Maar een overwinning ondertussen ook echt wel verdiend. Alhoewel, je wil die LOA's ook wel wat puntjes gek. De capaciteiten van Alaki die niet goed instapt. Die is dus niet inzetbaar door een kleine blessure. De goalkeeper van Al Nassr. Als dat dan je dubluren is, je tweede keuze, dan ben je blij. Dan kan je toch ook wel zeggen dat Saudi-Arabië over goede doelmannen beschikt. Dat ze daar qua doelmannen trainen goed werk leveren. Het schot van Valverde was optimistisch. Nog bijna Aguirre. De La Cruz, opnieuw Valverde en een nieuwe corner. Hij wil er voor een tweede keer vooralsnog niet in. Maar Uruguay blijft wel dreigen. Nog 2 minuten te gaan in de toegevoegde tijd. We zitten dus al diep in die toegevoegde tijd. De hoekschop van Brian Rodriguez. Aguirre gezocht, mislukt schot van Varela. En dan ja, solliciteert hij toch naar een kaart daar. Heeft zichzelf bezeerd. Leek me ook wel gewoon een overtreding van Guillermo Varela. Mariani laat betijn. Voetballen gewoon verder. Betancourt, Varela, Caceres. Het is moeilijk. Sneller die bal afgeven. Canobbio, schouder tegen schouder, geen overtreding. 1,5 minuut nog. Saudi-Arabië plooit, buigt, maar breekt nog niet. En dan ja, ligt alles in die groep H open natuurlijk. 2 gelijke spelen. Weer Alves met een volleybalredding. Schot van Brian Rodriguez van op afstand. Hij is het steeltjes aan zat, denk ik. Frustreert ook wel de tegenstrever. Dat zal hij minder erg vinden. Federico Valverde, slim. De La Cruz. En dan gaat die bal in corner. De laatste keer horen we Uruguay gescandeerd worden. Trekt de 12e man Uruguay mee over de streep. De voorzet van Rodriguez. Weggehaald door Cano. Nee, we steven echt af op een derde opeenvolgende gelijkspel. Op deze 15e en 16e juli. Niet te zitten al. Uiteraard. Op dinsdag. Valverde tegenhouden. Nog een ingooi. Mag die nog genomen worden? Ze moeten wel haast maken. Mariani laat nog even doorspelen. Een ultieme kans zit er misschien nog aan te komen voor La Celeste. Canobbio. Voorzet van Caceres. Weggekopt. De La Cruz. Hier is Valverde. Die wil het wel proberen. Nee, geeft mee. En dan een hoekschop. Mag die nog getrapt worden? Bij Saudi-Arabië vinden ze het welletjes. Maak er maar een einde aan. En Mariani gaat eerst nog een wissel laten gebeuren. Nee, gewoon de hoekschop. Dit is hem dan toch. Kan Uruguay nog voor een ultieme climax zorgen? De hoekschop van Brian Rodriguez, bedoeld voor Caceres, komt niet aan. Mislukt schot. En dan is het voorbij. Dan is de wedstrijd in Miami afgelopen. En dan eindigt het op 1-1. Ze kussen de grond. Dit is de doelpuntenmaker in de eerste helft. Al Amri. Die zorgde voor de Saoedische voorsprong. En via Araujo. Met nog 10 minuten te gaan werd het 1-1. Uruguay. Geen geweldige eerste helft gespeeld. Veel beter voor de dag gekomen in de tweede helft. Maar de doelman van Saudi-Arabië, LOA's, wou zich maar 1 keer laten vloeren. Dat is bij uitstek toch de topkandidaat op die MVP-trofee vandaag. Een geweldige wedstrijd gekiept. Maar met LOA's. En dus net als Spanje, Kaapverdië eerder vandaag.
houden die van Saudi-Arabië en Uruguay het ook op een gelijkspel. Dus groep H, die ligt nog helemaal op. Saudi-Arabië speelt tegen Spanje op de tweede speeldag en Uruguay tegen Kaapverdië. Niet vergeten, er is later vannacht nog een wedstrijd in de groep van de Rode Duivels. Die start om 3:00 Iran tegen Nieuw-Zeeland. Met commentaar van Jelle Tak. Zeker naar kijken voor zij die nachtbraken beu zijn. Ik wens jullie een heel goede nachtrust. En

passagiers voor de Oranje Vlucht naar Amerika zich melden bij uitgang JC14. Dank u. Heeft u er allemaal een beetje zin in? Ja.

onze advocaat is oranje. En die komt echt niet uit Spanje. Dik zet hem op met die mannen. De beker pakken, dat kan je. De rest ziet de bui nu al hangen.

0: contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.
1: Ja, Shannon.

hier toch met een stevige rugzak straks het veld opwandelen. Zeker ook door de velerlei visumproblemen voor mensen van de staf die hier niet allemaal aanwezig kunnen en mogen zijn. Zoals bijvoorbeeld de perschef, de bondsvoorzitter, noem maar op. Ook door het nog moeten verplaatsen van het basecamp. Iran mag eigenlijk de VS niet binnen. Had zijn afspraken gemaakt om in Tucson, Arizona te verblijven. Maar dan naar Tijuana geduwd, zeg maar, net over de Mexicaanse grens. En moet onder escorte het land worden binnengebracht. En het liefst van al ook er zo snel mogelijk weer uit. Trump had ze er liefst van al niet bij gezien. Maar dat ze hier toch al staan, is op zich al een prestatie voor deze jongens. En het toeval wil ook dat we in Los Angeles zitten, waar de meerderheid van de Iraanse diaspora verblijft. Hier niet zo ver vandaan, trouwens vlakbij UCLA, de universiteit, heb je Pershing Square, de hoofdplaats van het zogenoemde Tarantulas, waar de Iraanse gemeenschap samentroept. U hoort de tonen van Sirius, het Alan Parsons Project. Dat is de officiële naam van een nummer, maar we kennen het natuurlijk allemaal als het intredelied van de Chicago Bulls. Zeker in de jaren van Michael Jordan. Iconisch nummer wordt ook op dit WK natuurlijk gebruikt om deze spelers hun intrede te laten doen. Veel volk op het veld, dat is gebruikelijk. Ook de scheidsrechters komen erbij. Komen voornamelijk uit Mexico vandaag met César Arturo Ramos als hoofdscheidsrechter.

Er waren protesten aangekondigd voorafgaande de wedstrijd van die vele Iraniërs die hier in L.A. wonen. Die protesteren tegen het eigen regime. Dus het is zeker en vast ook een politiek beladen wedstrijd. Iets waar ze bij de FIFA van grubbelen natuurlijk, wat ze liefst niet in beeld zien. Benieuwd of wij daar iets van gaan meekrijgen. Want die zijn er zeer zeker. Er hangt dus bagage aan deze wedstrijd. De 26 spelers lijnen zich op. Bij Nieuw-Zeeland is er eentje minder, zijn ze met 25. Want Matt Garbutt is nog uitgevallen vlak voor dit WK. Zijn vervanger die zit ongetwijfeld nu op het vliegtuig. Dat is Logan Rogerson. En we luisteren naar het volkslied van Iran. Sorood Emeli.

Dit keer wel helemaal meegezongen door de spelers. Dat was op het vorige WK in Qatar bij die eerste wedstrijd net iets anders. En nu luisteren naar God Defend New Zealand.

vooral deze jongens schouder aan schouder staande. Een eerste belangrijk moment dat de nationale volkslied op een WK meemaken. Dat is niet iedereen gegeven, zoals al aangegeven. Nog maar de derde passage van Nieuw-Zeeland op het wereldtoneel, op het WK. Na 1982, waarin ze drie keer verloren. En na 2010, waarin ze ongeslagen bleven als enige land. Wel niet door de groepsfase geraakt. Een aantal mooie resultaten laten optekenen. Onder meer tegen Italië, maar ook gelijk gespeeld tegen Paraguay en Slowakije. Iran, dat is al net iets meer in gevestigde waarde op WK's. Hun vierde WK op een rij. En zij zijn ook voor deze wedstrijd natuurlijk de favoriet. Als ze dat een beetje kunnen inschatten. Bij velen met de glimlach, want het is zeer belangrijk voor deze spelers dat ze zich hier kunnen laten zien. De foto's worden gemaakt voor de eeuwigheid met z'n allen erop. Dat is een hele grote ploegfoto. Maar een foto die in vele kaders zal belanden. In de huiskamers van al die jongens. Nou gaan we tossen bij César Arturo Ramos uit Mexico, die vier jaar geleden nog een halve finale mocht fluiten. Halve finale tussen Frankrijk en Marokko. En dan wachten we op de twee kapiteins. Dat zijn de bekendste namen van beide ploegen. Chris Wood en Mehdi Taremi. Er wordt niet meer gekeken in de camera door de mensen van de VAR. Dat heeft, zoals u weet, ook al controverse opgeleverd met onder meer Sean Evans. Die is vrijgesproken. Dat onderzoek is al afgelopen door de FIFA. We kunnen de elf er eens bij nemen van Amir Galenoui. Met zijn 5-3-2 opstelling. Al kan dat ook variëren naar 4-3-3. Een aantal bekende namen met Beiran Vant in doel. Mohamad is ook ex-Jupiler Pro League. Net als Beiran Vant. En ook Eza Tolahi heeft een verleden in de Jupiler Pro League. Voor de rest niet al te veel bekende namen. Ook niet bij Nieuw-Zeeland, behalve dan deze Liberato Cacace, ex-Sint-Truiden. En deze man is super populair geworden, Tim Payne. De rechtsachter van Nieuw-Zeeland, die van een volger of 4000 naar een volger of 4 miljoen is gegaan in no time. Dankzij een Argentijnse influencer. De man weet niet wat hem allemaal is overkomen. Maar het speerpunt is dus Chris Wood. De verwachte basisopstelling van Darren Bailey. Behalve dan geen Matt Garbutt in de basisopstelling. Wel Callum McCobbitt, speler van Silkeborg. Die zijn vervanger is. Garbutt is uitgevallen met een hamstringblessure. Nieuw-Zeeland dus zowat de grootste vis in de oceanische vijver. Al hebben al die andere oceanische vissen bitter weinig interesse in voetbal. Waardoor het met sprekend gemak, met vingers in de neus. En dankzij dus het uitbreiden naar het WK van 32 naar 48 landen. Meteen een rechtstreeks ticket heeft kunnen bemachtigen. Maar de Kiwis zijn in principe het kneusje van de klas. Zijn jongens nummer 85 op de FIFA-ranking. Het laagst van ze allemaal. Dus ze gaan zichzelf moeten overstijgen. Want uiteraard beginnen ook zij met een bepaalde ambitie aan dit WK. Willen ze zich kwalificeren voor de volgende ronde? Dat wil iedereen. Maar dat is nog nooit eerder gelukt. Net als bij Iran trouwens. Dat nog nooit de groepsfase heeft kunnen overleven. Maar door het gelijkspel tussen België en Egypte is deze groep misschien op zijn kop gezet. Is er vandaag een land in deze wedstrijd? Is er een kans voor Iran of Nieuw-Zeeland om meteen al een gooi te doen naar die volgende ronde? Het is wel de dag van de gelijke spelen. Al drie op een rij. Eerste bal in de 16 van Nieuw-Zeeland. Crocombe, die niet kwam. Of toch onvoldoende.
Eerste keer bij Ranvand. Beter met de handen dan met zijn voeten. Danlu kwam er niet bij. Wel opgepikt door Taremi. Die vanuit de rug van Moganlu zal komen. In principe. Voorzet van Rezaian. Ja, meteen ballen droppen. Denken ze bij Iran. Op zoek naar die torens voorin. Iran is een ervaren ploeg. Om niet te zeggen oud. 8 dertigers tussen de lijnen gebracht door Galenoui. Deze man is nog een beetje onder de indruk van de omstandigheden. Tim Payne. Een van de meest gewilde Panini-stickers ondertussen ook. Er worden al serieuze bedragen voor neergeteld. De speler van Wellington Phoenix. Een grote kans dus voor beide ploegen om iets te betekenen op dit WK. Nemati. Even in bij Mohammadi. Beetje onorthodox van Moganlu. Uiteindelijk fout gefloten, fout van Joe Bell. De jongste van de ploeg bij Aria Youssefi. Dat is een dribbel komt. Die lijkt me toch meer als linkerwinger te gaan spelen. Niet mee in de defensie. Is redelijk polyvalent wat dat betreft. Zal een wisselwerking worden met Mohammadi. Maar op die Iraanse linkerflank. We zitten bij Saman Ghoddos. Dat is een bekende naam. Voor de volgers van de Premier League. Ex-Brentford natuurlijk. Die jarenlang het mooie weer maakte. Goeie defensieve actie. Deze Sarpreet Singh van de bal kunnen zetten. Door Milad Mohammadi. Stamenic even kaatsen. Nou, zeer benieuwd naar wat Nieuw-Zeeland op de mat kan brengen. Want het was altijd koffiedik kijken om de kwaliteiten van zo'n land in te schatten. Dit is alleszins geen goede dieptebal van Baksel. De man met al die ervaring. Die man die ook in de VS actief is al een jaar of 10. Maar Minnesota en de MLS. Michael Baksel, 37 jaar. De oudste Kiwi op een WK. Het is nog even zoeken voor beide ploegen. Net iets te veel enthousiasme aan de bal. Waardoor we vaak van dit soort passes krijgen. Het overzicht is er nog niet helemaal. De zenuwen moeten nog even bedwongen worden. Goeie kaats van Wood. Maar de actie van Just reikt niet al te ver. Die stappen van Sermon is onoordeelkundig. En zo is de ruimte. Veel ruimte voor het Iraniërs, maar pas van Moganlu onvoldoende. Ook weer te overhaast. Net als deze pas van Sarpreet Singh. Die in steun gaat spelen van Chris Wood. Kon zijn topschutter niet bedienen. Nog niet echt lange sequenties van balbezit gezien. De eerste 5 minuten. En voorbij gevlogen door al dat enthousiasme. Rezaian. Dat is ook zo'n ervaren man van ondertussen toch ook al 36. Goeie diepe bal over het hoofd van Payne tot bij Youssefi. En nu kijken. Aria Youssefi met de eerste bal tussen de palen. Maar gestopt door Max Krokamp.
doelman van Millwall in het dagelijkse leven. Nou, dat bijna promoveert. Het was een goede poging hoor van Youssefi. Die heeft een actie. Daar zit iets in. Daar gaat iets van uit. En dan is iemand om in de gaten te houden. In balverlies een 4-4-2. Dat zien we vaak op dit WK. Een van de eerste trends die waarneembaar zijn. Brokamp. Nog kijken. Nou, ramt hem redelijk ver. Prachtig neergelegd op de borst door Chris Wood. En nu Just. Die zich probeert door te zetten. Die er met de hand naartoe gaat. En dan weet te scoren. Elijah Just met 0-1 voor de Kiwis. Recht toe, recht aan voetbal. Droomstar voor Darren Beasley. En de zijde. Eerste gevaarlijke prik van de Nieuw-Zeelanders. En het is meteen prijs door het hart van die Iraanse defensie gevoetbald. Redelijk onorthodox. En hij schrijft zichzelf in de geschiedenisboeken. Doelpuntenmaker op een WK. Elijah Just. Het begint bij Wood. Die het overzicht bewaart, die de bal vasthoudt. En dan combineert met Just Sting. En dan Just die bal meegrist van zijn captain. En die dat ook weet af te ronden. Links meenemen, rechts afwerken. De spits van Motherwell. Die hoge ogen heeft gegooid in de Schotse competitie. Doet dat niet ook op het WK, op het allerhoogste toneel. Droomstart voor Nieuw-Zeeland. Meteen 0-1. Meteen de match in een eerste plooi gelegd. Dat is alleen maar goed voor het verdere verloop van deze nacht. De ban gebroken. Oh, toch nog maar eens herhalen. Het nummer 85 op de FIFA-ranking. Tegen het nummer 20 trouwens. Tweede hoogst geplaatste Aziatisch land na Japan. Dus voor bijvoorbeeld in Zuid-Korea. Dat is toch veelzeggend. Iran ook door die kwalificatie gewalst. De Aziatische kwalificatie vrij eenvoudig een ticket kunnen binnenhalen als derde land. Het eerste land was Japan, tweede was Nieuw-Zeeland. Maar die hadden ampere concurrentie natuurlijk. Scoorde 29 goals. In die 5 kwalificatiematchen. Een tegengoal. Van een Jordi Tosip. Spits van Vanuatu. Dat is misschien een quizvraag. Bij deze heeft u die naam ook meegekregen. En wat belangrijker is, de voorsprong voor Nieuw-Zeeland en Iran. Die toch heel even van slag lijkt. Hij was er bijzonder blij mee. Darren Beasley, Engelsman. Die op dit WK in de voetsporen treedt van Alan Jones en Ricky Herbert. De bondscoaches van respectievelijk 1982 en 2010. In Nieuw-Zeeland op een WK hebben kunnen coachen. Is er zo'n beetje ingevallen. Dat hij zijn carrière kwam afsluiten. Naar de New Zealand Knights. Begin jaren 2000. Nou, veel watertjes doorzwommen. In het Nieuw-Zeelandse voetbal. Hij is de eerste coach die actief is op een WK U17, U20. Olympische Spelen en nu ook een WK. Dat is alleszins al een record dat hij op zijn naam mag schrijven.
En dat zal hij met veel plezier inruilen voor een allereerste zege op het hoogste toneel. Weet ook Gianni Infantino natuurlijk. U ziet het aan het naambordje, geflankeerd door Georges Weah. De prominente zijn weer aanwezig, ook in L.A. Zoals op elke match in dit WK. Soms nadenken. Wie er nu precies in beeld wordt gebracht. Wood. Komt er net niet aan. Just pikt wel op. Singh dribbelt zich er doorheen. Ja, wordt niet van die bal gezet. Iedereen stond stil bij Iran. En zo kreeg hij toch een vrije schietkans. Oké, er was wel wat volk dat voor zijn neus stond. En uiteindelijk had hij dit toch net iets beter, net iets overzichtelijker kunnen doen. Sarpreet Singh. Terug actief in de Australian A-League bij Wellington Phoenix. Ex-Bayern München. We zien dat hij wel iets in zijn mars heeft. Dan komt hij weer. Goeie voorzet hoor. Je zou denken zoeken naar Wood, maar het was de inlopende McCowett. Die daar gevaarlijk in kwam. De eerste paal. Het is echt een goed begin van de match hoor. Twee ploegen die vol de aanval kiezen. En door dat doelpunt heeft Nieuw-Zeeland de wind in de zeilen. Trekken ze nog wat meer naar voren met Tim Payne. Half afgeslagen voorzet. Wordt in leven gehouden door McCowett. Uiteindelijk buiten de lijnen gezet bij Iran. Appelleren ze voor buitenspel. Nou, niet toevallig, Elijah Just. En dan speler van het jaar geworden in Schotland. 7 goals, 8 assists in de Schotse competitie. Een van de belangrijke pionnen in dat goede seizoen van Motherwell. En hier komen ze opnieuw. Met Stamenic. Speler van Swansea. In het championship. Nieuw-Zeeland ruikt bloed. Zet veel druk op de kooi van Bayern Vant. En zal ook nu weer een bal voor de pot kunnen gooien. Corner kort genomen. Just tot bij Bel. Kakatje met zijn linker. En dan de poging van McCowett. Daar valt die bal goed voor de rechter van Chris Wood. Maar die schrok er zelf van. Want hij daar plots zoveel tijd, zoveel ruimte had. In de kleine carré van Bayern Vant. Daar had hij meer mee moeten doen. Dat kan hij zich misschien straks nog beklagen. Kijken naar de Iraniërs die nog eens proberen aan te zetten. Dit was een stevige tussenkomst van Stamenic, maar hij had vooral de bal. Dat is toch ook het oordeel van Cesar Ramos. Het is een match met tempo, een match met intensiteit. Dat is al meteen een eerste les voor de Rode Duivels. Dat ze dat ook zullen moeten matchen. Wat misschien wel een van de problemen was vandaag tegen Egypte. Zeker in die eerste helft. Dat was een redelijk naïeve paas van Bel. Goed doorgezet daar op de linkerkant. En nu Godos. Die probeert zich vrij te kappen. Komt uiteindelijk niet tot een doelpoging. De voorzet wordt er uitgehaald door Stamenic. Deze man

gelukkig nog maar weinig beelden gezien van Iraanse supporters. Het kan misschien veranderen als er hier een bal goed valt. Sermon. En dan blijft die bal in de 16 hangen omdat Nieuw-Zeeland amper wegkrijgt. Uiteindelijk weggeramd, weggezet. Wood die daar even druk probeert te zetten, maar als mission impossible, als niemand meegaat. Dan moet je snel terug in de loop graven. Nieuw-Zeeland wacht nu af met op de eigen helft. Godos. Hij zal toch het spel moeten gaan maken samen met Ezat Olahi. Duw in de rug van Mogano. Hij wil van geen penalty weten. Dan heb je toch even het spel stil. We kijken. De diepe bal. En wat mij betreft een correct duel. Keder is even die arm. Die in de rug gaat. Van Sariar Mogano. Ik denk niet dat de VAR hiervoor gaat ingrijpen. We eens kijken naar de kans voor Wood. Uiteindelijk nog de goede tackle van die spits daarnet. Sariar staat op zijn shirt. Onze familienaam is Mogano. Hij kwam hier met een ultieme tackle hoor. De 91ste cap voor Chris Wood. Eerste basisplaats op een WK. Hij is dus de enige die er al bij was in 2010. Toen als invaller een minuut of 66 mogen spelen. 3 keer ingevallen. Op de bank zit ook Tommy Smith. Die is er ondertussen 36. Die stond in 2010 3 keer in de basis. Dat is vandaag de dag cultuurbewaker. Niet of we hem nog op het veld gaan zien. Op dit WK in deze match. Mogano wil er terug op. Dan zal dus even moeten wachten. Dat zijn ook nieuwe richtlijnen. Dus Iran even met zijn tienen. Kans voor Singh. Peiravant in 2 tijden. Toch weer Nieuw-Zeeland. Zeer veel ruimte voor Sarpreet Singh. Of Singh liever. Krijgt hem niet in een hoek gedeponeerd. Redelijk recht op Peiravant. Hier komt Iran nog eens. Met Mohebi. Amper aan de bal gezien tot dusver. Een van de belangrijke pionnen bij Iran. Mohamed Mohebi. Sterkhouder in de kwalificaties. Met toch 5 doelpunten. De absolute ster was toch Mehdi Taremi. Die bij de helft van de Iraanse doelpunten betrokken was. 10 keer zelf afgewerkt. 7 keer een assist gegeven. Betrokken bij 17 van de 35 doelpunten. Iran krijgt het initiatief. Nieuw-Zeeland probeert de lijnen kort te houden. Probeert dicht op elkaar te spelen. Het is nog vroeg om helemaal in te zakken.
even de bal laten rondgaan. Mohammadi. Afgeweken. Dan proberen de Kiwis er snel uit te komen, maar dat is niet evident. Het kan niet elke bal bijhouden natuurlijk. Dat is wel duidelijk dat je daar toch je werk mee hebt met Chris Wood. Gepokt en gemazeld ondertussen in de Premier League maker van 92 doelpunten ook in de Engelse hoogste klasse. Oef, Stamenic, dat was zeer stevig hoor. Ramos laat het voordeel aan de Iraniërs. En zal daar misschien nog op terugkeren. Bal nog altijd in play. Chris Wood helemaal alleen, dus even wachten. Wachten op assistentie, doordraaien. En voetballen met McCowett. Die hem tot op de rechterkant duwt. Bij Payne en Singh. Hier weer Stamenic. Benieuwd of hij nog een kaart onder de neus geschoven krijgt. Wel, wordt geïnviteerd om te trappen. Houdt zich uiteindelijk in. Niet te voorvaardig zijn. Kijk eens hoeveel ruimte weer. Nu voor McCowett. Er loopt toch van alles verkeerd in dat centrum. Maar op de middenstrook bij de Iraniërs. Die nu wel eens kunnen uitbreken met de 4. Zijn Taremi tegen de paal. Knappe plaatsbal. Had opties, maar koos voor zijn eigen rechtervoet. Daar had hij het meeste vertrouwen in. En zet hem er vol op. Vol op die paal van Max Kerkham. Goeie kans voor de Iraniërs. Om het in de omschakeling. Om meteen recht te trekken. Vlak voor de drankpauze. Want die komt er ongetwijfeld aan. Stamenic. En Kakatje. Nog niet veel aanvallende intenties gezien bij Liberato Kakatje. Dit is op dit WK ook niet meteen aangeraden. Zou je durven denken, goed in die organisatie blijven. Lijkt me vooral het belangrijkste wat Beasley heeft meegegeven. Ze hebben een redelijk dramatische voorbereiding gekend. Het is een zware nederlaag tegen Haiti. Die zal in de States waren. Op een oefenkamp dat kwam als een donderslag bij heldere hemel. Maar dat was misschien ook wel nodig. Om iedereen op scherp te krijgen. Ook tegen Engeland verloren ze. Dan was dat toch net iets nobeler. 1 tegen 0. En zo zie je maar, oefenmatchen zijn echt niet van belang in aanloop naar een WK. Het is dit wat telt. Dit soort matchen. En dan kunnen we even gaan tanken. En dat is ook het idee van deze César Arturo Ramos. Het is niet al te warm in LA. Maar het ongeveer 6:30 is op dit moment. Een graad of 22. Dat is redelijk aangenaam om in te voetballen. En zeer aangenaam voor Nieuw-Zeeland dat dus met 0-1 dat eerste kwart heeft kunnen afronden. Maar dan ook veruit de gevaarlijkste ploeg. Ook al heeft hij dan ook zijn momenten gehad hoor. Zeer zeker. Deze match in evenwicht, deze match die open ligt. En het is vooral een leuke match om volgen. Dat helpt. Op dit uur. Taremi krijgt aanwijzingen van Amir Galenoui. De generaal wordt hij ook genoemd. Hij is redelijk klein. Zijn mimiek sprak boekdelen. En laat zich gelden. Dit was een goede bal hoor. Van Mehdi Taremi. Zelf die kans gecreëerd. Ook door de aanwezigheid van zijn ploegmaats.
Je hebt ook nog Moganlu die daar een soort van basketscreen zet. Om Boksel af te houden. Het was de allerbeste kans voor Iran. En hier nog eens het doelpunt van Nieuw-Zeeland. 1 minuut 7. Elijah Just die ook nog even wild met de arm zwaait hier. Maar uiteindelijk valt die bal perfect hoor. Goed meegekrist en dan prachtig afgewerkt. Van heel dichtbij, niet te stoppen voor Bayram Vant. Met zeer veel overtuiging. De netten doen trillen door deze man. Elijah Just.

een scorende Nieuw-Zeelander op een WK. Zoveel zijn er nog niet geweest. Hij is de vijfde. Na Winston Reid en Shane Smeltz in 2010. En ook nog Steve Wooden en Steve Sumner, de Steves. In 1982, vijfde WK-goal voor Nieuw-Zeeland. Het was een fraai hoor. Ik ben benieuwd hoe belangrijk die was. Op de radar van zowel Celtic als Rangers. Dus gaat zeker stappen zetten. Maar misschien moet hij nog wachten om al een contract te tekenen. Want er kunnen misschien nog meer deuren open gaan. Als hij blijft presteren op dit WK. Dit was geen goede tik van Tim Payne. Taremi met de bal aan de haal. En dan zoekt hij aan de overkant Mohamed Mohebi. Krokamp dacht dat hij veel tijd had. En dan is er Godos. Die hem niet tussen de palen krijgt. Een karambolefase. Zoiets zeker. Sommigen zouden zeggen rocambolesk. Hier Godos. Ik zou toch graag nog eens die eerste herhaling terug zien. Dat duel. Dat trappen van Krokamp. Al niet tegen Mohebi. De doelman van Nieuw-Zeeland wordt vrijgesproken. Ook door de VAR. Het tempo zit goed hoor. Het gaat echt heel leuk op en neer. Komen ze weer. Kakatje. Nou, gaan het eens proberen. Nairan Vant. Snel naar de grond. Fluxe poging. Liberato Kakatje. Tussen de benen van Ali Nemati. Maar in de handen. Van Nairan Vant. Die op het vorige WK nog zijn neus brak. In die match tegen Engeland. En dat hoopt hij op dit WK absoluut te vermijden. Mohebi weer. En dan overname Godos. Ze proberen druk te zetten. Ze proberen te duwen. Maar dan is het natuurlijk wel de vereiste dat je een bal tussen de palen krijgt. Dan is Saman Godos nog niet gelukt. Was ook niet evident. Net na de stuit. Om die bal in drop te nemen. Maar ze zetten wel aan. Ze proberen. Maar dan komen ze opnieuw. Taremi. Heeft steun. Wacht heel even. Wordt dan omsingeld door 3-4 Kiwis. Moet dan de bal laten. Het is even pompen voor Nieuw-Zeeland. Vuur onderweg. Een match die nog geen seconde heeft verveeld. Zo hebben we ze graag. Rezaian. Nog niet al te veel rushes laten optekenen. Die is goed bij schot in de laatste oefenmatchen. Komt ze nu toch eens voorin mengen. Probeert te kaatsen, maar met Mohebi liever. Die had dat niet meteen begrepen. Mohamadi. Tot bij Youssefi. Zoekende Iraniërs. Zoeken tasten. Enkel Chris Wood blijft voorin.
nu toch in zijn typische stijl. Dat loopje. Het eerste spurtje. En hier de kans. De kans voor Iran. Dat was een afgeweken bal van Moghanlu. En dan wordt hij binnengewerkt door, jawel, Ramin Rezaian. Ik zei het daarnet nog. Nog niet al te veel aanvallend kunnen betekenen in deze match. En dan komt hij even piepen. En dan is het meteen prijs voor de ex-speler van KV Oostende in een heel ver verleden. Nu vooral rechtsachter van Iran. En vooral ook doelpuntenmaker op dit WK. Net als op het vorige WK. Toen scoren tegen Wales. Nu doet hij dat tegen Nieuw-Zeeland. Zet zelf de actie op. Moghanlu, zijn schot wordt half geblokkeerd door Finsen. En dan is er Rezaian die erin blijft geloven. Wat moet je doen? Hij krijgt hem voorbij Krokhan. En zo staat het weer gelijk hier in LA tussen Iran en Nieuw-Zeeland. Dit lag een beetje in de lijn der verwachtingen. Na die drinkpauze is hij dan toch een versnelling hoger gaan voetballen. Vooral zuiverder gaan voetballen. En dat levert dus op. Opnieuw beginnen. Dat is wat we doen. Net voorbij het half uur 1 tegen 1. Nou, doelpunten van Elia Just. En daarnet Ramin Rezaian. Op zijn derde WK. Een van de paar spelers bij Iran die niet actief waren in de WK-kwalificatie. Omdat er een keuze werd gemaakt voor verjonging. Rezaian is ondertussen toch ook al 36. Door de politieke situatie werd de competitie in maart stilgelegd in Iran. Door Galenoui. Dus allemaal heeft samengeroepen om op trainingskamp te gaan in eigen land, maar ook in Turkije. Om de koppen bij elkaar te steken. Om vooral ook weg te gaan van het politieke gewoel in eigen land. En dan heeft hij toch de keuze gemaakt om ervaring mee te nemen. Zoals er ook een aantal op zijn bank nog zitten. En bijvoorbeeld Jahan Baks met Ezan Haysafi. Met Taremi. En dan speelde hij natuurlijk wel in die kwalificatie hieronder. Hij smijt zich hoor. Shahriyar Moghanlu. Gelijk heeft hij. Hij is de vervanger van Sardar Azmoun. Dat is misschien wel een naam die nog een belletje doet rinkelen. Ik speel er van onder meer AS Roma. Een van de allerbeste voetballers in Iran. Die heden ten dagen actief is in de Verenigde Arabische Emiraten. En daar heeft hij zijn niet-selectie ook aan te danken. Of te wijten, zeg maar. Hij ging op de foto met de sheik van Dubai. En dat zien ze niet graag in Iran. Want de Emiraten was niet meteen een bevriende natie van het Iraanse regime. De vraag is of ze wel bevriende naties hebben. Er zijn er misschien een aantal, maar je kan ze op twee handen tellen, denk ik. En net daarom, ook al heeft hij zijn foto met de sheik van Dubai snel verwijderd, het kwaad was geschiet en Sardar Azmoun is er dus niet bij op dit WK. Ook al was er nog lobbywerk van de Iraanse vicevoorzitter van de bond. Het regime was categoriek daarin.

was te kort van Mohamadi. Goede driehoek bij Nieuw-Zeeland. Dat zich echt wel aan de bal best behoorlijk toont. Ik zei het in het begin. Je weet niet meteen wat je er mag van verwachten. Zoveel matchen zie ik niet. Van de Oceanische kwalificatieronde. Dan moet je je ook afvragen wat die ook waard zijn. Ze speelt tegen tegenstanders als Fiji, Nieuw-Caledonië, Samoa. Met alle respect. Als je kijkt naar die uitslagen, een paar keer 7-0 gewonnen. Ze doen hun ding. Ze trekken hun plan. Op dit WK. We moeten nu op zoek. Maar zoals u ziet. Een voortzetting van hun momentum. Daar zijn ze mee bezig. We zitten bij Sarpreet Singh. Die de bal is gaat sweepen. Maar te enthousiast is. We zetten hem zomaar over de achterlijn. Tweede passage als bondscoach door Amir Galenoui. Een van de hoogst aangeschreven coaches in Iran. 5 keer kampioen geworden. Ook voor hem is het het eerste WK. Is Iran hier aan het hoofd van de eigen nationale ploeg. Sinds het WK van 1998. Hier nog eens het doelpunt van Iran. Fraai was het niet. Maar tellen doet het zeer zeker. Afgeslagen poging. Half afgeslagen poging van Moghanlu. En deze man. De bekken van Iran. En Ramin Rezaian. Met de afwerking en de ontgoocheling. Nee, Stamenitsch en de zijne. En ze zijn er toch, de Iraanse supporters. Niet alleen aan het protesteren buiten de muren van dit SoFi Stadium. Maar ook gewoon binnen, mee aan het supporteren. César Ramos communiceert met de dok van Iran. En ze is er even op onthoud. In deze eerste helft is er focus. Bij Elijah Just. Hier nog eens zijn goal. De Nieuw-Zeelandse vlag die wappert. In dit geweldige stadion. Kijk eens wat het betekent. Chris Wood schudt er helemaal doorheen. Sowieso al iets positiefs voor Nieuw-Zeeland. Want zoals ik al aangaf in de voorbereiding. Sinds hun plaatsing voor het WK 12 oefenmatchen gespeeld. Amper doelpunten kunnen maken. 9 in totaal. Waarvan 4 tegen Chili. Vaak verloren. Veel matige prestaties op de mat gebracht. En zoals ik ook al aangaf. Dat doet er helemaal niet toe. Dit is money time. Het is nu dat ze er moeten staan. En ze hebben alleszins al dat doelpunt te pakken. Rezaian met de inworp en de niet-controle.

overzicht bewaard door Bel. Heeft wel veel meters bestrijkt daar op de middenstrook. Goed in de kant. Chest. Weer centraal komen voetbal over namens Stamenic, Kakace. De coat. Echt Liberato niet aan de bal. Moganlu die er weer is bij gaan zitten. Vaak mee aan het verdedigen. Wisselwerking met Taremi die nu de diepste man is. Vaak naast, maar ook veel achter elkaar. Hier een vrije trap aankomt voor Nieuw-Zeeland. Chris Wood. Die komt er al bij staan. Knie tegen knie. Kakatje. Stevig aangepakt door Shoya Khalilzadeh. Zijn naam nog niet al te veel moeten noemen. Centrale verdediger bij Iran. Samen met Ali Nemati. Ouderdomsdeken van 37. Die zijn eerste WK-wedstrijd speelt. Een laadbloeier. Van Tractor FC. De laatste kampioen. In Iran. Kampioen van vorig seizoen. Want zoals al meegedeeld. De laatste competitie stilgelegd. De bedoeling is om die na het WK weer op te nemen. Vrij trap van Wood. Gaat dus centraal recht in de handen van Bayram Vant. We weten dat hij ver kan gooien. Staat in het Guinness Book of Records. 61 meter. En om helemaal precies te zijn ook 26 millimeter. Centimeters niet meegekregen. 2,6 dus. Maar redelijk ver. Mohebi. Hij heeft nog niet echt een geslaagde actie kunnen maken. Mohamed Mohebi. Ze zijn wel aan het vroeten hoor. Ze duwen, ze proberen. Proberen vooral veel volk daar in en rond de 16 van Nieuw-Zeeland te krijgen. We er nog 6 minuten gaan bijtellen. Op zijn minst. En dat mag ook, want het is echt wel een leuke vertoning deze eerste periode. Veel tempo. Best kwaliteitsvol. Niet constant, maar zeer vaak. En hier komt Nieuw-Zeeland opnieuw met Wood. Die opent. McCowett, die zich losspreekt en al meteen probeert. Opnieuw tussen de palen, maar opnieuw recht in de handen van Alireza Bayram Vant. Die deze niet mocht laten passeren liever. Die moest hij hebben. Niks doen we van Antwerpen. Dat is ondertussen toch ook al een jaar of 6 geleden. Onder Ivan Leko. Boksel. En Just. Borstcontrole en dan zoeken naar Wood. Die bal komt ook aan. En ze weten hem toch telkens blind te vinden hoor. Chris Wood. Het is een ranke borst. Hij heeft al veel ballen kunnen controleren. Zo ook bij het doelpunt. Daar is hij, ja. Dat was een veel te diepe bal. Ook hij dus, doelpuntenmaker. Wederom

volgende ronde. Dat zou op dit WK net iets makkelijker moeten gaan. Met dat systeem van beste derdes. Kwade blik bij Saman Godos. En dan de verre inworp. Die op het hoofd belandt van Mugandlu. Die er dichtbij was hoor. Dit komt overwaaien uit de Premier League. Die verre inworpen. En dan scheelt het een halve meter. Kreeg hem net niet in die kruising geborsteld. Sarıyer Mugandlu. Bayramvand. Moet uitkijken. Dat is een vreemde bal. Nemati die dan door gaat duwen. Die zich mag doorzetten. Goeie actie van Ali Nemati. Maar waar naartoe? Inleveren maar. Bij Youssefi. Hier Mohebi die dan overnam. Die meteen gehaakt wordt. En er wordt kort opgezet. Of was het Taremi? Dat was wel degelijk de captain van Iran. Die snel werd neergemaaid. En nu is een vrije trap voor de Iraniërs. Rezaian heel wat te vertellen heeft. Nu ook even de bal kust. Misschien wel van om het rechtstreeks te proberen. Je weet het nooit. Hij durft het zeker. Ramin Rezaian. Het is bijzonder ver. Maar hij kan hem brosseren. Kan hem tussen de paal brosseren. En kijk, hij vindt het hoofd. Hij vindt het hoofd van Ali Nemati. En zo staat hij dan. Op slag van rust. Niet op voorsprong. Hij is zeer zeker van zijn stuk. Maar we gaan het nog even moeten verifiëren. Nummer 19, ja, die staat wel degelijk riant buitenspel. Zo is het makkelijk. Als je zoveel vrijheid geniet om een bal binnen te koppen. Hij was te enthousiast, hij beseft het zelf. Al in die mate. Dicht bij zijn allereerste voor de nationale ploeg. Maar op die manier mag je niet scoren natuurlijk. Daarvoor moeten we het buitenspel afschaffen. We hebben al zoveel regels. Laten we daar nog even mee wachten. De laatste seconde. Terwijl de mensen in het stadion ook de herhaling zien van die afgekeurde goal. Ook voor hen is het duidelijk. Het is een groot scherm natuurlijk. Dat Infinity Screen. We gaan rusten. Dan zegt César Arturo Ramos na een hele leuke eerste helft. Tussen Iran en Nieuw-Zeeland. Twee ploegen die ja, redelijk onbevangen in deze match zijn gestart. En dat heeft opgeleverd. Doelpunten aan beide kanten. Van Elijah Just en Ramin Rezaian. Benieuwd wat we gaan krijgen straks in die tweede periode. Ik hoop... meer van dat, maar dat zien we over een klein kwartier.

0: Kraft je vleugels. Ramen en deuren.
1: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
2: Welkom terug, dames en heren, in Los Angeles in het SoFi Stadium. Die van Nieuw-Zeeland zijn al het veld opgejaagd door Darren Bazley. Bij Iran is het nog even stretchen, nog even wachten. Want er wordt ook gewisseld. We gaan het nummer 10 van Iran krijgen. Mehdi Gayedi. Iemand die we in de basis hadden verwacht. Een van de prominenten bij Iran. Zeker ook in die WK-kwalificatie. Een beetje de Iraanse Neymar genoemd. Dat zijn wel hele grote schoenen om te vullen natuurlijk. Maar dat soort vergelijkingen moeten we eigenlijk niet maken. Je hebt in elk land ook wel een Messi rondlopen. Maar er is er maar één. En die komt binnenkort in actie op dit WK. Daar zijn de jongens van Amir Galenoui. Er wordt nog druk overlegd. Er wordt geteld of ze wel met 11 het veld opkomen. Nou, er is veel boekhouding voor al die assistenten. Die moet worden bijgehouden. Hij gaat komen. Mehdi Gayedi. Speler van Al Nasser in de Emiraten. Niet het Al Nasser van Ronaldo. Hij komt voor Arya Youssefi. De jongste van de hoop. Dat was er misschien ook wel een beetje aan te zien. Los van een paar acties niet al te veel kunnen betekenen. En Gayedi toch een man van 10 doelpunten in 30 interlands. Dat is geen verkeerd gemiddelde. Hij gaat debuteren op een WK. Dat is een belangrijk moment voor de man zelf. Samen opgegroeid met Mohamed Mohebi. Even oud. In Boucher. We zijn er weer aan begonnen, aan deze tweede helft. Met Chris Wood, die zich laat gelden. Die dat prima doet, hoor, als targetspits. Je voelt echt de verantwoordelijkheid op zijn schouders als dit Nieuw-Zeeland speelt. Uiteindelijk prima opgelost door Sermon. Onder druk van Taremi, niet de minste. De spits van ondertussen toch Olympiakos. Vooral beroemd geworden met zijn vele goals voor FC Porto. Bij Inter is het niet echt gelukt voor Taremi, gezien de vele concurrentie ook. Maar in Griekenland ook weer vlot scorend. 16 goals dit seizoen. Alleen heeft dat geen titel opgeleverd. Hier was weggelegd voor AEK. Sermon. Al veel weggekopt. Kirkham. Prachtige bal. Zomaar op de bil van Wood gelegd. En die zet zijn actie in. En trapt dan wild over. En naast het doel van Alireza Bayramvand. Wou eens zelf uithalen, wou zelf eens een kans gaan. Op zoek naar zijn WK-goal. Hij heeft er al zoveel gemaakt voor Nieuw-Zeeland. Dat mag je ook niet onderschatten. Altijd weer die opofferingen maken. verreizen naar zijn eigen land. Komende van het Engelse eiland. Toch stevig vliegen. Aan de andere kant van de wereld. Taremi. Tussenkomst. Wordt een corner. Kaye die kiest eieren voor zijn geld. Hier is de tackle van Tim Payne. Het was zeer zuiver, zeer correct, stevig. Maar dat mag. Er was hoegenaamd niks mis mee. Je hebt zowel de indruk dat ze weer de lijn van de eerste helft gaan doortrekken. De ploegen kiezen toch voor de aanval. En dat is een leuke vaststelling voor vanavond. Een opvallende voor de Rode Duivels. Ploegen die willen winnen. Koppeltjes gevormd voor de corner van Rezaian. Die valt goed hoor. In de eerste zone daar. Krookkamp kon niet tussenkomen. Rezaian zet zich door. Met zijn linker dan de voorzet. Hoog. Afvallende bal voor Gayedi. Met overzicht gecombineerd door Iran. Met name Ali Nemati. Kon deze man in stelling brengen. Zijn schot was flux. Maar werd ook afgelopen. Daar weer de zwaaiende arm. En hier het blok. Een stevig blok. Om die poging van Gayedi. Daar gaat hij weer. De knokkende spits Moganlu. Die had wel zijn match hoor. Zet die defensie van Nieuw-Zeeland toch telkens onder druk. Dan had ze geen moment met rust. Hoe water. Nu ziet de opstelling nog eens passeren. Bij Iran. Vandaag de thuisploeg. En dat mogen we misschien ook wel letterlijk nemen. We zien die duizenden Iraniërs die in L.A. wonen. En bij de 250.000 zouden er hier in de stad wonen. De stad waar ze met z'n allen naar toetrokken in 1979. Het starten van de Iraanse revolutie. We krijgen weinig supporters in beeld. Dat heeft er ook mee te maken dat er op het veld telkens wel iets aan het gebeuren is. Dat is een goed teken. De regisseur zal goed gebriefd zijn. Hier is Moganlu opnieuw. We gaan het nu toch eens zelf proberen. Gezien zijn match heeft hij daar het krediet voor opgebouwd. Dan gaat hij het de volgende keer toch beter moeten doen. Je zag zijn intentie krullen richting kruising. Maar de zuiverheid ontbreekt. Hij is een poging. Shahriar Moganlu, spits van Kalba FC. Dat is ook in de Emiraten. Ploegmakker van Saman Ghoddos. Doet een beetje denken aan Zlatan Ibrahimovic. Zeker in zijn defensieve werk. Zijn afwerken, dat kon de Zweed toch net iets beter. Tussen ook analist op de Amerikaanse tv bij Fox. Samen met Thierry Henry, koningskoppel daar. Dan kon je wel een bal aan kwijt aan die heren. Stamenic. Ja, het is een bal naar voren en kijk, die valt perfect op de rechter van Payne. Lange ballen komen telkens aan hoor, bij Nieuw-Zeeland. Daar is hard op gewerkt. Opnieuw Stamenic. Stevig aangepakt. Door Isat Olahi. En dan is dit goed mee verdedigd door Just. Die tegenaanval om Gayedi op te houden. En die tegenaanval eruit te halen. Nog een wissel bij Iran. De volgende die mag komen is Ali Alipour. Hij is uitgevroet. Shahriar Moghanlu. Ja, toch vreemd. 7 minuten verder in deze tweede helft. Misschien heeft hij een probleem opgelopen. Alipour, dat was eigenlijk de man die Sayad Manesh uit de selectie heeft gehouden. De spits van Westel. Die was wel verwacht in de Iraanse selectie, maar werd niet geselecteerd door Galenoui. Wel dus Ali Alipour. Speler van Persepolis. In eigen land dus. Kakatje. Hij actief bij Wrexham, maar door zeer veel blessure leed. Amper aan een matje toegekomen. Maar fit voor dit zeer belangrijke toernooi natuurlijk. Dat was het hoofddoel. Dit is veelbelovend. Wood combineert weer met Just en die kan ook afwerken. En opnieuw scoren. Schitterende combinatiegoal van Nieuw-Zeeland. Het is wederom Elijah Just met zijn tweede in deze match. Zijn tweede van het toernooi, uiteraard. En zo wordt hij mede topschutter. Met Yassin Ayari. Die er voor Zweden twee binnenlapte, twee binnenramde. Hij doet het te verfijnder. Elijah Just. Balverlies op de middenstrook van Mohebi. Die is ook aan een ondankbare match bezig gedaan. Goede combinatie weer. Tweede assist voor Wood. Tweede goal, Elijah Just. Met het overzicht hoor. En ik zei het in de eerste. Staat op de radar van Celtic en Rangers. Maar zou beter nog wat wachten. Want is zijn marktwaarde alleen maar aan het opdrijven. Zuiver, lucide afgewerkt. Wipt hem over bij Ravant. En doet het net en opnieuw trillen. De man van het moment. Zorgt voor deze geweldige glimlach op het gezicht van Darren Bazley. En van zijn supporters. Kijk eens. Schitterende beelden. In Nieuw-Zeeland is het ondertussen middag. Dinsdagmiddag. Dan zitten ze iets voor op ons natuurlijk. Dan zal het al wel feest zijn. In de straten van Wellington of Auckland. De twee grote steden. Op het eiland. Weer de voorsprong voor Nieuw-Zeeland. Ja, het is toch een dag vol verrassingen. Een WK-dag die begon met Spanje-Kapverdje. Uiteindelijk 0-0 gebleven. Gayedi. Met de voorzet, daar is de kopbal van Taremi. En daar heeft Krokan de nodige moeite mee. Dan heeft hij geluk dat de nabeurt niet goed valt. Voor een inlopende Iranier. Er is gevlaagd voor buitenspel. En nog even kijken naar Gayedi. Dan is dit inderdaad offside. Van Saman Ghoddos. Dat was de kopbal van Mohebi trouwens. Niet van Taremi die hier dichtbij kwam. Ja, telkens je denkt, Iran heeft de controle over de match. Ze gaan doorduwen, ze gaan op zoek naar de voorsprong. Dan weten die Nieuw-Zeelanders toch telkens te prikken. Niet vergeten, vaak tussen de palen geschoten in die eerste helft. 16 doelpogingen. Van 9 voor Nieuw-Zeeland, waarvan ook 5 tussen de palen. Iran deed het er met 7-2. De Kweest richting allereerste WK-zege. Dan reiken ze de hand naar uit. Maar hoeveel jus zit er in de tank? Hoe lang kunnen ze dit volhouden? Want er is al veel geïnvesteerd door in deze match. Door alles en iedereen. Ik zei het al, het is een dag vol verrassingen. België, Egypte ook toch verrassend. Niet gezien het wedstrijdverloop, maar op voorhand zou je nooit denken dat het 1-1 wordt. Hier is Just opnieuw. Dan mag je de bal natuurlijk niet vergeten. Goed weer Van Bell om ertussen te zitten. En dan is dit een venijnige tik. Van Tim Payne. Die blij mag zijn dat Ramos de kaarten op zak houdt, hoor. Daarnet hadden we ook Uruguay dat flirte met de nederlaag tegen Saudi-Arabië. De vaststelling is, er zijn geen kleine landen meer. En iedereen komt met zijn eigen plan. Hij is die om dat het beste uit te voeren, lieve. Sarpreet Singh. Ziet de ruimte, probeert erin te duiken, maar het is Callum McCowett die het even ophoudt, die even voor rust kiest. Dat mag ook wel eens. Nou, Iran wist goed te reageren. Zeker na de drankpauze in die eerste helft. Ze hadden het nog eens moeten doen. Geclasseerde ploeg op de FIFA-ranking. We moeten onze vraag stellen wat die ook voorstelt. 2 plaatsen lager dan Haiti. Dit Nieuw-Zeeland. Maar wel op voorsprong. Op het WK 2026. Met nog een half uur op de klok. 2 keer Wood en Just in de combo.

Daar is hij weer. De targetspits, Chris Wood. Die heeft al meer ballen met de borst geraakt dan met zijn voeten. Maar telkens ook wel juist, hoor. En het zorgt voor stress, voor spanning bij Iran. Bij Mohebi. Of Mohammadi liever. Excuus. Milad Mohammadi. Ex-Buffalo. Goed verdedigd door Godos. Drijvigheid in en rond de dugout van Galinoui. De generaal wil nog eens wisselen. Zo lijkt het toch. Hij heeft al 2 keer gewisseld. Hier dus Gianni Infantino. Dat is de enige die ze in beeld brengen. Met een halve George Weah ook in uw beeld. Geen president meer is van Liberia. Dat is hij ook geweest. 6 jaar lang. De Ballon d'Or van 1995. Topspits. George Weah. En niet Gianni Infantino. Ik heb hem onlangs nog op een bal zien trappen. Dat was niet meteen van harte. Waar gaan we naartoe met deze wedstrijd? Want als Nieuw-Zeeland dit wint, als ze dit over de streep kunnen trekken, is dit misschien nog straffer dan wat Caverde deed. Alhoewel, je kan het in balans leggen dan. Dat was toch tegen Spanje. Maar Iran toch een gevestigde waarde. Hier de kopbal en de goal van Mohebi. Daar heeft hij zijn moment. Op assist, dit keer van Ramin Rezaia. Hele fraaie goal, hoor. Knappe nekslag. Nieuw-Zeeland moet opnieuw beginnen. Ik was daar net nog aan het nachtdromen. Wat ze zouden doen bij een overwinning. Het wordt meteen de kop ingedrukt door Mohammad Mohebi. Die een ongelukkige match aan het spelen was. Maar dit is zijn moment, hoor. En dit neemt hij, dan heeft hij gelijk in. Brede glimlach. Goeie flankwissels, goede cross. En hij steekt de kopbal van Mohebi. Laag kunnen houden. De paal gevonden, de paal gebrosseerd. Zo geen verhaal voor Krokan. Die hem alleen maar binnen kan kijken. Kwam zelfs niet in de buurt. Deze kopbalgoal van Mohammad Mohebi. En zo hebben we echt wel een goede wedstrijd, hoor. Rezaia viert zijn assist. Terwijl Haïssafi erin komt voor Saman Godos. Dan gaat er geschoven worden. Lijkt last te hebben. Godos, vandaar de wissel. Met deze Haïssafi. De meeste matchen op een WK doet er nog eentje bij voor Iran. Zijn 12e. De record international. Bijna. Want dit is nummertje 147. Nou, dat is zo tot op 1 eenheid van de legende Ali Daei. Op 2 stuks van de recordhouder Javad Nekunan. Daar kan hij dus over op dit WK. Als hij dan weet door te stoten. En hij in elke match wat minuten kan meepikken.
Alipour. Even close in uw beeld. Heeft nog niet al te veel ballen gezien. Dit doet hij prima. Goed gekeken naar Chris Wood. Hier komt hij dan opnieuw met Rezaian. Als hij aanzet is het gevaarlijk. Taremi kappen. En met zijn linker proberen trappen. Maar dan leek het me meer op een steekbal. Dat kwam niet echt goed. Hier zijn ze opnieuw. Met Gaye die druk zet op Boksel. En zo de corner voor de Persen.

Hij voelt supporters. Hij ziet ze van ver. Ramin Rezaian. Goal en assist. Het is ondertussen een thriller, hoor. Hier in L.A. Ze kunnen er meteen een film van maken. Hollywood is niet ver af. Ook gezien er vooraf allemaal gezegd en geschreven is over alles wat die Iraniërs al is overkomen. Straks na de match snel weer richting Tijuana. Nog lang mogen ze niet in de States blijven. Op bevel van Donald Trump en Marco Rubio. De eerste wissels. Bij Beasley, McCowett en Kakache eruit. En ik dacht Ryan Thomas te hebben gezien. Dat is misschien wel een naam die u kan kennen van in de Eredivisie. En onder meer PSV. En vooral Pek Zwolle. En ook Ben Olt komt erin. In principe twee middenvelders. Misschien wordt er dan geschoven met de pionnen. We gaan het wel zien. Maakt in principe niet zoveel uit. Krokomp neemt zijn hydration break op deze manier. De dokter kan rustig zijn tijd nemen. Dan kan u nog eens kijken naar dat infinity screen. Een geweldig stuk, hoor. Hangt 37 meter boven het veld. Maar liefst 6500 vierkante meter. Dat is hallucinant. Dat is groter dan het veld dat eronder ligt. In vierkante meter. En het weegt bijna 1 miljoen kilogram. Dat wil je niet op je hoofd krijgen. Dat zal wel deftig vasthangen. Dus ik zo te denken. Normaal gezien ligt er hier geen natuurgras. Is dit kunstgras waar de Chargers en de Rams op spelen in de NFL. Het is een vereiste van de FIFA. Je kan op internet zien hoe ze dat allemaal voor elkaar hebben gekregen. Hele rollen die er aan te pas kwamen. Dat lijkt me op het eerste zicht zo. Prima gedaan, prima uitgevoerd. 2 tegen 2 dus. En veel gezien in deze match. En als de Rode Duivels aan het kijken zijn, dan zullen ze ook wel beseffen, net als de Egyptenaren trouwens, dat deze ploegen niet alleen maar blij zijn dat ze erbij zijn. Dat ze echt wel een rol van betekenis willen spelen. En dat ze dat proberen doen. Met aanvallend voetbal. Dat is wat mij betreft de leukste vaststelling. Misschien ook de meest opvallende. Drie geweldige quarters. Laten we hopen voor een perfect slot van de match. Daar gaan we nu aan beginnen. Met Max Krokamp. We moeten nog even wachten tot de muziek wegveet. Als bij deze gebeurt, is het signaal om het spel weer op gang te brengen. Voor de doelman van Millwall. Net niet kunnen promoveren dus. Dan was hij geen titularis meer op het einde van het seizoen. Laatste match in februari gespeeld. Stamenic moet uitkijken. Trekfout lijkt me. Maar dat gebeurt aan beide kanten. Mohammadi die daar even kwam aandringen. De vraag is wie
de controle kan nemen over deze wedstrijd. Dan we hier nog eens kijken naar de kopbalgoal van Mohebi. Die dus inderdaad, dat was redelijk duidelijk, en geen buitenspel staat. Maar goed, ze hebben betaald voor de technologie. Dan kan je die maar beter ook gebruiken, zeker. Toch nog even verifiëren. Voor de mensen thuis. Die er misschien heel even aan dacht. Aan een buitenspel. Rijden die. Goeie indraaiende bal. Net niet ver genoeg. Net niet tot bij Taremi. Dat is toch de man die ze moeten zoeken. Hier is Mohebi opnieuw. Maar afgeblokt. Even Nieuw-Zeeland dat in de loopgraven moet. Dat nu kan uitbreken met Just. Die uiteindelijk toch nog zijn lijf kan gebruiken om zich ervoor te zetten. Om Ezatolahi in de fout te lokken. Er is veel aan het gebeuren. Vandaar dat we soms achterlopen met het geven van de slow-mos. Maar dat is hoegenaamd niet erg. Dat betekent dat het fijn is om naar te kijken. We zien toch Ben Holt op linksachter. Hier bij de bal. Ryan Thomas gewoon op de positie van McCovert. Krijgen we winnaar of gaan we voor de vierde match te rekenen gelijk spelen?

Goed, daar was hij weer met de borst. Overname Just, of Stamenich liever. Die is net iets groter dan Elijah Just. En dan is er even paniek in de tent achterin bij Ali Nemati. En die dan toch proper oplost door die bal over de zijlijn te spelen. Just met de actie. Hij toch de man van deze match hoor. Zeer opportunistisch. Ruimte voor Old. Goed achteruit getrokken, dacht ik te zeggen. Want die paaslijn lag open. En dat is toch nog een Dexter Iranier die er een teen kon tussen steken. Om Just van die bal te houden. En zo mag Tim Payne terug naar achteren. Het lijkt daar aan te geven dat hij gewisseld moet worden. En ik dacht dat er iets inschult in die actie met Gayedi. Kijken of mijn gevoel bevestigd wordt. Taremi opent. Rezaian die er weer induikt. Taremi. Afvallende bal. Meteen genomen. En ik dacht, is dat Olahi? We zitten weer bij Gayedi. Dribbelaar. En Payne die zijn stinkende best doet om de binnenbaan te houden. En die nu toch even gaat blijven liggen, denk ik. Was daar een fout van Gayedi? De haken in elkaar. Dan wordt dit soort fases vaak gefloten in het voordeel van de verdediger. Oef, Sermon. Dat is de verkeerde kant uit. Taremi. Met een aandringende Joe Bell. Die beseft dat hij moet aandringen. Taremi diep gestoken. Moeilijk om binnen te houden. Maar haalt er toch nog een hoekschop uit. Erin blijven geloven. Dat is wat deze Mehdi Taremi deed. Dat levert de corner op, maar ook krampen. Er wordt nogthans voldoende gehydrateerd. Daar zag je even de grimas. Heeft hij hem dan nog kunnen binnenhouden? Dat is de vraag. Of krijgen we toch die corner? Nee, dit is de doeltrap. Dat is even snel bekeken door de mensen van de VAR. En dan is dit ook de logische wissel. Tim Payne kan zo meteen op Instagram nog eens gaan tellen hoeveel volgers hij er nou vandaag bij heeft. Hij wordt vervangen door Callan Elliott. Bij Iran staat een nieuwe wissel klaar met Amir Hosseinzadeh. Een hele mond vol. Probleem aan het hoofd voor Reza Tolahi. Spel even stilgelegd door Cesar Ramos. Met Mexico. Waar gaan we naartoe? Ja, iedereen wegjagen. Hij gaat hem misschien zelf binnenshotten. Hij geeft hem terug aan Iran. Dat echt wel de match in handen probeert te nemen. Alleen was geen enkel land tot dusver echt gelukt.
Karezaian. Dat is een typische voorzet. Beland op het hoofd van Mehdi Taremi. Daar is hij, de ex-Carolo. Die onder Felice Manzu best wel wat matches speelde. In 2022-23. Ondertussen terug in eigen land aan het voetballen, zoals zoveel spelers. Amir Hossein, Hossein Izadeh. Met de nummer 18. De laatste 10, 15 minuten van deze match. De wijzende man. Amir Galenoy. Wijs zal hij zeer zeker ook zijn. Op zijn 62e. Hij is ook een man met een palmares. Zoeken naar de borst van Wood. Of het hoofd, of de voet. Dat is het plan van de Kiwis. Dat is hij bijna. Overname naar Thomas. Die de bal achteruit brengt, de voorzet. Is scherp, is goed. Dan is er half bij dan van. Die doet op die manier net voldoende. Om die bal te kunnen keren. Ali Reza. Veel bal had hij niet, lijkt me. En vooral een stukje Finn Sermon. Dan moet hij toch mee uitkijken met dat soort drieste tussenkomst. Even communiceren of het nog lukt bij alles en iedereen. Hoe het zit met die krampen, met het melkzuur. Spat het al uit de oren of kan het nog even aangekeken worden? Thomas. Mag daar even de slimste zijn, maar duwt de bal over de zijlijn. Beasley nerveus. Nou, het vierde gelijkspel op een rij betekenen voor Nieuw-Zeeland op een WK. Nou, drie gelijke spelen op het WK 2010. Terwijl Wood zich daar net iets te breed maakte bij Khalilzadeh. Iraniërs woest. Kijk naar Rezaian. Die daar duidelijk maakt dat Wood zijn elleboog gebruikt. Dat was niet meteen mijn indruk. Ik denk dat hij vooral zijn stevige lijf gebruikte. Nu gaan we het beter zien. Ja, het is wegdraaien wat hij doet. En dan is er Khalilzadeh die tegen zijn schouder aanbotst. Dat komt uiteraard aan. Het lijkt me nu niet de intentie van Wood geweest te zijn. Dat soort type speler is hij niet. Om daar een tegenstander tegen het canvas te meppen. De goal van Mohebi. Nog even in uw beeld. De 2-2. En dit is ondertussen een mooi plaatje. Het wisselende momentum, de wisselende kansen in deze wedstrijd. Als je het zo ziet, is een 2-2 een logische uitslag. De ploegen een deel van de koek in deze match. Maar zo werkt het niet in het voetbal. Het gaat erom liever wie er het meest in gelooft. En wie nog het meeste zuur in de benen heeft. Want er zitten krampen in. Rezaian maakt ze daar bijzonder kwaad. Het was geen verkeerde tackle hoor, van Thomas. Al pakt hij eerst de voet mee natuurlijk.

Zeeland, dan is toch de indruk die je krijgt toch op het tandvlees. Hier de kans. Bijna Hossein Inzadeh. Die kon afdrukken. Uiteindelijk wordt het een schot van Saïd Ezatollahi. Ex-speler Ramkeer weg. Ook hij is een verleden in de Jupiler Pro League. Voor wat het waard is, want al zeer lang geleden. 7 jaar. Een match of 6 daar gespeeld. Onder Benyat San José, kent u hem nog. Hiermee gaan we de slotfase in. De laatste 10 minuten zoiets. 2-2. Goals van Rezaian en Mohebi voor Iran. Telkens een voorsprong van Nieuw-Zeeland moesten uitwissen. 2 goals van Elijah Just. Toch nog maar eens herhalen. De revelatie van Motherwell in Schotland. Bijna player of the season geworden dan. Maar dat maakt niet uit in LA, want we kijken naar Mehdi Gayedi. Het is toch Iran dat de slotfase in handen pakt hoor. Opnieuw Gayedi. Overname Amir Hossein. En dan Ezatollahi, maar dat is te centraal. En te makkelijk voor Max Krookamp. Vele pogingen vanuit de tweede lijn van de Iraniërs. Dat is meestal een teken van forceren. En ook van even het overzicht kwijt te zijn. Dat kan je begrijpen in het slot van een wedstrijd waarin ze al veel hebben moeten geven. Maar kijk. Het is een zeer fijne statistiek om mee te geven. 28 doelpogingen, oké. Best ruim geturfd. Gretig geturfd door de mensen bij de FIFA. Maar er waren er een aantal hele goede bij hoor. Dat ook heel anders kunnen verlopen. Dan de 2-2 die nu op het bord staat. Krijgen we nog een winnaar. Wie grijpt de macht in deze groep? In groep G. Wie doet een geweldige zaak richting volgende ronde? De Iraniërs zoeken steun. En die zitten vooral achter het doel van Krookamp, zo blijkt. En dat is meteen een reactie. En ook hier en daar wat vlaggen. Vlaggen die het stadion binnen mochten. De Persische vlag die werd gebannen. Khalilzadeh moet zich toch nog even kalm houden. Dan was dat toch stevig aan het duwen bij Ben Old. Corner voor Iran met Rezaian. Bal die doorschiet en dit is de kans voor Khalilzadeh. Herkansing. Sermon die probeert weg te koppen. Hossein Inzadeh. En Stamenic. Die al veel heeft opgekuist hoor. Singh. En Just. Oeh, draait prachtig door. En wordt dan gepakt. Gepakt. Door Ehsan Haisafi. Maar met al die ervaring. Die besefte. Dat hij deze kaart toch moest pakken. De eerste in de match. Voor deze Ehsan Haisafi. Take one for the team. Dat heeft hij gedaan. For the country also. Ik wil toch even omgeroepen. Thomas voor de inworp gaan.

Nou, hoe langer ze de bal daar kunnen vasthouden op de helft van Iran, hoe minder ze achterin in de problemen komen. Want het energiepeil staat niet meer op het allerhoogste bij Nieuw-Zeeland. Michael Boxel, the Wall of Minnesota. 10 jaar MLS al gespeeld. Op zijn 37e op een WK actief. Terwijl hier Gaye die stevig ging hangen. En dan de fout wil. En dat is helemaal niet nodig. 5 minuten. Nu gaan we overspelen op zijn minst. En we weten dat ze daar redelijk consequent in zijn. Er is nog een aantal tellen. Voor Iran en Nieuw-Zeeland. Om er toch nog een winnend feest van te maken. Wood, daar gaat hij weer. Overname Singh. Waar gaat Sarpreet naartoe? Joe Bell. Dikke match hoor. Maar op die middenstrook. Altijd proberen voetbal, altijd proberen kaatsen. Kampioen geworden in Noorwegen met Viking. Terwijl Singh is uitgezongen. En wordt vervangen door Jesse Randall. En ook Tyler Binden gaat komen. Voor Stamenic. Laatste wissels van Beasley. Toch vooral in de hoop om dit punt te koesteren en vast te houden. En misschien valt er nog iets uit de lucht. Een verre inworp dat sowieso. Moet die half kon raken. Hopen dat die bal zou goed vallen voor de ploegmaat. Uiteindelijk lukte dat niet. Hier de kans voor Wood, maar krijgt hem niet in een hoek gedeponeerd. Het was ook moeilijk in het achteruit lopen. Moeilijk om er nog kracht in te steken. Uiteindelijk wordt het een makkelijke bal voor Alireza Bayramvand. Morgen natuurlijk nog veel meer voetbal. En dan meer de kraker Frankrijk-Senegal. Dat is ook Irak-Noorwegen. Dat is ook best een leuk affiche. Zeker de Noren. Daar is iedereen toch benieuwd naar. En ook de wereldkampioen komt morgen nacht in actie met Argentinië-Algerije. En ook Oostenrijk-Jordanië allemaal in groep J. K en L. En die moeten aantreden. Dan heeft iedereen al zijn match kunnen spelen. Op dit WK. WK van 104 matchen. Mohammadi krijgt nog een corner. Nog anderhalve minuut. Nou, hoe je draait of keert zou zonde zijn voor beide ploegen. Als er hier eigenlijk nog een winnaar uitkomt. Ze verdienen allebei een punt. Nou, zo werkt het niet. Er komt nog een moment. Met Mehdi Gayedi. Ezat Olahi mee. Nou, goed aangesneden. Vrije kopkans. Nou, Krokamp daar even in niemandsland. Aan het vliegen. En vooral niet aan het vangen. Komt toch met de schrik vrij. Goeie tussenkomst. Al heroverd daar op de middenstrook. Bij deze Ryan Thomas. Die niet echt een stempel heeft kunnen drukken. Dat is Khalilzadeh die bal nog voorkopte. Bijna Mohebi. Die de absolute matchwinnaar kon worden. Nog een halve minuut. Nog misschien tijd voor één goede bal. Voor één kans.
Rezaian aan de overkant staat te zwaaien. Hij heeft die goede voorzet. En dat weet Haïtsafi. Hier is Ramin Rezaian. En Gayedi. Ja, goede tussenkomst hoor van binnen. Dan is dat een fout hoor van Gayedi. Correcte match ook van deze man. Dat mag ook gezegd. César Arturo Ramos. Het is geen toeval dat hij vorige WK een halve finale mocht fluiten. Goeie balans bewaken. We gaan er meteen een eind aan maken. Het was een zeer mooi kijkstuk. Deze Iran tegen Nieuw-Zeeland. En die eindigt. En dat is misschien wel terecht ook. Op een 2-2 gelijkspel. Beide ploegen pakken dus het punt. In de groep van de Belgen. Waar iedereen dus op één punt komt te staan. Iran en Nieuw-Zeeland wel twee keer kunnen scoren. Maar ze gaan vooral de Iraniërs niet tevreden mee zijn. Zij hadden op basis van misschien wel de kansen. En ook op basis van de reputatie. Gedacht en gehoopt om Nieuw-Zeeland over de knie te kunnen leggen. Maar die Kiwis hebben echt wel voetbal in de benen. En vooral die Elijah Just is toch een revelatie van deze wedstrijd. Een ontdekking. Een van de vele die we ongetwijfeld gaan meemaken op dit WK. Dat is ook een naam om te onthouden. Om in dit boekje te schrijven. Om niet te vergeten. De komende dagen, weken en misschien wel maanden en jaren. Te zien wat hij nog allemaal gaat uitsteken. Alles en iedereen wordt bedankt. Het is een leuke match geworden. Tussen Iran en Nieuw-Zeeland. We hebben veel goals, veel kansen. En veel mooie momenten gezien. En dat is waarvoor we zijn opgebleven. En daarvoor dank ik u ook. En ik hoop dat u nog verder kan genieten van dit WK. Met morgen dus te beginnen Frankrijk tegen Senegal. Dat is al meteen een hele mooie om de avond mee te beginnen. Afspraak om iets voor 9 op Sporza natuurlijk. En voor nu nog een fijne verderzetting van uw bezigheden op deze dinsdagnacht. Tot de volgende.

0: Nou.
1: Tja, Red Bull geeft je vleugels. Ramen en deuren.
2: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.

0: Goedemiddag, beste dartsliefhebbers. En het kan niet anders dan dat we dartsliefhebbers onder elkaar zijn vandaag bij deze absolute cultmiddag bij de World Cup of Darts. Wij zijn niet Abigail Davies en Mark Webster, maar Marco Meijer en Koert Westerman. Dus dan weten jullie dat. Wij weten ook weer waar we staan, Marco, want vandaag komen de verliezers, de losers van gisteravond, tegen de landen die nog aan de bak moeten. En dus is dit een middag met alleen maar cultwedstrijden.
1: Ja, en hoe mooi is het dan dat ik samen met jou deze middag mag doen,
0: Koert? Dit is toch heerlijk. Kijk eens even. Denemarken is gekomen met Andreas Toft Jurgensen en Jonas Graversen. Zij moeten nog aan de bak. En over het algemeen is het geen voordeel voor de landen die niet op donderdagavond hebben gespeeld. Want de landen die op nul staan nog, nul partijen, moeten niet alleen vanmiddag, maar ook vanavond aan de bak. En dat is heftig.
1: Ja, voor de eerste wedstrijd zal het allemaal wel meevallen, maar de transitie van middag naar avond, dat zal voor sommige landen best een probleem zijn natuurlijk.
0: Ja, ja. Want wat ga je doen? Ga je terug naar het hotel?
2: Ja, je moet sowieso.
0: Ga je rusten? Doe je een tukkie? Ga je trainen? Wat doe je?
1: Ja, je moet sowieso terugkijken. Het is nu 12:15. Die Denen, die moeten vanavond om 7:15. Dus ja, dan is het wel logisch dat je terug gaat. Maar ja, het is... Ik denk dat het voor Denemarken niet heel erg is om tegen India te beginnen. Een beetje rustig een toernooi inkomen.
0: Aan de andere kant, Nitin Kumar, deze man, is natuurlijk wel de pioneer of Indian darts. En heeft zijn eigen clip, die hebben wij natuurlijk gelijk ook opgenomen bij Viaplay. Die kunnen wij de rest van het leven van Nitin Kumar gewoon gebruiken en wegspelen wanneer we zin in hebben. Zijn maatje is Ankit Goenka. Ongetwijfeld spreek je Goenka niet als Goenka uit, maar wij zijn er van plan. Dit is hem. ...4-0 verloren dus van de Tsjechen. De mannen uit India. Het is altijd... ja, dat is bij dit format, bij de World Cup of Darts altijd dat koppels van heinde en ver komen voor twee potjes. En dan voor twee dagen, misschien zelfs wel voor één dag, in de ijssporthallen in Frankfurt.
1: Ja, en toch blijft het natuurlijk wel mooi, hè, dat we sommige landen hier in actie zien. We gaan ook debutanten zien deze middag. En voor sommige landen, en ik denk eigenlijk voor heel veel spelers, is dit gewoon een heel speciaal moment.
0: Ja.
1: Je speelt toch met een ander dartshirt aan dan wat je normaal gewend bent. Je speelt nu echt voor je land. Ja, gisteren ging India vrij kansloos af. Ja. De eerste partij van de avond.
0: Ook nu willen de trippels niet heel makkelijk vallen voor de Indiërs. Maar de Denen, dat zijn toch ook niet gekend goede darters. Het is zo gek dat bijna alle Scandinavische landen wel een Nederlander hebben die het boel een beetje op sleeptouw moet nemen. Maar bij Denemarken niet, hè?
1: Ja, Denemarken is toch wel een dartland wat al jaren meedoet met alles. Alleen vorige week was natuurlijk de Nordic Darts Masters in Kopenhagen.
0: Ja.
1: Twee keer stijf uitverkocht. Dat zegt toch wel genoeg dat er geen enkele ding meedoet. Dat klopt toch ook niet helemaal, zou je zeggen.
0: Dubbel 6. Dubbel 3. Kan niet.
1: Hij dacht in ieder geval wel dat hij...
0: Hij dacht dat hij erin zit, ja.
1: Dat hij erin zat.
0: Ik dacht, is dit nou zijn derde pijl? Nee, maar dit was gewoon zijn eerste. Dus dubbel 3, blijf staan. Ietsje hoger. Oei.
1: Ja, nu blijft er 3 over. Had hij misschien niet beter gewoon voor 2 dubbel 2 kunnen gaan? Of gewoon doodgooien? Want ja, ik heb toch ook niet het gevoel dat deze Goenka even 139 uitgooit.
0: Nou, hij heeft in ieder geval 19 eraf. Nog eens 20 eraf.
1: Trippeltje laat tops over.
0: Helaas. 59. Nou, dit is lastig hoor. Om voor je maat te laten staan. 1 zit erin. Nu nog de dubbel 2.
1: Dubbel 1.
0: Dubbel 1, sorry. No score. Into you've acquired 18. Graversen. Oei, oei, oei. Ook dit is de World Cup of Darts, hè. PDC rekent ongeveer 20 minuten per partij. Maar dat is buiten de kwaliteit gerekend van de betreffende matadoren. Dubbel 1.
1: Hij heeft hem er zelf opgezet. Dan moet je hem ook zelf uitgooien.
0: En dat doet hij. niet of ik zelf zo sta stom te juichen na deze lek. Die bepaald gemiddelde heeft opgeleverd om over naar huis te schrijven.
1: Je kan hem maar beter winnen dan verliezen, Koert.
0: Ja, maar met 62,63, jongens.
1: Ja, dat is waarschijnlijk wel genoeg tegen India, want die kwamen gisteren op een gemiddelde van 72 uit. De wedstrijd tegen Tsjechië. Oké, ze kregen nog een paar pijlen op de dubbel. Ja, voor de rest was het alleen maar scorende darts.
0: Ja.
1: En deze man, Koenka, is natuurlijk de minst ervaren van de twee. Kijk, niet in Koemar. Ja, als je een eigen clip hebt bij Sky Sports, bij de Engelse collega's, dan heb je het gemaakt.
0: Zeker weten.
1: Hij heeft ook gewoon WK's gespeeld en is ook bij far de beste van dat land. Je moet toch wel verwachten dat Denemarken toch wel de grote favoriet is in deze wedstrijd.
0: Ja, en dan van de Denen toch Toft Jurgensen, die we wel vaker hebben gezien op de televisie en op de stream.
1: Inderdaad. 140.
0: Dat is lekker voor Koeman. Toch nog een triple voor Graversen. ...161 uiteraard te veel gevraagd. En ook maar 45 eraf.
1: Ja, Toft Jurgensen wil natuurlijk bij die 20 blijven. Om de finish over te laten, dat lukt. Hij had 170 staan. Nou, kom maar, het gaan proberen. Van een 116, die heeft de triple gevonden. Oh, die mist hier gewoon het bord. Nou, laat het uiteindelijk wel tops over. Ja, hij loopt al heel de tijd in zijn handen te wrijven. Ook in het begin van deze leg gooide de eerste pijl bijna in de tops in plaats van de triple 20. Graversen, 170 dan. Oh!
0: Dat was wel een boksje waard. Nou, dan mag Koenka. Dat zou ik leuk vinden voor deze jongen. Als die in ieder geval een lek erop kan zetten. Als minst favoriet. Ja, dat doet hij. Lekker zeg. Dan mag de Pioneer of Indian Darts wel iets vrolijker van worden. Dit zijn beelden voor de eeuwigheid van de familie Koenka. Dat kan niet missen. Deed hij ook niet. 68. Stel dat wij, Marco, een paar vormden. Een koppel. Zouden wij dan afspreken van tevoren, joh? Doe maar alleen boksjes bij een uitzonderlijk iets.
1: Ja, ik speel zelf ook nog in de lokale competitie.
0: I know.
1: En mijn niveau is niet fantastisch, zeg maar. Dus ik krijg heel weinig boksjes van een maat. Zo ben ik dan ook wel. Alleen, ja, bij elke 45 en 26 een box, nee, daar ben ik niet van.
0: Niet doen.
1: Gewoon bij, als je een keer een triple gooit of een dubbel uitgooit, dan mag je best een box geven. Maar ik ben daar helemaal niet van. Nee. 24. Terwijl sommigen, ja, die bij elke keer, ja, box en goed gedaan of kom op. Dan denk ik van, ja.
0: Ja.
1: Nee, mijn stijl is het niet.
0: Nee.
1: Dan snap 22. Ik wel, als je daar zo, kijk, de mensen die daar op het podium staan, we gaan er vandaag nog veel zien, goede darters. En als je dan voor je land uit mag komen, het is natuurlijk wel speciaal. Dan snap ik best dat er meer emotie in kan zitten natuurlijk.
0: 100%.
2: Ah. 82.

0: 70. Denmark, you require 130.
1: 130. Kan nog altijd, maar nu niet meer.
0: 58.
1: Geen beste beurt. Maar 183 India is ook nog onmogelijk natuurlijk. Kijken wat hij eraf kan gooien. Dit is dan wel weer een goeie van Goenka. Die er net eigenlijk vooral in de 1 gooide.
2: Als hij hier nog een trippeltje kan vinden.
0: Net niet.
2: Nee, één trippel. Dus twee redelijk gelijkwaardige finishes. Nou, trippel gevonden. Twee pijlen voor dubbel 12.
0: 66.
2: Dus we zien hier toch nog wel dat er wat spanning op staat bij de Denen.
1: Zeker bij Graversen.
2: Nou, dat is de minst ervaren van de Denen natuurlijk.
1: Ja.
2: Bolzai voor Koemer.
0: 48. Denmark, you require 6.
1: Zitten ze weer bij die 3.
0: 8. Games from the third.
2: Merkwaardig beurtje.
0: Denmark.
1: Ja, dat
0: lukt wel.
1: Denemarken 2-1 voor.
2: Ja, die had niet verwacht dat zijn maat nog die dubbel 3 zou kunnen vinden.
1: Ik eigenlijk ook niet. Hij was hem behoorlijk kwijt even.
0: 57.
2: Nou, de Denen zijn vooral actief op de Nordic en Baltic Tour. Daar staan ze op dit moment nummer 8, nummer 12. Het zijn op dit moment ook de twee beste Denen. Dat is ook de reden dat ze hier aan elkaar gekoppeld zijn. Ja. Dus eerst wordt er gekeken natuurlijk naar de wereldranglijst, de officiële wereldranglijst. Ja, we hebben geen Denen op de officiële wereldranglijst. Daarna wordt er eventueel gekeken naar Challenge Tour. En dan eventueel naar de tours ja, waar ze in de buurt gooien, wat via de PDC is. In India ging het allemaal anders. Daar hebben ze een kwalificatie, een soort van weekend gehad.
1: Mooi, hè?
0: 45.
2: En, 3 kwalificatietoernooien, er wordt dan een ranking van bijgehouden. En dan de beste 2 van die 3 toernooien, die plaatsen zich uiteindelijk. Ja, Koemar won de eerste 2 toernooien, dus die had zoiets van... Nou, die derde die speel ik niet, want ik ben er al. Koemar haalde, speelde daar goed mee en was uiteindelijk best of the rest. Dus was hij het, die mee mocht naar Frankfurt.
0: 60.
1: Laat de 60 af. Eens kijken wat de Denen hier nu kunnen. Want die hebben nu Koft Jurgensen. De beste scorende Deen.
0: 140.
2: Dat is een goede beurt in ieder geval.
1: Zeker.
2: Ik denk echt wel de kopman bij Denemarken.
0: 81.
2: Een trippeltje voor Koeman. Maar Denemarken 6 pijlen. Vanaf 104. Trippel 16 nodig. Dat lukt dan net niet.
1: Hij zit redelijk afgesloten. Maar wat gaat hij proberen?
2: Hij probeert toch nog bij die 16 te blijven. Hij krijgt hem er wel langs. Laatkeurig. Dubbel 12 over. En Koert, via dubbel 12 kan je gewoon weer mooi bij dubbel 3 eindigen. Ja, voor de Andreas Toft Jurgensen.
1: Favoriete dubbel.
2: Ja, dit is een uitstekende beurt van Goenka. Die laat tops over.
1: En dan zou je zeggen, deze moet uit. Binnen de Denen. Een echte voorsprong nemen. Oei, oei, oei, oei, oei.
2: De eerste zit, zit er nog heel ver boven. Die tweede trekt zo de 9 in.
1: De kopman mag het afmaken. Die nog altijd geen droge handen heeft. Tot 10 dan. Niet te veel nadenken. Oei. Die gevaar. gevaarlijke dubbel 5. Ja, ja, ja. Die wil je niet in de single raken. Dan ga je hyper corrigeren. En zo kan India toch weer op 2-2 komen.
2: Denemarken. Ja, nou, we zijn gooien de dubbel 2. Dan komt ze op een 3-1 voorsprong. Het gaat allemaal nog niet van harte goed.
1: Nee, het valt niet mee en hem ook niet.
2: Aan de andere kant, het is ook best vroeg om nu al op je best te zijn, hè, om te darten. Om 11:45 aan de hockey, dat betekent gewoon dat bij deze mannen de wekker op tijd stond. Vroeg ontbijt en ja, ik denk dat de eerste gewoon om 9:00 in de zaal waren vanmorgen. Misschien nog wel eerder.
1: Ik denk misschien nog wel eerder, ja.
2: Gaat er vanuit dat Denemarken wint, dan zullen ze snel terug naar het hotel gaan. Koosje rusten misschien en dan moet je maar weer opladen. Want vanavond is natuurlijk die wedstrijd waar het overal om draait. Dan wordt het een rechtstreeks duel met Tsjechië. Die dan uiteindelijk doorgaat naar de volgende ronde.
1: Tsjechië maakt op mij wel een sterke indruk, hoor.
2: Oh, vooral die Gavlas
1: speeltje. Ik had alles op Sedláček gezet, maar toen was Gavlas de held.
2: Die speelde even goed.
1: Niet te geloven.
2: India op een gemiddelde van net boven de 70. Denemarken op 73 en een beetje het ontloopt elkaar niet zoveel. 26. Ja, zo eerlijk moeten we ook zijn. Je verwacht dat Kumar de beste is van de twee. Maar Goenka is op dit moment eigenlijk in alle cijfers beter.
1: 18. Ja, gek is dat. Ook een cijfer wat me erg opvalt. Dat zijn de beurten zonder trippel. De Indiërs hebben er 12. Dat is twee keer zoveel als de Denen.
2: Ja, het grootste probleem van die 12 is dat het gewoon meer dan de helft van de beurt is.
1: Ja.
2: Dan ga je het gewoon niet redden. Ook tegen twee Denen die...
1: Komt er hier weer een bij, hè?
2: Nu niet eens op hun top spelen, inderdaad. En Ravensen gaat het hier wegzetten. En dan zie je toch wel in zo'n laatste lijk, als ze weten dat het gespeeld is, toch wel de potentie van deze mannen. En laten we hopen dat wat ze nu in de laatste lijk laten zien, dat het toch wel een... leuk wedstrijdje vanavond kan worden.
1: Ik ga daar wel vanuit. Zij zijn natuurlijk over de drempel nu. Hebben op het podium gestaan. Schitterend! Denemarken maakt het gelijk af. En wat mooi. Hoe Graversen uiteindelijk gewoon best mee kan. Met zijn kopman. Ook markeert dit natuurlijk het afscheid van de cultheld daar. Kumar, de man. De enige Indiaanse dartspeler. Eigen clips. Wauw. De Bengaalse tijger gaat naar bed en gaat kijken of hij misschien vandaag nog terug kan vliegen naar India.
3: With you, first time back since 2019. How excited are you to be here?
4: Yeah, I'm really happy again here and enjoy again. Yeah.
3: And first time playing together at the World Cup, what can we expect from your partnership?
4: Yeah, this is my 5th appearance, and he's 6 and never played together, and it's really emotional, and we really have a lot of good feelings for this. We want to play together from years ago.
5: Good relationship.
3: And playing Croatia, expecting a tough battle against them?
5: It's a good team, it's a good group, difficult, all matches. It's difficult. I tried my best. He also, I think.
4: Yeah, every team here is tough, yes. Because this is the top teams of the world. So Croatia is tough, yes, but everyone here is tough. So yeah. We play against us.
3: Good luck out there.
5: Thank you.
4: Thank you very much.
5: Thank you very much.
6: Formule 1 beleef je live op Viaplay.
7: Nu begint het echte werk.
8: Dus hold your horses.
9: En oh, wat is dit? Nee, is klaar.
10: Ja.
11: Oeh. Ben je helemaal wakker?
6: Wij reizen mee met de koningsklasse en brengen je...
12: altijd een exclusief gesprek met Max Verstappen.
13: Ja, dat is top. Ja.
14: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.
15: Wow, jongens, hoe dwars kan je gaan met zo'n motorfiets? Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Die kunnen we inlijsten.
16: Oké,
6: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.
8: Het is krankzinnig toch wat hier gebeurt. Ja, nee. Kijk naar de spirit die hij heeft. Rij je voor jezelf of rij je voor de buitenwereld?
13: Alle vragen gaan over Max, maar niet over Max. Alles is anders, maar één ding blijft hetzelfde.
8: Je kan altijd een vraag tegen hebben over de Ferrari-strategie.
13: Ja? Ja. Voor de... Zo! Ja, nee, dan even normaal,
8: krijg
13: man.
8: Je een heel klein onschuldig schokje.
13: Ik vond het wel leuk om naar te kijken.
8: Ja, ik vond het wel leuk. Het was hartstikke leuk.
13: Okay, ja, ik ook.
6: Viaplay. De beste kijk op sport.
16: Ja, dat is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
17: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
18: So, I think you should go now myself.
19: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.
6: Voor landenteams.
20: Niets is onmogelijk.
6: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
17: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
6: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
17: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
6: Kijk live naar de World Cup of Darts. Via Play. De beste kijk op sport.
17: Lekker hoor.
6: Naar de straten van Monaco reist het Formule 1-circus meteen door naar Barcelona.
21: Norris gaat met hem mee, daarachter Verstappen, maar Verstappen onder druk.
6: De matadoren van de autosport kennen hier elke centimeter op hun duimpje.
21: Er mag niet ingehaald worden en daar gaat het bijna mis.
6: Wie houdt zijn hoofd koel in de Spaanse hitte?
21: En nu in de aanval, dat doet ook George Russell.
6: Kijk live naar de Grand Prix van Barcelona.
21: Bijna ging het mis voor Verstappen.
6: Via Play. De beste kijk op sport.
22: Mannen.
8: Ja, jij moet ons in de hand houden.
22: Ja.
23: Leclerc, ach, die neem ik sowieso niet helemaal serieus.
24: Ja, Kees, ik ben dat 90% met je eens.
23: Oké, okay, maar die 10% laat horen.
22: Waar is ome Ben?
24: Zullen we gaan lekker naar het volgende onderwerp gaan?
22: Duimpje omhoog.
24: Toto Wolff.
23: Ferrari.
22: Gaan we naar duimpje omlaag? Mag jij nu beginnen?
23: Nou, Ferrari.
22: Onafvolgbaar ben je af en toe.
23: Nee, helemaal niet.
6: Via Play. De beste kijk op sport.

0: gaan verder met wedstrijd 2 deze middagsessie. En daarmee zien we de verliezers van gisteren. Kroatië gaat het opnemen tegen misschien wel een dark horse dit toernooi. En dat is Spanje. Cristo Reyes had in het begin van het jaar zijn tourcard. Speelde natuurlijk ook al op het afgelopen WK. En wat een seizoen beleeft hij. Hij plaatst zich voor bijna alle Eurotours. Wint daar ook veel en speelt eigenlijk fantastisch. En met zijn koppelmaat, José Justicia, die ook best wel wat ervaring heeft. Zie ik ze misschien wel eens heel ver komen met dit toernooi. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, Koert, maar Spanje, dat vind ik een interessant team.
1: En dat was het mooiste toen bekend werd dat Cristo Reyes, deze man, weer ging spelen. Toen ging er een lichte siddering door heel veel andere darters. Want die dachten, oei. En toen bleek dat hij het toch absoluut niet verleerd was. Toen ging iedereen ineens toch best rekening houden met Cristo Reyes. En deze man, ja, dit is de man die je liever niet tegenkomt in het donkerste steegje van Frankfurt. Maar het is de goedheid zelf. Boris Kretschmar is natuurlijk wel een meedogenloze darter. En dit is een hele interessante ontmoeting. 60.
0: Ja, dit is Pero Ljubic. Je zou het niet zeggen, maar hij is dus de Kroaat met een tourcard. En Pero Ljubic, ja, die heeft het heel zwaar binnen de PDC. Gehoorde pas geleden nog een gemiddelde van rond de 60. En krijgt geen partij gewonnen.
2: 96.
0: Normaal was het natuurlijk altijd Boris Kretschmar, de tourcardhouder. En die koppelde dan meestal met Romeo Grabovac. En dat was echt een goed koppel. We waren goed op elkaar ingespeeld. Nou, voor Kretschmar zal het anders voelen met Pero Ljubic. Ja, Pero Ljubic haalde vorig jaar zijn tourcard. Maar het is gewoon standaard eerste rondje verliezen voor deze man.
2: 60.
0: Dat is dan toch jammer. Het is goed te zien dat er iemand anders weer doorkomt van zijn land. Naar Kretschmar. Het is dan jammer dat het gewoon...
1: Ja, maar het is ook zo vervelend. Want je verdient ook niks, hè?
0: En het kost best veel om van Kroatië elke keer naar Engeland te vliegen. Hier is de eerste 180e van de Spartan. Cristo Reyes. 61 voor Kretschmar.
1: Het publiek leeft ook gelijk weer op.
0: Triple 19. Die gaat er net naast. En dan mag Justitia het gaan proberen vanaf 45.
1: Dat moet normaal gesproken voor Justitia te doen zijn. Gaat via de 13 inderdaad. Dus dubbel 16. Jo, in één keer. Dit is goed voor het zelfvertrouwen van de Spanjaarden.
0: Ja, en dit is een mannetje hoor, die Justitia. Ja, die houdt ervan om een beetje uit te dagen en een beetje te stoken.
1: Ja.
0: Het is gewoon... Ten eerste is het... Ik zou inzoomen bij twee trippels erin. In plaats van uitzoomen.
1: Ja, er zijn mensen die er dan kennelijk toch anders over denken.
0: Past wel bij deze sessie.
2: Ja.
0: 57. Ja, en dan die Reyes. Ja. Speelde natuurlijk dat kwalificatietoernooi voor Zuid-Europa. En toen zag iedereen, Reyes doet ineens mee. Ja. Toen ging iedereen dat een beetje volgen. Toen kon je ineens gemiddeld van rond de 100. Toen dachten ze,
1: maar dat bedoelde ik, ja.
0: Wat gebeurt hier allemaal?
1: Het ging echt een siddering door de wereld van het darten. Want ja, het is toch een fenomeen.
0: Ja, 100%. Hij heeft natuurlijk mooie dingen gedaan, zeg maar, voor COVID. Zo was het voor corona. Ja, toen speelde hij de eerste ronde tegen Gian van Veen. Van Veen won natuurlijk. Maar het was een goede partij. En toen zei iedereen, laat deze man alsjeblieft de tourkaart winnen. Nou, die won hij eigenlijk vrij gemakkelijk.
1: Ik heb er geen beelden van gezien, maar het verhaal gaat dat het met twee vingers in zijn neus was.
0: Ja, bijna wel, ja. Ja, en is nu gewoon... we zijn in juni inmiddels. En Cristo Reyes staat inmiddels op nummer 77 op de wereldranglijst.
1: Binnen een half jaar.
0: Hij heeft gewoon nog anderhalf jaar te gaan. Ja, als hij op dit tempo doorgaat, dan... gaat hij richting de top 32, want hij gaat gewoon het EK spelen. Ja, deze man is echt in bloedvorm.
2: 64.
0: En zo zie je het. Natuurlijk heel veel mensen zeggen, en dat is zeggen ook, het is lastig om erbij te komen. Maar de PDC zegt ook, als je echt goed genoeg bent, dan kan het gewoon. En Christo Reijers bewijst het gewoon.
1: Bewijst het.
0: Dat is wel een minder lek van Spanje hier zo.
1: Eerste deel lukt. Dan naar de 17. Ook gelukt. Oei.
2: 77.
1: 2 centimeter.
0: Even wat minder lekje van de Spanjaarden. Ze lachen er ook een beetje om in de achtergrond. Van de eerste lek ging zo goed.
1: Oh, wat gun je deze man? Dat hij in ieder geval ook verantwoordelijk is voor een lek. En zelfvertrouwen is, zoals jij al schetste, Marco, natuurlijk niet groter geworden sinds die tourkaart.
0: Hij is gewoon letterlijk en figuurlijk. Ja, hij is gewoon kapot gemaakt. Zo erg is het. Ja. Ja, hij speelt bijna alle vuurtoernooien, maar het is gewoon bijna alles. In de eerste ronde is het klaar. Ja.
1: Wel een mooie, makkelijke worp hebben, Justitia. Alsof de pijlen niks wegen. Zo gooit hij ze. Weer een diepe zucht voor Ljubic.
0: Ja, over Ljubic gesproken. Hij gooit nou anderhalf jaar op de Tour. Dus alle vloertoernooien en... Eurotour qualifiers.
2: 98.
0: Ja, schrik niet. Hij heeft een anderhalf jaar iets meer dan 5000 pond verdiend.
1: Nou, dat kan niet. Hij heeft veel meer uitgegeven.
0: Ja, natuurlijk. Dus hij heeft 4-5 wedstrijden gewonnen. Ja, dan wordt het een lastig verhaal natuurlijk.
1: Ja.
0: En je ziet ook gewoon dat, dat de souplesse wat hij voorheen wel had. Want als je door Q-score heen komt, dan kan je echt goed kunnen darten.
1: Ja.
0: Ja, als je dan daarna 59. Tegen de grote mannen komt te staan en je verliest week in, week uit. En je hebt ook niet echt een landgenoot. Bijvoorbeeld Klitschmar had voorheen ook een toeka natuurlijk. Nou, die haalde het dit jaar niet. Dan is de reis toch elke keer naar Engeland. Het is toch best hard met de wetenschap dat je bijna elke keer eraf gaat.
2: 140.
0: Dan zie je wel dat je nu samen met Klitschmar koppelt dat het toch wel een stuk makkelijker gaat.
1: Ja.
0: Onder de finish van Christo Reijers. Brengt de Spanjaard op 2-1. Ja, gisteren ging Kroatië net met 4-3 onderuit tegen Japan. De laatste lek van de Japanners was uitstekend. In 13 darts waren Muromatsu en Sakai te sterk.
2: Kijk,
0: het zou natuurlijk mooi zijn, vooral voor de avondsessie... dat de landen die gisteravond verloren hebben, dat die eigenlijk dat die deze middag ook verliezen. Want dan krijg je vanavond alleen maar shootout potjes, ja, natuurlijk. Zeker. Het is voor ons natuurlijk iets minder misschien. Maar voor vanavond is dan natuurlijk vuurwerk.
1: Ja, maar Marco, wij kunnen dan toch vanavond gewoon op het bankje ernaar kijken.
0: Dat is lekker.
1: Dat is nog net zo lekker.
0: Dus wij doen een beetje het voorzetje geven voor vanavond. Dat is het even. Daar is Justitia. Kijk eens even, hier hou ik van.
1: Justitia kijkt alsof hij wil zeggen gerechtigheid.
0: 180 nummer 2 van Spanje was dat. Bij de Spanjaarden nu een maximale score. Kroatië speelde gisteren echt een goede wedstrijd hoor, tegen Japan. Hoorde 91 gemiddeld. Dat is echt goed in een koppel. Als Ljubic hier nog een trippeltje kan vinden. Oeh, dat lukt net niet. Die valt net in één.
1: Nou ja, ook nu weer rond dat gemiddelde. Dat is wel...
0: Steady. Justitia gaat dit natuurlijk een stuk beter wegzetten. Misschien Boel met de laatste.
3: Ja,
0: wel
3: geprobeerd. Ja, wilde hij wel.
0: Nog niet gelukt. Hij zegt dat tegen Reyes, die 83 is voor jou, vriend.
1: Daar lijkt het wel op. Kan Christo Reyes dat met drie pijlen?
0: 16 en bullseye.
1: Oh! Hij doet het! En dit is dus waarom iedereen dacht van, oh jee, Christo Reyes is weer terug. Meedogenloos gedaan, zeg. En dat hoofd is ook geweldig. Wat een man.
0: Ja, heel veel mensen tipten dit land wel eens om ver te komen. Tuurlijk, het heeft allemaal met loting te maken. Maar vanavond Spanje, Japan om te kijken wie er doorgaat. Dat is gewoon jammer dat het maar best of 7 is.
1: Ja.
0: Nou, Japan zijn natuurlijk ook wel twee karakters op zich. En dan de Justitia met die rijen is er tegenover. Ja, dat is wel een wedstrijd waar ik me enorm op kan verheugen.
1: Ik denk dat Muramatsu vanavond denkt, in wat voor gekkenhuis ben ik beland.
0: Ja.
1: Want hij is rustig.
0: Ja.
1: En dat zag je gisteren bij

0: Dat is dan even jammer. Piet Kroatië met deze man. De Croatian Knight is zijn bijnaam. En dan Knight met KN. Dus ridder. Nou, toch nog even een lekker trippeltje erbij hoor voor 110. Daar kan je Krietsmaar wel voor wakker maken.
1: Reyes heeft een triple nodig. Maar vindt die triple bij lange na niet. En dan krijgt Kroatië 6 pijlen voor deze 110. Oh, hij gaat gewoon voor de bullseye, joh.
0: Is het mogelijk? Hij had ook rustig naar de 18 kunnen gaan.
1: Wat een man. Ja, Ljubis lacht. Dat vindt hij mooi.
0: Ja, 192. Hij moet gedacht, daar heb ik graden voor.
1: Dat zie je ook niet heel vaak. Hè. Ja, misschien wel iets, maar toch even iets proberen te forceren of zo. Ja.
0: Maar was het gelukt, dan hadden die Spanjaarden ook even gedacht van u.
1: Wat gebeurt hier nou? Dubbel 8 voor Ljubic. Justitia die praat al in de achtergrond van Reyes. Die Ljubic wordt die dubbel 8 nooit uit. Ja, gaat gewoon een kans krijgen voor die 92 en hij heeft gelijk.
0: Oei.
1: Ja, Reyes. Gooide de net al 83 uit op de bullseye. Gooide 111 al uit. Begint nu weer met bullseye. En dan de dubbel 16.
0: Hey! Dat is een dure vergissing. Want nu kan Krietsmaar met dubbel 8, dubbel 4 dan maar, terugbreken. Als die hem gooit. Ja, met een goede marker lukt het. En Kroatië toch terug in de wedstrijd. Ja, Piero. Nu het vervolg. Twee trippels is voor deze mannen perfect.
1: Ja, Krietsmaar is wel duidelijk de kopman van de twee.
0: Ook twee trippels voor Reyes. Van wie ooit het verhaal ging dat hij getrouwd was met Magdalena Door. Zodat zij Magdalena Reyes Door heette. Maar dat schijnt niet waar te zijn. Het klopt niet, dat verhaal. Dat was gewoon een verzinsel. Was wel leuk geweest.
1: Justitia volgt met 100. Naar die 134 scoren.
0: Kijk, daar is Boris. Daar is Boris.
2: Oeh. 140.
0: Reyes ook met een triple. Nog eentje erbij zou fijn zijn. Dat lukt niet. 171 net geen finish. 144 natuurlijk wel. Maar kun je dat Ljubic aandoen? Kun je dat van hem vragen? Nee.
1: Goed wegzetten zou ideaal zijn voor Krietsmaar. Trippeltje erbij.
2: 94.
0: Ja, gelukt.
1: En zo blijft er 50 over voor Boris Krietsmaar. Dan ga ik ervan uit dat hij toch nu niet weer voor boel zijn gaat. Maar gewoon voor bijvoorbeeld 18-16.
0: Ja, maar hij staat nu niet tegen 105 of 196 aan te kijken. Spanje kan 95 gewoon uitgooien. Dus geen gekke dingen voor Boris Krietsmaar. Dit is wel een beetje gek hoor.
2: Oh!
0: Is dit een fatale misser?
1: Voor Krietsmaar zo'n goede lek. Met 121 en 140. En dan pijl de... Er worden gemist. Bullseye voor Christo Reyes. En de tweede matchstart gaat er ook naast.
0: Kroaten krijgen nog een kans. Hangen aan een zijden draadje. Ja, Ljubic. Die 16 moet je niet hebben. Die wel. 3-3. En zo zitten wij de boel te jinxen voor vanavond. Met Japan tegen Spanje, maar stel als je die oppast...
1: Stel dat Kroatië nu met 4-3 wint en vanavond wint Spanje met 4-3 van Japan.
0: Valt die uit te sluiten.
1: Dat wordt nog leuk.
0: Dat wordt wel echt leuk.
1: Spanje heeft natuurlijk het voordeel. Die mag deze leg beginnen. We beginnen goed. We beginnen met 140.
2: 100.
0: Laten haken aan.

0: Justitia, hoe cool kun je blijven? Niet heel cool, jongen, toch? Ja, ja, 24 scoren. Ljubic, Pirlo, weet wat hij moet doen. Twee trippels en daar is er een hele grote voorsprong. Die kunnen er nog boven. Daar bijvoorbeeld, eerst nog ruimte links of rechts. Pick a winner. Hij koos voor rechts, maar iets te... Wow. En zo blijft de schade beperkt, hoor, voor Spanje.
1: Trippeltje per beurt, dat is met deze omstandigheden meestal wel genoeg. Rijen, ze had het hier ook even al weten. Twee matige scorers van Spanje.
0: Gelijkmakende beurt voor Kroatië. Die zit er denk ik wel in. Die sowieso, nee, die zat er niet in dus, die ene laatste. Maar kijk eens, verschil is 59. Spanje nu geen gekke dingen meer, hoor. Justitia vindt wel nog een triple. En twee zelfs. Wat spannend, zegt dit.
1: Ljubic moet hier minimaal 100 gooien. En dan is de vraag, is het genoeg? Dat is één triple. Griezmann is al blij met één triple. 100. Spanje require 100. Dit is wel voor de wedstrijd. Cristo Reyes vanaf 140. Het gaat niet uit en Griezmann krijgt dan de kans. Het is ook bij far de beste speler deze wedstrijd. Zijn gemiddelde ruim boven de 90. Gaat hij dan ook voor de wedstrijd gooien? Komt er een wedstrijdpel? Het antwoord is nee. De triple wordt net gemist. Spanje require
0: 20. Yes! Spanje wint van Kroatië. En zetten hun handtekening in deze pool voor een clash tegen Japan vanavond. Kunnen nu al niet meer wachten.

0: De Formule 3 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Goed, Laurens van Hoepen.
2: Ja, niet normaal.
1: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
0: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Zo is het tijd voor deze ontmoeting tussen Haristo en Masalin. En Kovac, Sekeli aan de andere kant. Allebei gekozen voor de witte kleur.
1: Ja, daar hebben ze zelf weinig keuze in, hoor. Zorgt voor de shirtjes.
0: Ik vind de keuze van voor Hongarije een verkeerde. Maar dat is puur mijn smaak. Ik vind het jammer dat er te weinig groen en wit in zit.
1: 58. Groen en rood bedoel je?
0: Groen en rood, excuus.
1: Finland daarentegen heeft wel een ijzersterk shirt, vind ik, hoor.
0: Zeker.
1: En deze man...
0: Ijzersterk begin ook trouwens.
1: Goed om hem weer terug op een podium te zien.
0: Goeie uitstraling heeft hij, Haristo.
1: Speelde al twee keer de World Cup, Jani Haristo, in 2013 en 2014. In 2013 kwam hij tot de halve finale. Speelde hij samen met Jarkko Kubula, bij het verleden.
0: Ja, ja, ja.
1: En toen wonnen ze gewoon van Michael van Gerwen en Raymond van Marneveld op een gegeven moment. Nu is Haristo weer terug. Een tijdje geleden zagen we hem op de Eurotour. Kwam hij door het kwalificatietoernooi heen van de Nordic en Baltic Tour. Toen ging toch een beetje hetzelfde verhaal als bij Rijs. Misschien iets minder normaal, maar toch weer het dat hard sneller kloppen van Jani Haristo komt weer terug.
0: Ja.
1: Heeft zijn pijlen weer opgeraapt. Ja, je ziet het. Deze man...
0: Je hoeft hem ook niet veel moeite te doen om hem terug te verwelkomen. Je hoeft alleen maar te zeggen, Haristo.
1: Zo makkelijk is
0: zo
1: het, hè?
0: Zo makkelijk is het. Het scheelt echt adem. Gingen er wel op, hè, tegen de Noren. Gisteren.
1: Dat was een spannende wedstrijd gisteren.
0: Hoger gemiddelde dan de Noren. Toch verloren met 4-3. En dan weten de ware dartliefhebbers waar dat aan heeft gelegen.
2: 140 voor de nieuwe Kleintje 12.
0: Gemak waarmee Kovac gooit. Is ook opvallend, alleen het is nog altijd een beetje achter de feiten aan.
1: Ja, je refereerde natuurlijk naar Noorwegen gisteren.
0: Ja.
1: Cor Dekker
0: speelt
1: met Kent-Joran Sivertsen. En Sivertsen speelde uitstekend mee. Gooide een mooie 121 finish onderweg. En gelijk de eerste matchdart ging er gelijk in voor hem.
2: Ja. 100. Binnen nieuwe client 56.
1: Dus Jonas Mazelin. Hebben we ook al een paar keer gezien op de Eurotour dit jaar. Ook een steady speler uit Finland.
2: 36.
0: Wel een mooie geconcentreerde kop. Maar hij laat het hier wel liggen. De Hongaren kunnen alsnog hun eigen lek houden.
1: Nu komt de meest ervaren man uit Hongarije. Stap naar Loki toe.
0: Oh.
1: En die krijgt dan één pijl voor Tops.
0: Daar gaat hij. Hij moet helemaal opzij. En dat is toch even anders. Het is toch net even een andere manier van gooien dan. Of een andere hoek van gooien. En dus kunnen de Finnen het hier nog niet afmaken. Oei, Haristo. Sekeli dan. Diepe zucht. Gelijk in één keer in het hart van de dubbel 10, zeg.
1: Normaal is Kovac heel erg ingetogen, maar je ziet nu toch in het koppelspelen dat spelers toch zich anders gaan gedragen. Omdat het toch, omdat er Hongarije achter op je shirt staat, omdat je het ook voor je koppelmaat wil doen natuurlijk.
0: Het is de enige keer bij de PDC dat je niet voor jezelf, maar voor je land gooit. En dat doet, met sommige darters doet dat echt wat. Er zijn ook Nederlandse darters die dat voelen. Raymond van Barneveld heeft dat altijd gevoeld.
1: Zeker. Het is en blijft speciaal.
2: 129.
1: Nou, Visto staat echt uitstekend te scoren. Maaselin daarentegen. Oké, heeft nog maar een paar beurten gegooid. Maar het gemiddelde van Maaselin op dit moment is, hou je vast, 51. Ja, dat zijn geen beurten waar je heel gelukkig van wordt. Havisto daarentegen gaat richting de 100. Vooral het scorende gedeelte van Havisto is indrukwekkend. Maar Maaselin is wel een steady darter, hoor.
2: 140.
1: Speelde ook Lakeside dit jaar. In de eerste ronde van de Nederlander Corné Groeneveld. Uiteindelijk de volgende ronde was het eindstation. Hij heeft ook bij de WDF ook wel wat titels gewonnen. Dubbel 12 voor Havisto.
2: 66.
1: Nou,
2: Hungary requires 60.
1: Dat moet toch te doen zijn.
2: 1.
1: En dat is het ook. 2-0 Hongarije. Ja, en weer nadat Finland zelf pijltjes mist op de dubbel.
3: Die zeg je niet. Ik moet altijd lachen. Dat is de manier waarop ik ook naar darten kan kijken. Zeker bij de World Cup, als je die onbekende gezichten hebt. Dit is toch... Ja, als je hem niet kent als darter... Dan denk je bij Tsekeli toch... Ja, dat de buurman is... In je straat. Die nooit getrouwd is.
1: Op zaterdagmorgen de auto was, zeg maar.
3: Ja. En het dagelijks leven... Ne? Televisies verkoopt of zo.
1: Zou zomaar kunnen.
3: Zo gewoon als hij eruit ziet. Maar wat kan hij darten? Mooie, belangrijke trippel nog. De Finnen toch als 16e geplaatst. Moet er toch behoorlijk in de achter. Oh, dan mist hij de trippel 19 ook nog. Voor een tweede keer.
1: Ja, Maaselin heeft het nog niet te pakken.
3: Nee. Krijgt nu wel een fanatieke kop, hoor. Want dat is niet altijd goed. Je gaat wat verkrampt gooien. En dan wordt het er vaak niet beter op.
1: Ja, Maaselin. We zagen hem begin dit jaar op de European Darts Trophy. Eindelijk, het was zijn eerste Eurotour. Eindelijk kwam hij een keer door het kwalificatietoernooi. Moest hij spelen tegen Kevin Doets. En Kevin Doets dacht, hartstikke leuk dat jij meedoet op de Eurotour. Kevin Doets dacht, ik gooi gewoon 117 gemiddeld tegen Jonas Maaselin. Dus na een minuut of 11 was het avontuur voorbij voor deze Finn. En mocht hij weer terug naar Helsinki vliegen.
3: Kevin Doets die... Onlangs met wat uitspraken in het nieuws kwam over dat hij misschien voor Zweden wil gaan gooien. Maar zich ook terecht afvroeg of de Zweden dat wel zouden accepteren als twee Nederlanders.
1: Ja, dat zei Jeffy de Graaf ook in een interview. Hij zegt, ja, hij zegt met eentje kunnen ze misschien nog wel accepteren. Ja. Maar ja, wat zou jij ervan vinden, Koert, als we in één keer...
3: Ja.
1: Kijk, wij hebben natuurlijk de luxe dat we zoveel goede Nederlanders hebben natuurlijk. Maar... Ja, ik denk als je als Zweed is het natuurlijk wel raar als je in één keer Doets en de Graaf. Ja. Eentje kunnen ze misschien nog accepteren, maar twee, dan wordt het toch misschien wel een ander verhaal natuurlijk.
3: Ja, er moet minimaal één op zon eindigen.
1: Ik vind het wel, ja.
3: Kijk eens even. Terwijl wij zitten te filosoferen over Zweden, gaan de Hongaren op matchpoint komen. En...
1: Ja, spelen goed hoor.
3: Hij heeft hem... Gemiddelde ook nu dat veel beter is dan dat van Kovac. Tsekeli.
1: Ja, dat is nog maar één pijl op een dubbel gemist. Dan gooi je gewoon alles uit.
3: Ja, ook dat nog eens, ja.
1: Hier zo, kijk eens. Hoppa, 180 van Patrick Kovac. En dan, ja, ze zijn helemaal blij, die mannen. En nu 3-0 voor en dan lijkt het erop dat we vanavond weer een rechtstreeks duel gaan krijgen.
0: met, om de punten.
1: Met Noorwegen om te kijken wie er doorgaat naar de volgende ronde.
3: Cor Dekker moet aan de bak.
1: Ja, het is, blijft natuurlijk wel altijd de vraag voor die landen die twee keer op een dag moeten spelen. Kan je het nog een keer opbrengen? Want ja, nu is het natuurlijk behoorlijk, stel dat Hongarije wint. Veel euforie natuurlijk, of wedstrijd gewonnen. Ga je terug naar je hotel en dan kan je daar een paar uurtjes ja, wat rusten, misschien wat eten. En dan moet je toch weer terug om weer voor te gaan bereiden. Ja, en dat is dan, dat is tot, kan toch een nadeel zijn.
3: Iets anders dan dat er een nachtrust tussen zit.
1: Zeker waar. Ja, het lijkt allemaal vanzelf te gaan bij de Hongaren.
3: Als de Finnen nog wat willen, moet dit een goede beurt zijn. En dat is het niet.
2: 59.
3: En zo gaan de Hongaren een wegzetten. Cserkeely, de beste van de twee. Alhoewel ze nu allebei op 88 staan. Gemiddeld kan het gaan doen.
1: Het zijn uitstekende cijfers hoor voor de Hongaren.
3: Switch lukt en dat betekent dat hij hem toch nog aardig heeft weggezet. Weggezet op 78. Finland ver weg. Heel ver weg op het scorebord. Kijk eens.
1: Ja, het is gespeeld. Het lijkt gespeeld. Kovac en Hongarije. Nog maar één pijl op een dubbel gemist. Ja, nu een dubbel 10. Voor een klinkende overwinning.
2: 68.
3: Daarmee zet hij Cserkeely voor het dubbel 5 blok. En dat zijn van die gevaarlijke dubbels, 9 en 5. En dan nog deze goede score eroverheen. Dat betekent dat die tiende wel af moet nu. Tweede matchstart voor Hongarije. Cserkeely, dubbel 5. Catch van de letter, cijfer 5. Nou, halverwege, dan moet deze erin. Oei, oei, oei.
1: Ja, de spanning kwam er wat op te staan. Dit zijn toch drie misses die er ver vandaan zitten. Finland verdient zeker een lek. Ze hebben al 7 pijlen op een dubbel gemist. Dit is spel 8.
3: Jongen, jongen, jongen. Ja, ja, als je dit niet doet.
1: Dat zijn 9 missers van Finland. Ze hebben 3 van de 4 leks pijlen op een dubbel gehad. Alles ging ernaast.
3: Geen kans. Oh, ook niet. Ja, dan zullen de Finnen dit wel binnenhengelen. Het is hun eigen lek, dus het heeft maar beperkte waarde. Die was bovenkant plat. En die onderkant. Ja, dan willen de Finnen het niet. Maar dubbel 1, jongens. En het publiek dat nu ook een beetje mee gaat doen. 7e matchstart al. Voor het Hongaarse duo. En die gaat erin. Rustig maar, Cserkeely. Doe maar rustig. De Hongaren dus. Komen op 2 points. Net als Noorwegen. En vanavond is dus de showdown.

0: Formule 1 beleef je live op Viaplay.
1: Nu begint het echte werk.
2: Dus hold your horses.
3: En oh! Wat is dit? Nee, is klaar!
4: Oh, joh, dit is wel lekker, man!
3: Kijk hem aan.
5: Never seen before. The Dutch squad is bringing a super mascot.
6: Je beleeft het WK pas echt super met KPN Superfiber.
7: Kijk op sport.
8: Zullen we maar gewoon lekker over deze gaan hebben?
9: Laten we dat maar doen.
10: Ik ben heel positief over het weekend.
11: Het is altijd goed om naast Kees te zitten, dus dat is perfect.
10: Dank je wel.
8: Daar is hij weer, Kees.
12: Spannend, spannend, spannend.
13: Helemaal dashen.
8: Een verliefd man die race beter, Kees.
13: Zullen we gaan lekker naar het volgende onderwerp gaan? Want we kunnen daar natuurlijk een hele uitzending over lullen.
8: Ja. Iedereen dacht misschien, dus een nieuw seizoen. Al de geest zal het wel helemaal onder controle hebben. Nee, nee, maar dat is niet het geval.
14: Wow, jongens, hoe dwars kan je gaan met zo'n motorfiets? Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
0: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.
15: Zul je ze hebben?
16: Ja, bie!
15: Af en toe kun je ook gemeen zijn, Jaap.
17: Nee, niet zo.
15: Niet zo?
17: Jij wel. Jij was echt, ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
15: Goed getrainde billen wel.
16: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend.
17: Ja. Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma. Ja, maar waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
18: Ja, 10 years Manchester.
16: Maar, ja, maar ja, op, maar.
17: Toen ik hoorde dat hij coach had, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
16: Dit is voor mij 100% timmer.
15: En hou op, sodemieterij, mijn kroeg. Ja. Dankjewel.
0: Na de straten van Monaco reist het Formule 1-circus meteen door naar Barcelona.
19: Norris gaat met hem mee, daarachter Verstappen, maar Verstappen onder druk.
0: De matadoren van de autosport kennen hier elke centimeter op hun duimpje.
19: Er mag niet ingehaald worden en daar gaat het bijna mis.
0: Wie houdt zijn hoofd koel in de Spaanse hitte?
19: En nu in de aanval, dat doet ook George Russell.
0: Kijk live naar de Grand Prix van Barcelona.
19: Bijna ging het mis voor Verstappen.
0: Viaplay. De beste kijk op sport.
10: Het is krankzinnig, toch, wat hier gebeurt. Ja, nee. Kijk naar de spirit die hij heeft. Rij je voor jezelf of rij je voor de buitenwereld?
20: Alle vragen gaan over Max, maar niet over Max. Alles is anders, maar één ding blijft hetzelfde.
10: Je kan altijd een vraag tegen hebben over de Ferrari-strategie.
20: Ja? Ja,
10: voor de...
20: Zo! Ja, dan even normaal,
10: krijg je een heel klein, onschuldig schokje.
20: Ik vond het wel leuk om naar te kijken.
10: Ja, ik vond het wel leuk. Het was hartstikke leuk.
20: Okay, ja, ik ook.
0: Viaplay. De beste kijk op sport.
21: Though from two.
22: En daar is die. De levende legende, 72 jaar, Paul Lim. Wat een figuur. Officieel is het Paul Lim Leong Hua uit Singapore. Maar ook uitgekomen voor bijvoorbeeld Amerika. De man die in... Het voormalige BDO-wereldkampioenschap... De eerste was die een negentarter wist te gooien. Paul Lim, levende legende, is eigenlijk nog te weinig.
23: Ja, 100%. Het blijft mooi om deze man op het podium te zien. En het blijft ook gewoon mooi om hem toch weer dat hij elk jaar probeert het WK te halen. Natuurlijk, het wordt elk jaar moeilijker. Maar de World Cup zonder Paul Lim, dat kan eigenlijk niet.
22: Nee.
23: Ja, en dan de tegenstanders.
22: God, die hebben, die zijn als Obelix in een soort van toverdrankketel gevallen.
23: Heel veel geluk gehad. Voor de mensen die het niet weten, ik zal het proberen uit te leggen. Oeganda zou eigenlijk op deze plaats staan. Maar Oeganda had problemen om met visa te moeten krijgen. Dus helaas in deze tijd wel vaker meemaken, vrees ik. Met al die aantrekkende regels over immigratie en wat dan ook. Inderdaad, dus Oeganda was niet in staat om af te reizen naar Frankfurt. Toen hadden ze gevraagd aan de verliezend finalisten, Malawi.
2: Dat zou mooi zijn.
23: Dat had natuurlijk ook legendarisch geweest. Maar dat was ook niet te regelen. Toen moest de PDC moest wat. Ja, toen was er een land wat eigenlijk alle edities meedeed. Terwijl hier Paulin. Oh, net geen 180 euro hoor.
2: Ja, Gibraltar is in de dartswereld is een dingetje.
23: Zeker waar. En hebben eigenlijk alle edities meegedaan. Het was ook best wel een verrassing dat ze deze editie niet mee mochten doen. Ja. Nou, je kan natuurlijk moeilijk een pool met twee teams overhouden. Dus ja, dan was het makkelijk gedaan.
2: Greg Galliano en Justin Hewitt.
23: Die kregen een telefoontje van, willen jullie alsnog naar Frankfurt afreizen? Ja, dat wouden deze twee jongens wel natuurlijk.
2: Yes, we can. En dus staat deze man, die we ook kennen. Dat weten we nog vanwege de wenkbrauwtjes en het matje. Maar dit is de man waar we ons hart sneller voelen kloppen. Paulin. Ook een ijzersterke softtipper. Ja, die zat erin.
23: Dubbel 16 voor Paulin.
2: Oh, en de zaal wil dit ook graag. Hij natuurlijk ook. Huai Wei Tan, zijn maat.
23: Ja, die gisteren 170 uit geworden.
2: Schitterend.
23: Dubbel 5 voor Galliano. Die gaat er dan niet in.
2: Dubbel 4 voor Tan. Zit er dichtbij. Moet goed kunnen komen. Nee. Wow. Gibraltar require 5. Dat mag Limmen doen. Pakt hij hier weer een lek. Op de World Cup. Yes! En hoor de zaal. Want niet alleen in Nederland. Nederland is Paul Limmen legende. Overal waar gedart wordt, kennen ze zijn verhaal.
23: Overal waar Paul Limmen komt. Eigenlijk iedereen is fan van deze man.
2: Je kan niet geen fan zijn.
23: Het is ook logisch natuurlijk wat deze man allemaal in zijn carrière gedaan heeft.
2: 59. Hey Jude, even veranderd in Paul Lim. Mooi.
23: Verdient deze man, ja, om het even in perspectief te stellen, Koert. Paul Lim speelde de World Masters bij de BDO in 1980.
2: Ja, hou op met me nou. Geweldig. 1980.
23: Deze man, dat gewoon al ruim 50 jaar. Dat is toch goed?
2: Ja, dat is beyond goed. En altijd de bescheidenheid zelf. Zoals aan die kant van de wereld wel meer gebruikelijk is. Bescheidenheid siert die mensen. Maar goed, hij wil natuurlijk ook winnen. Een fijne score. 142.
23: Ja, deze Tan is echt geen slechte speler. Nee. In de vorige wedstrijd ook. Oké, ze verloren van Ierland. Maar gewoon over die legs. Gewoon een gemiddelde van 100. Dat was inclusief het finish. Was niet alleen scoren.
2: 100 precies. Hè?
23: 100 precies. Ja. Ja, natuurlijk nog die mooie 170 finish uiteindelijk. Waren wel Conor en Mickey Mansell te sterk.
2: Niet zo gek, want die zijn als achtste geplaatst. Nog een trippeltje, dat tekent deze 72-jarige reus.
23: Ja, dit is een goede score van Hewitt. moet dan het af gaan maken om er 2-0 van te maken. Uitstekende eerste pijl, die kan er mooi bovenop. Stapje opzij.
2: Oh, wat is hij dan dichtbij?
23: Weer. 2 misses op de dubbel voor Tan. Galliano voor dubbel 6.
2: 1-1. Nou, Gibraltar heeft ook een enorme dartscultuur. Het is natuurlijk heel Engels georiënteerd altijd geweest. Maar in West-Europa, als je onder wat lekkerder omstandigheden wilt leven, dan is Gibraltar gewoon een ontzettende mooie uitvalsbasis. Daar is het veel vaker lekker weer dan in Engeland en Nederland.
23: Daar is het topweer.
2: Daar is het altijd topweer. En het is toch Engeland, zeg ik tussen aanhalingstekens.
23: Inderdaad, werd ook altijd Eurotour één keer in het jaar was er natuurlijk. Ja, sinds een paar jaar staat het niet meer op de kalender.
2: Nee, helaas. Goed begin, Paul Lim.
23: Het was ook best wel een verrassing dat Gibraltar, die eigenlijk altijd meegedaan heeft aan de World Cup, dat ze ineens niet meer mee mochten doen dit jaar.
2: In welke kwalificatiezone zitten die? Is dat Zuid-Europa?
23: Nou ja,
2: Spanje ook zit?
23: Het gaat, kijk, ze moeten aan een bepaald aantal landen komen natuurlijk. Ze doen natuurlijk zoveel landen mee. En op een gegeven moment, er zijn natuurlijk steeds meer landen die waar minimaal één speler een tourkaart van heeft.
2: Zo,
23: en dan is het sowieso, die landen gaan voor.
2: Oké, okay, dat is.
23: En in Azië natuurlijk, daar is de markt best booming met die. Dus ja, daar krijg je meer plekjes. En het werkt ook gewoon zo. Het klinkt heel hard om te zeggen, maar de PDC is een commercieel bedrijf. Als je het uitzet in je, als je het uitzendt in je land, heb je echt meer kans op je plekje natuurlijk.
2: Zeker.
23: Ja, dat is ook logisch natuurlijk.
2: Ja.
23: Want ja, stel dat een wat minder land de dart uit gaat zenden, willen ze natuurlijk wel dat hun eigen spelers daar 2 wedstrijden komen gooien.
2: Dat zou zeker een overweging zijn, ja.
23: En Gibraltar is dan, ja, omdat het toch een beetje van Engeland is natuurlijk, of van het Verenigd Koninkrijk, is dat toch een beetje anders natuurlijk. Ja, ik vond het een verrassing dat ze er niet bij waren. Maar ze natuurlijk alle edities meegedaan hebben.
2: Zoals met alle beslissingen van de PDC, of je nou voor of tegen bent, er zit altijd wel iets in dat je zegt van ik snap het.
23: Maar de PDC heeft ook echt wel weer het geluk. Oké, okay, het is natuurlijk heel vervelend dat Oeganda en uiteindelijk Malawi niet kunnen halen. En dan hebben ze altijd, oh ja, Gibraltar, die kunnen we nog wel bellen. Die is vlakbij, die zijn er in een dag. Dat krijgen ze dan voor elkaar. Het is niet dat ze 2 Nieuw-Zeelanders moeten bellen,
2: nee,
23: weet je
2: nee,
23: wel.
2: Nee, dat zou ook niet meer haalbaar zijn.
23: Maar ze krijgen het toch gewoon voor elkaar weer, hè? En dan toch op tijd zijn die shirtjes weer geregeld. Of hebben ze de shirtjes van vorig jaar aan? Dat is ook weer de vraag, hè?
2: Okay.
23: Dat weet je ook niet natuurlijk.
2: Dat weet je niet, nee.
23: Het lijkt erop gewoon dat het wel de nieuwe shirtjes zijn. Maar ja, het zijn natuurlijk. Het is natuurlijk jammer. Ik gun het die jongens van Gibraltar van harte. Maar ik had hier zo graag Oeganda willen zien. We hebben natuurlijk nog op een Premier League avond dat interview met die manager gezien. Dat was toch legendarisch?
2: Dat was legendarisch. Ja, die dat hele interview overnam van.
23: Ja, dat die ene gozer zei. I'm just here to support him. Ja, dat is toch
2: maar
23: goed.
2: Wel vooraan in beeld.
23: Ja, dat is goed, hè?
2: Ja, dat was echt goed.
23: Ik had gewoon. Ja, zeker ook voor het Afrikaanse dat had natuurlijk fantastisch geweest. David Mouyouya heeft daar natuurlijk is daar mee begonnen. Ja. Omdat hij op het WK die wedstrijd van Mike de Dekker won. Ja, door dat resultaat mochten dus na Zuid-Afrika nog een land kwalificatietoernooi spelen. Dan wint Oeganda, al best wel verrassend. En dan kunnen ze niet komen, dat stond toch jammer.
2: Ja.
23: Kijk, we weten ook wel, ze hadden kansloos geweest waarschijnlijk tegen Singapore en zeker tegen Ierland.
2: Daar gaat het niet om.
23: Maar dat maakt het juist mooi. We gaan later deze middag Trinidad en Tobago zien. Dat is toch heerlijk?
2: Ja. Even zo goed, Marco, zitten we ook natuurlijk een beetje te bibberen voor Singapore. Want als het in deze partij niet goed gaat voor Paul Lim en zijn maat Tan, dan liggen ze eruit. Tenzij Paul Lim natuurlijk dit soort dingen nog gaat toveren. En in één keer op 161 staat.
23: Ja, het is, je ziet het heel weinig. Meestal is het gewoon zeker zo'n geplaatst land, Ierland. Daar verwacht je dat die vanavond echt geen fouten gaan maken tegen Gibraltar. Eerst moet Gibraltar sowieso nog maar zien te winnen om er een rechtstreekse shootout van te maken. Maar Ierland is natuurlijk wel by far de favoriet in
2: zeker
23: deze pool. Zijn ze ook aan een stand verplicht natuurlijk.
22: biertjes beginnen te werken in de ijssporthallen van Frankfurt. En dat is lekker voor de sfeer.
23: Ja, het helpt sowieso als deze man in de hockey staat. Paul Lim. 36 gaat al niet uit. Maar misschien dat goed wegzetten wel voldoende is.
22: Dat had een triple moeten zijn eigenlijk, maar goed. Dan net een hele slechte beurt achter de rug. Kijken of je dat merkt, of hij zich kan herpakken. Hij zit eronder.
23: Tops wordt dan.
22: Ai, dat is jammer. Dat is jammer voor Paul Lim die de buis ziet hangen. Dat zag je aan het gezicht van de levende legende.
23: Ik ben eruit, Koert.
22: Ja?
23: Ja, het is het shirt van vorig jaar, toch? Ja, hun hebben op de zijkant hier nog World Cup of Darts staan. Dat is het enige land wat het heeft. Moet je zomaar kijken. Naar de jongens van Gibraltar. No score. Ik ga aan de zijkant hier van het shirt.
22: Okay. Oh ja, aan de linkerkant.
23: Ja. Dus Ben Porter heeft die mannen gebeld. Hebben jullie je shirt nog van vorig jaar? Ja, die hebben we nog. Dat mag je meedoen. Goed ook.
22: Ja. Ik zie gelijk het beeld dat Hewitt de telefoon opneemt. Met wie? Met Porter. Oh. Hello, sir.
23: 94. Hewitt heeft wordt ook heel veel development tour en heel veel Nederlandse datters maken altijd een grapje over, over Justin Hewitt. Die zeggen altijd dat het de Hakim Ziyech van Temu is.
22: Hij lijkt een beetje Hakim Ziyech. Dat, nee, maar dat is tijdens het WK ook al eens geweest. Ja.
23: Even zo, dat is hem. Lim, 180 in. Weer doet hij het. 72 jaar.
22: Zo vaak als hij het al gedaan heeft, doet hij het ook hier nu. In deze wedstrijd tegen Gibraltar. Het is alleen dat zijn maatje Tan, nou nu wel, maar over het algemeen niet echt lekker mee kan.
23: En gisteren was Tan echt de beste van de twee. Daarom. Waar hij gisteren gemiddelde van 100 gooide, is het vandaag gemiddelde van net boven de 60. Lim daarentegen, gewoon weer bijna 100 gemiddeld, hè.

0: 56.
1: Het is in ieder geval iets. En het zet hem op een finish. Maar we weten inmiddels dat Tan de 155 niet zal gaan uitgooien.
0: 55. Singapore, you require 155.
1: Dat blijft er over voor Lim. Wel lastig, 96 is wel wat hoog.
0: 58.
1: Die moet ook ontevreden. Dit zou wat zijn, zeg. Dit zou wat zijn. Begon met 180 aan deze leg. Kijk eens even. Twee pijlen voor dubbel 18. Boom, de eerste is raak. Geweldig. Paul Lim. Die is helemaal geen 72. Die is gewoon nog 27. Wat een baas. Wow, die heeft hij afgekeken van Michael. Goh. Dan gaat je dat hard toch van... openspringen van deze man.
2: Iedereen in de zaal support deze man. Niet alleen de mensen in de zaal, ik denk ook iedereen die thuis zit te kijken.
1: Oh, hij heeft het wel veel, hè?
2: Ja, hij is de tweede al inderdaad, deze wedstrijd. Gibraltar wil zo graag. Anders wordt het weer rekenen en dan wordt het wel echt een heel moeilijk verhaal. Want dan zullen ze met een heel groot verschil moeten winnen. Ze willen hier gewoon die wedstrijd winnen. Kijk, als ze hier verliezen, dan zullen ze echt met 4-0, 4-1 moeten winnen voor Ierland. Ja, dat is onmogelijk.
1: Ja, dus...
2: Kijk, ik zie het sowieso. Zie ik ze eigenlijk niet winnen, maar als het... Als je normaal kan winnen, niet naar Lex hoeft te kijken. Kijk, als je 4-1 moet winnen, is het natuurlijk veel moeilijker dan 4-3 bijvoorbeeld.
1: Nee, maar je gaat er ook tegenaan zitten. Hikken. Als dat moet. En als dat dan... als je dan die tweede leg tegenkrijgt, dan zakt het ook als een plump pudding in meestal.
2: We willen eigenlijk gewoon 12 shootouts zien vanavond. Ja. Dat zou goed zijn.
1: Dat zou goed zijn. Dan niet tevreden, toch? Het boksje. Ik moet zeggen, Galliano weet er ook niet superveel van af te krijgen. Het is wel een finish. Maar ja, kijken wat Lim doet. Triples moet hij hebben. 1. Vraag is, kan dit in twee beurten, 167. Eerst Hewitt. Misschien toch iets meer de tijd zou moeten nemen. 57 is niet goed genoeg. Dan. Ja, daar is die triple. Zien we niet veel bij Tan. En dan is er een opdracht voor Paul Lim zometeen. Als deze 110 er niet afgaat. Er eentje met symbolische waarde.
2: Galliano gaat gooien voor 3-3. Hij mag de dubbel 18.
0: 74.
2: Naar de pijl gaat ernaast. En dan komt de legend himself. Mag het gaan proberen vanaf 120. Wat zou deze man het gewoon verdienen om met een overwinning naar huis te gaan. Kijk. De pool niet door. Dat weten we zeker.
1: Nog een triple. Oh, wat komt er hier nog niet van? En dan is misschien deze pijl de laatste die we van Paul Lim... Nee, natuurlijk niet. Het wordt 3-3.
2: Justin Huey, 3 darts, de sleutel in op dubbel 18. Geen 3-3.
1: Nee, verrassend.
2: En dan Tan voor de wedstrijd via 20 en tops.
1: Ongelooflijk. Tan doet het dan. Terwijl Pollin deze wedstrijd kleur gaf. Met onder andere een 180. En een bizarre finish. Singapore weet wel te winnen. Maar de kans dat we Pollin ook nog verder gaan zien in het toernooi is heel erg klein.

0: after four.
1: How do you ace a job interview with the big boss at Rituals? I tried all their products.
2: Well, why don't we add a little bit of this?
3: Oh, no! In my office, right now!
4: Can you also be yourself?
2: Yeah.
1: And just like that, I became a Rituals ambassador.
5: Never seen before, the Dutch Squad is bringing a super mascot.
6: Je beleeft het WK pas echt super met KPN Superfiber.
7: Aren gaan over Max, maar niet over Max. Alles is anders, maar één ding blijft hetzelfde.
8: Je kan altijd een vraag tegen hebben over de Ferrari-strategie.
7: Ja? Ja.
9: Voor de...
7: Zo! Ja, dan even normaal,
10: krijg je een
7: man.
10: Heel klein onschuldig schokje.
7: Ik vond het wel leuk om naar te kijken.
9: Ja, ik vond het wel leuk. Het was hartstikke leuk.
7: Okay, ja, ik
5: Viaplay. De beste kijk op sport.
11: Horse. Breathe.

0: De Formule 3 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Goed, Laurens van Hoepen.
2: Ja, niet normaal.
1: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
0: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport. Het wereldkampioenschap darts voor landenteams.
3: Niets is onmogelijk.
0: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
4: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
0: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
4: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
0: Kijk live naar de World Cup of Darts. Viaplay. De beste kijk op sport.
3: Lekker hoor.
0: De ultieme test. De zwaarste holes. En de kleinste marges. 's werelds beste golfers strijden om één titel. Elke drive telt. Elke pad kan geschiedenis schrijven. Wie kan de spanning aan en vervult zijn jeugddroom? Wie treedt er in de voetsporen van legendes? Maak je klaar voor de 126e editie van de US Open. De US Open kijk je live en exclusief op Viaplay. De beste kijk op sport.
5: Zullen we maar gewoon lekker over deze gaan hebben?
2: Laten we dat maar doen.
6: Ik ben heel positief over het weekend.
7: Het is altijd goed om naast Kees te zitten, dus dat is perfect.
2: Dank je wel.
5: Daar is hij weer, Kees.
8: Spannend, spannend, spannend.
9: Helemaal dashen.
5: Een verliefd man die raced beter, Kees.
9: Zullen we gaan lekker naar het volgende onderwerp gaan? Want we kunnen daar natuurlijk een hele uitzending over lullen. Ja.
5: Iedereen dacht misschien, dit is een nieuw seizoen. Alle geest zal het wel helemaal onder controle hebben. Maar dat is niet het geval.
10: En zo zijn we dan toe aan wedstrijd nummer 4 vandaag. 4 van 12 potjes. Camacho en De Sousa. De Sosa eigenlijk moet je zeggen. Die inmiddels toch echt wit haar heeft. Tegen Belmont en Walpen. Even iets rechtzetten waar Marco me op attendeerde. Ik zei de kans is klein dat we Paul Lim vanavond nog gaan zien. Maar Marco, jij zei die kans is nul, hè?
11: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Als je ook al heb je een wedstrijd gewonnen en een wedstrijd verloren. Als je een negatief leksaldo hebt, ja, dan is het helaas klaar. Dus vanavond gaan we nog kijken natuurlijk naar het duel tussen Ierland en Gibraltar. Maar ja, dan mogen we wel vooruit gaan dat Ierland dat wel gemakkelijk gaat redden.
10: Gemoedelijke sfeer tussen de Portugezen en de Zwitsers.
12: Berkland is Zwitserland over first. Game on.
11: Belmont, de kopman, de man met de tourkaart. We gaan het aftrappen voor Zwitserland.
10: Met 59 en de kopman van Portugal is José de Sousa. Ooit nog Premier League gegooid. Deze Portugees. Maar die hoogtijdagen zijn voorlopig voorbij. Voor de in principe sympathieke Portugees. Die als hem iets overkomt wat hem niet zo zint. Toch nog best wel fel uit de hoek kan komen. Hoe sympathiek als hij is. En dit dus. Camacho. Goed trucje. Verraad niet heel veel zelfvertrouwen nog, maar het is nog maar net begonnen.
12: 140.
11: het is natuurlijk ongelooflijk wat je zegt. Deze man heeft gewoon in de finale van de Premier League gestaan. Hij heeft gewoon de major gewonnen, dat zeg ik. En het is gewoon klaar met...
13: Ja, ik probeerde nog het woord voorlopig.
11: Ja,
13: maar ja, jij bent wat stelliger erin.
11: Ja, ik denk wel dat het klaar is, ja. Hoe hard het misschien ook klinkt. Ja, hij is natuurlijk zijn toolkaart kwijt. Dat betekent dat je nu op het tweede niveau het moet gaan spelen. Nou, hij heeft alleen het eerste weekend gespeeld op de Challenge Tour. En daar heeft hij in totaal, schrik niet, 100 pond verdiend.
10: Oei.
11: Nou, de andere weekenden heeft hij niet eens gegooid. Het lijkt er wel op dat het... Dat de Sosa er wel een soort van klaar mee is.
13: Nou ja, je zag het gisteren ook, hè? Want tegen Polen 4-1 was kansloos.
11: Ja, Polen is wel een verschrikkelijk goed team.
13: Jawel, maar toch.
11: Ja, en ik denk ook, voor de Sosa is het natuurlijk lastig. Hij weet zelf, op mijn dag kan ik nog heel goed darten. Maar met alle respect, hij heeft natuurlijk een maat. Zoals mijn competitiemaat, om altijd voelen als ze met mij moeten koppelen, zeg maar. Die kan gewoon niet mee met dat niveau. En dat is natuurlijk ook lastig. Kijk, Zwitserland, Belmond is natuurlijk de kopman, alleen deze Walpen, die kan best wel gooien. Die had ook gewoon zijn resultaatjes bij de WDF en bij de Challenge Tour. Hij heeft ook wel wat titels gewonnen in het verleden, dus...
12: 90.
11: Dat helpt natuurlijk wel als je eventueel een maat hebt die gewoon meegooit. Ja, dit verschil is gewoon te groot natuurlijk tussen deze Camacho en de Sosa.
12: Portugal.
11: Die hier wel... De leg binnengooit.
10: En dus de eerste break is wel een feit. Het zou toch verrassend zijn. 4-1 eraf tegen de Polen. En dan wel van Zwitserland winnen. Want ook nog niet warm, hoor. Kijk, die Camacho die staat op dit moment 120 gemiddeld persoonlijk. De Sosa 70. Maar het zegt wel alles dat als je inderdaad... als Camacho zijnde een maat bent die niet mee kan komen...
11: Ja, dat is het.

0: score hier van Holpen. Zet de druk er flink op bij Portugal. Van 81, de Sosa. Moet naar Bolzai. Die valt er net naast. En door die 140 scoren mag Belmond nu toch gaan proberen vanaf 44. Om de stand weer gelijk te trekken. Hij neemt er wel zijn tijd voor, deze Stefan Belmond. Ja. Ja.
1: Ja, Zwitserland natuurlijk ook ongeplaatst. Polen als negende. Goed, je weet het nooit. De World Cup of Darts is wel een toernooi waar je soms hoopt op verrassingen. En die levert ook soms verrassingen op.
0: Zeker waar, dat ben ik met je eens. Alleen uiteindelijk ben ik wel van mening dat er gewoon maar 2 à 3, heel misschien 4 kanshebbers voor de titel zijn.
1: Ja.
0: En dat is, ja, het is bijvoorbeeld wel mooi om te hopen dat bijvoorbeeld, als het qua loting een beetje mee zit, dat bijvoorbeeld Polen en zo Spanje, en dat die wel de zondag halen. Dat zou ik wel mooi vinden.
1: Dat zou ik ook mooi vinden, ja.
0: En die kunnen dan ook echt nog wel tegenstand bieden aan de echte toplanden, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Wat er wel wezen, wie had verwacht Noord-Ierland?
0: 29. Vorig jaar bedoel je, ja. Kijk, Gurney en Rock zijn natuurlijk twee hele goede darters. Maar ik had niet verwacht dat ze dan een rij van Wils zouden winnen.
1: Als je kijkt naar de kwaliteit van de andere koppels.
0: Zeker, alleen Rock was dat toernooi zo goed. Ja, en op een gegeven moment, als je maat zo goed gooit, dan ga je er toch vanzelf weer mee.
1: Ik zal het mijn leven lang niet vergeten. Hoe die ter aarde stort toen het gelukt was.
0: Dat is Daryl Gurney heeft majors gewonnen. Winnaar van 2 majors. Plus de World Cup. Maar die zal echt zeggen dat de World Cup zijn mooiste overwinning ooit is. Ja. Dat betekent zoveel voor die mannen.
1: Zeker van Noord-Ierland.
0: Doet een beetje langmoedig deze man met zijn pijltjes. Camacho. In de eerste lek nog een paar trippels scoorde. Gaat het nu heel rap naar beneden. Dubbel 16 voor Belmond. En die staan hier toch een ijzersterke wedstrijd met z'n tweeën te gooien. 2-15 dat is op rij. Voor Zwitserland. 55. Belmond sinds dit jaar tourkaart te pakken. De tourkaart kreeg hij omdat hij het heel goed gedaan had op de Challenge Tour het jaar hiervoor. En nu een jaar lang tussen de grote mannen. We zijn een half jaar zijn we zeg maar in de ranking. Het gaat allemaal wel niet van harte. 9000 pond verdiend. Dat betekent 9 potjes gewonnen op de vloer. Ze hebben volgens mij 18 vloertoernooien gehad. Dus ja, de helft van de toernooien gaat hier gewoon de eerste ronde uit. En de andere helft is na één rondje klaar.
2: Het is
0: wel weer goed om te zien dat er weer een nieuw land toe kan krijgen. Waarschijnlijk is het gewoon weer inleveren over anderhalf jaar.
1: Maar ik heb zoveel respect voor al die darters in die grote groep. Die gewoon door blijven gaan.
0: 100%. Kijk, het is nu de eerste van Zwitserland die een tourkaart heeft. En in Zwitserland zijn ze best wel goed bezig. Ze proberen ook heel veel eigen competities en met stream te organiseren. Ze proberen het echt wel. Maar er moet er eentje moeten stap maken. Nou, dat is deze Belmond. Die is het dan gelukt. Wolpen, die gooit ook al jaren bijvoorbeeld de Challenge Tour en zo. Ja, en dan... Kijk, dit zijn dan de

0: koplopers waarschijnlijk voor misschien wel de volgende generatie. Zo gaat het eigenlijk. Maar het is wel mooi om te zien dat steeds meer landen in het bezit zijn van de tourcard. Dat het er niet alleen maar mensen van Groot-Brittannië en Nederland zijn. Het is alleen maar goed om meerdere landen te zien. Ja, nou, wat zou het mooi zijn als we dan bijvoorbeeld nog wat Aziaten op de tour zouden kunnen zien. Maar ja, het is gewoon niet te doen natuurlijk om vanuit Azië voor een vloertoernooi naar Milton Keynes te komen.
1: Nee, dan moet je echt hier vestigen.
0: Ja, 100%. Dan moet je echt het Damon Hetta-principe doen. Anders is het gewoon niet te doen. Nou, deze Walpen, die staat goed te spelen. Gemiddelde van rond de 106. Na bijna 4 legs en Zwitserland staat weer op 106. En weer mag Belmont het gaan aanleggen vanaf 106. Zo. Nu, triple begonnen. Weer een dubbel 16. Oh, dat is net geen 2 legs op rij voor Stefan Belmont.
1: Maar 100 voor Camacho is ook hoog.
2: Wint er ook af.
1: Wat is gebeuren?
3: 20. Swiss Ninja requires 16.
1: Walpen doet het.
3: The flag in Switzerland to throw first.
0: Ja, en als die Zwitsers zo blijven gooien, kijk hier het gemiddelde beeld van ruim 93. Als ze dat vanavond nog een keer op kunnen brengen, dan wordt dat een heel interessante wedstrijd tegen Polen.
3: 93.
0: Om te kijken wie er doorgaat.
1: Maar het is toch alleen maar fijn als we vanavond, hè, zoals jij je wens al uitsprak, alleen nog maar wedstrijden waar het echt erom gaat gaan zien.
0: Ja, zeker. Maar ook in de wetenschap. Ja, Zwitserland hoort gewoon boven de 90 gemiddeld. Ja, ja. Dan weet je gewoon dat dat vuurwerk wordt natuurlijk als ze dat vanavond nog een keer kunnen.
3: 28.
1: Ik denk dat dit wel veel positieve energie zal geven hoor, aan dit Zwitserse duo. Als ze het binnentrekken nu. En waarom niet? Het is hun leg.
0: Ja, deze Camacho en de eerste leg. Gooi hij nog veel triples. En die legs daarna lijkt het wel of dat hij geen single 20 meer kan gooien. Het zijn alleen maar 5 en 1.
1: En kijk eens, de triple voor Belmont. Nog één erbij. En 140 is lekker hoor. Afstand weer even gecreëerd. De Sosa triple 5. Toch ook een triple 20 nog. Verhoog het tempo iets. Maar dat lijkt meer uit frustratie, want ik heb hem nog niet zien lachen vandaag. Wel heel gefrustreerd zien reageren.
3: 60.
1: 78. Wat kan Belmont van die 180 afgooien? 40 is nog een trippeltje waard. Lukt niet, 120 laat hij staan.
0: Nu mag de Sosa het in ieder geval proberen een stuk beter gaan wegzetten. Triple 17, laat tops over, dat lukt net niet. En dan mag Walpen het gaan proberen vanaf 120. Het zou een mooie afsluiter zijn, zeker voor zijn eigen prestatie. Want hij is echt de beste van de vier die op het podium staan. Triple nodig.
3: Oeh.
1: Kan Camacho Portugal nog redden? Dat was niet de bedoeling.
0: 47 over.
1: Nou, je hebt het sneller uitgerekend dan de heer Camacho. De man die daarachter staat in de Portugese shirt zal er nog het meeste moeite mee hebben gehad. Dubbel 16, laatste pijl. lukt niet. Dus kan Zwitserland zich hier op de kaart zetten. De kopman gaat het kunnen doen. Triple 20, eerste deel geslaagd. Nu naar de dubbel 8. Rustig blijven. En de laatste kans in deze beurt gaat er ook niet in. Portugal leeft nog. Zure lach van Walpen.
0: Ja, die had eigenlijk wel verwacht op hem om dat klusje wel zou klaren. Oh, de Sosa gooit de single 16.
1: Typerend voor de fase van zijn carrière. Oh, dat zal pijn doen. Camacho kan niet anders dan een beetje lachen. Dubbel 4. En dat gaat in één keer. Zwitserland staat in die pool. Prima. In die pool, prima. En zometeen is het tijd voor Zuid-Afrika tegen Mongolië. Wij gaan vast namen oefenen. Tot zo.

0: job interview with the big boss at Rituals. I tried all their products.
1: Well, why don't we add a little bit of this?
2: Oh, no! In my office, right now!
3: Can you also be yourself?
1: Yeah.
0: And just like that, I became a Rituals ambassador.
4: Never seen before, the Dutch Squad is bringing a super mascot.
5: Je beleeft het WK pas echt super met KPN Superfiber.
6: Bijna nooit.
7: Nee, hè? Mannen. Ja, eerst, Albert?
6: Komt, ja.
8: Je ziet dat het reglement aan alle kanten rammelt.
6: Als Max het niet leuk vindt, gaat hij wat anders doen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd.
8: Nou, dat is niet waar. Want
6: dan kun je precies...
7: Ik neem met even
6: alles wat,
8: Ja, doe dat maar. Maar dat is niet waar. Want het probleem schuilt er onder andere ook in. Precies, we gaan er geen aanhouden.
6: En het even over andere dingen hebben. Wow, jongens, hoe dwars kan je gaan met zo'n motorfiets? Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Die kunnen we inlijsten.
4: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport. De ultieme test. De zwaarste holes. En de kleinste marges. 'S Werelds beste golfers strijden om één titel. Elke drive telt. Elke pad kan geschiedenis schrijven. Wie kan de spanning aan en vervult zijn jeugddroom? Wie treedt er in de voetsporen van legendes? Maak je klaar voor de 126e editie van de US Open. De US Open kijk je live en exclusief op Viaplay. De beste kijk op sport.
9: Ja, dat is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
10: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20e keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
11: So, I think you should go now myself.
12: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.
13: Krankzinnig toch wat hier gebeurt. Ja, nee. Kijk naar de spirit die hij heeft. Rij je voor jezelf of rij je voor de buitenwereld?
14: Alle vragen gaan over Max, maar niet over Max. Alles is anders, maar één ding blijft hetzelfde.
15: Je kan altijd een vraag tegen hebben over de Ferrari-strategie.
14: Ja? Ja. Voor door de... Zo! Ja, nee, dan even normaal,
15: krijg
14: man.
15: Je een heel klein onschuldig schokje.
14: Ik vond het wel leuk om naar te kijken.
15: Ja, ik vond het wel leuk. Het was hartstikke leuk.
14: Ja, okay.
4: Viaplay. De beste kijk op sport.
16: Time now to get the next two nations of this afternoon onto the stage

0: zijn. Anton Turgul, Mier Masuren en Kanzorig Lakfasuren uit Mongolië. Wat een moment voor hun op zo'n podium tegen Zuid-Afrika. Dat we natuurlijk goed kennen met Philby en Devin Peterson. Het is Devin Peterson dan toch weer gelukt om deel uit te maken van het Zuid-Afrikaanse team. Het WK halen, dat probeerde hij ook altijd. Langs verschillende wegen. Lukte niet altijd. Maar hier is er weer, Devin Peterson. Goed lachs, als altijd. En ja, toch de man die als eerste het darten in zijn continent op de kaart zette. Deze Devin Peterson. Kijk hem weer lachen. En zijn maat zal ook denken, wat heb ik hier nu?
1: Altijd in voor een randje, Devin Peterson.
0: Graham Philby. Dat zie je niet vaak, erotische stimulatie op het dartspodium.
1: Het is ook geen onbekende op de World Cup of Darts. Philby speelde al 3 keer eerder. In 2014, 15 en 16 was dat de maat van Devin Peterson. Devin Peterson natuurlijk een speler die we heel vaak gezien hebben op de World Cup. Dit is zijn 13e deelname alweer.
0: Devin Peterson verstaat de kunst van je gedachten zeggen, terwijl je hem nog nooit eerder ontmoet hebt, alsof hij je al 10 jaar kent.
1: Ja, het is een mooie man. Helaas niet meer actief op het hoogste niveau, maar nog steeds een graag geziene gast bij bijvoorbeeld demonstraties. En doet ook veel met, ook op scholen met darten en zo. En ja, is veel met de jeugd bezig. En hier een speciaal moment hoor voor Mongolië.
0: Die is eerste pijlen
1: op de World Cup. 60. Ja, Masuren is de kopman. Dit is natuurlijk de kopman van Zuid-Afrika.
0: Zo is dat afgesproken. Want er zit ook af en toe wel tactiek achter, hè, die je laat beginnen. Ja, dan ga je uitrekenen wie komt dan straks meest waarschijnlijk op de eerste finish.
1: Kijk,
0: dus de beste dubbelgooier.
1: Kijk, in wat mindere landen, zeg maar, wat mindere spelers, daar zal altijd de beste speler zal altijd beginnen. En bij Nederland, officieel begint dan de hoogste plaats. Maar ik ga ervan uit dat bij Nederland Van Gerwen gewoon begint. En bij Engeland zal Littler gewoon beginnen. Maar je moet er een beetje van uitgaan dat je 6 beurten krijgt. In plaats van, kijk, in het mondiale darten de top, dat moet alles in 5 beurten uit.
0: Ja.
1: 100 gemiddeld is dat. Maar dat betekent dat dus 1 speler 3 keer gooit en die andere maar 2. Ja. Maar bij koppels is het meestal toch een beurtje meer. Dus dan krijg je allebei 3 beurten gemiddeld.
0: Ja.
1: Dus dan moet je ervan uitgaan, wie is het beste finisher?
2: Ja. 60.
1: Dus ja, misschien gaan we daar nog wel tactiek in zien.
0: Meestal is dat wat later in het toernooi dat je dat gaat zien.
1: 45. Dit is Lakfasuren. Van Mongolië, het was een speciaal moment voor dit land. Toch wel een land wat al jaren meedoet, ook aan bijvoorbeeld World Cups van de WDF. Ze hebben ook echt wel een paar goede jeugdspelers. Dat zit er echt wel aan te komen. Er woont ook een jongen uit Mongolië, die woont ook in Engeland. En die doet ook gewoon mee met zijn leeftijdscategorie, hoort hij ook bij de beste.
0: Ja.
1: En de meisjes van Mongolië hebben ook gewoon goud gewonnen op de afgelopen World Cup. Dus er zit ook echt wel talent aan te komen. Een land met relatief weinig inwoners. Toch best een flinke dartcultuur daar.
0: Het zou het leuk zijn voor die twee mannen uit Mongolië als ze bij hun debuut hier iets konden laten zien.
1: Ja, de spanning zal er natuurlijk volop staan.
2: 77.
0: Zou het daar ook worden uitgezonden, denk je?
1: Ja, ik ga er wel vanuit in ieder geval. Er is ook toch best wel een dartcultuur. 52. En Ze doen het ook steeds beter op de Asian Tour. Daarom mogen ze nu ook meedoen. Omdat dit de twee hoogstgeplaatsten van het land zijn. We staan er best goed voor. Nou, misschien nog wel met een paar resultaten gaan we misschien wel vanuit Mongolië op het WK zien. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn voor dat wereld. Eens kijken wat Philby doet van de 138. Die gaat het wegzetten op tops.
3: 98.
4: Pietersen zegt al dankjewel. Voordat hij mag gaan aanleggen. Ai.
3: 28. South Africa, you require 40.
1: Pietersen voor tops. Pietersen voor dubbel 10. Pietersen moet naar dubbel 5.
4: Opluchting op het gezicht van de kopman van Zuid-Afrika.
1: Een onvervalste 27 darter. Ze doen gewoon nog mee op de World Cup of Darts.
4: Behoorlijk loose darts allemaal van Pietersen, wat hij laat zien tot nu toe. Zit op 64 gemiddeld, maar Philby op 44.
1: Ja, hij wordt 64 gemiddeld. Hij is bij far de beste van de vier.
4: Ja. Nou weet ik dat we pas anderhalve week onderweg zijn. Hoor. Dus dat het nog niet veel zegt. Maar kijk eens, Philby.
3: 24.
4: Pietersen, behalve bezig met zijn eigen beurten, ook eigenlijk al de hele wedstrijd bezig met Philby relaxed krijgen.
1: Hij is ook een beetje met het publiek bezig. Zoals Pietersen dat eigenlijk altijd wel doet. Ja, gisteren speelde Zuid-Afrika tegen Zweden. Niet helemaal goed. Ze kregen wel wat kansjes. Uiteindelijk was het wel Zweden die met 4-2 te sterk was. En je ziet dan alles dat Pietersen zo graag wil.
4: Ja, Pietersen heeft nog wel eens een trippeltje. Maar hij is de enige van de vier.
3: 24.
4: Want Mirek Masurin staat toch echt op trippels te mikken. Viel die ook, maar dan pakt hij net de verkeerde.
1: Het is natuurlijk... die mannen uit Mongolië spelen dan wat Azië-tours, spelen wat WDF-toernooien in de buurt. Zullen wat landelijke toernooien gooien.
4: Soft dit misschien erbij.
1: Ja, dat doen ze natuurlijk ook wel. Ja, en dan is nu voor de eerste keer... In zo'n grote zaal, met publiek, met scheidsrechten, met camera's, met een walk. Want het is natuurlijk de eerste keer dat die darters dat meemaken. Ze hadden een interview met de PDC. Het is wel een droom die uitkwam, zeiden ze. En dat is natuurlijk volledig te begrijpen. Nou, nu, oké, ze gooien rond de 50 gemiddeld. Dan zal iedereen denken, wat doet Mongolië hier? Maar ik durf echt te zeggen... Deze spelers kunnen echt wel pijltje gooien. Ze staan hier niet voor niks. Je moet gewoon via de Azië-tour. Staan ze best goed op die ranking. Mirek Masurin staat daar op dit moment bijvoorbeeld 15e. En zijn maat Lakhvasuren staat 18e.
4: Even omdenken. Triple 20 dan. Nee. Dan mag Pietersen het doen. Dubbel 5 lukte eerder. Dubbel 10 niet.
3: Games on the second leg. South Africa. Bell against Mongolia to throw first.
1: Pietersen maakt er 2-0 van.
4: Zeker.
1: En net zoals een eerste lek, gaat de tweede lek ook keurig in 27 pijlen naar Zuid-Afrika. Het is wel constant.
4: Ja, het woordje keurig, dat vond ik mooi.
1: Voor Mongolië is het ook constant. Wel constant te weinig. Ja. Nou, ze hadden er natuurlijk vast meer van verwacht.
4: 45. Stijl is ook een beetje loose geworden. Het is ook duwen wat Pietersen laat zien.
1: Deze Lafassure staat op dit moment 18 op de Asia-ranking. Dat is niet heel speciaal, maar won dit jaar wel een rankingtoernooi bij de Asian Tour. Dus dat betekent gewoon, Muromatsu, Paul Linde deed al die mannen mee. En hij was gewoon de sterkste. Toernooi 8 dit jaar in Shizuoka in Japan. We hadden al halve finales, kwartfinales. Dus wel mooi om te zien. Na deze wedstrijd komt het er nog totaal niet uit. En dit is Devin Pietersen voor 3-0. Heeft de triple 16 alweer gevonden.
4: Maar hij staat veilig nog. Alleen van Philby kunnen we niet al te veel verwachten. Nul uit 2. Op zijn dubbels.
2: 97. Zambarakie requires 16.
4: En hij beseft dat er een keertje iets aan moet gebeuren. Wil hij zometeen ook kunnen meevoelen met een eventuele overwinning. Moet het bord over naar dubbel 4. En die gooit hij. Dat zal hem goed doen. Heel goed.
2: Game on.
4: Zo is het nu al matchpoint voor South Africa. En kijk eens wat dat doet met Pietersen. Uitstekend begin.
1: Ja, dan lijkt het erop dat Zweden makkie gaat krijgen vanavond.
4: Ik wilde het net zeggen.
1: Kijk, Mongolië. Natuurlijk, het is de eerste keer. Maar ik had hier echt veel meer van verwacht. Ik had echt wel verwacht dat ze Zuid-Afrika een wedstrijd konden geven. Toch wel resultaten gehad op de Asian Tour. Staan gewoon in de top 20. Heeft gewoon toernooi gewonnen. Halen kwartfinales, halve finales. Dat doe je niet voor niks. Dat betekent echt wel dat je gewoon kan gooien. Ja, dan valt het toch tegen. Als je bijvoorbeeld naar deze man, naar de gemiddeldes kijkt van bijvoorbeeld de laatste, nou, dat zeggen 20 wedstrijden. Zit gewoon allemaal rond de 80 gemiddeld, 80 of hoger gemiddeld. En ja, deze wedstrijd, 58. Ja. Ja. Dan is het toch misschien de spanning,
4: ja, doe je
1: allemaal
4: niks
1: nieuw. Weet je, het is kort format, dat zou over het algemeen wel gewend zijn. Maar dit is het moment waar ze dan jaren naartoe hebben toegewerkt om hier een keer te staan. En dan wil het totaal niet.
4: Ah, een triple. En nog één. Stop te persen in Mongolië. Philby
1: gaat het hier wegzetten. Moet naar de 19 toe.
4: Gaat hij niet. Hij zet het ook niet lekker weg hoor.
1: Nummer 8 voor Mongolië gaat niet uit. Het zit er toch allemaal ver vandaan van deze lachfacuren.
4: Daar kunnen we wat mee. 98 van Pietersen. Dat kan Philby. En dat zal hij lekker vinden. Dan kan Philby het binnengooien. Oh, nee, dat kan hij niet. Wat hebben we nu aan onze fiets hangen? Mongolië met de eerste leg ooit op de World Cup of Darts. Ja. Het is voor 3-1, dus misschien niet al te veel vreugde, maar toch. Ja, maar Suren is de man die het voorlopig moet doen.
2: 125.
4: Hij trekt de kar. Eén kans op de dubbel en één erin. Dat zijn cijfers waar je mee naar huis kan.
1: 60. Gemiddeld, dus we gaan inmiddels iets omhoog. Het is inmiddels iets respectabeler geworden. Je merkt wel, nu ze een paar lekjes bezig zijn, dat de tas wat rechter gaan. Minder afzwaaiers. Natuurlijk, het is nog steeds niet fantastisch allemaal.
2: 60.
1: Ja, Pietersen is nog steeds de beste van de vier. Met zijn gemiddelde van bijna 75.
2: 41.
4: Ja.
1: Nu terug naar de 20 om een finish over te laten.
2: 97.
4: Koos voor 21.
1: Dan blijft er geen finish over. Nou, Philby gaat ook geen finish over laten voor Zuid-Afrika. 60. Dan zit er misschien wel een kleine comeback in voor Mongolië. Want inmiddels is Philby by far de minste van de vier. Waarbij de spelers uit Mongolië inmiddels tussen de 60 en de 70 gemiddeld zitten. En Pietersen uiteindelijk ook allemaal niet meer zo kan vinden zoals in het begin van deze wedstrijd.
4: Absoluut niet. Zo gaan we weer richting een 27 tart.
1: Deze lek is in ieder geval al een stuk beter. Dubbel 14.
4: Oh, wat zonde, wat zonde. Lak van Suren.
1: Het is voor de wedstrijd. Philby vanaf 155. Je verwacht het niet. En het is ook veel te hoog. En dan mag Miyag maar Suren.
4: Ja, de breek verzilveren.
1: Voor dubbel 14. Moet naar dubbel 7.
4: Oh. Pietersen dan, kan hij het afmaken? Dat is de triple 20, maar er is nog een route. Dubbel 16, Ketser, oh. Ketser.
1: Ja, die gaan we zo wel in herhaling zien. Die,
2: Mongolia, you're
4: required. Oh, die zat er echt in.
1: Ja, hij zat er echt in. Maar Mongolia leeft nog. Dubbel 14. Weer naar die vervelende dubbel 7.
4: En weer lukt het niet. Nu wel een score. Philby, zeker niet de beste vanmiddag van dit viertal. Maar gaat hij het dan toch doen? Met dubbel 8 of dubbel 4 dan? Ja, de underdog doet het. Philby bezorgt Zuid-Afrika de overwinning. Tenminste, door de laatste dubbel te gooien. Scores waren natuurlijk voor Devin Pietersen. Dat was duidelijk. Zometeen de oneerlijke strijd voor Italië tegen Trinidad en Tobago.

0: job interview with the big boss at Rituals. I tried all their products.
1: Well, why don't we add a little bit of this?
2: Oh, no! In my office, right now!
3: Can you also be yourself?
1: Yeah.
0: And just like that, I became a Rituals ambassador.
4: Never seen before, the Dutch Squad is bringing a super mascot.
5: Je beleeft het WK pas echt super met KPN Superfiber. Weet je nog hoe het begon? Hoe vanzelfsprekend we dingen vonden? Toch kwam er telkens iets nieuws. Met energie is het net zo. We proberen, we leren, we worden slimmer. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Gets because the harder it gets.
7: Shine a light on this dream.
8: I've been dreaming of this moment since I was 10 years old.
7: It's champions.
9: And I enjoyed every minute of it.
7: It's thrills.
10: Jordan State.
11: This will be a day we'll never forget.
7: It's legacy. Because when you understand where we've been, you can start to imagine how far we can go.
12: We don't get this opportunity to play for a national crown very often. But, you know, you have a chance to win our nation's title.
13: Viaplay. De beste kijk op sport.
14: Hier erin?
15: Ja, nee, ik wil hier zo.
14: Hier al.
15: Gaan we het over hebben?
14: Ja, het is goed zo, het is goed zo.
15: Krijgen we wat te eten?
14: Gasten.
16: Voor klappertjes hebben we altijd.
14: Jezus.
15: Ik heb een klappertje gemaakt.
14: Ben je wakker?
15: Ja?
14: Ben je erbij?
17: Dit kan. Dit kan echt.
16: Oh, goed.
13: Straten van Monaco reist het Formule 1-circus meteen door naar Barcelona.
18: Norris gaat met hem mee, daarachter Verstappen, maar Verstappen onder druk.
13: De matadoren van de autosport kennen hier elke centimeter op hun duimpje.
18: Er mag niet ingehaald worden en daar gaat het bijna mis.
13: Wie houdt zijn hoofd koel in de Spaanse hitte?
18: En nu in de aanval, dat doet ook George Russell.
13: Kijk live naar de Grand Prix van Barcelona.
18: Bijna ging het mis voor Verstappen.
13: Viaplay, de beste kijk op sport.
19: Wow, jongens, hoe dwars kan je gaan met zo'n motorfiets? Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
13: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport. Het wereldkampioenschap darts voor landenteams.
20: Niets is onmogelijk.
13: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
21: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
13: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van en Gian van Veen.
21: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
13: Kijk live naar de World Cup of Darts. Viaplay. De beste kijk op sport.
21: Lekker hoor.
22: Is brought to you by the PDC and live on Sky Sports as we're coming to you from the legendary Ijsporthalle. And now it's time to welcome our next two nations onto the stage as we welcome

0: Michele Touretta en Riccardo Castelli. En wat een moment voor hun opponenten. Trinidad en Tobago. Met Joshua Balfour en James Walklin. Goh. Wat zou er door de kopjes en de lijfjes van deze twee mannen aan het gaan zijn? Hoge hartsnelheid, denk ik. Italië heeft de boel gewonnen. Dus hier voor het eerst Joshua Balfour. Wat een moment, hè, voor zulke landen.
1: Ja, en hun kregen geen uitnodiging. Deze man uit Trinidad en Tobago moest er echt een kwalificatietoernooi voor spelen. Kwalificatietoernooi op de CLCD, dat is de, zeg maar, Midden-Amerika. Daar wordt ook de Tour gespeeld, waar bijvoorbeeld Rashad Sweeting vandaan komt.
0: Oh, ja, natuurlijk, ja. Sweeting.
1: Ja, hij speelde eerst poolwedstrijden, die kwamen ze glansrijk door. En daarna mocht dit duo mocht gaan spelen tegen de winnaars van vorig jaar. Tegen die Argentijn, Jesus Salate, die we ook op het WK gezien hebben. Daar wonnen ze. Toen in de halve finale was het ook geen probleem. Toen moesten ze in de halve finale tegen de Bahama's spelen. Tegen Rashad Sweeting en zijn maat. Toen dacht iedereen, nou dat wint die Sweeting wel.
0: Zeker.
1: Trinidad en Tobago, 10. Bahama's, 1. Zo! Dus het was vrij duidelijk dat Trinidad en Tobago een geheel verdiend in hun contraille een goed kwalificatietoernooi gespeeld. En mogen hun dus een opwachting maken op deze World Cup. Daar is beide mannen, 43 jaar. Ja, benieuwd wat ze dit toernooi kunnen laten zien. Mooie sleeve ook, hè.
0: Ja.
1: Dit natuurlijk de meest ervaren man van Italië. Een voormalig tourkaarthouder. Het was de eerste van zijn land. En kijk eens even wat een prachtig shirt Italië weer heeft. Hè.
0: Ja, ze gingen er wel op tegen Letland. Met 4-2 gisteren. En dus is het een belangrijke wedstrijd voor Italië. Dat natuurlijk theoretisch alleen maar kans heeft. 43. Dus de letten struikelen over Trinidad en Tobago. Maar zoals gezegd, dat zijn eigenlijk twee landen. Dus het is oneerlijk. Weet ik niet of en wie van Trinidad is van deze twee en van Tobago. Het is een beetje een vraag die blijft hangen.
2: 45.
0: Hierna trouwens België, Marco.
1: Ja, was dat even goed gisteren.
0: Wat een verhaal, joh.
2: Sick.
1: Ja, het is altijd zo, als je dan niet in de beste vorm zit en je moet dan koppel gaan spelen, dan hoop je eigenlijk, laten we alsjeblieft een goede loting krijgen. En dan weet je gewoon dat er gewoon altijd een goed land bij zit natuurlijk. Ja. Dan kan je zelf geplaatst zijn, maakt allemaal niks uit. Dan heb je dus niet het geluk dat je bijvoorbeeld een Trinidad en Tobago hebt. Of Italië erbij of wat dan ook, weet je wel.
0: Ja, ja, ja,
1: dan
0: ja.
1: Weet je gewoon, oh god, ik weet zeker die hebben met beving naar die loting zitten kijken
0: 100%.
1: Natuurlijk. Want ja, die zitten al maanden in de hoek waar de klappen vallen. Maar daar gaan we vast in de volgende wedstrijd nog uitgebreider over praten. Nu natuurlijk alle aandacht op Trinidad en Tobago.
0: Het mooiste van Joshua Balfour vind ik dat hij een sleeve heeft, maar niet aan zijn werparm. Heel bijzonder. Eigenlijk te gek voor woorden. Hij heeft links een sleeve en hij gooit met rechts. Ik denk toch eens even kijken of hij dan ook linkshandig is, maar nee. Walklin niet tevreden met zichzelf, want Italië kan hier met 56 eerste leg binnenslepen en doet dat ook. Mooi. Ja, dus die, dat is lief, maar niet aan zijn werparm.
1: Ik heb wel een tip voor hem. Misschien moet hij die sleeve aan de rechtsarm doen. Misschien dat het dan wat beter gaat. Ja. Want hij in ieder geval wel alle drie de darts in de 20. Ja, Trinidad en Tobago.
2: Oh,
1: Je zou zeggen, in het Caribisch gebied wordt weinig gedart. Toch zijn er wel een paar landen die op hun niveau toch wel competities organiseren. En ook wel meedoen aan bijvoorbeeld de World Cups van de WDF. Ze zijn ook WDF-lid, dus ze mogen ook gewoon meedoen aan die World Cup en zo. Een paar jaar geleden deden ze gewoon nog mee. Het blijft natuurlijk wel mooi dat van die exotische landen. Ja. Dat we die zien.
0: Ik ben altijd zo benieuwd. Hè? Dan hebben wij het hier in Nederland over exotische landen als Trinidad en Tobago. Zouden ze nou in Trinidad en Tobago ook in die termen over Nederland spreken? Want zij zijn natuurlijk voor hun een exotisch land.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ik hoop het toch wel.
1: Ja.
0: Dat het een beetje gelijk opgaat.
1: Ja, het is natuurlijk voor hun wel een fantastische ervaring toen ze op die dag in Panama de kwalificatietoernooi wonnen. Dat hun nu naar Frankfurt af mochten rijden.
0: Het exotische Duitsland.
1: Ja.
0: Misschien wel, weet ik veel.
1: In Frankfurt, ja, of all
0: places. Wat? Een ijsporthalle?
1: Brrr. Ja, dat is koud. Ja, dat, die mannen die... ik ben vorig jaar met collega Jacques Nieuwland naar de World Cup van de WDF geweest. Dat was in Zuid-Korea. En,
0: dat was mooi, hè?
1: Ja, maar dat, wij waren geland. Nou, ja, dat is lang vliegen natuurlijk. En wij waren tegelijk geland met de Bahama's. Die hadden een andere vlucht, maar wij moesten met dezelfde shuttle moesten wij richting dat hotel. En ik zou je zeggen, het was daar bijna 30 graden in dat Zuid-Korea. Het was warm, heel warm. En er stond één zo'n gozer uit de Bahama's met een jas. En hij zegt, het is hier koud, man. Ja, dat is goed, hè? Ja, maar ja, die mannen zijn gewoon gewend altijd 35 graden en een lekker zonnetje. Dat is ook een mooi leven, Koert.
0: 100%.
1: Hey!
0: Castelli staat ook op de kaart.
1: Maakt de 2-0, man. Ja, dit is natuurlijk gewoon een moedje voor Italië. Hun wist ook toen in de loting zagen. We zullen het uit moeten vechten met Letland. En Letland weet natuurlijk ook na gisteren, ja, het rondje in de volgende ronde, dat is wel zeker.
0: Ja, Letland met de sterke Madars Rasma. Die natuurlijk individueel ook aan de weg timmert. Walters Melderies zien we niet zo vaak.
1: Nee, maar heeft nu een paar keer op een euro toegestaan, maar dat is een goede meegooien.
0: Ja, zeker.
1: Dat, kijk, als
0: daar had jij het eerder over, hè? Dat is belangrijk.
1: Dat heb je echt nodig. Kijk, er is, in sommige landen heb je één echte topspeler. Maar bijvoorbeeld wat Portugal niet heeft, want de Sosa, nee. De Camacho.
0: Was geen meegooien.
1: Ja, daar zit zo'n groot verschil tussen. Kijk, je moet gewoon iemand hebben die...
0: Die ook gewoon
1: trippeltjes meegooit en een keer een 100 meegooit en een keer een dubbel uitgooit. Kijk, Turetta... Is hier echt de kopman natuurlijk. Het is wat makkelijker gooien tegen Trinidad en Tobago, want er staat geen druk op. Maar die Castelli, je ziet gewoon, heeft een goede stijl. Gooit gewoon zijn trippels mee en dat werkt gewoon. Ja.
0: Goeie beurt voor Walklin.
1: Nou, dit is wel voor 3-0. Turetta vanaf 124. Mag naar Bolzai.
0: Oh. Nee, dat snap ik. Dat was tegen het ijzer aan. Belfour verwachtte niet dat die 104 eraf gaat. Staat er dus nog 9-8 voor Castelli. Dan is de droom van Trinidad en Tobago snel voorbij. Oh nee, hij gaat het anders doen. Dat kan ook, maar... Oei. Overkant lat. Blijft een goede marker, maar zie je maar te vinden. Ik walk in niet en ja.
1: Ja, het waren best drie goed gegooide darts. Helaas, voor Trinidad en Tobago alle drie net ernaast. Turetta nu voor dubbel 2.
0: Oi, Italië. Wat zou het zij zeggen als deze Belfort dan die leg binnentrekt? Die wil naar dubbel 10. Dubbel 5. Kom aan, zegt hij tegen zichzelf. En dat doet hij ook. Yes! Zij hetzelfde woord als Walklin, maar dan uit pure vreugde. Het is niet de gewoonte van de PDC om zulke woorden ook in de herhaling nog eens te laten zien. Maar het kon niet anders.
2: Voorzien.
0: Zijn wel lekker fanatiek die twee, hè?
1: Ja, maar dat is toch mooi. Ja, weet je, het is een groot moment voor zo'n land.
0: Zeker.
1: Het was gewoon zelfs bij het nationale nieuws, hè, dat deze twee...
0: Oh ja, joh.
1: Jazeker, het was gewoon in de nieuwsuitzending van Trinidad en Tobago, van de grootste nieuwszender. Ik weet niet hoeveel dat ze er hebben, maar gewoon op het kanaal van Trinidad en Tobago was gewoon dat deze twee darters naar de World Cup mochten. Dat was gewoon groot nieuws en het werd gewoon gevierd. Nou, dat vind ik echt spectaculair. Dat vind ik gewoon mooi.
0: Ja.
2: 22.
1: Ah, Castelli haakt een beetje af. Want de twee mannen, Trinidad en Tobago, gaan ietsje beter gooien.
0: Dat was wat geweest even voor deze Walklin.
1: Italië kwam zo gemakkelijk 2-0 voor. Deze leg gaat het toch allemaal een stuk minder. Ze misten natuurlijk 5 pijlen om er 3-0 van te maken. Nu krijgt Trinidad en Tobago gewoon 6 darts om er 2-2 van te maken. En van de tops. Oh! Ja, de dubbel gaat er net in.
0: Hoogte was oké, de richting niet.
1: Ja, Balfour zegt geen stress, die 38 is voor mij.
0: Op het algemeen vinden de meeste tarters dubbel 19 niet heel erg lekker. Wat doet Belfort? Hij kijkt er wel naar en hij mikt er ook op. En dit is dus het probleem.
2: 22.
1: En voor Italië is natuurlijk niet zo'n heel bekend dartland. Maar bij het amateur WK, bij de World Cup, wat ik al naar refereerde in Zuid-Korea, werd Italië met wereldkampioen koppels.
0: Ja, ik heb het toen gelezen, ja.
1: En die wonnen van Nederland in de finale. Die wonnen van Jimmy van Schie en Danny van Trijp.
0: Niet te geloven. En waren dat ook Castelli en Touretta?
1: Nee, dat waren twee anderen.
0: Kijk eens. Zowel Trinidad als Tobago komt op 2-2.
1: Nou, nu is Italië toch serieus in de problemen. Waar het zo gemakkelijk ging in het begin van de wedstrijd.
0: Dat is een prima score van Castelli. Daar kun je verder mee werken. Oei, dat is toch wel net van het precies in het goede vakje, maar dan aan de rechterkant te schenken. Hoppin. Hij is boos op zichzelf, spreekt zichzelf toe, vermanend. Tussendoor natuurlijk wel een boksje. En daar is Touretta. Italië zal ook wel moeten in hun eigen leg.
2: 45.
0: Ik denk dat ze daar 9 pijlen voor krijgen.
1: Ik denk wel 12.
2: 55.
0: Oh, heerlijk.
1: Steeds een gemiddelde van onder de 60 wordt Trinidad en Tobago.
0: Nou, deze Walklin is toch wel een aardige score weer.
1: Dat is echt wel de beste van de twee. Zijn gemiddelde gaat richting de 70. Scorende darts zit hier rond de 80. Deze bal voor echt wel de minste.
0: Lijkt erop dat jij gelijk gaat krijgen met je 12. Als het er al van komt hoor, want dit is natuurlijk... ja, Castelli. Herstelt de orde. 3-2, matchpoint Italië.
1: Italië nog de kwartfinale op de World Cup. Toen was het ook Turetta. Met De La Rosa. Ja, dit jaar zal het een lastig verhaal worden. Over Letland moet een enorme slipper gaan maken. Maar dat zie ik niet gebeuren. Ja, misschien is het Letland die wel een keer de kwartfinale kan gaan halen dit toernooi. Wie zal het zeggen?
0: Dat zijn.
1: Het lijkt erop dat Italië hier zo de voorsprong gaat pakken. De 80er van Michele Turetta. Hij had 100 over voor zijn maat Castelli.

Oh, ja, ja, ja. Dit was de beste man van de vier. Michele Turetta. Italië verstaat Trinidad en Tobago. Maar zoals je ziet aan Belfour en Walklin, die waren al 100% happy dat ze hier mochten staan. Tenminste, Walklin wekt die indruk wel. Belfour is echt nog ziek van deze nederlaag. Zometeen de Belgen. En ja, die gaan het opnemen tegen Slovenië. Hier is Mike de Dekker. En dit is, ja, de Dreammaker. Tot zo.

0: job interview with the big boss at Rituals. I tried all their products.
1: Well, why don't we add a little bit of this?
2: Oh, no! In my office, right now!
3: Can you also be yourself?
1: Yeah.
0: And just like that, I became a Rituals ambassador.
4: Never seen before, the Dutch Squad is bringing a super mascot.
5: Je beleeft het WK pas echt super met KPN Superfiber.
6: Door naar Barcelona.
7: Norris gaat met hem mee, daarachter Verstappen, maar Verstappen onder druk.
6: De matadoren van de autosport kennen hier elke centimeter op hun duimpje.
7: Er mag niet ingehaald worden en daar gaat het bijna mis.
6: Wie houdt zijn hoofd koel in de Spaanse hitte?
7: En nu in de aanval, dat doet ook George Russell.
6: Kijk live naar de Grand Prix van Barcelona.
7: Bijna ging het mis voor Verstappen.
6: Viaplay. De beste kijk op sport.
8: Het is krankzinnig toch wat hier gebeurt. Ja, nee. Kijk naar de spirit die hij heeft. Rij je voor jezelf of rij je voor de buitenwereld?
9: Alle vragen gaan over Max, maar niet over Max. Alles is anders, maar één ding blijft hetzelfde.
10: Je kan altijd een vraag tegen hebben over de Ferrari-strategie.
9: Ja? Ja.
10: Voor de...
9: Zo! Ja, nee, dan even normaal,
10: krijg je een
9: man.
10: Heel klein onschuldig schokje.
9: Ik vond het wel leuk om naar te kijken.
10: Ja, ik vond het wel leuk. Het was hartstikke leuk.
9: Ja, okay, ja, ik, ja, okay.
6: Via Play. De beste kijk op sport.
11: Horse

0: De Formule 3 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Goed, Laurens van Hoepen.
2: Ja, niet normaal.
1: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
0: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
3: Mannen.
4: Ja, jij moet ons in de hand houden. Hè?
3: Ja.
2: Leclerc, ach, die neem ik sowieso niet helemaal serieus.
5: Ja, Kees, ik ben dat 90% met je eens.
2: Oké, okay, maar die 10% laat horen.
3: Waar is ome Ben?
5: Zullen we gaan lekker naar het volgende onderwerp gaan?
3: Duimpje omhoog.
5: Toto Wolff.
2: Ferrari.
3: Gaan we naar duimpje omlaag? Mag jij nu beginnen?
2: Nou, Ferrari.
3: Onafvolgbaar ben je af en toe.
2: Nee, helemaal niet.
0: Viaplay. De beste kijk op sport.
6: Action continuing here today at the World Cup. In our last match, saw Italy race into a 2-0 lead, but Trinidad and Tobago fought back. Michele Torretta and Riccardo Castelli, though, a 2-all managed rally and winning the last two legs to take a 4-2 win. Well, this is how Group J is looking then. They are, of course, in the same group as Latvia, so Mads Rasmus leads his side to face Trinidad and Tobago later on. Well, we've had 7 matches so far here this afternoon, 5 to go. Some groups far more straightforward than others. Plenty of shootouts to come in our evening session. Well, Switzerland with maybe one of the more impressive performances of this afternoon. Mongolia and Trinidad and Tobago with defeat, though, on their World Cup debuts. Plenty still to come. Dimitri Vandenberg and Mike De Decker back in action next. The number 6 seeds fighting for survival. Belgium set for a showdown with Slovenia.
7: Welcome back, everyone, to the 2026 Bantam

0: Zo hebben we Dimitri van den Berg lang niet meer gezien. Heeft toch heel diep gezeten. Privé en in zijn profcarrière duikelt hij ook op de world ranking. Maar hier is hij toch weer ouderwets aan het dansen. Niet op Happy, maar op Freak from Desire. Van den Berg, jij wees me erop, Marco. 65-14 zijn gemiddelde tegen Hongkong. En de Belgen gingen er dan ook met 4-2 op. Dat was toch wel een van de verrassingen van gisteren.
1: Ja, de Dekker speelde echt wel goed. De Dekker speelde misschien wel beter dan verwacht. Die worden gewoon een gemiddelde van 106. Maar Dimitri van den Berg,
0: boah,
1: 65 gemiddeld. Dat zal vandaag echt een heel stuk beter moeten. Mocht dus überhaupt nog kans maken.
0: Tenzij Pratnemer en zijn maatje. En Pratnemer kennen wij natuurlijk wel. Dat is een bekende naam. Stefano Bocicek zegt mij niet direct iets. Maar gelukkig is Marco Meijer vandaag aanwezig. En die natuurlijk een soort van zijn werk vindt in de dartswereld. Deels zou hem wel moeten kunnen terugvinden.
1: Ja, ik heb wel wat van hem gevonden in ieder geval. Het is niet een geheel onbekende. We beginnen natuurlijk eerst met Pratnemer. Die haalde dit jaar op Q-School zijn toolkaart. De eerste man uit Slovenië die dat lukte. Ja, er moeten natuurlijk twee spelers uit het land meedoen aan een koppel. Dus ja, dan wordt er gekeken. Is er nog iemand met prijzengeld op de wereldranglijst? Nou, dat was niet zo. Dan wordt er gekeken naar het tweede niveau, dat is op de Challenge Tour. En Stefano Bocicek is naar de Challenge Tour gegaan, heeft de Q-School gespeeld, dus is naar de Challenge Tour gegaan. En heeft daar prijzengeld gehad als enige Sloveen. Dus ja, dan is hij de nummer 2. Dus mag hij het opnemen samen met Pratnemer. Hij heeft twee weekenden Challenge Tour gehoord, 10 toernooien gespeeld. Hij had 1 keer de laatste 16. Ook het enige keer dat hij in die 10 toernooien prijzengeld heeft gehad, dat was genoeg. Om hier zijn debuut te maken samen met de star Benjamin Pratnemer. Nou, Pratnemer, wat je zei, die hebben we natuurlijk al vaker gezien. Is dit jaar voor het eerst op de Tour. Heeft er ook wel wat wedstrijdjes gewonnen. Dan is het ongeveer 50-50. De helft van de toernooien is het meestal wel in de eerste ronde klaar. Of in de tweede. Maar, twee keer dit kalenderjaar de laatste 32 op een vloertoernooi.
0: 433. Hij dus met zijn tourkaart. 47 jaar inmiddels. De star Benjamin Pratnemer uit Maribor. Voormalig Joegoslavië.
1: Oh, dat is pech voor Van den Berg.
0: Dat doet pijn. Maar het is in het begin van de wedstrijd, dus de Dekker zit er nog niet heel erg mee.
1: Ja, het past ook wel een beetje bij België. Moment. Ja. Ik weet niet, Pratnemer doet gewoon wat ze moeten doen. 86 en 2 pijlen. Keurige lek hoor van Slovenië. Lek in 14 darts.
0: Ja, want hij raakt het vlak nog wel met zijn punt. Dus telt hij mee.
1: Ja, wat zal België balen dat Kim Huibrechts hier bijvoorbeeld niet staat. Hè? Want dat is misschien wel de Belg die het beste in vorm is dit kalenderjaar.
0: Dat is ook een Belg met een wedstrijdmentaliteit die je echt nodig hebt als je misschien niet de beste bent.
1: Ja, en die zit ook echt in een flow.
0: Nu wel weer, ja.
1: Ja. Ja, we hebben het al vaak over Kim Huibrechts gehad natuurlijk. Want ja, die in het begin van het jaar had hij echt maar één doel en dat was zijn tourcard houden. Nu kan hij zich misschien wel gaan plaatsen voor de World Matchplay. Daar staat hij dan net achter. Dat wordt nog een moeilijk verhaal, maar dat kan nog wel. Dus ja. En de Dekker, die is lekker bezig, net als gisteren. Die staat weer ouderwets trippels erin te smijten.
0: Ja.
1: Het enige nadeel voor de Dekker is dat hij een maat heeft tot nu toe die helemaal niks gooit.
0: Nee.
2: 15 af.
0: Toch drie pijlen mikken op de triple 19. En dit is het resultaat. Niks voor de Dimitri van den Berg in zijn betere tijd.
2: 82.
1: Hoeft niet voor de bol te gaan, de Dekker. Ze kan gewoon op de 20 beginnen. Die zal dan gewoon 92 willen gooien om het keurig weg te zetten op tops.
0: Dit is lekker voor Dimitri. Dat hij in ieder geval een bijdrage levert. Goed voor zijn zelfvertrouwen. Beetje Ross Smith-achtige worp heeft de star. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Daar kan je het wel een klein beetje mee vergelijken. Het is niet de snelste dat er allemaal. Maar wel.
0: Maar ook niet echt traag.
1: Hij is wel echt steady en je zal echt goed moeten spelen om er van te winnen. Ja. Speelde al een keer in 2020 op het PDC WK. Speelde ook drie keer het WK van de WDF.
0: Iets meer tempo nu in de worpen van Van den Berg en dat komt zijn scores ten goede. Nemen naar de 19.
2: 15
0: zit er ook niet in. De perspectieven voor de Dekker. Hij switcht. En dan de triple 7.
1: Deze positie.
0: Ja, 87 is gewoon prima.
1: Staat gewoon elke beurt trippeltje mee te gooien. Ja, nu gaat Van den Berg dan eigenlijk ook trippels vinden. En hier de eerste 180er van Van den Berg.
0: Tempo is prima nu. Gewoon gooien, jongen. Proberen alles uit te schakelen. Niet nergens aan denken. Je kunt het zo goed als je wilt. Als je...
1: Ja, dit is wel goed van platnemen.
0: Hoi.
1: Goede score.
0: Een andere route nemen.
1: De 14 voor tops. Dat lukt niet. En dan mag Bozic het gaan proberen vanaf 72.
0: Het zal wel moeten, denk ik.
1: Tops voor Bozic. Die gaat er dan niet in. En dan mag Van den Berg weer. We moeten dubbel aan gaan leggen.
0: Ik zou je zeggen, als Dimitri dit zou kunnen vasthouden, dan kon er nog wel eens een wondertje gaan gebeuren. Want ja, meestal als je je eerste partij verliest, is het eigenlijk al een soort van klaar, hè?
1: Ja.
0: Dan heb je min 2 leksaldo.
1: Ja, ze zullen nu eigenlijk 4-1 moeten winnen en dan weer hopen dat Slovenië van Hongkong wint. Dan wordt het een hele rekensom natuurlijk.
0: Ja.
1: Kijk, ze zullen sowieso, je moet altijd, het klinkt misschien een beetje gek, je moet altijd... beter winnen met een beter leksaldo als dat je verliest, zeg maar. Dat je altijd op een plus leksaldo uit kan komen. Dan is het in theorie nog mogelijk. Ja, ik was wel erg onder de indruk van Hongkong gisteren.
0: Ja, hè?
1: En dan zou het toch een hard gelach zijn dat België weer de groep niet doorkomt.
0: Hard gelach met een G of met CH? Ja. Je blijft natuurlijk de Belgen, hè? Ja. Dus ja.
1: Die, vorig jaar verloren ze van Philip Arnhem met 4-3. Toen gingen ze eruit.
0: Laatste paar beurten een niet tevreden pret nemen. verdediging bij Van den Berg. Rosicek, ai. Zoals Marco al zei, de enige kans eigenlijk voor de Belgen. 4-1 winnen. Dat lijkt binnen handbereik. Met Slovenië op 209 nog. Er gaat ook weer niet heel veel vanaf. Mag Dimitri weer de dubbel doen? 12 in dit geval.
1: Nee, 6. Scorend is het allemaal nog niet bijzonder van Van den Berg.
0: Dat is 2 uit 3. Dit is een fenomenaal dubbelpercentage, maar dat is nu 2 uit 6. Nu moet Bozicek gaan rekenen.
1: Ja, en dan verrekent hij zich nog ook.
0: Ja.
1: Want hij dacht dat hij het 62 over had. In plaats van 72. De Dekker maakt geen fout.
0: Eerste dubbel is gelijk raak voor Mike de Dekker.
1: En zelfs wat Belgen in de zaal. Wat support.
0: Pech voor Platnemer. De Dekker staat al klaar. Het is hun enige kans. Ze moeten ook deze leg winnen. En dan hopen dat Slovenië bestand is tegen Hongkong. Ja, als je Slovenië zo eens bekijkt, is het toch net Bozicek, net niet. De meegooier die jij nodig zegt te hebben altijd, en dat klopt helemaal, is Bozicek dat ook net niet.
1: Ja, de eerste anderhalve leg ging het nog best goed, want ze gingen best voortvarend van start. Ja, de Dekker is inmiddels wel wat beter gaan gooien. Ja. België is natuurlijk wel aan hun stand verplicht om hier te winnen van Slovenië. Mm-hmm. 57.
0: Dimitri is tevreden. Belangrijke beurt voor Platnemer. Nu over de bel heen. Met nog één triple erbij.
2: Zo. 140.
0: Dat is knap.
2: 164.
1: Bullseye voor Mike de Dekker. Om het in stijl te doen, dat lukt dan net niet. Het had een mooie finish geweest voor een goede wedstrijd. Zeker voor de Dekker, die sowieso een goed toernooi speelt.
0: Ja, tweede goede partij, hoor.
2: 36.
1: Maar toch denk ik dat België er gewoon uitgaat. Want ik zie Hongkong eigenlijk het vanavond wel winnen van Slovenië.
0: Je weet het niet, je weet het niet. Ja. En dus ook niet heel uitbundig de Belgen, want ze weten hoe ze ervoor staan. Ze hebben hulp nodig van de Slovenen die ze zojuist zelf verslagen hebben. De kans, zoals Marco al zei, dat Hongkong ten onder gaat tegen dit Slovenië is niet al te groot. Maar je weet het nooit. Zometeen is het tijd voor de Filipijnen tegen Nieuw-Zeeland.

0: Rob, Ben Rob. Johnny, let's start with you. World Cup debut. How excited are you for this moment?
1: I'm really excited, eh? It's definitely a privilege to play for my country alongside a good mate of mine. So, yeah, definitely excited for this.
0: And Ben, we know you've been here before, but new partnership, what can we expect from this Giro?
2: I think good scoring. I think we're going to create a lot of opportunities. It's just about closing the moments. And I think, we give each other a lot of confidence, a lot of calmness as well. So, I'm excited to see what we can do. I think we can shock a few people. So, excited.
0: You say you're good friends off the hockey. Do you think that will help up there on that stage?
1: Oh, definitely, yeah. I think we're going to be all right. So, fingers crossed. And, if we click, we'll do all right, so yeah.
0: And Philippines this afternoon, they're known for their slower style of play. How do you make sure you combat that?
2: I think just give each other energy as well. I've played a few slow players back home and on other tournaments, so I know what to expect. It's about just getting out, creating our own energy and our own kind of fire in between the throws. They're class anyway. They're going to throw it well, so we'll take care of ourselves and amp each other up and have each other's back. And I think that's the key to winning today.
0: Good luck out there.
2: Awesome. Appreciate it.
3: Cheers for that.
4: Big boss at Rituals. I tried all their products.
5: Well, why don't we add a little bit of this?
6: No! In my office, right now!
7: Can you also be yourself?
5: Yeah.
4: And just like that, I became a Rituals ambassador.
8: Never seen before, the Dutch squad is bringing a super mascot.
9: Je beleeft het WK pas echt super met KPN Superfiber.
10: Het wereldkampioenschap darts voor landenteams.
11: Niets is onmogelijk.
10: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
12: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
10: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
12: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
10: Kijk live naar de World Cup of Darts. Via Play. De beste kijk op sport.
12: Lekker hoor.
13: Hier erin?
14: Ja, nee, hier zo.
13: Gaan we het over hebben?
14: Ja, het is goed zo, het is goed zo.
13: Krijgen we wat te eten? Gasten.
14: Voor klappertjes hebben we altijd.
12: Jezus. Ik heb een klappertje gemaakt.
14: Ben je wakker?
13: Ja?
14: Ben je erbij?
15: Dit kan. Dit kan echt.
14: Oh, god.
10: Straten van Monaco reist het Formule 1-circus meteen door naar Barcelona.
16: Norris gaat met hem mee, daarachter Verstappen, maar Verstappen onder druk.
10: De matadoren van de autosport kennen hier elke centimeter op hun duimpje.
16: Er mag niet ingehaald worden en daar gaat het bijna mis.
10: Wie houdt zijn hoofd koel in de Spaanse hitte?
16: En nu in de aanval, dat doet ook George Russell.
10: Kijk live naar de Grand Prix van Barcelona.
16: Bijna ging het mis voor Verstappen.
10: Via Play. De beste kijk op sport. De ultieme test, de zwaarste holes en de kleinste marges. 'S Werelds beste golfers strijden om één titel. Elke drive telt. Elke pad kan geschiedenis schrijven. Wie kan de spanning aan en vervult zijn jeugddroom? Wie treedt er in de voetsporen van legendes? Maak je klaar voor de 126e editie van de US Open. De US Open kijk je live en exclusief op Viaplay. De beste kijk op sport.
16: Wow, jongens, hoe dwars kan je gaan met zo'n motorfiets? Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
10: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.
17: But it is out of their hands now. This.
18: Thank you.
3: makes Bat Victor World Cup of Darts. It's group stage action and it's brought to you by the PDC and live on Sky Sports as we're coming to you from the amazing city of Frankfurt here in Germany. The next two nations are ready, so let's get them onto the stage.

0: Johnny Tata en Ben Rob
1: tegen Alexis Teulo en Paolo Nebrida. Dit is Teulo. Bekend gezicht, net als Nebrida. Nebrida die ook al heel lang meedraait. En regelmatig het WK haalde. Is dat in de Aziatische contraien van onze wereld misschien wat simpeler dan voor anderen, omdat het WK natuurlijk niet de allerbeste darters ter wereld zijn. Er wordt ook voor gezorgd dat er een spreiding is, dat alle werelddelen vertegenwoordigd zijn, dat er twee dames meedoen, misschien wel drie.
2: Hetzelfde als met het WK voetbal, hè?
1: Ja, in feite wel. Maar daar zijn alleen maar mensen die ook, laten we zeggen, hoe moet je dat nou zeggen, hebben moeten knokken voor hun deelname. En dat geldt ook voor de andere darters, dat weet ik.
3: Zeker. Maar het is hun zullen het moeten doen om via de Asian Tour zich te moeten plaatsen natuurlijk.
1: Ja. En dat is natuurlijk van een heel ander niveau dan de PDC in
3: de grote mannenrenking noemen we het altijd. Ja, zeker. Nou, Alexis Teulo en Paolo Nebrida zijn op dit moment wel de nummer 2 en 3 van de Asian Tour. Nebrida is dan misschien wel nog beter in vorm. Die miste het eerste weekend. Weekend gemist, dan staat toch gewoon derde. Ze won al 2 titels dit jaar. Ja, en deze man heeft er alle schijn van dat we deze mannen wel weer terug gaan zien op het WK. Ja, nu benieuwd wat ze kunnen. Ja, deze pool is natuurlijk wel interessant. Gisteren misschien toch wel een soort van verrassende uitslag. Natuurlijk, Duitsland was wel favoriet in eigen huis tegen de Filipijnen. Maar vooral Schinter was uitstekend. En Pietrescu, met alles wat Pietrescu de laatste tijd aan de hand heeft, deed zeker zijn ding. Dan moet ik wel zeggen, het helpt natuurlijk wel als je maat 120 gemiddeld gooit. Dat is makkelijk meedarten. Nou, de Filipijnen viel wat tegen gisteren. Kwamen niet verder dan een gemiddelde van 78. Ja, en dan die tegenstanders uit Nieuw-Zeeland. Het is voor de eerste keer dat we dit koppel samen zien. Voorheen was het altijd Ben Rob met hulp uit Pua natuurlijk.
1: Ja.
3: Nu Johnny Tata. Ook een fijne speler natuurlijk het afgelopen WK gezien. Sorry, 2 WK's geleden. Nee, dit WK, sorry, kwam hij tot de laatste 64. Won dus zijn eerste ronde. Staat op dit moment tweede in Nieuw-Zeeland. De Darts Players New Zealand Tour. Dat is ook een tour van de PDC die daar gehouden wordt. En uiteindelijk gaat daar ook de beste speler van richting het WK. Er zijn er heel veel rankings buiten de wereldranglijst om waar dit soort spelers zich kunnen plaatsen voor de World Cup bijvoorbeeld. Ja, Ben Rob, die houdt wel van het spelletje koppel gooien. Hij werd samen ooit met Hope Aipua wereldkampioen bij de WDF in de koppels. In 2023 flikte hij dat. En wel verrassend bij de Filipijnen. Gisteren was het Nebrida die de wedstrijd begon. Dit keer hebben ze toch gewisseld.
1: Dat is toch tactiek,
3: Teulo, deze wedstrijd.
1: Dat is toch tactiek.
3: Ja, Teulo was gisteren niet bijzonder. Nebrida was wel de betere van de twee. Ondanks dat ze tekort kwamen tegen Duitsland. Maar dan hebben ze er toch voor gekozen om te wisselen vandaag.
1: Heel bijzonder.
3: Level 16 voor Teulo.
1: Zo! Dat is gelijk een statement maken, zeg. Ben Rob is alweer vertrokken. Voor leg nummer 2. Krijgt een box van zijn maat Johnny Tata. En aan zijn achternaam hoor je het al een beetje. Maar Johnny Tata, zijn familie is van oorsprong van de Maori. 55. Het is de originele bewoners van Nieuw-Zeeland. Deze man verdient natuurlijk niet genoeg met darten om, om rond te komen. En dus is Johnny Tata ook truckchauffeur.
3: Ja, Ben Rob ook.
1: Ben Rob ook.
3: Ja.
1: Dus het is allebei met de vlam in de pijp.
3: Inderdaad.
1: Lekker man.
3: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Er zijn vervelendere landen om rond te rijden dan Nieuw-Zeeland.
1: Nou, inderdaad zeg. Nu dat zegt. Daar hebben we nog eens over nagedacht. Maar dat is natuurlijk schitterend.
3: Ja, het is een verschrikkelijk eind vliegen. Maar als je er bent, is het allemaal waard.
1: Ja.
3: Nou, voor deze man heb ik toch wel respect hoor. Kijk, binnenkort zijn de World Series natuurlijk weer in Nieuw-Zeeland. En dan moeten sommige topdarters gaan daar natuurlijk weer heen. Ja, sommigen gaan niet, sommigen gaan wel. Iedereen loopt te klagen. Ja, we moeten, het is 30 uur reizen. Maar deze mannen die gaan voor het WK. Ze komen naar Q-School voor de World Cup. Nog een WDF toernooi. Die gaan gewoon 5-6 keer op en neer in die jaren.
1: Ja.
3: Daar heb ik echt wel respect voor hoor.
1: Ja.
3: Dat moet je echt niet onderschatten. Want het is niet zo dat je bijvoorbeeld... Nou, de Nederlanders die gaan misschien wel met de auto's. Sommigen die zullen vliegen, weet je wel, uit andere delen van Europa.
1: Mm-hmm.
3: Maar hun zullen nog rekening moeten houden met jetlag. Je moet een paar dagen eerder, want ja, dat... En die vliegtickets van Nieuw-Zeeland naar Frankfurt, die zijn net wat duurder als van Schiphol naar Frankfurt. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
3: Van Tata, die laat tops over. Dan krijgt Nebrida wel de kans om van de 78 om er 2-0 van te maken. Triple gevonden.
1: Zo, Nebrida.
3: Ja, doet het wel, hè? Ja, waar de vorige lek Tordo 69 uitgooide. Gooit Nebrida deze lek 78 uit.
1: Dat is een klap in het gezicht van de Nieuw-Zeelanders.
3: Ja, die staan op tops te wachten.
1: Oei, oei, oei. Geen drippels voor Toilo. Dan kan Rob Nieuw-Zeeland op de goede weg brengen. Niet echt. Pas dat toch?
4: 41.
3: Ben Rob, toch inmiddels 3 keer de World Cup gespeeld. Dit is zijn 4e deelname. Oké, we zijn 2,5 onderweg. Het valt allemaal nog wat tegen.
1: Zeker.
3: Zit net boven de 70 gemiddeld.
1: Wat dat betreft hoeven de Duitsers zich niet al te veel zorgen te maken. Maar dat deden ze vooraf denk ik al niet in groep A. Toen
3: ja, daar ben ik nog niet helemaal zo zeker van.
1: Nee?
3: Ja, Sinter is het beste een oké vorm. Maar Pietrezko zit natuurlijk een beetje met die darteritis. Je weet niet wat het gaat.
1: Dat zou ook zomaar ineens kunnen toeslaan natuurlijk.
3: En die Filipijnen en Nieuw-Zeeland zijn wel allebei een team waar je gewoon in best of 7 voor kan verliezen natuurlijk. Ja, gisteren was het wel subliem. Vooral Sinter, dat was echt de man van de avond. 120 gemiddeld. Nou, kijk even naar het gemiddelde van Nebrida. Die zit inmiddels op 107.
1: Bij Nebrida mag je niks uitsluiten, maar 105 is wel hoog gegrepen. Begin is er wel. En dan kan het gewoon.
3: Alle combinatiefinishes gaan uit bij de Filipijnen.
1: Ja! Geweldig!
3: 69, 78 en nu deze 105.
1: Geweldig. Paolo Nebrida. Kijk, dit is een antwoord, Ben Rob. Dit is een antwoord. Kijk, Nebrida. De achtergrond.
3: Het is mooi om te zien hoe ze dan zo met elkaar meeleven.
1: Dit zou zomaar 4-0 kunnen worden, Marco, voor de Filipijnen.
3: Ja, dan heeft Duitsland een makkie. Moeten ze één lek winnen vanavond.
1: Ja.
3: Nou, dat zie ik ze wel doen.
1: Ik ook.
3: Tegen Nieuw-Zeeland. Nog geen pijl op een dubbel gemist, de Filipijnen. Kijk eens, die Nebrida.
1: Wat is er bij aan de hand, joh? 108. Geweldig!
3: Gooit hier zijn tweede 180er en gooit de gemiddelde van 115.
1: Niet normaal.
3: Het is subliem wat Nebrida staat te doen.
4: 45.
3: Nou, gisteren begon Nebrida, nu begint Toilo. Ik heb een tip voor vanavond. Ik zou Nebrida laten beginnen.
1: Ook al. Alsof er een magneet zit in die pijlen. Nebrida snapt wat hij wilde doen. En kijk eens, zo herstelt hij het dan nog. 56.
3: Naar 9 pijlen.
1: En met 6 pijlen in de hand.
3: Wat een lek van Alexis Toilo en Paolo Nebrida. 140, 180, 125. Om het in stijl af te sluiten in een elfdarter. Nog geen pijl op een dubbel gemist.
1: Oeh, en dan net voor de finish struikelen. Met Nieuw-Zeeland op 81. Kan Ben Rob Nieuw-Zeeland toch nog een puntje bezorgen in deze wedstrijd.
3: Het via bolzaai.
1: En dat lukt, zeg. Dat lukt. Hallo, ik ben Rob. Ik ben er nog.
3: Twee matchstarts gemist door de Filipijnen. En in plaats van Johnny Tata. Die had zijn pijlen al neergelegd. Die had niet verwacht dat hij 81 uit zou gaan. Die had niet meer verwacht dat hij aan de beurt zou komen. Maar Nieuw-Zeeland leeft nog.
1: Ja, uiteraard ontevreden met 43. En wat doet het dan met Nebrida? Dat hij die 56 niet uitgooide. Dan kan je ook uit je flow raken. Want dat hij in een flow zat, dat was duidelijk. Nou, dat valt mee. 100 is prima op dit niveau. Tegen deze tegenstander. Zesde voor Tata. En dus een gat van 90 punten in het voordeel van de Filipijnen. tevreden met 125. Mooi die Toilo. Ja. Schitterend.
3: Ja, maar dat is het niveau wat wij normaal zo staan te doen. We zijn gewoon tegen de 100 gemiddeld deze wedstrijd. Vooral Nebrida echt uitstekend. Eigenlijk jammer dat hij die twee matchdart miste. Dat had een heel mooi einde geweest van deze wedstrijd.
1: Zeker. Nou, had hij toch een mooie serie. 105, 78, 69 en 56. Dan kan je naar huis bellen en zeggen, het gaat best lekker.
3: Ja, de dubbels zijn geoefend. Op naar vanavond. Ja, vanavond zullen ze af moeten wachten wat Duitsland gaat doen. Ja, voor Duitsland bij 4-0 winst dan is het eigenlijk wel zeker. Die gaan door naar morgen. Vanavond zal het in waarschijnlijk een stuk vollere zaal mooi zijn voor Duitsland om voor eigen publiek te spelen. En nog één combinatie finish om de wedstrijd af te sluiten. 105 van Nebrida en Alexis Toilo gooit 100 uit. Filip Heijnen had dit gisteren maar gedaan tegen Duitsland.
1: Nou,
3: maar helaas, dat lukte niet.

0: big boss at Rituals. I tried all their products.
1: Well, why don't we add a little bit of this?
2: In my office, right now!
3: Can you also be yourself?
1: Yeah.
0: And just like that, I became a Rituals ambassador.
4: Never seen before, the Dutch Squad is bringing a super mascot.
5: Je beleeft het WK pas echt super met KPN Superfiber.
6: Naar Barcelona.
7: Norris gaat met hem mee, daarachter Verstappen, maar Verstappen onder druk.
6: De matadoren van de autosport kennen hier elke centimeter op hun duimpje.
7: Er mag niet ingehaald worden en daar gaat het bijna mis.
6: Wie houdt zijn hoofd koel in de Spaanse hitte?
7: En nu in de aanval, dat doet ook George Russell.
6: Kijk live naar de Grand Prix van Barcelona.
7: Bijna ging het mis voor Verstappen.
6: Viaplay. De beste kijk op sport. Het wereldkampioenschap darts voor landenteams.
8: Niets is onmogelijk.
6: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
9: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
6: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
9: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
6: Kijk live naar de World Cup of Darts. Viaplay. De beste kijk op sport.
9: Lekker hoor.
10: Zullen we maar gewoon lekker over deze gaan hebben?
11: Laten we dat maar doen. Ik ben heel positief over het weekend.
12: Het is altijd goed om naast Kees te zitten, dus dat is perfect.
11: Dank je wel.
10: Daar is hij weer, Kees. Spannend, spannend, spannend.
13: Helemaal dashen.
10: Een verliefd man die raced beter, Kees.
13: Zullen we gaan lekker naar het volgende onderwerp gaan? Want we kunnen daar natuurlijk een hele uitzending over lullen.
10: Ja. Iedereen dacht misschien, dit is een nieuw seizoen. Anne Geest had het wel helemaal onder controle. Maar dat is niet het geval.
6: Ultieme test, de zwaarste holes en de kleinste marges. 'S Werelds beste golfers strijden om één titel. Elke drive telt. Elke pad kan geschiedenis schrijven. Wie kan de spanning aan en vervult zijn jeugddroom? Wie treedt er in de voetsporen van legendes? Maak je klaar voor de 126e editie van de US Open. De US Open kijk je live en exclusief op Viaplay. De beste kijk op sport. 4,

0: De Formule 3 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Goed, Laurensen.
2: Ja, niet normaal.
1: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
0: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
3: Germany take on New Zealand.
4: Zijn we weer
5: met Thailand en Litouwen. Darius Labanauskas kennen we natuurlijk, door en door zelfs. Mindaugas Barauskas minder. Maar het feit dat zijn naam op kas eindigt, verraadt al waar hij vandaan komt. Thailand komt met Sarayut. Oua Muapa en Sorawis Rotman. Ik vind het toch wel leuk hoor. Heel veel Aziatische landen hebben toch de weg naar dit toernooi weten te vinden.
4: Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Dit is net gehoord van Thailand. Dat is Oua Muapa, terwijl dat op zijn shirt Sarayut staat. Dus misschien dat
5: zijn voornaam wat makkelijker was.
4: Ja, dit is Rodman. En dit natuurlijk de meest bekende van de vier, Labanauskas. Al jaren de kopman van Litouwen natuurlijk. En Barauskas, ja, het is ook al jaren de nummer 2. Eigenlijk is het vaak Labanauskas die eigenlijk eens eentje aan die kar moet trekken.
6: 81.
4: Eigenlijk is Barauskas komt gewoon net te kort om misschien wat grotere prestaties te halen.
6: 120.
4: Gisteren speelde Litouwen tegen Wales. Ja, Johnny Clayton was wel weer test. Johnny Clayton scoorde en een 146 finish uit en 100 finish voor de wedstrijd. En uiteindelijk was het Litouwen die verloor.
5: Nu 52 voor Labanauskas. Dat niet uit. Tikkeltje erbij misschien.
4: Ja. Ja, het is wat geblokkeerd. Dus misschien een andere route op. Dat is de route van de boel. Dat is op zich geen gekke keuze. Nu kun je dus met twee singles nog op boel zijn eindigen voor Barauskas. Sarayut die 160 niet uitgooit en die gaat niet uit.
5: Hij heeft van die pijlen, en daar hou ik van, die lekker zo even trillen.
4: Ja, hou je daarvan, Koen?
5: Ik vind dat mooi. Ja, ik voor mezelf niet, hè. Maar om te zien vind ik het leuk.
4: Dit is als scheidsrechter is het meest verschrikkelijke wat er is.
5: Dat kan ik me voorstellen, ja.
4: Omdat die punt zo dun is, is natuurlijk de helft dunner dan een normale punt. Daarom trilt hij natuurlijk. Ja. Maar als hij strak tegen het ijzer zit, is het voor een scheidsrechter onmogelijk te zien waar die pijl zit.
5: Misschien dat Qatar wel zo leuk
4: is. Ja.
5: Nee, grapje.
4: Rodman begonnen met een trippel. Het is maar gaan aanleggen op tops. Zo, dat doet Rodman toch vrij aardig. Mooie 100 finish. Zo pakken ze de eerste leg.
5: Zo weten de mannen uit Litouwen waarom Thailand heet. Want het is op deze manier een behoorlijk Thailand.
6: 100.
5: Als het zo doorgaat natuurlijk. 100 eraf alweer.
2: Labanauskas. Eerste triple. Krijgt geen vervolg.
6: 100.
2: Thailand heeft ook echt wel, zijn ook echt wel een opmars, vooral in die Asia Tour. Bij de WDF worden er steeds meer toernooien georganiseerd. En ook de twee mensen die daar in het bestuur zitten, die hebben inmiddels echt wel wat geld losgekregen van de overheid. Daarom zijn dit soort dingen ook mogelijk, dat ze de Asian Tour af kunnen gaan en zo. Dus er wordt echt wel geïnvesteerd in die landen. Soort,
7: ja.
2: Ja, in sommige landen staat de overheid er echt wel achter.
7: Tot morgen.
2: Kijk, zie je? Hier zo, het is een doodnormale 60.
7: Ja,
2: wat
7: ik zit er nu op te letten. Ja.
2: En Joubert, die staat echt zo te kijken van... Waar zit hij nou in, joh?
7: Ja, dat moet voor jullie scheidsrechters inderdaad dodelijk zijn.
2: Maar ik doe het niet zoveel meer, ook goed.
7: Nou, ja, maar eens een scheidsrechter altijd een scheidsrechter.
2: Oh, dankjewel.
7: Vind ik wel.
2: Maar bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld heel veel wedstrijden gekocht van Dieter Hetman.
6: 26.
2: En die heeft van die trilpunten, ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Want je ziet het gewoon niet. Terwijl de meest duidelijke 60, wat Hugh Werder net ook had, was de meest duidelijke 60 die er was. Het valt gewoon niet te zien.
7: Je moet er wel een beetje oppassen, want wat je eigenlijk zei is... Dieter Hetman heeft van die trilpunten.
2: Ja, van die trilpunten.
7: Maar je bedoelt haar pijlen, niet zijzelf.
2: Nee,
7: dat moet je tegenwoordig oppassen.
2: Hier, kijk.
6: 100.
2: Het is gewoon moeilijk te zien.
7: Ja.
2: Nee, ik... Ik heb er zelf nog nooit mee gegooid met zulke punten erin. Ja, ze zeggen dat het een vermindering in bouncers brengt. Daarom gebruiken spelers. Maar voor langzame spelers is het best ideaal. Maar voor snelle spelers, zoals bijvoorbeeld Ricky Evans, is het niet te doen. Want dan staat die pijl nog te trillen.
7: Als de volgende al komt.
2: Dan komt de volgende al aan. Dus daarom, je moet echt wel een langzame speelstijl hebben. Om daar eventueel mee te willen gooien.
6: Ja.
2: De vorige lek was het Thailand die 100 uitgooide. Deze lek kan Barauskas het voor Litouwen doen. En die doet het ook gewoon in tweede as.
6: Lithuania.
2: 100 finish van Rodman. 100 finish van Barauskas.
7: Aparte release, deze man. Die hele hand gaat open. Dat zie je bijna nooit.
2: En hij maakt er niet echt zo'n worp af.
7: Nee. Hij adresseert niet.
6: 85.
2: In tegenstelling tot deze Rodman, die wel gewoon een mooie vloeiende stijl heeft.
6: 46.
7: Deze derde lek van de wedstrijd. 34 is nog wel een beetje hoog gegrepen, denk ik.
2: Ja, ze krijgen in ieder geval 6 pijlen voor. Misschien wel meer.
7: Ja.
6: 23. Lithuania require 134.
7: Dat was toch wel een slechte beurt. Lastig anticiperen op waar hij voor zou gaan, maar het bleek inderdaad de triple 19 te zijn. Nog één triple erbij. Lukt niet.
2: Oh, alle tijd hier voor Barauskas om er 2-1 van te maken. Uitstekende marker er tegenaan. Ja hoor, had die andere pijl niet eens nodig. En zo staat het 2-1 voor Litouwen.
7: Toch, hè, als je in zo'n groep zit, zoals deze groep C, waarvan Wales dus al 2 punten heeft en plus 3 Lexaldo, dan is het eigenlijk een soort van onbegonnen werk. Ze zitten elkaar nu te vermoorden.
2: Nou ja, het is eigenlijk gespeeld natuurlijk.
7: Eigenlijk wel.
2: Kijk, Litouwen weet, als wij normaal ons ding doen, dan winnen we van Thailand. Dus van Wales, ja, dat is hun finale. Daar moet het gespeeld worden natuurlijk.
7: Ja.
2: Eigenlijk heel oneerbiedig gezegd, alle landen die vandaag 2 keer moeten spelen, die worden bijna allemaal derdes in de pool.
7: Ja.
2: Omdat dat het laagst geclasseerde land is die mee mag doen.
7: Waarom? Dus omdat ze verloren hebben, zitten ze op deze middag. Die wetmatigheid zit erin.
2: Nee, Litouwen heeft bijvoorbeeld verloren gisteravond. Maar Thailand, dat is zo'n land wat 2 keer moet spelen.
7: Ja,
2: vandaag.
7: Nog niet gespeeld heeft. Ja.
2: Dus dat zijn echt de min. Dat is pot 3, zeg maar.
7: Ja.
2: Ja, dan. Dus ja, Wales die weet gewoon, oké, we moeten tegen Litouwen. Daar is 1 goede speler en eentje die gooit oké, mee. Als wij ons ding doen, winnen we daar altijd van. Ja, en dan daarna tegen Thailand. Ja, dan, voor Thailand is het natuurlijk fantastisch dat ze vanavond tegen Johnny Clayton en Nick Kenny mogen spelen. Ja, dat wordt waarschijnlijk gewoon 4-0-4-1. En dan, ja. Kijk, er doen heel veel landen mee. Sommige mensen zeggen, het format is te kort. Natuurlijk, het format is kort in een best of 7. Maar ja, met alle respect, we hebben ook landen gezien. Die gooien 50, 60 gemiddeld. Dan is best of 7 ook weer lang genoeg. We hebben ook best wel wat goede wedstrijden gezien. Maar of dat we er nou best of 7 maken of best of 11, het maakt weinig uit.

0: Jaarskast. Die we natuurlijk nog vorige week zagen op de Nordic Darts Masters in Kopenhagen. Hoorde hij een fantastische wedstrijd tegen Gerwin Price. Kreeg nog één matchdart. 57, Lithuania. Uiteindelijk ging die er net naast. En via 1-1. Oeh, en hier wordt één gemist. Slechte pijl.
1: Lithuania, you require 6.
0: En die dubbel moet er nog wel in.
2: Ja, daar gaat hij. Vuistje is alleszeggend. Ik denk dat de Litouwers het gevoel hebben dat deze in de tas zit. Oh, you were. Moest eventjes Thijs terechtwijzen. Wat er gebeurd is aan Litouwen. Die als zij hun lek gaan houden, dus dan met 4-1 winnen. Komen dus ook op 2 punten en plus 3 als dat zou gebeuren.
0: Ja, maar gisteren hebben ze natuurlijk 4-1 verloren. Dus ze komen op 0.
2: Ze komen op 0.
0: Dus ze liggen eruit.
1: Ja.
0: Want er gaat van die andere teams altijd iemand een positief leksaldo halen natuurlijk.
2: Ja.
0: Naar Thailand. Stel dat Litouwen hier 4-1 wint. Dan Thailand alleen door als ze 4-0 winnen van Wales vanavond. Dus ja, gefeliciteerd Wales met het behalen van de volgende ronde. Zo eerlijk moeten we ook zijn natuurlijk.
2: Eigenlijk wel, ja.
1: 43.
0: Sarajut, die we net zagen horen, die gooit nog af en toe wel een paar trippels mee. Maar die Rodman, 80% van zijn beurten zit gewoon geen trippel bij.
2: Nee.
0: Daarom gaat het gemiddelde natuurlijk hard naar beneden. Want Sarajut, die gooit echt wel mee met het gemiddelde van Labanauskas. Maar deze Rodman, oké, die valt er wel een trippel. Krijgt het gewoon het niveau, is echt de minste van de vier. En dat is echt het verschil aan deze wedstrijd. Labanauskas scoort eigenlijk elke beurt van een triple mee.
2: Ja. Hierna nog twee potjes. China tegen Frankrijk en Australië tegen Canada.
0: Ja, dan gaat het eigenlijk toch best snel deze middag.
2: Ik wil net zeggen, zit het er dan al op?
0: Ja.
2: Dat betekent dat we het in ieder geval met elkaar heel gezellig hebben, Marco.
0: Dat sowieso.
2: Dat is een feit.
0: Dit is gewoon...
2: Ja,
0: oké, dat is misschien niet geweldig, maar dit is toch gewoon...
2: Ja,
0: dit is toch een van de beste sessies van het jaar?
2: 100%. Als je echt een liefhebber bent zoals wij, is dat inderdaad het geval. Nou, 4-1. Dubbel 16 is de eerste matchdart voor Darius Labanauskas. Nog één kans.
1: Oeh! 46.
2: Dan kan Thailand nog.
1: Thailand, you acquire 66.
2: Wat een touwtje houden.
0: Dan mag Sarajut het gaan proberen. Vanaf 66.
2: Trilt hem de 10 in. Trilt hem de 16 in. Trilt hij hem ook. Ja!
1: Tops!
0: Ondanks dat het scorend niet fantastisch is. Die twee finishes die de Thais uitgooien zijn toch veelbelovend. Mooie 100 finish, nu een 66 finish. Zo leven ze nog.
2: Als ze dat hij erin blijft zitten, dat lukt. Labanauskas kennen we als iemand die onder spanning prima kan blijven presteren. Dat heeft hem ook

0: waar hij gekomen is natuurlijk. Ja, de mate van onverstoorbaarheid. Hij heeft ook nu rustig. Het straalt af op zijn maat. Geen overdreven gedoe. En concentreerd blijven.
1: Ja, kreeg begin dit jaar zijn toolkaart weer terug. Tenminste, kreeg terug. Daar moest hij echt wel wat voor doen.
0: Hij verdiende hem terug.
1: Maar het is ook echt wel by far de beste speler van Litouwen. Jarenlang het WDF-circuit, BDO en WDF-circuit afgereikt met Maras Rasma. Hun waren echt de grondleggers van de Baltische Staten en zijn er eigenlijk nog steeds. De onbetwiste nummer 1 en 2. Langzaamaan wordt de darts community daar wel wat groter. Ook wat jeugd inmiddels wel begonnen daar. Maar het heeft echt wel zijn tijd nodig voordat de volgende generatie op hetzelfde niveau zit. Van bijvoorbeeld een Labanauskas en Rasma. En Barauskas. Ja, die zien we ook al jaren op de World Cup spelen. Het is eigenlijk al jaren de nummer 2. Maar er zit ook niet echt progressie in. Het is altijd een beetje gemiddeld tussen de 75 en de 80. En dat was het dan ook, zeg maar. En dan heb je nog minder druk, omdat je nog met een goede speler koppelt. Ja. Dus er is nog best wel wat werk aan de winkel.
0: Hier baalt hij van, Labanauskas. Maar kijk eens de voorsprong in deze leg. Goh. Normaal gesproken zou je zeggen perfect bij elkaar, maar dat is wel in het verkeerde vakje. Toch nog een triple 19, dan beperkt hij de schade. Maar 6 pijlen voor Litouwen voor 91. Via de 14 en dan zet hij hem weg. Nieuws krijgen we, Marco, hè? Via de app.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
0: We krijgen gewoon de toezegging dat we volgend jaar deze sessie weer mogen doen.
1: Ja, en gewoon van onze gerespecteerde collega Jacques Nieuwlaat.
0: Zeker.
1: Dus die zit gewoon te kijken.
0: Ja, die zit denk ik nu in de auto, of niet?
1: Ja, die is wel bijna onderweg, denk ik, ja. Dubbel 4. Voor Darius Labanauskas. En uiteindelijk met een beetje hak over de sloot is het toch Team Litouwen wat wint. Thailand, 2 legs gewonnen. En vanavond toch wel mooi voor de Thais. Ze mogen het opnemen tegen Johnny Clayton.
2: Hebben ze ook wat centjes verdiend?
3: Ja, je krijgt
2: dus
3: altijd
2: dat is
3: centjes.
2: Heel mooi voor de penningmeester van de Litouwse bond. Weet jullie heet? Darius Klutkas.

0: De Formule 3 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Goed, Laurens van Hoepen.
2: Ja, niet normaal.
1: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
0: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Thibaut Tricol and Nicolas Dullier. Dat zijn de Fransen die de tricolores verdedigen tegen de Chinezen.
1: Qin Yuzhan en Zhao Jun Zong.
0: Tricol met een beetje een... Het is een geinig gezicht. Dullier, zijn maat, gooit met links.
2: Ja, hij gaat zijn debuut maken voor Frankrijk. De volgende jaren zagen we steeds natuurlijk deze man, Tricol met Jacques Labre. Ja, die is er niet bij. Op dit moment is Nicolas Dullier de beste Fransman op de Challenge Tour. Dus daarom mag hij zijn debuut maken hier in Frankfurt.
0: Chinezen die 4-1 onderuit gingen gisteravond tegen Oostenrijk. En dus, opnieuw moet je zeggen, die hele verre reis hebben gemaakt. Denkelijk voor niet heel veel. Maar goed, we moeten die Dullier ook maar eens even afwachten wat die kan brengen.
2: Ja, het probleem bij China is, kijk, die Zong die hebben we natuurlijk ook al wat jaren op het WK gezien. En dat is best een oké speler.
0: 85 gisteren gemiddeld.
2: Geworden gisteren best oké. Maar ja, zijn maat, met alle respect, 60 gemiddeld. Ja, dan wordt het gewoon een lastig verhaal. Kijk, we zullen hier ook verwachten dat Tricol ook wel rond de 85 gemiddeld zou gooien.
0: Oui.
2: En Dullier gooit altijd meer dan die Zong.
0: Dat wil zeggen... Dat heb je als darts-commentator echt heel vaak.
2: Ja, dat is echt het erg.
0: Dat je gelijk zegt, ja, die gooit altijd meer. Bam, enkele één. Maar goed. Dat hoort bij het vak. Tricol. Uitstekend opgewarmd uit de startblokken gekomen overigens, zeg. Goh. Zo gaat het snel voor Frankrijk. En waar heel lang geleden heel veel dartsliefhebbers waarschuwden voor... Let maar op jongens, als die Chinezen serieus gaan werk gaan maken van de dart, net als bij het snooker, dan gaan die dat domineren. Maar dat is uitgebleven, toch nog altijd. In snooker hebben we inmiddels een heuse wereldkampioen.
2: Jazeker.
0: En uit
2: voor
0: China.
2: Voor het tweede jaar op rij volgens mij.
0: Dat is nog geweldig.
2: Ja, zeker.
0: Eindelijk concurrentie. En in het Engels, en dat is ongebruikelijk voor Fransen. Come on. Staat deze lek op het bord voor Frankrijk. Is het inderdaad er nog? Nou, ik zeg gewoon niet nog. Ik zeg dat is gewoon niet.
2: Nee, deze Zong is echt by far de beste wat China te bieden heeft natuurlijk. Ja. Je zou toch moeten zeggen, ja, ik ben niet... Kijk eens even naar die Tricol, zeg.
0: Die is warm, hoor.
2: En je ziet ook alles aan de stijl en hoe de pijl vliegt. Dat dit ook geen blijvertje is om te concurreren met Zong.
0: Met Zong.
2: Kijk, Zong, die zo gaat gooien, zeg maar, de bekendere van de twee. Die heeft gewoon een goede stijl. Dan zie je dat het klopt, alleen je merkt gewoon, die heeft gewoon te weinig tegenstand in zijn land. Of die Chinese Super League die speelt.
0: Dat heb je op een bepaald niveau uiteindelijk nodig, hè, om weer verder beter te worden.
2: Je moet als je beter wil worden, moet je tegen betere spelers spelen. Ik probeer het ook, ik doe dat al jaren, bij mij werkt het niet. Maar nee, maar dat werkt gewoon. Kijk, daarom zie je ook... Net zo, Tricol is natuurlijk een voorloper van het Franse darten. Ja, hij kan er een leuk centje mee verdienen, hartstikke goed. Maar nu gaat het pas in Frankrijk op televisie komen natuurlijk. Er worden nu voor het eerst demonstraties in Frankrijk gehouden voor duizenden mensen. Er zijn al berichten dat misschien wel over een paar jaar, bij wijze van spreken, een Eurotour een keer naar Frankrijk gaat. Dat heeft te maken door deze man. Maar dat moet dus inspireren voor de volgende generatie die gaan darten. En daar helpen natuurlijk de Luc Littens aan mee. Maar het moet wel eerst op televisie komen, ja, voordat de kinderen het doorhebben van... Dit is interessant.
0: Hier is wat te halen.
2: Ja, en dat er wat te halen is, dat is zeker. Want prijzengeld, ja, ook bij de jeugdtour al, dat schiet door het dak natuurlijk.
0: Daarom. Maar ik moet je wel zeggen, terwijl Tricol hier de dubbel niet vindt. En dus China op 1-1 kan komen. Dat is wel interessant. Even kijken nog. Of dat gaat lukken. Ja, triple 16, dubbel 8. Oeh, wat scheelt het nog één pijl. Oh, allebei heel ver er vandaan, zeg. En dan is het aan Tullier. En die dubbel 1, oh, dan gooit hij een singelen 1.
2: Waren ze scorend zo goed.
0: Nou.
2: Scorend beide mannen. Vooral Tricol in eerste twee legs boven de 130. Zon heeft de Malaga. Maakt er gewoon 1-1 van.
0: Terwijl ik wou zeggen, het is natuurlijk, er is wat te verdienen. Op steeds meer. Maar ik vind ook wel dat darters heel veel moeten investeren in zo goed worden. Begrijp je wat ik bedoel?
2: Zeker.
0: Dat is toch wel meer dan, ja, in andere... In tijd, hè, heb ik het over.
2: Heel veel mensen onderschatten het ook wel hoe moeilijk het is. Kijk, niet voor sommige spelers om op dit niveau te geraken. Hoeveel reizen en wat het kost. En hotels en maar door
0: Even alleen het trainen.
2: Ja.
0: Als je kijkt naar alle sporten, dan zit dat qua uren maken best wel hoog.
2: Ja, er zijn sommige spelers die trainen heel veel. Er zijn nog sommige spelers die trainen bijna niet. Maar dan moet je echt over een bepaald talent beschikken. Ja,
0: van God gegeven talent is dat dan.
2: Ja.
0: 58. Aan de andere kant is dat ook wel weer een mooie schifting. Hè? Van hoe graag wil je het echt?
2: Dat is het, hè. Dan is deze Song wel in Azië echt wel een van de grote manieren, hoor.
0: Ja, natuurlijk.
2: Nog even refererend over die World Cup. China deed daar niet aan mee, want China is geen lid van de WDF. Dus, maar na het WDF-week, na die World Cup, werd er het Korea Open werd gespeeld. Daar kwam hij speciaal voor. Maar als je merkt hoe al die Aziaten tegen hem opkijken, hij is echt wel een van de grote manieren daar.
0: Ja.
2: Hoor. En dan, ja, wat we al eerder zeiden, toch wel knap dat je maar elke keer in het vliegtuig stapt. En waarschijnlijk de rest van je straat in je buurt die denkt, ja, je kan wel de beste wezen van je land. Maar het kost bijna meer geld dan dat je er uiteindelijk aan overhoudt, weet je wel.
0: Al weet je natuurlijk
2: hij
0: nooit.
2: Hij kan er wel van leven, heeft hij in een interview gezegd. Ja. Maar,
0: ja. En je weet ook nooit wat de Chinese overheid nog bijdraagt. Ja, want die vinden dat natuurlijk ook prima PR.
2: Dat klopt, alleen darts is natuurlijk in China echt nog wel een hele kleine sport.
0: Ja, tuurlijk, dat is waar. Maar dat valt dus daardoor wel heel erg op als er een keer een Chinees iets doet.
2: Ja.
0: Zoals Song dat kan.
2: Kijk, en bij de PDC, dat blijft natuurlijk een commercieel bedrijf, die hopen maar één ding. Dat er alsjeblieft één van die miljard zijn die goed genoeg is.
0: Ja.
2: 110 en voor Tricol. Mag naar dubbel 15.
0: Zo, wat is hij goed vandaag, joh. Dat is toch niet maar. Wat een cijfers heeft deze man.
2: Nou, hij gooit een gemiddelde van tegen de 100 aan.
0: Score het gemiddelde, 110.
2: En het gemiddelde van zijn eerste beurt zit rond de 130.
0: Dat is toch niet normaal, joh. Nou ja, niet voor Tricol in ieder geval.
2: Hij heeft nog maar één beurt zonder trippels gehad.
0: Oh.
2: Dan zal dit wel de tweede worden.
0: Ja, nee. Zo erg is het niet. Mooi.
2: Je ziet het hieronder in beeld staan. Vanavond gaan we natuurlijk verder met de ontknoping in de pool. We gaan verder om 7 uur. Het zal ongeveer duren tot een uur of 12. Vanavond krijgen we heel veel shootouts te zien. En een paar poeltjes waar we nog een beetje moeten rekenen. Of eigenlijk niet meer hoeven te rekenen, want we weten wel wie dat gaan winnen. Maar vooral die shootouts, dat wordt natuurlijk spectaculair. We hebben ook nog Formule 1. Ja, al met al, er is genoeg te zien hier bij Viaplay natuurlijk.
0: Zeker. En dat op een toch wel bomvolle sportavond. Dit vind ik ook wel mooi, hoor. Golf. Echt superleuk dat we dat ook hebben. om daar eens rustig naar te kijken op je gemakkie. Want ja, de meeste mensen kijken natuurlijk uit naar het circuit van Barcelona. Waar Max Verstappen ooit zijn eerste overwinning boekte. En dus hij weer terug voor een cirkel. Heeft natuurlijk ook wel wat goed te maken met zijn team. Na Monaco, waar hij bleef staan bij de start. Heb jij daar naar zitten kijken, Marco?
2: Nee, ik, ik volg het heel weinig eigenlijk meer. Dus.
0: Je bent niet zo... Wat zou jij doen als Verstappen gewoon niet wegkomt bij de start en heel langzaam naar de pits kachelt en zijn wagen parkeert en erbij uitscheidt? Wat doe jij dan?
2: Als sportman.
0: Nou, als kijker.
2: Nee, ik ben niet zo iemand die de tv uitzet. Ik kijk wel gewoon niet.
0: Ik ben wel iets anders gaan kijken, zeg ik heel eerlijk. Ja.
2: Ja, ik ben niet zo iemand die van als mijn favoriete sporter eruit ligt bijvoorbeeld. Zoals met Formule 1, dat ik dan stop met kijken.
0: Nee, maar dit was zo'n teleurstelling.
2: Ja, dat klopt. En zeker in Monaco, dat maakt het misschien wel extra erg.
0: Plek 2 in Monaco.
2: En hier mist Thuillier een pijltje om er 3-1 van te maken. Zo kregen ze al 5 pijlen in leg 2. En dan mogen ze het gaan proberen voor dubbel 7. Nu is de keus. Ja, gewoon bij dubbel 7 blijven. Is daar nog ruimte?
0: Ertussen misschien wel. Of ernaast. Ja. Rechts ernaast of ertussen. Hij twijfelt zichtbaar. Oh, dat was ruimte. Maar hij vindt hem niet. En dan kan de absolute topper van deze partij het afmaken op tops.
2: 3-1 voorsprong voor Frankrijk.
0: Heel bijzonder, een Fransman die in Duitsland Engels roept.
2: Sowieso een Fransman die Engels praat is al bijzonder.
0: Zeker.
2: Tricol. Op dit moment de nummer 64 van de wereld.
0: Dan is hij wel boven zijn kunnen aan het gooien vandaag.
2: Ja, vandaag staat hij echt een uitstekende wedstrijd te spelen. Dat is Zong met de eerste 180 voor China. Moet ik wel zeggen, Tricol staat op de tourcard race 66. Dus hij zal nog wel nog wat ergens op ponden op moeten halen om zijn tourcard te behouden natuurlijk. Ja, Zan gooide gisteren een gemiddelde van net onder de 60. Zit vandaag rond de 70. Het is allemaal wel wat beter. Tricol gooit gewoon een goede wedstrijd. Thuillier in het begin van de wedstrijd gooide ook nog goed mee. Maar die is inmiddels toch ook wel een gemiddelde wat naar aan het zakken. Ja, Zon, wat we al zeiden, die wordt gewoon altijd rond de 85 gemiddeld. Dus vandaag ook weer.
0: Ja.
2: 143 voor Zhang. 66 over, maar alle tijd. Het is de lek van Frankrijk.
0: 92. Die staan op ver weg, 283. China inmiddels op 51. En Tricol krijgt er maar
3: 59.
0: Af. China moet dit binnen hengelen. Dat kan toch niet anders. Of tops, ja hoor. Twee pijlen zijn voldoende voor Zong. We zijn dus terug in de wedstrijd. Want dit was de beurt van Frankrijk.
2: Ja, Zong. Het is misschien een beetje onopvallend wat hij doet. Maar scoren de gemiddelde gaat richting de 100. Het gewoon nog bijna alle beurten zit wel 1 of 2 trippels bij. Het ziet er heel verzorgd uit wat hij laat zien.
0: Maar 2 beurten zonder trippel. Dat heb ik vandaag nog niet eerder gezien.
2: Die zijn er niet heel veel die dat gedaan hebben. misschien ziet het er dan bij Tricol wat spectaculairder uit. Om vooral wat hij in het begin van de wedstrijd te zien. En door die 110 finish. Maar als je naar de cijfers kijkt, is Song eigenlijk gewoon de beste van de vier.
0: Eigenlijk wel, ja. Weet je, ik zit ook wel eens te denken bij dat koppelen. Hè. Je moet ook karakterologisch wel geschikt voor zijn. Hè?
2: Ja.
0: Want je gooit bijvoorbeeld nu in het geval van Tricol. Die staat als een jonge god te gooien. 140, dan komt je maat 59.
2: Ja, en dat is een keer niet erg.
0: Nee, maar als het elke keer zo is, dan denk je, waar doe ik het eigenlijk voor? Ja, het is tenminste, zij denken dat niet zo. Maar
2: nee, dat klopt.
0: Dat is wel een gedachte die op de loer ligt.
2: Klopt, maar het is bij een goed koppel. Je hebt altijd een betere speler en een mindere speler. Maar die mindere speler, die moet die goede speler opvangen als die een keer 60 gooit. Of als die een keer een dubbel mist. Dan moet die speler 2, noem ik het altijd maar, die moet dan 140 erin klappen.
0: Ja. En dan ga ik jou een hele moeilijke vraag stellen. Wie vind jij bij Nederland de tweede speler?
2: Dit of in het algemeen?
0: Nee, nu, bij ons koppel wat we nu hebben. Ja, Michael en Gian.
2: Michael is altijd nummer 1.
0: En dat, ja, vindt dat hij Gian zelf, denk
2: dat
0: ik
2: vindt
0: ook.
2: Hij zelf ook. Ja, op basis van wereldranglijst
0: is het dus niet zo.
2: Nee. En Van Gerwen gaat natuurlijk nog verder naar beneden vallen. Want dit is misschien wel, hoe gek het ook klinkt, de laatste World Cup. Misschien
0: voor een poosje.
2: Het zou zomaar kunnen.
0: Laten we er maar niet al te veel over filosoferen. Ja, het is wel, hoor. Het kan hard gaan, hoor, dit jaar voor Michael.
2: Nou, ik kan het lijstje wel even bijpakken. Eerst even kijken wat... China doet met deze 46.
0: De net kostte het niet veel moeite. Nu gaat hij naar de verkeerde dubbel.
2: Hij
0: wilde de 18, denk ik.
2: Trekt hem er even ver onder. Nou, geluk, blijft de dubbel 16 over.
0: En zo moet Tricol 106 gaan gooien. Fransen gooiden al 110. Ja, het wordt een hele moeilijke route zo. En ook de triple 8 die zit er dan niet in.
3: 39.
0: Dan is het dubbel 8 voor Zhang.
3: China acquires 16.
0: Weet je wat ik ook het mooie vind? Nou, laat me eerst maar even kijken naar die finish. En hij gooit hem. Dat de sponsor, Pat Victor... In het Chinese shirt staat wel Victor, maar Bet staat in het Chinees. Heb je dat gezien?
2: Nee.
0: Let op, het volgende keer dat de China aan de okkie komt. Er staat ook Victor Bet, zoals is, ja, China altijd de andere kant op gaat.
2: Kijk. Oh, het staat er in het Chinees logo achter inderdaad. Bet Victor staat
0: Victor
2: er wel
0: Victor staat wel gewoon.
2: Ja, Bet staat Victor, er ook nog voor, maar staat ook nog in het Chinees, ja. Staat erachter.
0: 100. Dan hoeven wij ons niet zorgen te maken dat het in China niet wordt uitgezonden.
2: Inderdaad. Ja, je kan er eigenlijk wel van uitgaan. Alle landen die meedoen, daar wordt het uitgezonden op
0: De TV. BBC doet altijd op zijn toernooipagina een lijstje geven van wie wat. Maar daar stonden die landen stonden allemaal niet erbij. Want ik denk dat dat een te lange lijst wordt.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Stonden eigenlijk alleen de Europese, weet je, vrijstaande erbij met Viaplay, maar ook Dazen in de Zone in, ja, Duitsland. Sky natuurlijk in de Engelse taalgebieden. Frankrijk neemt een voorschot op de overwinning, maar heeft buiten deze man gerekend, die ook 140.
2: Ja, Zong heeft het nog niet opgegeven, hoor. Zo is het toch een leuke wedstrijd.
0: Tullier. Kijk, die doet nu ineens heel goed mee. Zet het geweldig weg.
2: Ja, die gooien er lekker uit het boekje.
0: Waanzinnig op 40.
2: En Thuyé, zeg maar, ik heb eindelijk weer twee goede beurten gegooid.
0: Ja.
2: Mag jij het afmaken?
0: Nou, reken maar dat Tricol daar raad mee weet. Al is dit ook wel iemand die kan choken, hoor. Maar 161 voor China lijkt me enigszins hoog gegrepen. 51, hoogste finish.
2: Zou wel mooi zijn.
0: Ja, geweldig. Dat gaat niet gebeuren. En dan staat er dus nog steeds 10. En dan kan Tullier zijn uitstekende lek, ineens deze lek uitstekend, bekronen met deze dubbel 5. Frankrijk wint. En Tullier is blij dat ook hij een substantiële bijdrage heeft kunnen leveren. Daarvoor krijgt hij complimenten van zijn maat. Goed gedaan, kun je niks van zeggen. Laatste pot die nog staat te wachten is Australië tegen Canada. Daar gaan we zo mee verder.

0: face a job interview with the big boss at Rituals. I tried all their products.
1: Well, why don't we add a little bit of this?
2: Oh, no! In my office, right now!
3: Can you also be yourself?
1: Yeah.
0: And just like that, I became a Rituals ambassador.
4: Never seen before, the Dutch Squad is bringing a super mascot.
5: Je beleeft het WK pas echt super met KPN Superfiber.
6: Lona.
7: Norris gaat met hem mee, daarachter Verstappen, maar Verstappen onder druk.
6: De matadoren van de autosport kennen hier elke centimeter op hun duimpje.
7: Er mag niet ingehaald worden en daar gaat het bijna mis.
6: Wie houdt zijn hoofd koel in de Spaanse hitte?
7: En nu in de aanval, dat doet ook George Russell.
6: Kijk live naar de Grand Prix van Barcelona.
7: Bijna ging het mis voor Verstappen.
6: Viaplay. De beste kijk op sport. Het wereldkampioenschap darts voor landenteams.
8: Niets is onmogelijk.
6: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
9: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
6: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
9: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
6: Kijk live naar de World Cup of Darts. Via Play. De beste kijk op sport.
9: Lekker hoor.
10: Hier erin?
11: Ja, nee, ik wil hier zo.
10: Hier al.
12: Gaan we het over hebben?
10: Ja, het is goed zo, het is goed zo.
12: Krijgen we wat te eten?
10: Gasten.
13: Heb je klappertjes?
10: Hebben we altijd.
12: Jezus.
9: Ik heb een klappertje gemaakt.
10: Ben je wakker?
12: Ja?
10: Ben je erbij?
14: Dit kan. Dit kan echt.
13: Oh, goed.
10: Zul je ze hebben?
15: Ja, bie!
10: Af en toe kon je ook gemeen zijn, Jaap.
16: Nee, niet zo.
10: Niet zo?
15: Jij wel, jij was echt...
16: Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
10: Goed getrainde billen wel.
15: Ik kijk naar voetbal, ik kijk niet naar billen, vriend.
16: Ja. Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma... Ja, maar waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
17: Ja, 10 years Manchester.
15: Maar, ja, hou op, man.
16: Toen ik hoorde dat hij coach had, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
15: Dit is voor mij 100% Timber.
10: En hou op, sodemieterij in mijn kroeg. Dankjewel.
7: Wow, jongens, hoe dwars kan je gaan met zo'n motorfiets? Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly. Die kunnen we inlijsten.
6: Kijk live naar de World Superbike. Via Play. De beste kijk op sport.
18: Are you to bring this partnership to the stage?
19: It's fantastic. Dave and I have known each other for a long time. We've played against each other lots of times, but we've never partnered before, so this is going to be a first, and we're looking forward to it.
18: Known each other for a long time, so do you think that will help up on that stage today?
20: I think 100%, like I said, Jim is a great shot. He's been doing fantastic. And I do look forward to it. It's going to be fun.
18: And your fellow Canadian, John Part, described this as the group of death. Do you agree with him?
19: There's no easy game, but I think that's a good thing, really. I mean, anybody can beat anybody, and so you see in the end if you can come out on top. We'll see how it goes. But yeah, it's a tough group.
18: And you've got Australia this afternoon. What are you expecting from them?
20: You know what? We're just going to go play the game, and if they have to play too, so because they got to beat us, we're going to beat them.
21: Welcome back, folks, to the 2020.
3: 2006 Van Victor World Cup of Darts. Group stage action is brought to you by the PDC. Live on Sky Sports as we're coming to you from the Eissport Halle here in Frankfurt, Germany. Time now for our final match of this Friday afternoon session as we welcome the teams.

0: Australië dus tegen Canada. De laatste wedstrijd uit de groep G is dat. De laatste wedstrijd van deze sessie. Met voor Australië, dat als 11e geplaatst is, Damon Hatta uiteraard. En als maatje Adam Leake. Canada met de familiar faces van Jim Long en David Cameron. Die we allemaal kennen, stonden keurig te klappen toen Australië eigenlijk als laatste werd aangekondigd voor Australië. En dat terwijl in wat dan door sommigen de groep des doods wordt genoemd, groep G. Australië met 4-3 verloor, ondanks een gemiddelde van bijna 88 van de Verenigde Staten, dat op 83 uitkwam. Maar goed, zo gek is dat niet. Je kijkt al langer darts, dus je weet dat gemiddeldes lang niet alles zeggen.
1: Nee, maar ik denk wel dat het probleem in gemiddeldes vooral bij Australië lag. Want Hatta was echt wel uitstekend in vorm. Die gooide 100 gemiddeld.
2: Ja.
1: Adam Leake, nee. 71. Ik denk dat dat het probleem was. Die Amerikanen waren allebei constanter. En Adam Leake kon het niveau niet aan.
0: Die leek wel een leek. Maar toch is het een belangrijk potje hoor, voor Canada. We hoorden natuurlijk het interview. Kennen elkaar al hun hele carrière. Deze twee mannen. Long en Cameron. We hebben nu een uitgelezen kans om een punt te drukken in deze pool. Het moet snel. Eigenlijk met iets betere cijfers.
1: Ja, het is heel simpel voor Canada. Ze moeten gewoon winnen van Australië. En dan kunnen ze vanavond in een shootout tegen Amerika spelen. Om te kijken wie er doorgaat natuurlijk.
0: Dat zou wat zijn zeg. Ik zou wel leuk vinden als de Amerikanen doorgingen. Ik vond dat toch wel...
1: Ja, dat was wel een goed koppel,
0: was
1: toch?
0: Wel echt
1: die Stobuns met die rode broek.
0: Wat een baas.
1: Ja. En die Adam Cervada. Ja, het schijnt al jaren een van de beste van Amerika te zijn. Ik ben er nooit echt van onder indruk geweest. Gisteren speelde hij vrij aardig. Ja, ze hadden wel een bepaalde chemie op het podium. En toch ook wel verrassend voor Canada. Sinds hele lange tijd geen Matt Campbell.
0: Nee, nee. Zonder Campbell eigenlijk.
1: Ja.
0: 21. Ah, het is het einde van de middag, Marco.
1: Ik vond het een legendarische sessie, Koert.
0: Ja, toch? Het was leuk. 100. En het kan ook op zo'n middag met zulke exotische landen en namen. Het maakte de World Cup of Darts uniek in zijn soort. Hele andere sentimenten bij de spelers dan wanneer ze voor zichzelf op het podium staan. En dan moet er eigenlijk het mooiste nog komen morgen. Als de vier geplaatste landen ook instromen. En eindelijk Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen laten zien dat zij wel degelijk een goed team kunnen zijn. Ik denk dat het ook in Gian zijn karakter wel zit dat hij... He? Die snapt welke ruimte die moet dat geven.
1: Dat denk ik ook, ja. Kijk, vorig jaar,
0: en Michael heeft dat graag, dat weten we.
1: Vorig jaar was natuurlijk Gian van Veen, die speelde samen met Danny Noppert. Toen was Danny Noppert op papier de kopman, want die stond hoger op de wereldranglijst. Ja. Die heeft er toen voor gezorgd, Gian, begin jij elke leg maar en ik...
0: Dat was een soort van tactiek die Noppert al tegen hun had verteld. Jullie kunnen het beste zo beginnen.
1: Maar Noppert is natuurlijk de perfecte nummer 2 om in je team te hebben natuurlijk.
0: Ja. En de perfecte finisher.
1: En ik denk dat Gian zich ook heel goed in die rol kan hebben. De eerste 180 van Canada.
0: Wat hebben we gehad vanmiddag? Eindelijk weer eens een 180er.
1: Ja, de echte grote kanonnen die gaan we natuurlijk morgen pas zien.
0: Ja.
1: Misschien wel Canada.
0: Tops
1: voor Cameron.
0: Oh, onderkant, je hoorde hem op het ijzertje. ...154 voor Leake gaat niet uit. Dan is het voor Jim Long, dubbel 10. In de buurt. Single 10, dubbel 5. Oh, die valt makkelijk zeg. Overschijnlijk. Jim Long hengelt het punt binnen. Voor Canada. Dat dus gelijk breekt en zelf mag beginnen aan leg 2.
1: Ja, Adam Leake, eigenlijk wel de onbekende van Australië.
0: Voor mij wel.
1: Besloot dit jaar van nou, ik ga het een keer Q School proberen. Dus die is naar Engeland gegaan. Haalde daar een tourcard tegen de verwachting in. Woont nu ook in Engeland. We gaan het nu 2 jaar proberen op de Tour. Ja, er zijn nu 20 vloertoernooien geweest. Hij heeft toch 6 keer prijzen gehad. Dat betekent ook gewoon wel dat hij 14 keer de eerste ronde is gaan zitten. Maar ja, dat weet je natuurlijk. Ja, je moet tegen de grote mannen.
0: Ja.
1: Het is heel simpel. Ik vind het wel... Het is wel mooi. Hij heeft zijn leven achtergelaten. Hij zegt ik ga ervoor. En dan maar gewoon kijken waar het schip uiteindelijk strandt.
2: Maar de grote mannen hebben dit zelf ook ondervonden.
1: Hetta is natuurlijk het perfecte voorbeeld. Hè? Die heeft alles achtergelaten, ja, in Australië. Om zijn droom na te jagen. 100. En over een paar jaar als Hetta reclame is en genoeg centjes heeft verdiend. Dan zegt Hetta jongens, bedankt. Ik ga terug naar Perth. En dan, ja, dan heeft hij het uitgespeeld natuurlijk.
2: Ja. Ja, dat is mooi gesproken. Zo is het. Dan heeft hij het uitgespeeld.
1: Dit is Jim Long, ook tourcardhouder. Dus op dit moment de nummer 81 van de wereld. Er moet nog flink wat gebeuren dat hij zijn tourcard kan houden aan het eind van het jaar. Hij zal echt rondjes moeten gaan winnen op voertoernooi. Zich moeten plaatsen voor het WK en daar echt misschien nog wel 1-2 rondes moeten winnen. Voor Jim Long, dat zijn ook lastige dingen natuurlijk. Je moet elke keer maar vanuit Canada in je eentje naar Engeland vliegen voor die vloertoernooi.
3: 140. Australia require 112.
0: Het had hij natuurlijk al eens een World Cup won. 4 jaar terug.
1: Ja, zeker.
0: Met Simon Whitlock.
3: 28.
1: Ja, het is pas het eerste jaar dat Simon Whitlock er niet bij is.
0: Ja, ja.
1: Taps voor Long. Dubbel 10 dan. En zo staat het nog geen 2-0. Zo gemakkelijk als wat hij gisteren liet zien. Scorend valt er tegen. De dubbels vallen ook niet. En zo staat het eigenlijk wel terecht. 2-0 voor Canada. Je ziet het aan Long en Cameron. Ze hebben er plezier in.
0: Ja, dat komt natuurlijk ook als het goed gaat. En je wint. Gek is ook dat ik vooral bij de World Cup, als ik Damon Hetta zie, altijd aan Kyle Anderson moet denken. Wijlen Kyle Anderson.
1: Ja, dat begrijp ik wel.
0: Dat zijn ook goede partners geweest.
1: Ja, dat waren, die hebben bij elkaar op school gezeten vroeger.
0: En ja, toch nog altijd ook wel weer mooi dat je altijd aan hem moet denken.
1: Zeker.
0: Maar ook heel verdrietig dat hij er niet meer is. Want
1: er is
0: veel die omgestorven.
1: Maar het was niet alleen een fantastische dat, maar het was misschien nog wel meer een fantastisch persoon.
0: Een goede kerel.
1: Het was fantastisch. Een geweldige darter natuurlijk.
0: Grote schok vond ik dat die niet meer onder ons was. Maar goed, het was wel vanuit een positieve...
1: Zeker waar.
3: 95.
1: Het is altijd wel mooi dat bij sommige toernooien dat soort namen weer ter sprake komen.
2: Ja, zeker dit toernooi. Daar ben je ook vaak, hè? Want hij heeft niet altijd met Simon Whitlock gespeeld.
3: Safety.
2: Of Simon Whitlock met Kyle Anderson, dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
1: Ja, Kyle Anderson heeft 4 keer de World Cup gespeeld tussen 2016 en 2019.
2: Ja.
1: Natuurlijk altijd met Simon Whitlock.
2: Maar dan was je dus wel gewoon de nummer 2, hè? Van een continent, hè?
1: Ja,
2: knap hoor.
1: Ja, je moet niet vergeten, hij heeft gewoon een 9 dat er op het WK gegooid, een 9 dat er op het EK gegooid, een World Series toernooi gewonnen. Ja. Helaas veel te vroeg van ons weggegaan.
2: Zo is het.
1: Adam Leake. Het wordt wel eens een keer tijd dat Adam Leake ook wel eens een keer wat gaat doen. Maar begint hier met een 5. Dus maar 1 pijl voor de dubbel.
4: Maar wel gelijk in. Dus het foutje wat hij maakte, knap en zelf hersteld.
2: En zo vecht Australië zich terug in deze wedstrijd. Maar Canada heeft nog steeds het voordeel.
3: 59.
2: Hij heeft het vandaag ook niet hoor, Marco. 74 gemiddeld.
1: Ja, gisteren was het 100 gemiddeld. Toen was het Leake met 71. Ja, het valt nu wel inderdaad heel erg tegen. Oké, okay, er zitten wat gemiste dubbels tussen. Maar scorend valt het echt tegen wat het dan laat zien. Tuurlijk, hij weet ook, gisteren was het de wedstrijd. Je weet gewoon in een pool van 3. Als je de eerste verliest, dan is het 9 van de 10 keer klaar. En dan is het misschien ook weer moeilijk om je dan op te laden voor zo'n wedstrijd als deze.
2: Vanavond toch ook nog wel toffe potjes hoor.
1: Ja, en natuurlijk heel veel potjes waar het ergens om gaat. Dus de winnaar gaat door.
2: Ja. Ja. Zeker weten.
1: Als je even snel naar het schema kijkt, wat is een wedstrijd dat jij denkt, nou, daar ga ik voor zitten vanavond.
2: Japan-Spanje. Wil ik denk ik wel zien met Reyes. En zijn maat.
1: Polen-Zwitserland.
2: En het land Trinidad en Tobago gewoon voor de leuk. Wat doen de Duitsers tegen Nieuw-Zeeland? Nou, dat zal wel goed komen. En
1: Oostenrijk-Frankrijk misschien nog. En Suriwits, dat kan misschien nog interessant worden.
2: Clayton en Kenny die doorgaan, denk ik, via Thailand.
1: En als Canada hier wint, dan misschien als allerlaatste nog een shootout tussen Amerika en Canada. Dat zou toch wel leuk zijn, om daar wat af te sluiten.
2: Dan is het woord shootout of de woorden shootout wel heel toepasselijk. Dan hoop ik dat ze door van die klapdeuren komen met de holsters en
1: of
2: met Ennio Morricone tegenover elkaar. Een duel, weet je wel, zoals in het Wilde Westen altijd was.
1: Dan zou Canada nog wel deze wedstrijd moeten winnen. Ze zijn in ieder geval goed op weg. Ze staan 2-1 voor en als deze dubbel 18 erin gaat, dan staat het 3-1. Dat wordt net gemist. Maar ik heb nu ook niet het gevoel dat die Adam Leake even 170 uitgooit.
2: Uitgesloten.
1: Australië inmiddels onder de 70 gemiddeld, Koert.
2: Zie je het, ja.
3: 91.
2: Dat is toch wel treurig. Nou ja, daar hadden we het ook net over. Hè? Hoe leuk blijf je het vinden als je zelf gewoon wel je trippels gooit en je maat gewoon niet.
1: Dat is het, hè. Kijk, en gisteren was natuurlijk de wedstrijd waar het om draaide. Gisteren was Hetta uitstekend in vorm. En hem Leake daar niet.
2: Nee.
1: En je weet gewoon, waarschijnlijk liggen we eruit. Dan is het ook moeilijk als je dan 's morgens wakker wordt. Ja, kan je dan weer voor 100% opladen? Dat is ook moeilijk natuurlijk. Want je weet ook bijna dat het niet meer gaat lukken.
2: Nee, en dan zijn het ook gewoon mensen, hè. Dat is geen robots.
1: Zeker. Want we verwachten altijd wel 180'ers en tussen de 90 en de 100 gemiddeld. Ja, dat kan ook niet altijd.
2: Zo is het.
1: Maar je ziet wel duidelijk een verschil dat Canada, het is hun eerste wedstrijd. Hun beginnen eigenlijk nog vers aan het toernooi. Hun weten gewoon, Australië heeft een keer verloren. Als we die pakken, dan is er vanavond is er alles mogelijk. En je ziet dat die met een heel andere mentaliteit en met een heel andere connectie met elkaar op het podium staan.
2: Absoluut. En van wat we nu zien, het is misschien niet spectaculair wat Canada laat zien. Maar het is wel van niveau dat je zegt, die zouden ook van Amerika kunnen winnen. Hè?
1: Zeker waar. Het is degelijk genoeg. Scorend is het best oké. Okay. Scorend zit het zeg maar rond 85-90. Oké, er worden af en toe nog wat dubbels gemist. Maar ja, dat mag ook. Want Australië mist ook dubbels. Of ze komen niet eens op een dubbel. Dus Canada heeft ook normaal gesproken alle tijd in de legs. Nu ook weer. Het is echt niet bijzonder wat Canada doet. Maar ze staan in de leg van Australië. Gewoon ruim 100 punten voor.
2: 100 voor Leek. Zorgt dat het er zo een beetje draaglijk uitziet. Maar de gelijkmakende beurt van Canada gaat het verschil weer duidelijk maken. Zeker als de triples gevonden worden.
3: 96.
2: Op 80 zet hij hem weg. Voor zijn maat.
1: En dan zouden dit wel eens de laatste drie pijlen van Damon Hetta kunnen zijn. Het is nog 140. En Cameron gaat hier voor de wedstrijd gooien vanaf 80. Begint met een triple. En eindigt met dubbel 10.
2: En zo gaat Canada vanavond de shootout in met de USA. Twee landen die toevallig ook vannacht in actie komen op hun eigen gezamenlijke WK-voetbal. En dan gaan we deze middag maar rustig afsluiten, denk ik, Marco.
1: Ja, ik denk dat we nog heel even naar onze Engelse collega's kijken. Die gaan het vast nog heel even hebben over het programma van vanavond. We hebben het natuurlijk al uitgelegd. Er zitten een paar hele leuke wedstrijden tussen.
2: Ja.
1: Ik ga zeker kijken en ik hoop ook. Vanaf 7 uur zijn we in ieder geval weer terug.
2: Nou ja, wij niet. Onze collega's.
1: Zeker.
2: Ik vond het echt een hele fijne middag. Dank je wel.
1: Ik vond het toch goed.
2: Dank je wel.
1: En we hebben al gehoord, volgend jaar doen we hem weer.
2: Ja. Kijkers, bedankt. Hè. Tot de volgende. En om 7 uur weer klaar zitten.

0: van harte welkom bij de vierde sessie alweer van de PDC World Cup of Darts 2026. Het is de 16e editie alweer van dit toernooi. En het is de vijfde op rij die in de Eissporthalle in Frankfurt wordt gehouden. Waar ook al eerder een periode werd gespeeld tussen 2015 en 2018. De regerend kampioenen zijn Noord-Ierland, Daryl Gurney en George Rock, die vorig jaar in de finale wonnen van Wales, Gavin Price en Johnny Clayton. En we gaan vanavond beginnen met een wedstrijd in groep I. Tussen twee ploegen die allebei al ruim hebben gewonnen van India. Groep H, ik word gelijk gecorrigeerd. Ik zat even een groepje te ver. Twee koppels die allebei ruim hebben gewonnen van India. Dat klopt in ieder geval wel. Tsjechië zelfs met 4-0 en Denemarken met 4-1. Maar we moeten er wel bij zeggen dat de cijfers van Tsjechië en met name van Adam Gavlas, die echt tot nu toe in die eerste wedstrijd ver en ver boven zijn koppelmaat Karel Sedláček uitstak. Op zich wel opmerkelijk, want Sedláček is ook een hele goede darter. De cijfers van Tsjechië dus, om een lang verhaal kort te maken, wel een stuk beter zijn dan die van Denemarken. Ja, het is heel simpel wat betreft deze wedstrijd, Jacques.
1: The winner takes it all.
0: Winner takes all.
1: Dat betekent dat de winnaar van deze wedstrijd in de ballenbak gaat. Want zo gaat het vanavond. Vanavond gaan we loten wie waar in het bracket komt. De vier geplaatste landen zijn daar inmiddels ingezet. En dan wordt gewoon vandaag ouderwets op het podium geloot wie waaraan gekoppeld wordt.
0: Ja, dan komen er dus nog 12 groepswinnaars bij. En dan hebben we 16 landen die in de knock-outfase gaan betwisten.
1: En dan kan het echt beginnen, zou je kunnen zeggen.
0: Dan kan het echt beginnen, ja. 96. Hoewel het natuurlijk altijd fantastisch is om naar dit soort wedstrijden te kijken. Wat voor landen er ook bij betrokken zijn. En hoe matig er soms ook gegooid wordt door de wat minder bekende landen. Ik geloof dat Sedláček wat goed wil maken. Die gooit er 180 zojuist.
1: Het is een duo dat erg aan elkaar gewend is, ook de Tsjechen natuurlijk. Spelen al een tijdje samen. Of in ieder geval hebben we een aantal keer al samen gespeeld voor Tsjechië. Kennen elkaar ook gewoon goed buiten de dartel. En een gevaarlijk team. Dat hebben ze al eerder bewezen. Terwijl ze hier op een 1-0 voorsprong komen. Want vorig jaar reikten de Tsjechen nog tot de kwartfinale. Hun beste resultaat op de World Cup of Darts. Denemarken kan de laatste tijd niet van die fantastische resultaten overleggen. Ze kwamen sowieso nog nooit tot de kwartfinale op de World Cup. Vier keer haalden ze de laatste 16. De laatste keer was dat in 2023.
0: Dit is overigens de 24-jarige Jonas Graversen. Koppelmaat dus op dit toernooi van Andreas Toft Jurgensen.
1: Van die koppels die gemaakt lijken voor dit toernooi een beetje. En ik denk dat Sedláček en Gavlas wel zo'n duo is waar het gewoon duidelijk is wie de kopman is. Waarbij de tweede man ook gewoon heel nuttig mee kan spelen. Dat zagen we gisteren aan Gavlas. Die scoren met name fantastisch was. Ja. En alle belangrijke dubbels werden door Sedláček gegooid. Ja, dan heb je natuurlijk een prima kop gestaan.
0: Kaplan scoorde gisteren tegen een gemiddelde met zijn eerste 9 pijlen van bijna 129.
1: Ja, dat vertekent een klein beetje in de koppels, want de meeste legs heb je geen 9 pijlen. Zeker niet als tweede speler. Want dan ben je al uit vaak. Dus ja, het is net even anders dan anders, zeg ik dan maar eventjes. Terwijl Jurgensen ook een 180 weet te produceren. En daarmee Denemarken in ieder geval deze leg houdt. 97.
0: Denemarken require 83. 83 om terug te breken. Jonas Graversen. Werkzaam in de IT.
1: Dat is de grote 16. Nou, het is geen bullseye over. 43.
0: En dan is dit om de break te prolongeren. Adam Gavlas moet het gaan doen. In de vorige leg was het Sedláček die de leg binnentrok. Maar Flawless is niet zo Flawless. Want hij gooit alles aan de binnenkant. En daar is Tocht. Oftewel Andreas Tocht Jurgensen. Met zijn 26 jaar, 2 jaar ouder dan deze Jonas Graversen. 55. Dit is de senior van de vier mannen. 100. 47 jaar. Evil Charlie, Karel Sedláček. Gavlas is dan weer net aan de jongste van het hele stel. Met een paar maanden jonger dan Graversen. Oh, dan zijn ze 24. Eerste ontmoeting ooit op de World Cup tussen de koppels van Tsjechië en Denemarken. Daar is de tweede 180 van Sedláček. Het gaat om 4 gewonnen legs, heel kort format. 97. Maar jij wou nog wat zeggen?
1: Lullig.
0: Nee, echt niet. Ik hoorde toch een paar klanken uit je keel komen.
1: Het moment is voorbij.
0: Ah, oké. Okay. Excuus daarvoor.
1: 95. Ik zeg hem weer de baas in de leg van Denemarken. Eigenlijk die 180 van Denemarken in leg 2. Plus die missers van Gavlas die natuurlijk het verschil maakt in deze wedstrijd. Tsjechië lijkt bij far het sterkste team. Bullseye over voor Sedláček. Die gooit hij niet. Nog Jurgensen voor triple 20 en dubbel 18 gaan. Die gooit hij ook niet.
0: 59. Dan gaat Gavlas voor de tweede keer proberen af te maken. De vorige leg lukte dat niet. En Denemarken brak uiteindelijk terug.
1: Nu is hij de grote 9. Dan krijgt hij nog maar één pijltje voor dubbel 4. Maar die gooit hij dan wel. Dat is een belangrijke dubbel 4 hoor. Hij mist natuurlijk al 3 pijlen die vorige. Als je deze ook weer mist, dan gaat het toch in je hoofd zitten.
0: 60. Ja, voorlopig zijn en de rollen bij de Tsjechen omgedraaid. Nu is het Sedláček die veel beter gooit dan Gavlas.
1: Ja, het is een koppel, als ik zo eerlijk mag zijn, van nul belang niet best groot. Je moet met z'n tweeën tot een bepaald niveau komen. Dat betekent als speler 1 even geen trippels gooit, dan moet speler 2 iets meer aanzetten en proberen trippels te gooien. Maar als speler 1 die trippels gooit, dan moet je als speler 2 eigenlijk helemaal niet forceren. Dan moet je complementair zijn aan speler 1. En ja, daarom ben ik ook helemaal niet geïnteresseerd eigenlijk in de individuele prestaties van de spelers. Het gaat om een teamprestatie.
0: Ja, complementair zijn, daar noem je wel een belangrijk ding. Want in het verleden is niet elk koppel echt 100% complementair gebleven.
1: Nee, absoluut niet.
0: Dat is altijd de grote kunst.
1: Ja, 1-1 is niet altijd 2. En 1-1 kan soms in darts ook 3 zijn. We kunnen in het verleden nog wel Kim Huibrechts en zijn broertje herinneren, Ronnie. Die waren individueel geen wereldtop. Maar samen wilde je ze niet hebben op de World Cup. En dat soort koppels zijn er wel meer. Ik bedoel, Gavlas en Sedlacek zouden daar misschien ook wel bij kunnen horen.
0: 60. En zijn dat mannen die ook de World Cup zouden kunnen winnen?
1: Ja, dat
0: wil je zo weer niet gaan.
1: Dat is lastig, hè? Ik bedoel, dan moet je ook een beetje mazzel hebben, denk ik. Ze zijn in staat om 1 topteam uit te schakelen. Dat geloof ik wel in. Maar of ze er 2 of 3 op rij kunnen uitschakelen, dat betwijfel ik dan weer. Maar we hebben in het verleden natuurlijk Oostenrijk gezien dat ook 2 keer een finale heeft gehaald. Ja, zo'n run zouden deze mannen ook kunnen hebben natuurlijk.
0: Oostenrijk dat ook niet altijd complementair was trouwens.
1: Nee, maar de laatste jaren wel.
0: De laatste jaren wel, zeker. Dat heeft Suljovic dan wel geleerd.
1: Nou ja, eigenlijk sinds hij met Rodriguez mag spelen.
0: En we zijn natuurlijk heel benieuwd of Engeland dit jaar complementair gaat zijn.
1: Ja, die hebben ook nog wat te werken aan het teamgevoel, zou ik maar zeggen.
0: Ik ben ontzettend benieuwd naar.
1: Ontzettend benieuwd als die loting vanavond gedaan wordt. En ze krijgen weer Duitsland bijvoorbeeld. Inmiddels lijkt Tsjechië wel orde op zaken te stellen. Ja, ze zijn scorend gewoon de baas in deze wedstrijd. 30 puntjes bijna pakken ze in die eerste 3 beurten. Dat, ja, dat halen de Denen niet meer in. Die komen gewoon een triple punt per leg tekort eigenlijk.
0: Ja, zo is het al bijna klaar deze wedstrijd. Zo snel gaat het dus. Als je maar 4 legs hoeft te winnen. Prof. Jurgensen gaat even goochelen.
2: 58.
0: Ja, als je net Prof. Jurgensen hebt gehad, dan valt het extra op hoe traag Gavlas eigenlijk is. Ja, ook traag kun je dus een 180 gooien. Ook al ja, zou je zeggen dat het niet ideaal is, omdat je dat liever in een, met een bepaald ritme doet. Maar hij doet het wel. Aan de Gavlas.
1: 41. Ja, gisteren 3. Dat houdt hem in ieder geval niet tegen. Hij is wel aardig in vorm de laatste tijd. Natuurlijk overwinning op de development tour nog afgelopen weekend. 140. Telt allemaal mee. En ze racen door deze leg heen, de Tsjechen.
0: Dan aan 9 pijlen op 81. Er staan met z'n tweeën gewoon een prima wedstrijd te spelen. Waarmee ze zeker een topteam zouden kunnen uitschakelen. Het is nog niet klaar, want Gavlas mist de eerste matchdorf. Maar Sedlacek komt dan zo meteen terug. Voor dubbel 16. Die voor de tweede keer wordt gemist door Tsjechië. Maar dubbel 8 gaat er bij de eerste keer meteen in. Karel Sedlacek met name was de afmaker vandaag voor Tsjechië. Dat zoals gezegd een prima wedstrijd aflevert tegen Denemarken. Dat tekort kwam nog wel teruggebracht naar 1-1. Maar uiteindelijk op 4-1 voor Tsjechië. Dat dus doorgaat naar het weekend.
3: Never seen before. The Dutch squad is bringing a super mascot.
2: beleeft het WK pas echt super met KPN Superfiber.
3: Taken over the last 130 years, and you will find the footprints of an American legacy.
4: Do you believe it?
5: It's the shot of his life.
6: He's got it.
5: Oh my!
7: U.S. Women's Open title.
3: You will find yourself right in the heart of this story.
8: What a punt!
3: A story that has seen the world's greatest talent confront sport's toughest test.
9: I'd say that's pretty good.
3: Journey that has taken humble beginnings to unimaginable heights.
10: Expect anything different?
3: A bridge that connects over a century of golf icons.
11: The older you get, the more thrilling it gets because the harder it gets.
3: Shine a light on this dream.
12: I've been dreaming of this moment since I was 10 years old.
3: It's champions.
13: And I enjoyed every minute of it.
3: It's thrills.
14: This will be a day we'll never forget.
3: It's legacy. Because when you understand where we've been, you can start to imagine how far we can go.
15: We don't get this opportunity to play for a national crown very often. But, you know, you have a chance to win our nation's title.
16: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: is het do or die. De dood op de gladiolen. De winnaar gaat door naar de knock-outfase. Japan tegen Spanje. Twee landen die allebei wisten te winnen van Kroatië. Al ging dat met name voor Japan niet zonder de nodige problemen. 2-0 achtergekomen, ook nog 3-2 achtergekomen. Zelfs nog matchdarts tegengekregen, 3 stuks. Maar uiteindelijk was het Motomu Sakai. Die het afmaakte voor Japan. Spanje nam een 3-1 voorsprong tegen Kroatië. Liet de Kroaten nog terugkomen tot 3-3. Maar won uiteindelijk ook met 4-3 zonder matchdarts tegen te krijgen. Ja, deze Motomu Sakai, dit is echt de meest grappige darter die ik ooit op een podium heb zien rondlopen. Hij was er natuurlijk ook bij op het WK. Legendarische opkomsten. Ja, in het honkbal in de Major League Baseball had je Munenori Kawasaki. Had je er ooit van gehoord, Jan?
1: Nee.
0: Ik zou hem echt eens een keer gaan opzoeken op YouTube. Want je lacht je helemaal gek om de interviews. Met name, maar ook de dingen die hij deed langs de rand van het veld.
1: In Poel heb je er ook een.
0: Munenori Kawasaki, Major League Baseball.
1: Ik ga dat eens opzoeken.
0: Maar goed. Kan deze 29-jarige Motomu Sakai uit Chiba, Japan, dan door ook aan de zijde van Haruki Muramatsu, 46 jaar. De cijfers van Japan waren wel iets beter dan die van Spanje. Maar ja, het is ook weer niet zoveel beter dat je ze nou meteen tot favoriet mag bestempelen. Heb jij een favoriet in deze wedstrijd?
1: Nee, deze pool was al een hele lastige. We hebben het er gisteren ook al even over gehad. Dit was zo'n pool waar het gewoon bijna niet te doen is om te voorspellen wie van de drie doorgaat. Want het konden ze echt alle drie zijn. Nou, het blijkt ook wel. Die, allebei die eerste wedstrijden 3-4-3. En het zou me niet verbazen dat dit ook gewoon 4-3 wordt. Voor mijn gevoel is van de vier Cristo Reyes de beste speler. Maar waarschijnlijk is Justicia ook de minste van de vier. Dus dat levelt dan ook weer aardig.
0: Japan in require 136. 136 voor een eventuele break. Daar heb je wel twee triples voor nodig. En de eerste gaat er al niet in voor Muramatsu.
2: 58. Spanje
0: moet 145. Ja, Spanje moet nog 145 uitgooien. Dat lukt ook niet zonder twee triples te gooien.
2: 45. Japan
1: moet
2: 78.
1: 70 voor Sakai. Dat is de 18. Dan heeft hij triple nodig. Dan gooit hij wel voor dubbel 10.
0: Japan. Gisteren 68. Geweldig op de dubbels. 4 van de 5 raak. Muramatsu die was zelfs foutloos.
1: Maar Justicia krijgt de 100 er niet af.
0: Nee. Dus mag de man van 100% op de dubbels terugkomen. En hij blijft 100%.
1: Muramatsu heeft met Japan al twee keer tegen Spanje gespeeld. Twee keer ook met Reyes erbij. En twee keer heeft hij verloren.
0: Ik heb hier staan dat de eerste keer in 2010 dat Spanje...
1: Dat was niet met Reyes natuurlijk.
0: Nee, dat was met Tony Alcinas en Carlos Rodriguez.
1: Dat was twee keer Alcinas erbij. Dat was het.
0: Iemand anders was er twee keer bij.
1: Er was iemand twee keer bij.
0: Precies. Muramatsu had toen ook andere koppelmaten aan zijn zijde. Eén keer in 2010 dus, één keer in 2017.
1: Maar geeft toch ook wel aan hoe lang Muramatsu er al bij is. Hè? Dat zou ik niet meteen zeggen. Dus, de allereerste World Cup was hij er al bij. Hij is niet allemaal gespeeld, maar wel veel.
0: Allereerste World Cup inderdaad in 2010 in... Holton Spring in Engeland. Ook al klinkt dat misschien een beetje Frans. Dat is ook de enige World Cup die ooit in Engeland werd gehouden. Daarna ging het toernooi definitief naar Duitsland toe.
1: Is een beetje afgeleid, heb ik het idee dat het Japanners.
0: En wat doen die Japanners?
1: Nou, in de achtergrond zie je dat Muramatsu een beetje van die proefworpen aan het doen is. En ik heb het idee dat Reyes dat, ja, of in zijn bril misschien toch ziet. Maar goed. Ja, maar het stoort hem niet om nog gewoon 180 in te gooien.
0: 180. Ja, daar kennen we Muramatsu wel van natuurlijk. Dat hij altijd staat droog te gooien. Nu ook weer. Oh nee, dit was Sakai. Neem me niet kwalijk.
1: Doe het allemaal. Hier is het Justitia die finish van 100 niet uitkrijgt. En dan mag Japan het ook gaan proberen. Die begint met een triple 20. Die wil naar tops.
0: We gaan dan eens even bestuderen hoe die het beste kan aanvallen.
3: 65.
0: Spanje
3: require
0: 60. Kijk, een mooi knikje van Muramatsu. Geef niet, jongen. Rij is niet alleen met de 180 in die vorige leg, maar ook de man die het afmaakt. Spanje was 50% op de dubbels in zijn eerste wedstrijd tegen Kroatië. Allebei waren ze 2 uit 4. Cristo Reyes en José Antonio Justicia Perales.
1: Het is wel een goed team, hoor. Deze twee kunnen goed met elkaar. Dus op Q-school waren ze er ook allebei.
3: 42.
1: Ja, dan zie je, zit altijd aan dezelfde tafel in Spanje. Sowieso natuurlijk. Ik zie dat wel veel vaker dat de landgenoten elkaar opzoeken. Maar ik was toevallig een keertje s'avonds uit eten met ze. Dan zitten we ook allemaal aan dezelfde tafel. En gezellig pratend en keuvelend. Dus dat is een goed koppel.
0: Het is een goed stel, hoor.
3: 81.
0: Ook zo'n stel wat voor verrassingen zou kunnen zorgen? Ik hoor je heel erg twijfelen.
1: Minder dan de Tsjechen. Ik denk dat de twee teams die echt die toplanden uit kunnen schakelen. Als je even de Duitsland en zo even buiten beschouwing laat. Dan denk ik dat dat Polen en Tsjechië zijn.
0: Dus Japan ook niet.
1: Ook minder, denk ik. Ik denk dan eerder dat het koppel uit Hongkong een gevaarlijke klant kan zijn. Die gaan we ook nog zien.
0: Japan dat niet heel veel klaar speelt in deze leg. Maar Spanje toch met twee scores van 140 begon. Allebei eentje.
1: 43. Je ziet met name dat score de power van Reyes echt goed is.
0: Je kan op zijn slofjes naar een 2-1 voorsprong. Zou je zeggen.
1: Nou ja, het is wel belangrijk dat Justicia zijn deel ook gaat doen. Hè? Die moet dan, we hebben het al vaker gezegd, koppels gaan het vaak om uit zijn in 6 beurten. Dit is beurt 6. Dit is dus altijd voor Justicia. Ja, die moet het dan ook afmaken.
0: Want dan moet Sakai met de eerste 180 van Japan en gooien een belangrijke die Japan nog in staat stelde om te winnen van Kroatië in die laatste leg. Hij mocht het ook zelf afmaken. 10. En nu
3: Japan required 98.
0: Zou kunnen blijken dat hij daartoe Muramatsu in staat gesteld heeft. Kijk eens even, triple 20. Oeh, en dubbel 19 aan de binnenkant. Japan van zo ver gekomen in deze leg. Gaat het waarschijnlijk toch niet redden.
3: 82.
0: Spanje
3: require
0: 10. Want daar is de Spartan Cristo Reyes met zijn 38 jaar, 1 jaar ouder dan zijn koppelmaat. José Justicia. Spanje is de eerste ploeg die zijn eigen lek houdt.
3: 60.
0: Dan heb je natuurlijk op die World Cup ook altijd het fenomeen dat, dat je koppelmaten kunt hebben die een, ja, allebei een andere favoriete dubbel hebben. En dat als je naar een finish toe werkt, dat het wel fijn is als die andere koppelmaat dan ook even jouw favoriete dubbel, of tenminste een finish probeert over te laten waarin je jouw favoriete dubbel kunt gooien.
1: Ja, ik denk dat je er niet al te zwaar aan tillen om dat te doen. Kijk, heb je nog één pijl in je hand, je staat op 50 en je hebt de keuze tussen een 18 of een 10. Oké, dan moet je natuurlijk kiezen de dubbel over te laten waar je maat voor wil gaan. Maar als jij gewoon op een finish staat, dan moet je toch gewoon je eigen manier gaan en proberen die finish uit te gooien. En als je dan op dubbel 16 uitkomt en je mist hem, en je maat is een liefhebber van tops, ja, dan heeft hij deze keer gewoon een dikke vette pech.
0: Ja, precies.
1: Het hebben van een favoriet is natuurlijk prima. Maar dat wil niet zeggen dat je alle andere dubbels niet moet kunnen gooien.
0: Japan moet ook daar eigen leek gaan houden. En zal daarna nog een keer moeten breken, want ze deden het al in de eerste leg, maar werden toen meteen teruggebroken door Spanje. 113 over voor de Japanners.
1: Justitia. Ik zou een trippeltje kunnen gebruiken, vindt hem niet. Het wordt 60, dus 135 open. Japan met enige ruimte. De hond begint weer met triple 20. 13 laat tops.
3: 93. Spanje require 135.
1: En dan dit. Cristo Reyes op 135. Triple 20 laat de bullseye. Oh, Cristo! 135.
0: Voor een 3-1 voorsprong. En weer wordt Japan gebroken. En weer wordt Japan gebroken door Cristo Reyes.
1: Ja, die staat echt als een koning te slingen, hoor. Oh. Scorend. Echt heel erg goed. 120 bijna scorend. En dan gooit hij ook nog 3 uit 4 op de dubbels. Dus die doet het bijna in zijn eentje. Ja, dat kan nu dan genoeg zijn misschien tegen Japan en tegen Kroatië. Het is niet, gaat niet genoeg zijn in de volgende rondes. Dan moet Justitia echt mee gaan doen.
3: 59.
0: Ja, die eerste wedstrijd tegen Kroatië ging dat nog wel redelijk.
3: 60.
0: Hoewel gezegd moet worden dat Reyes in die wedstrijd ook niet in absolute topvorm was.
1: Ja, omdat het zo'n golvende wedstrijd was. Terwijl Reyes normaal 180 erin gooit. Omdat het zo'n golvende wedstrijd is het moeilijk te zeggen. Hè? Want dan heeft hij 2-3 hele goede legs gehad. Dus dan 1-2 wat mindere legs gooit in dit systeem. Dan gaat je gemiddelde natuurlijk keihard omlaag. Kijk, dus die doet ook wat.
3: 85.
0: Justitia zet Spanje op 94. En dat zal Reyes dan moeten gaan proberen uit te gooien naar die fantastische 135 in de vorige leg.
3: 60.
1: Ja, hij moet in ieder geval zorgen dat hij tops overlaat voor zijn compaan. Dus hij moet de vlakken gewoon raken. Maar hij begint gewoon met de drippel.
0: Hij laat tops voor zichzelf over. En mist twee keer. Maar Japan kan nog niet uit.
1: Lijkt Muramatsu dus voor de derde keer van Spanje eraan verliezen.
0: En dat is nu een feit. Het is Justitia die het afmaakt. Die ervoor zorgt dat Spanje vier legs op rij wint. En ja, de Japanners, zij kunnen alleen maar buigen, letterlijk en figuurlijk. Muramatsu en Sakai gaan naar huis. Spanje gaat door naar de knock-out fase.
4: We worden groot met onze club. Met de kleuren die ons vormen. Met helden die we nooit vergeten. Rivaliteit zit diep in elke wedstrijd. Maar er zijn van die momenten dat het even niet uitmaakt waar je vandaan komt of voor wie je normaal staat te juichen. Wij juichen gewoon samen voor Oranje.

0: is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
1: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
2: So, I think you should go now myself.
3: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.
4: Zul je ze hebben?
5: Ja, wie?
4: Af en toe kun je ook gemeen zijn, Jaap.
6: Nee, niet zo.
4: Niet zo?
5: Jij wel.
6: Jij was echt... Ja, als je die kop ziet, word je bijna al bang van.
4: Goed getrainde billen wel.
5: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend.
6: Ja. Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma.
7: Ja, waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
6: Ja, 10 years Manchester.
5: Maar, ja, maar ja, op, maar...
6: Toen ik hoorde dat hij coach had, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
5: Dit is voor mij 100% timmer.
4: En hou op, sodemieterij in mijn kroeg. Dankjewel.
8: Wow, jongens, hoe dwars kan je gaan met zo'n motorfiets? Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
9: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.
10: Kees, lekker hè, we mogen weer.
11: Heerlijk.
12: Ja, ik zeg te trappelen.
10: Wanneer sta je eigenlijk niet te trappelen?
12: Bijna nooit.
10: Nee, hè? Mannen. Jij eerst, Albert?
12: Komt ja.
11: Je ziet dat het reglement aan alle kanten rammelt.
12: Als Max het niet leuk vindt, gaat hij wat anders doen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd.
11: Nou, dat is niet waar. Want
12: jawel,
11: want
12: dan kun je precies...
10: Ik neem
12: met
10: even
12: alles wat...
11: Ja, doe dat maar. Maar ja, dat is niet waar. Dus, want het probleem schuilt er onder andere ook in. Precies, we gaan er geen aanhouden.
12: En het even over andere dingen hebben.
13: Hier erin?
14: Ja, nee, ik wil hier zo.
13: Hier al.
14: Gaan we het over hebben?
13: Ja, het is goed zo, het is goed zo.
14: Krijgen we wat te eten?
13: Gasten.
14: En voor klappertjes hebben we altijd.
13: Jezus!
14: Ik heb een klappertje gemaakt.
13: Ben je wakker?
14: Ja?
13: Ben je erbij?
15: Dit kan echt.
14: Oh, goed.

morgen de verliezer die kan zijn spullen pakken. Noorwegen met Cor Dekker. En Sivertsen die het samen gaan doen. Dekker als eerste aan de hockey. Sivertsen zal hem dan volgen. En dit is Patrick Kovács. De kopman van Hongarije. Alhoewel kopman. Hij is in ieder geval de speler die als eerste speelt. En misschien ook wel het hoogste op de wereldranglijst staat. De meest ervaren man is de man die achter hem staat. Dat is Paul Sekely. 60.

0: 180.
1: Nee, die laatste. Dan raakt de puntenport niet. Van jouw favorieten deze wedstrijd aan te wijzen?
2: Ik denk dat het redelijk dicht bij elkaar zit in principe. Dan moet ik wel zeggen dat Patrick Kovacs de afgelopen tijd op de Eurotour toernooi bijvoorbeeld wel aardig gedaan heeft. Dus die heeft misschien wat meer vertrouwen op het podium. Ja, Dekker en Kovacs zijn wel echt duidelijk de twee beste spelers van beide landen. Dan is ook maar net wie de kansen dan pakt en bij wie eigenlijk de tweede man het beste aansluit.
0: 69. Hungary require 100.
1: Patrick Kovacs, de man die is vorige beurt een 180 gooide. Maar Stekely gooide maar 41. Kovacs krijgt 100 niet weg. Oeh, er is snel erachteraan gegooid, die tweede paar. Door Kent Göran Sivertsen. 48 jaar.
2: Noorwegen dat voor de zesde keer meedoet aan de World Cup bij de PDC. Dat is één keer de laatste 16 wisten te bereiken. Dus voor hun is het echt een zeldzaamheid dat ze dit doen. Ja, over zeldzaamheden gesproken, ook bij Hongarije gebeurt het niet zo vaak hoor. Dit is hun 15e World Cup. En ze haalden maar twee keer de laatste 16. Dus kortom, twee landen die ja, niet verwacht worden potten te breken in dit toernooi. En ja, ik kan me best voorstellen als je een van de toplanden bent, als je denkt, nou, de winnaar van dit potje, morgen zou ik die wel willen hebben. En dat is niets ten nadele van deze landen natuurlijk, maar ze hebben gewoon weinig bewezen kwaliteit in dit toernooi.
1: Stekely is 53 jaar.
0: 125.
1: Manager en leraar, docent in IT. Sivertsen werkt met plaatmetaal. Kovacs is een open.
2: Ik klink verbaasd.
1: Nee, dat was niet verbaasd bedoeld. Alleen het beroep van Dekker nog niet genoemd. Order picker bij de grootste retailer van Noorwegen.
0: 100. Hungary requires 78.
1: Stekely is weer aan de beurt.

0: 78 om de eigen leek te houden. Is noodzaak voor Hongarije nu al, zou je zeggen. Kovac durft even niet te kijken. Neemt zijn tijd, Sekli. Maar het werkt. Hungary. En schreeuwen kan hij ook. Eerste pijl op het dubbel van Hongarije. Het is meteen raak. Eerste drie pijlen van Cor Dekker in deze leg. Allemaal hartstikke raak. Eerste 180 voor Noorwegen.
1: Ja, die is 180 voor Noorwegen. Dit is mooi.
0: Wat is het nou heerlijke, Jacques, om tegelijkertijd het WK voetbal en de World Cup of Dart.
1: Nou, ik kan nog wel dingen bedenken die leuker zouden zijn. Hè?
0: Nog leuker.
1: NBA Finals zijn ook nog.
0: Ja, de
1: Stanley Cup Playoffs zijn ook nog.
0: Dat is echt...
1: Je kunt je sporthart ophalen dit weekend.
0: Ja, dat noemen ze daar dan ook het wereldkampioenschap. Hè?
1: Zo onbescheiden moet je wel zijn, denk ik.
0: Hoewel ik dat, ik moet eerlijk zeggen, bij de NBA hoor ik dat eigenlijk niet of nauwelijks meer.
1: Ze winnen ook niet meer alles in Amerika. Hè? Zeker de Amerikaanse team niet.
0: Daar zijn ze wel achtergekomen de laatste. Laatste jaren. De laatste decennia zelfs.
1: Kijk eens aan, Sivertsen. Gisteren begon hij de wedstrijd met een 121 finish. Nu gooit hij bijna 125 uit. Nou, ik hoorde van het kennissen in New York dat het in New York op dit moment niet echt over het WK voetbal gaat. Hè?
0: Nee.
1: Daar hebben ze echt andere dingen aan hun hoofd.
0: De totale gekte is daar al een tijdje losgebarst. 42. Norway required 20. Cor Dekker moet ervoor zorgen dat Noorwegen dan de tweede leg binnenboord haalt. Sivertsen deed dat in de eerste leg. Maar Dekker lukt het... nu niet. Maar omdat Hongarije op 199 staat, geeft het niet. En geeft hij de dubbel 10 over aan Sivertsen.
1: Kom maar. Dekker doet het niet heel handig. Die laatste gaat hij voor de boel. Ja, als je die mist, en dat kun je missen natuurlijk. Dan kun je hem ook wel eens in de 2 gooien. Bijvoorbeeld dan hou je 3 over of zo. Ik begrijp dat echt niet.
0: Beetje frustratie misschien.
1: Ja, dat zal best. Maar je moet jezelf onder controle zien te houden. En je moet gewoon hem veilig doodgooien.
0: Hij staat alvast weer droog te gooien, Dekker. Dus daaruit zou je kunnen afleiden dat hij denkt dat hij nog terug mag komen. En dat is ook zo. 18. Roy, you require 10. Het is meteen raak nu voor Dekker. Die zijn eerste pijl op een dubbel er ook in gooit. Na een aantal mislukte pogingen. Ja, ze krijgen voorlopig heel veel pogingen. Waar Hongarije nog maar 1 kans gehad heeft. Die was wel ook meteen raak.
1: Dekker neemt het Noorse team op sleeptouw. Hij staat echt lekker te spelen.
0: 280 vorige leg gooide hij er ook al eentje.
1: Sivertsen kan niet volgen. Hongarije is ook zo'n land dat zit er aan te komen. Een beetje zoals Tsjechië en Polen. Hongarije is het volgende Oost-Europese land dat zijn belofte zou moeten in kunnen lossen. Er wordt heel veel gedaan aan Darten.
2: 60. Hungary require 170. 60.
0: Kent Jeroen Siebertsen, 48-jarige plaatmetaalwerker. Onze beroep hadden we al genoemd, geloof ik. Geen 110 finish van Patrick Kovacs.
1: Dan zou Dekker hier de wedstrijd de soort van kunnen beslissen als hij 116 uitgooit. Nog een trippeltje nodig. Dat vindt hij dan weer net niet.
2: 40.
0: Dat is een pijl die niet genoeg vaart heeft. En dan wordt afgeremd door een van de pijlen die er al stond. Sekely dan, 77. Weer moet het uit.
1: Ik heb heel veel tijd voor.
0: En de vorige keer werkte dat. En nu raakt hij de 20, maar niet de dubbel 20. Siewertsen dan. Die is 1 uit 6 op zijn dubbels.
1: Hij moet eerst nog om de dubbels in te komen. Want hij mist de 20.
0: Dekker overziet letterlijk en figuurlijk de situatie.
1: Dubbel 10.
2: Ik
1: val nog niet eens zoveel.
2: Hungary require 40.
0: Kovacs knikt al als Hongarije op top staat. Hier wordt de 20 geraakt. En Kovacs is flink afgeleid door deze of gene. Ik weet niet of hij nou naar iemand op het podium kijkt of dat hij het publiek in kijkt. Ik denk het publiek.

0: Ja, en dan gaat hij ook weer een flink zijn gram halen. Dat helpt niet over het algemeen om de situatie beter te maken. Zo. Zekerly lijkt een stille jongen, maar die kan ook flink uit de slot schieten.
1: 59. Ja. Ja, zou ik toch een beetje, althans, ik heb een beetje het gevoel dat Noorwegen, het feit dat ze beter staan te spelen dan de Hongaren, geen gebruik van gemaakt hebben tot nu toe. 120. Het is maar 2-2.
0: 45. Verbeeld ik het me nou of staat Siversen met hele korte pijltjes te spelen?
1: Nee, die staat met hele korte pijltjes te spelen.
2: 125.
1: Lijkt ook wat meer chemie tussen de beide Hongaren te zijn dan tussen de beide Nooren, heb ik het idee. Maar misschien verbeeld ik het wel.
2: 81.
1: Kijk, het verplichte vuistje, dat is er wel, maar het is ook een beetje plichtmatig.
2: 60.
1: Maar even overigens dat vuistje helemaal niet.
0: Nou, we zullen maar niet vervallen in platitudes over koele Nooren of zo. Kijk maar, kijk hoe. Ik heb echt nog nooit zo'n korte pijlen van nu. 43. Die van Sekely zijn ook niet al te lang.
2: 43.
0: Terwijl die van Dekker juist weer heel erg lang zijn. Net als hij zelf, 2,6 meter. 3. Hij gooit er wel zijn derde maximale score mee. In drie legs op rij. Toch zou Hongarije nog de eerste break van deze wedstrijd kunnen plaatsen. Nee. Stevenson bepaalt weer van een eerste pijl die de verkeerde kant op gaat. Maar hij maakt het wel af, zoals hij dat ook deed in de eerste leg. Zo blijft Noorwegen de eigen legs houden. En als ze dat nog één keer doen, dan gaan ze de ballenbak in aan het einde van de avond.
1: Je ziet ook wel een klein beetje aan de reactie van Cor Dekker. Het is niet het grote enthousiasme, heb ik het idee. Hij staat ongelooflijk zijn best te doen. Daar houden we verder niet om.
0: Vorig jaar trouwens ook aan de zijde van Kent Joran Siversen op de World Cup.
1: Ze hebben ook gewoon niet zoveel keuze in Noorwegen. Echt toch een beetje Scandinavische land dat een beetje achterblijft.
2: 81.
0: Sekely en Kovacs voor het eerst als koppel in actie. 100. Dat zijn aardig gehavende flights trouwens waar Sekely mee staat te gooien.
2: 58.
0: kan me niet voorstellen dat het allemaal alleen van deze wedstrijd is, die schade.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Ja, ze hebben er ook een tijdje meestal ingegooid natuurlijk.
2: 60.
3: En misschien dat zeker hier gewoon wel de spullen van gisteren nog op zitten.
0: Ja, jij zegt dan meestal, wat kost het dan niet, die flights?
3: Nee, precies, zeker voor de topspelers. Die krijgen dat allemaal natuurlijk gesponsord. Maar ik weet niet of dat zeker ook het geval is. Dan moet ze misschien gewoon zelf kopen.
0: Maar dan nog, wat kost de drie flights?
3: Tegenwoordig met die vorige vormde flights, zeg maar, dat kost het nog wel een tientje of twee, zo'n zetje. Dus.
0: Maar toch wel.
3: Ja. Het is niet meer zo ouderwetse flight. Dat kost, weet ik wel, anderhalf, twee euro. Maar deze zijn toch wel een stukje duur, hè? Maar ja, je kunt hier heel veel geld verdienen, dus het lijkt me toch waard om met heel goed materiaal te gooien.
0: Ja, om een kleine investering te doen. Indien nodig. Zeker. Zoek naar de dubbel 16.
2: 16.
0: Niet gevonden deze keer. Dat wil zeggen, de dubbel niet gevonden deze keer, want het was voor het eerst dat ze op dubbel 16 stonden te gooien, de Hongaren. Ze komen ervoor terug.
2: 59.
0: Kijken of klopt wat wel slaagt, maar Sekely het dus niet lukte in twee pogingen. Voor het eerst naar de belacht. En ook Hongarije houdt voor de derde keer de eigen leek. En dan worden er alle vuistjes uitgedeeld. Dan wensen ze elkaar succes voor die zevende beslissende leek die Noorwegen begonnen is. Hele dikke bouncer van Dekker. Maar hij blijft gefocust. En ik heb bij Dekker vooral het idee dat het is. Dat hij zo ontzettend gefocust is.
3: Ja, zou kunnen hoor.
0: Dat hij zich wat minder bezig houdt met allerlei andere dingen. Zoals ook de connectie maken met je ploeggenoot.
3: Ja, ik denk toch ook dat hij voelt dat hij zelf gewoon heel goed staat te spelen. Dat hij een beetje te weinig steun krijgt van zijn maat.
0: ...120-85. Siebertsen gaat even een feestje vieren met het publiek. Hongarije blijft een klein beetje achter. Hongarije heeft nog geen pijl gehad om Noorwegen te breken. Die zal in deze leek toch echt moeten komen, maar Noorwegen. En met name Dekker, die staat prima te spelen in deze leg. Begon met 120, gooit nu 121.
3: Ja, vier van de zes pijlen in de triple en één op de grond.
0: Sivertsen met 85 en 43. Maar goed, Noorwegen staan op de finish. 132. En daar heeft Hongarije nu twee triples voor nodig. Die komen er niet.
2: 60. No, you require 130.
3: Helemaal niet voor de boel te gaan. Gewoon 100 gooien. Ja, hij gaat wel voor de boel.
0: Ja. Ja, dubbel 14 blijft er dan over voor Sivertsen.
3: Ja, het is toch ook niet de meest handige dubbel op het bord. Maar goed. Als je eerst spel weer gooit, praat niemand er meer over. Hè?
0: Maar goed, de Dekker had natuurlijk ook wat jij zei, gewoon rechtdoor kunnen gaan en bijvoorbeeld dubbel 16 over kunnen laten.
3: Ja.
0: Dubbel 14 is toch een net iets minder courante dubbel. Maar Sivertsen gooit hem wel. Kent Göran Sivertsen pakt drie van de vier legs voor Noorwegen in de wedstrijd. Waarin alles met de darts meegaat. En nu komt Dekker eindelijk ook los. En heft hij de kleine Sivertsen eventjes hoog boven de grond. En kan die eindelijk feest vieren. Noorwegen verslaat Hongarije met 4-3. En Noorwegen gaat dus de beroemde ballenbak in.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Krankzinnig toch wat hier gebeurt. Ja, nee. Kijk naar de spirit die hij heeft. Rij je voor jezelf of rij je voor de buitenwereld?
6: Alle vragen gaan over Max, maar niet over Max. Alles is anders, maar één ding blijft hetzelfde.
7: Je kan altijd een vraag tegen hebben over de Ferrari-strategie.
6: Ja? Ja.
7: Voor de...
6: Zo! Ja, dan even normaal,
7: krijg je een
6: man.
7: Heel klein onschuldig schokje.
6: Ik vond het wel leuk om naar te kijken.
7: Ja, ik vond het wel leuk. Het was hartstikke leuk.
6: Okay, ja, ik ook.
8: Via Play, de beste kijk op sport. Na de straten van Monaco reist het Formule 1-circus meteen door naar Barcelona.
9: Norris gaat met hem mee, daarachter Verstappen, maar Verstappen onder druk.
8: De matadoren van de autosport kennen hier elke centimeter op hun duimpje.
9: Er mag niet ingehaald worden en daar gaat het bijna mis.
8: Wie houdt zijn hoofd koel in de Spaanse hitte?
9: En nu in de aanval, dat doet ook George Russell.
8: Kijk live naar de Grand Prix van Barcelona.
9: Bijna ging het mis voor Verstappen.
8: Via Play, de beste kijk op sport. De ultieme test, de zwaarste holes en de kleinste marges. 'S Werelds beste golfers strijden om één titel. Elke drive telt. Elke pad kan geschiedenis schrijven. Wie kan de spanning aan en vervult zijn jeugddroom? Wie treedt er in de voetsporen van legendes? Maak je klaar voor de 126e editie van de US Open. De US Open kijk je live en exclusief op Viaplay. De beste kijk op sport.
10: Wow, jongens, hoe dwars kan je gaan met zo'n motorfiets? Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
8: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.
11: Zullen we maar gewoon lekker over deze gaan hebben?
7: Laten we dat maar doen.
12: Ik ben heel positief over het weekend.
13: Het is altijd goed om naast Kees te zitten, dus dat is perfect.
7: Dank je wel.
11: Daar is hij weer, Kees.
14: Spannend, spannend, spannend.
15: Helemaal dashen.
11: Een verliefd man die race beter, Kees.
15: Zullen we gaan lekker naar het volgende onderwerp gaan? Want we kunnen daar natuurlijk een hele uitzending over lullen. Ja.
11: Iedereen dacht misschien, dit is een nieuw seizoen. Al de geest zat wel helemaal onder controle. Maar dat is niet het geval.
10: Goed, Laurens van Hoepen.
7: Ja, niet normaal.
10: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
8: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
16: Has finished with Norway top. He's in a last leg shootout with Hungary, where they came out on top. And for the first time in this format of the World Cup, they are through to round two. Right, well, three matches down. Czechia, Spain, and Norway looking their return tomorrow. Three groups sorted, nine still to be decided. Poland, Switzerland, one of the standout ties that is coming your way later on tonight. Germany, has to be said, have been the best team so far. See how they get on this evening. And we've also got two-time winners, Wales, in action too. Next up, though, it is the Republic of Ireland, the 8 seeds, up against Gibraltar. Before this Group D decider, let's get the thoughts of Willie O'Connor and Mickey Mansell. They're backstage with Meg Wellens.
17: Ireland's Mickey Mansell and Willie O'Connor back again after a big win over Singapore, after more of the same?
18: Yeah, we're going to go more of the same again tonight, just get that win. And they're tricky, two little boys are tricky, like, so we have to be on our game tonight.
17: Like you say, Gibraltar, last-minute call-up. What are you expecting from them?
19: Hopefully they're tired by the time we play them. But again, they're the two lads that has been playing a lot of darts. And a tough game.
17: And now you've seen this partnership together. You've been on that stage enjoying it. What have you enjoyed about each other's game out there on the hockey?
18: We know each other inside out now over the years. As Mickey said yesterday, like, we're travelling together for the last 15 or 16 years, whatever it is. Like, so, like, we've kind of been around each other for so long. we've always been a kind of a partnership anyway, like, you know, so we, you know, it's good, we enjoy it, and look forward to this evening.
17: And after tonight, hopefully after the win, focus on the next bit after that then.
19: Look, well, the only thing important at the minute is tonight, and what happens tomorrow, it'll happen, but tonight's the important bit.
17: Good luck out there.
19: Thanks.
18: Cheers, thank you.
20: Welcome back, folks, to the 2026 Bet Victor World Cup of Darts. Tonight's decisive group stage action is brought to you by the PDC and live on Sky Sports as we're coming to you from Frankfurt in Germany. Time now to get the next two nations onto the stage as we welcome the teams of Gibraltar and the former World Cup.

0: vertegenwoordigd door William O'Connor en de van Noord-Ierland naar Ierland overgestapte Mickey Mansell. Tegen de twee mannen van Gibraltar. Craig Galliano en Justin Hewitt uit elkaar te houden door het feit dat Hewitt een matje in zijn nek heeft en Galliano niet. Allebei 24 jaar. Wat zit er tussen? Een week of drie qua geboortedatum. En die twee 24-jarigen van Gibraltar speelden hun eerste wedstrijd tegen Singapore. Paul Lim en Huai Wei Tao. Dat werd 4-2 voor de mannen uit Singapore. Waar Ierland zijn eerste wedstrijd met 4-1 won van Singapore. En dus, Jacques. Jacques is even in een kleine hoefpijp verzeild geraakt. En dus heeft Ierland, dan zal ik even antwoord op mezelf geven. Dus heeft Ierland twee legs nodig om in de volgende ronde te geraken. Zou het dus zelfs met 4-2 mogen verliezen. Maar wat nu als Ierland met 4-1 verliest? Wat er dan gebeurt, horen we zo meteen. Ierland heeft afgetrapt in ieder geval.
1: Easy threat.
0: Dus Craig Galliano, politieagent van beroep. Zijn koppelmaat Justin Hewitt is een stucador in opleiding. Waar O'Connor en Mansell natuurlijk profdarters zijn. Hoewel Mansell ook nog steeds timmerman is. Een beroep dat O'Connor trouwens in het verleden ook heeft uitgeoefend. Deze twee koppels, nou niet exact deze twee koppels, maar in ieder geval wel Ierland en Gibraltar stonden vorig jaar ook tegenover elkaar. Maar vorig jaar was Mansell natuurlijk nog niet officieel een Ier. En toen gooide O'Connor samen met Keen Barry en won Ierland met 4-2 van dezezelfde twee mannen van Gibraltar. Het is Mansell die het zal moeten gaan doen. En dat Ierland vijfpunten gehad heeft. Gibraltar inmiddels op 92. Mansell laat dit liggen. En dan is het de beurt aan die imp, Craig Galliano.
2: Had er wel 6. En die gooit er wel 6. En zo komt Gibraltar 1-0 voor.
0: Ja, en nog even die vraag dan van wat nu als Gibraltar deze wedstrijd met 4-1 wint of met 4-0 zo.
2: Gaat Gibraltar door naar de volgende ronde.
0: Gibraltar door.
2: Ja. Singapore ligt er sowieso. Geen Paul Lim meer.
0: 72 jaar. Still going strong. Gisteren ook weer een paar mooie status van gezien.
2: Ja, maar uiteindelijk was het niet genoeg.
0: Dat is dan ook wel weer de harde conclusie.
1: 125.
0: Ik moet zeggen, die shirts voor de World Cup, die worden centraal gefabriceerd volgens mij en centraal ontworpen.
2: Ja.
0: Maar er wordt nog steeds meer moeite ingestoken.
2: Ja, er is tegenwoordig ook gewoon echte merchandise wordt erbij gemaakt. Dus je kunt ze ook echt kopen, de shirts tegenwoordig. En Klabijker worden hier ook wel aardig verkocht, want wat je zegt, ze doen er echt wel moeite voor.
0: Nou, vanwege het design zou ik best een shirt van Gibraltar willen hebben.
2: Ja. Ja, dit is dan toevallig volgens mij het shirt nog van vorig jaar. Omdat Gibraltar op het allerlaatste moment erbij gehaald werd, toen is er geen tijd geweest om een nieuw shirt voor hen te ontwerpen. Dus volgens mij is het shirt van Gibraltar het shirt van vorig jaar. Qua design dan zou ik wel even.
0: Met 36 voor een eventuele break. En als het nu niet lukt, dan in de volgende beurt. En het lukt Metzel inderdaad wederop niet.
2: Nee, die dubbelacht die wil nog even niet.
0: Nee, dat zijn nu 5 gemiste pogingen. 4 van Metzel en eentje van O'Connor. Eens kijken hoe het dan met de dubbel 4 gaat. Die gaat wel.
1: Republic of Ireland for our first game.
0: De eerste hit van deze partij. William O'Connor is de man die hem gooit. De 180. En meteen de tweede erachteraan. Van een breed lachende Justin Hewitt, de Rock Eagle. Zoals zijn bijnaam luidt. En hier is de Clono Cyclone. Wow, wat gebeurt hier allemaal?
2: Galliano zag in zijn dromen zichzelf ook al 180 gooien. Ja, neem niet weg. Die hier gewoon op 141 staan na 6 pijlen. En die hadden hier echt geschiedenis kunnen schrijven. Want dat hebben we nogal nooit gezien op dit toernooi. Hè?
0: Ja, terwijl dit dus toch al de 16e editie is. Nou ja, 81 dan maar. Terwijl Gibraltar luidkeels gesteund wordt door het publiek. En Mansell heeft inmiddels 6 pijlen naar een dubbel gegooid en allemaal gemist. En gelukkig voor hem krijgt Hewitt 121 niet weg. Nou, dan William O'Connor weer. Via dubbel 3. Via dubbel 3. Het is wel O'Connor die mensen uit de brand moet helpen elke keer.
1: 125.
0: Ik denk dat de kappers op Gibraltar ook goed geld verdienen van deze twee.
1: 93.
0: Kijk, aan die Ieren daar verdien je niet zo veel aan. De mensen. Met geen haar meer op zijn hoofd.
1: 38.
0: En met O'Connor ben je ook gauw klaar, denk ik. Heb een tonteuze eroverheen en het is weer gebeurd.
1: 100.
0: Justin Hewitt met zijn tweede.
2: Die staat toch lekker smijt in deze wedstrijd.
0: Twee legs op rij voor Hewitt.
1: 62. Gibraltar require 158.
2: Niets meer te verliezen natuurlijk ook. Je kunt alleen nog maar proberen deze wedstrijd te winnen. En dat gaan ze proberen, Gibraltar. Wow. Kijk eens aan.
0: Wow, wow, wow. 158 om het af te toppen. Die laatste twee beurten. Hewitt is sowieso helemaal los. Die staat te scoren als een gek.
2: En het publiek is, en dat is natuurlijk traditie voor de underdog, het kleine land.
0: Een 12-darter voor Gibraltar. Na een 12-darter van Ierland. Waar gaat dit allemaal naartoe ineens?
2: Turk is eraf, hè? Ierland is door. Gibraltar ligt eruit. Gibraltar speelt alleen nog voor eventueel nog een tweede plek in de groep. That's it.
0: Een tweede plek in de groep die dan net 1000 Britse ponden meer oplevert. Zeg ik toch?
2: Ja, is toch 1000 Britse ponden.
0: Is toch weer 1000 Britse ponden.
2: Kijk, ik verlies ze vanavond niet in 20 minuten darten. Dus ja.
0: Ga jij ook nog 20 minuten? Of heb je al 20 minuten gedart?
2: Nee. Ik heb ze vandaag koud gehouden in de pijlen.
0: Wat zeg je dat diplomatiek? Ik heb je koud gehouden vandaag, alsof dat ook heel erg belangrijk is. William O'Connor.
2: Top zo overgelaten voor Menzel, dat is zijn favoriete dubbel ook.
0: Nee, William O'Connor is dubbel 16.
1: 87. Probably come on in here at 40.
0: Zes pijlen gemist, zeven pijlen gemist op de dubbel door Menzel. Ja, dit begint toch echt wel een dingetje te worden. Althans, dat ligt nu vooral in handen van Galliano. Die 158 uitgooide in de vorige leg. Maar 90 niet wegkrijgt. O'Connor gaat hij ook de derde leg voor iemand binnenslepen. Jawel hoor. Op dit soort momenten is het dus ook belangrijk dat je als team, dat O'Connor ook naar Menzel toe positief blijft. En dat deed hij ook.
2: Nou, O'Connor is een ervaren man, heeft aan de halve World Cup meegedaan. Een van twee spelers die dat kunnen zeggen.
0: Ierland kwam wel meteen op achterstand, doordat het zijn eerste leg niet kon vasthouden. Hij heeft de schade direct daarna gerepareerd en houdt nu het voordeel vast nog.
2: Zijn tweede. Of is het als een derde? Zoals een derde, denk ik wel.
0: O'Connor met zijn tweede voor mij gegeven. Ja, eentje gegooid. Dat was toen in die leg waarin
2: die negen daar er bijna
0: Menzel er meteen eentje achteraan gooide. Derde leg van de wedstrijd.
1: Zo, 26. Gibraltar required 106.
0: Het is te veel voor Hewitt.
1: 117.
2: En dan is dit voor de wedstrijd. William O'Connor. 19 en tops. Nee. En ze gaan sowieso natuurlijk die ballen pakken. Ik denk niet dat Ierland de tegenstander is die heel graag wil hebben morgen.
1: Republic of Ireland required 24. Gate shot.
0: Ja, na zoveel missers, 9 stuks om precies te zijn van Menzel, is het bij de 10e poging wel raak. Ierland is al vanaf die 2-1 voorsprong dat ze door zouden gaan. Maar ze winnen natuurlijk ook nog even in stijl de wedstrijd. Tegen Gibraltar dat met een gemiddelde van 92, bijna hetzelfde als dat van Ierland, met opgeheven hoofd afscheid kan nemen van dit toernooi. Ierland verslaat Gibraltar met 4-2.
3: Ontdek waarom er zoveel beleggers naar ons overstappen. Visser Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer. U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Visser Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
4: Ja! De scheids legt hem op de stip. Deze maken en het is klaar. Ja, hij zit erin. Nederland staat op zijn kop. Wat een ontlading. Dit verzin je niet.
5: Spaar nu oranje spelersglazen met Coca-Cola.

0: Wereldkampioenschap darts voor landenteams.
1: Niets is onmogelijk.
0: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
2: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
0: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
2: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
0: Kijk live naar de World Cup of Darts. Via Play. De beste kijk op sport.
2: Lekker hoor.
3: Het is krankzinnig toch wat hier gebeurt. Ja, nee. Kijk naar de spirit die hij heeft. Rij je voor jezelf of rij je voor de buitenwereld?
4: Alle vragen gaan over Max, maar niet over Max. Alles is anders, maar één ding blijft hetzelfde.
5: Je kan altijd een vraag tegen hebben over de Ferrari-strategie.
4: Ja? Ja. Voor door de... Zo! Ja, nee, dan even normaal,
5: krijg je een heel klein onschuldig schokje.
4: Ik vond het wel leuk om naar te kijken.
5: Ja, ik vond het wel leuk. Het was hartstikke leuk.
4: Okay, ja, ik ook.
0: Via Play. De beste kijk op sport.
4: Zul je ze hebben?
6: Ja, wie?
4: Af en toe kun je ook gemeen zijn, Jaap.
7: Nee, niet zo.
4: Niet zo?
6: Jij wel. Jij was echt...
7: Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
4: Goed getrainde billen wel.
6: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend.
2: Ja. Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma.
7: Ja, waar moet je godsam beginnen over hun seizoen?
8: Ja, 10 years Manchester.
6: Maar, ja, maar ja, hou op, man.
7: Toen ik hoorde dat hij coach werd, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
4: Dit is voor mij 100% timber.
6: En hou op, sodemieterij in mijn kroeg. Dankjewel.
9: Ja, dat is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
2: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
10: So, I think you should go now myself.
11: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.
12: Kees, lekker hè, we mogen weer.
13: Heerlijk.
4: Ja, ik zeg te trappelen.
12: Wanneer sta je eigenlijk niet te trappelen?
4: Bijna nooit.
12: Nee hè? Mannen. Jij eerst, Albert?
4: Komt ja.
13: Je ziet dat het reglement aan alle kanten rammelt.
4: Als Max het niet leuk vindt, gaat hij wat anders doen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd.
13: Nou, dat is niet waar. Want
4: jawel, want
13: dan
4: kun je precies...
12: Ik neem even
4: alles
12: een
4: wat, alles wat.
13: Ja, doe dat maar. Maar ja, dat is niet waar. Want het probleem schuilt er onder andere ook in. Precies wat gaan we
4: en het
13: aanhouden.
4: Even over andere dingen hebben.
14: Well, some match we have just seen here at the World Cup. The Republic of Ireland needed just a couple of legs against Gibraltar to progress out of the groups, which they did get. But Craig Galliano, with that big 1-5-8 out there, the Gibraltar pair definitely played their part. But the experience and the know-how of Willie O'Connor and Mickey Mansell may be telling in the end. A 4-2 win for them, and Group D finished with that Republic of Ireland pairing top. O'Connor actually with a match average of around 99 in that 4-2 victory over Gibraltar. Well, it's been a brilliant night so far. Czechia, Spain, Norway and the Republic of Ireland all with victories tonight and making sure that they are through to the knockouts. Well, to a shootout now, and maybe one of the standout ties of the night. Poland and their team of Krzysztof Ratajski and Sebastian Bielski.

0: op het podium gearriveerd zijn Polen en Zwitserland. Voor de vijfde van de 12 wedstrijden vanavond. En zowel de Polen als de Zwitsers misten met 4-1 te winnen van Portugal. José de Sousa, Luis Camacho.
1: First leg, Polen to throw first. Game on.
0: En dus is dit ook weer een wedstrijd dan waar de winnaar doorgaat naar de knock-outfase. Normaal gesproken zou je zeggen dat het Polen moet zijn, Jacques.
2: Ja, dat denk ik ook. Het is een van de grote outsiders om misschien nog wel het topland eruit te knikken ook. Maar ik zeg er ook meteen bij, onderschat de Zwitsers niet. Met name Stefan Belmont. In het verleden toch wel mooie dingen zien doen. En lijkt dit jaar echt nog niet die grootste vorm te pakken te hebben.
0: ...37 jaar, Belmont en zijn koppelmaat. Marcel Walpen, bijnaam Cello, is 50 jaar. En komt uit een plaats waarvan ik de naam toch even genoemd wil hebben. Rutenbach bij Herzogenbuchsee. Omdat hij medisch koerier is. Dus ik stel me voor dat hij medicijnen rondbrengt.
2: Ja, misschien orgaan of zo, voor transplantaties. Ik heb geen idee. Dat zie je ook wel eens, toch? Zo zijn er ook van die medische couriers.
0: Die
2: organen rondbrengen.
0: Ah, ja, precies, ja. Ja, dat kan zeker ook. Belmont werkt in de logistiek.
1: 58.
0: Dit is de jongste van het stel, 22-jarige Sebastian Białecki, de Bolt.
1: 43.
0: Belmont en Walpen voor de tweede keer als koppel in actie. In 2023 ook al. Toen verloren ze hun beide wedstrijden. Van Italië en Zweden. Nu hebben ze dus in ieder geval een overwinning in de tas.
2: Thijski laat geen finish over voor Białecki. Dat zou Belmont normaal gesproken beter moeten kunnen doen.
0: Voor de break.
2: Dat de Polen ook nog niet echt als een raket van start zijn gegaan.
1: 8.
2: Twee missers. Misschien wel twee kostbare missers.
0: Ratajski, één pijl voor Bullseye.
1: 65. Zwitserland, you require 20.
0: Belmont voor dubbel 10 en break. Doen we 5 aan de binnenkant, ja, dan is het klaar.
1: 16. Poland, you require 25.
0: Białecki, dubbel 4.
2: Ja, dan zijn er toch wel kostbare missers geweest voor Zwitserland. 4 breekkansen, oh, dat zijn er veel, hè.
0: Ja, 2 van allebei. Polen en Zwitserland zijn nog nooit gekoppeld tegen elkaar op de World Cup.

0: Sick.
1: Hij was op zoek naar Belmont om een vuistje te geven, Walpen. Maar die stond even buiten bereik. En Ratajski en Białecki die gingen hem echt een vuistje geven. Misschien juist grappig om hem wel te doen, maar goed.
2: Tweede leg zijn het de Zwitsers toch weer die beter scoren. Het is bij de Polen nog niet Hosanna.
1: Het is vooral Belmont die scorende werk voor zijn rekening. Wat hij nu zal moeten gaan afmaken.
2: Wordt wegzetten. En hopen dat Ratajski de 156 niet uitprikt. Maar heeft Ratajski nog nauwelijks trippels gegooid deze wedstrijd? Maar ja, zou je net zien. Twee keer triple 20. Lijkt niet met een 18.
1: Walpen. Net als Belmont, twee pijlen richting het dubbel gegooid en allebei gemist. Hij is de eerste die de dubbel weet te raken voor de Zwitsers. En het wordt 1-1.
2: Dat is niet echt makkelijk, hè?
0: Awesome.

0: 144.
1: Oh, 164.
2: Even de tijd op de palen. Bierwetski gaat het dan ook wegzetten. 132. Als je dit soort legs ziet van de palen, dan kunnen ze mee met de beste.
1: 140.
3: Na 12 pijlen op een dubbel met z'n tweeën. En na 13 pijlen uit. Taken worden prima verdeeld bij team Polen. Die in de eerste leg nog 24 pijlen.

0: fietsen.
1: Nou, Matthijs, het begint ook langzaam maar zeker steeds warmer te worden.
0: Six. Only require 139.
1: Goed, ze zijn de Zwitsers nog niet kwijt. Niet definitief.
0: Zwitser, you're 136.
1: Dat was wel nog met deze 136, ja.
2: Belly. Gooit 136 niet uit. Matuski. Dan zit de man die Polo op 2-1 zitten. En niet de man die Polo op 3-1 zet.
1: Walpen het weer op tops gaan proberen. Die heeft hij alles geraakt. Dan deed hij met zijn laatste pijl. Nu moet het via dubbel 10. Weer met de laatste pijl. Ik denk wel dat Belmond denkt van nou, je mag ook gewoon met je eerste of je tweede pijl doen hoor. Dat is helemaal niet erg.
2: Geen maximale scorers in deze wedstrijd.
1: Het is een rechtstreeks duel voor een plekje bij die laatste 16.

0: versnellen. Dus ook even de sfeer proeven in Frankfurt. En zelfs Van Gerwen mag niet op de tafel staan.
1: Dat zie je toch ook niet vaak, hè? Dat hij dit doet, hè?
0: Voelt zich heel thuis luisteren.
2: Volzie vol.

0: Ja, dat is toch gewoon wel weer een stabiele leg van Polen. Het is niet groot, maar het is wel genoeg. Ik denk dat ze 84 weer kan zeggen. Nee, 84 staan. Duurde even. Dan zit ze dan nog niet op een finish. Oh, niet aan de binnenkant, Christophe. Niet aan de binnenkant. Sorry, je ziet het op zijn lip, hè. Sorry, zegt hij tegen Biawetski. Hij wilde net even te graag die dubbel gooien. Ja, het is net te weinig druk van Belmont. Nou, zegt Biawetski, dubbel 3. Geen enkel probleem, Christophe. Dat is niet zo. Toch ook niet zo vaak, hè? Het is wel uit zijn dak gaat.
1: Het feit is dat Polen nu ook voor de derde keer niet gebroken is. En dat Zwitserland dus nog één kans krijgt, mits ze hier hun eigen lek houden. Anders is het meteen klaar.
2: Easy one.

0: 85.
1: Nou, Walpen de minste scorer van de vier. Dus die is best blij als die 85 gooit.

0: Sick.
1: Ik denk dat dit het moment is om door te zetten. En dan zou je zomaar eens gelijk in kunnen hebben. Want Biawetski heeft alweer het trippeltje te pakken.
2: Thijskeer gaat voor de wedstrijd gooien.
1: Ja,
2: en voor een plek bij de laatste 16.
1: Zwitsers hebben het niet meer in de eigen hand.
0: 59.
2: Hoogste finish van Polen tot nu toe 32.
1: Blijf maar even zo. Hoogste finish voor Zwitserland is ook maar 40 hoor. Dus die doen niet veel beter. 112.
2: En alle legs tot nu toe voor Zwitserland werden binnengehaald door deze Marcel Walpen. Door Cello. Zo, die vindt het best wel spannend, geloof ik.
1: Geloof het ook, ja. Die loopt helemaal terug naar Zwitserland eerst. Maar Belmond denkt, dit hebben we 100 keer gezien. Die gaan hem gooien.
2: Een Ruttenbak bij Herzog en Boest.
1: In plaats daarvan gaat hij dicht uit.
2: Biawetski. Gooit de laatste dubbel van de wedstrijd. En zo verslaat Polen Zwitserland met 4-2. En gaat Polen door naar de knock-out fase. Zwitserland gaat naar huis.
3: Zo, Bavaria 0.0 Fruity Rosé.
4: Fruity Rosé.
3: Dubbel zo verfrissend.
4: Dubbel zo verfrissend.
5: Kijk eens.
6: Dankjewel.
7: Alsjeblieft. Oh, dat ziet er lekker uit.
8: En die biertjes ook.
9: Heb je die koplampen gezien?
6: Dat is toch een hele foute grap.
10: Hoezo? Zo praten we toch altijd?
6: Ja?
10: En dus? Is het grappig?
6: Gast, als dit dan jouw dochter zou zijn.
7: Hm? Niet leuk.
10: De rekening. Die is straks voor hem.
11: Vind je dat zo'n grap niet kan? Man, zeg er wat van.
12: Hello, I'm Johnny Knoxville. And this is the end.
13: De mannen zijn terug.
14: What's up, players?
13: Voor de laatste keer. Jackass, best and last. 25 juni, alleen in de bioscoop.
15: Geen afval lopen.

0: om meer dan money. Lever in voor een schone buurt.
1: Heerlijk in een handomdraai. Twist van John West. Niet in de kantine rij staan, op zijn best.
2: Ja, het is goed zo, het is goed zo.
3: Krijgen we wat te eten? Gasten.
4: En voor klappertjes hebben we altijd.
5: Jezus! Ik heb een klappertje gemaakt.
6: Ben je wakker?
3: Ja?
6: Ben je erbij?
7: Dit kan. Dit kan echt. Oh,
8: wow, jongens, hoe dwars kan je gaan met zo'n motorfiets? Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
9: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: De Formule 3 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Goed, Laurens van Hoepen.
2: Ja, niet normaal.
1: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
0: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
3: Zul je ze hebben?
4: Ja, wie?
3: Af en toe kun je ook gemeen zijn, Jaap.
5: Nee, niet zo.
3: Niet zo?
4: Jij was echt...
5: Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
3: Goed getrainde billen wel.
6: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend.
4: Ja. Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma's.
5: Ja, waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
7: Ja, 10 years Manchester.
5: Toen ik hoorde dat hij coach had, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
6: Dit is voor mij 100% timber.
3: En hou op, sodemieterij in mijn kroeg. Dankjewel.
8: T20 World Cup is underway and England have posted a record of 219. So Sri Lanka chasing a massive 220 to win this opening match at Edgbaston. You can catch the rest of that over on Sky Sports Cricket right now. Well, five of our 12 groups have been decided. We've just seen Poland beat Switzerland to make sure that they finish top Group E and make sure that they, of course, return tomorrow. Czechia, Spain, Norway, the Republic of Ireland and Poland then all through to the second round. There you can see results that we've already got on the board. Plenty of other nations looking to join them in the last 16, though. As you can see, absolutely loads still to come. Next up, though, our players are already out on the stage. Sweden meet Mongolia to decide Group F. Well, Sweden and their team are Jeffrey de Graaf and Oscar Lukasiak with a 40.
9: Oscar Lukasiak. Won hun eerste wedstrijd, die twee, met 4-2 van de Zuid-Afrikanen. Maar Mongolië tegen Zuid-Afrika met 4-1 verloor. En dus, wat moet er gebeuren, Jacques? Grote rekenaar.
10: Zweden moet drie legs pakken.
9: Drie legs.
10: Ja, daar kun je eigenlijk niet op spelen. Dus je moet gewoon deze wedstrijd zien te winnen. En als we heel eerlijk zijn, als we kijken naar Mongolië vanmiddag, dan mag dat voor Zweden eigenlijk ook geen probleem zijn. Nou, zat ik gisteren met Guy hier.
9: Ja.
10: Guy die zei tegen mij, ik ga die namen van die Mongoliërs niet opnoemen, want Frank heeft erop geoefend. Dus Frank, zonder je meteen voor de leeuwen te gooien, maar je hebt erop geoefend, heb ik gehoord. Welke twee mannen staan hier voor Mongolië aan de hockey?
9: Nou, we krijgen nu de man met de bijnaam The AK. Dit is Altantulkur Miyakmarsuren.
10: En die gooit 99 eruit.
9: Nou, dat is dan de tweede leg die de mannen uit Mongolië pakken op dit toernooi. Dan is hier weer de 37-jarige Myakmar Sturen, de kopman van Mongolië. Computertechnicus en marketingmanager uit Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië. Waar trouwens ook die andere man vandaan komt.
10: Hij bouwt spanning wel mooi op.
9: Die is met zijn 34 jaar 3 jaar jonger dan zijn koppelmaat. En zijn naam is Gadzorig. Likak... Likakva Suren.
10: Ik geef het een dikke 8, Frank.
9: Hij heeft ook een bijnaam, Gamzo. En waar deze Myakmar Suren, computertechnicus en marketingmanager is, is Likakva Suren. Ook technicus in de auto-industrie, in de voertuigenindustrie, laat ik het zo zeggen. De Graaf stond al te knikken in de achtergrond. Die zag dat dat lekker ging met Lukasiak. Het zijn allemaal 30 is dit, alle vier.
10: Het is een beetje jammer voor die man uit Mongolië dat ze zo dik verloren vanmiddag met 4-1.
2: Ja.
10: Theoretisch kunnen ze nog wel door. Nee, sorry, dat kan nu niet meer. Dat is 4 om te winnen.
9: Dus Mongolië ligt eruit in ieder geval.
10: Ja. Hun debuut op de World Cup zit erop. Ja, en Jeffrey de Graaf is echt met vorm naar deze World Cup toegekomen. Won onlangs nog een Players Championship. En dan weet je gewoon dat die vorm er is. En Zweden levert eigenlijk altijd wel goede koppels op. Zit in het DNA van de geel-blauwe brigade om koppels te spelen, Phil. In het verleden al altijd goede koppels gehad.
9: Nou, dit koppel nu voor het derde jaar op rij. Bij de voorgaande jaren de laatste 16 bereikt. En 2 jaar geleden zelfs ook nog de kwartfinale. Nips verloren toen van Schotland, Peter Wright en Gary Anderson.
10: Ja, daar had al niet in gezeten toen. En is zo links en rechts nog wat dubbels die er ook in hadden mogen gaan. En zit al 2 keer kwartfinale. En 6 keer ook bij de laatste 16 gekomen. Dus het is niet gek dat ze de poel hier doorkomen. Gaat niet uit, maar het wordt keurig weggezet. En dan mag de Graaf zo dadelijk terugkomen voor de break.
9: Nou, het vorige leg werd door de Graaf binnengehaald via Tops. Dan zal het dus dubbel 16 moeten worden. De eerste misser van de Zweden, maar de Graaf komt er snel achteraan. Met de pijl die wel in de dubbel gaat. En daar was dus de break die de Zweden nodig hadden.
10: Lekker bezig voorlopig. 7,3 gemiddeld bijna in een koppelwedstrijd. Dat is best goed.
9: Wat doet hij nou?
10: Nee, het gebaar van liefde maken.
9: Jaak Marsuren. Met zijn geweldige schoenen. Maar Mongolië op de World Cup, Jacques. Wist jij dat er een beetje gedart werd in Mongolië? Ja, dat is jou vast.
10: Ja, dat, toevallig. Het is ook redelijk goed georganiseerd daar, moet ik eerlijk zeggen. Van Aziatische landen, als je dan even Japan buiten beschouwing laat worden, is de Mongolië denk ik het beste georganiseerd van alle Aziatische landen. Ook bij de amateurs hebben ze gewoon een goede organisatie staan. Er wordt veel in geïnvesteerd, ook door de overheid. En ze hebben de grootste, een aantal van de grootste toernooien in Azië worden in Mongolië gespeeld. Ook de PDC speelt jaarlijks een Asian Tour in Ulaanbaatar. Dus daar zit nog wel wat aan te komen. Met name bij de jeugd zitten ook een paar echt goede spelers. Er is er eentje die volgens mij nu in Europa ook verblijft. Is nog wel jong, maar dat is echt een groot talent.
9: Ja, en wat is zijn naam, Sjo?
10: Tergel.
9: Wie?
10: Tergel.
9: Zo makkelijk, zo simpel?
10: We houden het graag simpel, hè? Je denkt dat ik dit verhaal anders begonnen zou zijn als het een hele moeilijke naam zou zijn. Nee, nee, nee.
9: Dat die organisatie dan zo goed is in Mongolië. Ja. Waar komt dat vandaan? Ja,
10: vaak is dat als het vanuit de overheid gestimuleerd wordt, en dat wordt het daar, dan is het vaak goed georganiseerd. Een ander land waar het echt heel goed geregeld is, is Iran bijvoorbeeld. Dat zou je ook niet verwachten heel snel. Maar daar wordt ook vanuit de overheid op scholen heel veel gedaan aan dart. En wordt goed gesubsidieerd. Dus ook. Je ziet dus ook op WK's bij de amateurs, dan zie je dat Iran het verrassend goed doet bij de jeugd. Alleen, ja, je ziet ze nooit meer terug bij de senioren.
9: Lucasia, ik laat het liggen. 76 voor Ganzori Gagfasuren.
10: Die mist ook een pijltje op stops en dan mag de Graaf weer terugkomen. Die maakt tot nu toe het verschil in deze wedstrijd.
9: Ja, ik pak alle legs voor Zweden.
10: Soeren. Het is ook wel een rustige stijl van gooien. Veel rustiger dan ze maakt. Ik heb wel het idee dat Mirjama Soeren iets meer talent heeft.
9: Je had drie leg nodig, hè?
10: Zeker.
9: En die hebben ze. Dus we zijn door naar de laatste 16. En ze zijn ook in positie om de wedstrijd te gaan winnen met 4-1. Misschien nu al. Ja, het zal dan weer moeten gedaan worden door Jeffrey de Graaf, die 3 uit 4 op zijn dubbels is. En een geweldige wedstrijd staat te spelen op individueel niveau. Is hij al de man in vorm. Even nog 31 wegpoetsen. Jeffrey de Graaf, 4 uit 5 op zijn dubbel. Scoort het gemiddelde van bijna 119. Koekoek. Zweden kwam nog wel 1-0 achter tegen Mongolië. Maar het blijft bij 2 legs over het hele toernooi voor de debuterende Mongolen. Zweden is door naar de knock-out fase van de World Cup of Darts.
2: Onze bank. Ook van wie het lekker zelf bepaalt. Is de eten komt ook voor pas. Pak een grap of niet. Zal ik het kopen of niet? Rabo Free. De

0: voor meer dan money.
1: Recycle voor de aarde.
2: Precies.
3: Ik neem met even
2: alles wat, alles wat.
4: Ja, doe dat maar. Maar ja, dat is niet waar. Dus, want het probleem schuilt er onder andere ook in. Precies, we gaan er geen aan.
3: En het even over andere dingen hebben.
2: Wow, jongens, hoe dwars kan je gaan met zo'n motorfiets? Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
5: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: De Formule 3 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Walk along the game's grand cathedrals, across their demanding fairways and vast screens. Retrace the steps taken over the last 130 years. And you will find the footprints of an American legacy.
2: Do you believe it?
3: It's the shot of his life.
2: He's got it.
3: Oh, my.
2: U.S. Women's Open title.
1: You will find yourself right in the heart of this story.
3: What a punt.
1: A story that has seen the world's greatest talent confront sport's toughest tests.
3: I'd say that's pretty good. Whoa.
1: A journey that has taken humble beginnings to unimaginable heights.
3: Expect anything different?
1: A bridge that connects over a century of golf icons.
4: The older you get, the more thrilling it gets because the harder it gets.
1: Shine a light on this dream.
5: I've been dreaming of this moment since I was 10 years old.
1: It's champions.
6: And I enjoyed every minute of it.
1: It's thrills.
7: Jordan Spieth.
8: This will be a day we'll never forget.
1: It's legacy. Because when you understand where we've been, you can start to imagine how far we can go.
9: We don't get this opportunity to play for a national crown very often. But, you know, you have a chance to win our nation's title.
0: Viaplay. De beste kijk op sport.
10: Well, F1 heads to Spain this weekend. Qualifying for the Barcelona Grand Prix is live from 2:10 tomorrow. And then it is race day on Sunday. Kimi Antonelli has won the last 5 races in a row. See how he gets on this weekend. 12:30 for all the build-up to the Barcelona Grand Prix. Both of those live for you on Sky Sports F1. Well, here at the World Cup of Darts, Sweden safely through to the knockout. 2 wins from 2 in the group. Jeffrey de Graaf and Oskar Lukasiak with a 4-1 victory over Mongolia tonight. The pair averaging 96 and with some good finishing as well. Well, we are at the halfway point of this evening's session. 6 groups decided, 6 still to be sorted. A reminder, the draw for round 2 will also take place tonight. That will come once all of the groups are complete. Next up then on the big stage, we have Latvia and their pairing of Madis Rasma and Valtis Melderis back in action. A 4-2 victory over Italy for them yesterday.
11: Joshua Balfour voor de volgende World Cup debutant. Vorige wedstrijd zagen we Mongolië. Nu zien we Trinidad en Tobago. 2 landen tegelijk maar liefst. Nee, het is gewoon 1 land hoor. In actie tegen Letland. Dit is James Walklin. Andere man van Trinidad en Tobago. En dan hebben we natuurlijk ook nog Madis Rasma, die niet aan de wedstrijd is begonnen. Dat was Valtis Melderis. Dat een keus geweest van de Letten.
12: Deze gisteren ook, deze vorige. Hè? En dat ging gisteren echt perfect. Want ze gooiden bijna alles in 6 beurten uit. Het was iedere keer dus Rasma die de belangrijke beurten moest doen. En dat deed hij uitstekend. En wil ik zeggen, Melderis zette iedere keer ook Rasma goed weg. Dus het was echt goed teamwerk. Zonder ook met 4-2 van de Italianen. De Italianen waar Trinidad en Tobago dan weer 4-2 van verloor. Dus als Trinidad en Tobago deze wedstrijd met 4-2 wint, dan eindigen ze alle 3 gelijk in de pool. Nou, en dan gaan we het beleven hoor.
13: Lucky you were
11: 117 voor Melder is. Gooit hij niet uit.
6: 43. Trinidad and Tobago, you require 57.
11: James Walklin.
6: 17.
11: Gooit het ook niet uit.
6: Latvia, you require 74.
11: Rasma dan.
12: 41 over. Dubbel 16.
6: 42.
12: Dan gooien we hem ook niet. Dat betekent dat bal voor aan mogen komt.
11: En die gooit hem wel.
12: Ja, als Trinidad en Tobago met 4-1 wint, dan zijn zij gewoon door naar de volgende ronde. Letland heeft 3 legs nodig. Dat is de stand van zaken op voorhand.
11: En Tobago land bestaat uit 2 eilanden in de Caribische Zee voor de kust van Venezuela.
6: 85.
11: Trinidad is het grootste eiland, Tobago veel kleiner en minder bevolkt.
6: 100.
11: Publiek is weer partij voor de underdog. Dat is de 48-jarige James Walklin. Bijna aan de Saint. En dit is de hipster.
6: 47.
11: Wat er milder is. Voor is 43, 5 jaar jonger dan zijn koppelmaat.
12: Rasma gaat naar tops.
6: Gooi hem ook.
12: Dan is Letland terug op 1-1.
11: Politiewerk.
6: 96.
12: Hij ziet er ook wel uit als een politieagent.
11: Oh ja?
10: Vind je?
11: Ja, ik kan hem goed voorstellen inderdaad als politieagent. Maar kun jij je James Walklin ook voorstellen als kraanmachinist? Toch wel minder, hè?
12: Ja, minder inderdaad.
11: Kapper?
12: Kapper?
11: Ja, ik vind hem wel een kapper. Ik vind het eerder een boekhouder.
12: Oké. Okay.
11: Nee, 145 is te veel voor Belfort.
12: kan hem best wel redelijk wegzetten.
6: 85.
12: Dat is een... Oké. Ik dacht dat het een enkele vijf was, maar het was een triple vijf erbij, hoor.
6: 60. Trinidad en Tobago, you've acquired 60.
7: Nou, Borglin kan een leg binnenhalen voor Trinidad en Tobago. Dat begint toch wel interessant te worden nu.
12: Ja, ook al omdat Melderis voorlopig weinig raakte in deze wedstrijd.
7: Er moet duim getrokken worden door de Latvian Rasmutas. Maar daar is de Rasma. Voor ons nog in ieder geval.
12: Ja, ik kan me best voorstellen dat Letland heeft gedacht van... Oké, gisteren is het zware werk gedaan tegen Italië. 100. Wij zijn wel door. Vanavond dat is, kunnen we ook schriftelijk afdoen. Maar dat blijkt dan toch wel tegen te vallen voorlopig.
6: 100.
7: Zes darts heeft Letland voor deze 155. Het gaat in ieder geval niet in drie lukken.
6: 97.
12: Nou, hij zet hem alweer aardig weg. Nou, wat ik al zei, gisteren deed dat iedere keer echt heel erg goed. Liet hij voor Rasma echt de makkelijke shots over.
6: 100. Dat ging wat 58.
7: Rasma die twee legs geleden al tops gooide.
6: En...
7: Dat deed hij toen in één keer en doet hij nu weer in één keer.
12: En dan zit er leek waar het om gaat eigenlijk. Houden we een wedstrijd of is het klaar?
7: Als het bel voor ligt, houden we een wedstrijd.
6: Posse 5.
7: Melder is kwijt, nog steeds niet veel voor elkaar.
12: Nou ja, dat is het nadeel als je je tweede man laat beginnen. Als hij niet lekker in zijn vel zit, dan is hij over het algemeen ook iets kwetsbaarder dan de eerste man. En dan zie je dus ook, dan start je iedere leg met achterstand. Ze legt er ook heel veel druk op Rasma nu om twee trippels te gooien. Dat doet hij goed. Een stuk beter dan vanmiddag Trinidad en Tobago.
6: 85.
12: Dat kon ook bijna niet anders.
6: 95.
12: En als dat landen zie je dan goed dat het ook even wennen is om op zo'n podium te spelen.
6: 60.
7: Ja, ze staan op de finish. Dat is wel een hoge. En Letland gaat er onderdoor.
6: 140, Trinidad and Tobago, 61.
7: En ruim ook. Maar Joshua Balfour mist de triple 17.
6: 67. Latvia, you acquire 81.
7: Dan kan Melderis Letland nu naar de laatste 16 gooien.
6: 51.
7: Trinidad
6: Tobago,
7: you're up 94. De eerste pijl op een dubbel van Melderis
12: gaat er niet in. Trinidad Tobago komt niet op een dubbel.
6: 42.
12: Het zou de vierde keer zijn voor de Letten dat ze de laatste 16 halen.
7: Met geen zin in dubbel 15, Rasma.
6: 26.
7: En dat zijn weer een paar gemiste pijlen op de dubbel in deze leg van Letland.
12: Ja, dan mist Belfour er ook twee. En dan zou het normaal gesproken nu afgelopen moeten zijn.
6: Games on the fifth leg.
7: Ja hoor. Meldris gooit dubbel 2. En het lot van Trinidad en Tobago. Maar ook het lot van Italië is daarmee bezegeld. Letland naar de laatste 16.
6: 100.
12: Zo zijn er vanavond nog niet heel veel verrassingen geweest.
7: Beschouwt eigenlijk helemaal geen verrassing. Als ik het zo de uitslagen eens even naloop.
12: Nee, er waren een paar wedstrijden die voor misschien 50-50 waren. Ik denk even aan Japan en Spanje. Daar had je op voorhand kunnen denken, nou ja, die zouden beide landen wel kunnen winnen. Noorwegen, Hongarije ook misschien wel.
7: Ja, dan kan daar ook geen verrassing vallen. Bij
12: nee,
7: je.
12: Precies.
6: 40.
12: Klasse beter dan de rest, hè, die op het podium staat, Malas Rasma.
7: Nummer 2 klasse beter ook.
6: 140. Latvia requires 62.
12: 42. Mildres zal een stapje bij moeten zetten in de volgende ronde. Willen ze nog een rondje verder komen en hun beste resultaat ooit neerzetten. Het zal ook een beetje van de loting afhangen.
6: 23.
7: Heel netjes na nog door Balfour.
6: 15.
7: En Zowar. Die gaat in de zeldrift met zijn armen schudden. Walclay. Krijgt Trinidad en Tobago nog een kans. Om terug te breken. Ja, als het goed is weten we al dat ze uitgeschakeld zijn, maar
12: nou, wedstrijd winnen is natuurlijk ook wel wat, hè?
7: Precies.
12: Oeps. Andres mist de grote 1. Wel voor dan. Hoppatee. Die maakt er 3-3 van.
7: Ja, als je dan toch naar huis moet, dan... zou een overwinning wel heel fijn zijn om mee te besluiten.
12: Belfour lijkt de rustigste van het stel in ieder geval.
7: Ja, dat moet ook wel heel superlijk zijn, hè?
12: Ja, dat is waar. Dan.
7: Hoewel, ik me kan voorstellen dat een kraammachinist ook best wel...
12: koelbloedig moet zijn.
7: Koelbloedig moet zijn, inderdaad.
6: 60.
7: 94. Het is wel mooi, niet zo lang geleden. En er stond Rasma te gooien en zag je Walkley in de achtergrond echt zo'n gebaar maken, zo'n grimas maken. Zo, die kan wel 30.
12: ben natuurlijk best wel vaak geweest bij de World Cups van de WDF, van de amateurs, om maar zeggen. Maar dan zie je landen als Trinidad en Tobago, maar ook de Turks en Caicos-eilanden, de Bahama's. En die staan dan in te gooien op een bord naast Engeland of Nederland. En die zitten inderdaad bijna als fans te kijken naar alle trippels die dat soort landen gooien. Nou, het verbroedert enorm.
8: Had jij niet ook ooit nog eens een plan om voor, wat was het, Curaçao te gooien of zo? Ik weet niet meer.
12: Ja, ik heb er eens over nagedacht, ja.
8: Ik weet niet hoe jullie dat dan hadden willen doen, maar om te gaan eens even kijken of...
12: Ja, Catalonië is ook een land binnen de darten. Dat is een apart land. Dus ja.
8: Zo mooi voor je gaat allemaal. Melder is voor de wedstrijd. Nee, die zit in de verkeerde trippel. Bovendien hangt iedereen los in. En dan haalt James Walkley een heel diepe adem. Kan hij Trinidad en Tobago de overwinning gaan bezorgen? Zowaar. Ja! James Laughlin en Joshua Balfour winnen gewoon nog eventjes van Letland. Notabene Manas Rasma die een aantal matchstarts mist.
13: Ja, dat is dan lekker afscheid nemen van dit toernooi. Rasma met nog een paar woordjes voor Laughlin. Letland is door met 3 gewonnen legs, maar verliest dus wel met 4-3 van Trinidad en Tobago, niet te vergeten.

0: Sinds de oma van Soraya met pensioen is, gaan ze elke woensdagmiddag samen iets leuks doen. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. De beste last minutes binnen ieder budget. Boek ze nu bij TUI. TUI. Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking toch nog? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
2: Hier, gaan we het over hebben?
3: Ja, het is goed zo, het is goed zo.
2: Krijgen we wat eten?
3: En voor klappertjes hebben we altijd.
2: Jezus!
4: Ik heb een klappertje gemaakt.
3: Ben je wakker?
2: Ja?
3: Ben je erbij?
5: Dit kan. Dit kan echt.
3: Oh, nee.
2: Mannen.
6: Ja, jij moet ons in de hand houden.
2: Ja.
7: Leclerc, ach, die neem ik sowieso niet helemaal serieus.
8: Ja, Kees, ik ben dat 90% met je eens.
7: Oké, okay, maar die 10% laat horen.
2: Waar is ome Ben?
8: Zullen we gaan lekker naar het volgende onderwerp gaan?
2: Duimpje omhoog.
8: Toto Wolff.
7: Ferrari.
2: Gaan we naar duimpje omlaag? Mag jij nu beginnen?
7: Nou, Ferrari.
2: Onafvolgbaar ben je af en toe.
7: Nee, helemaal niet.
9: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: De Formule 3 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Goed, Laurens van Hoepen.
2: Ja, niet normaal.
1: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
0: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport. Het wereldkampioenschap darts voor landenteams.
3: Niets is onmogelijk.
0: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
4: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
0: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
4: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
0: Kijk live naar de World Cup of Darts. Via Play. De beste kijk op sport.
4: Lekker hoor.
5: Trinidad and Tobago tonight. Big moment for Trinidad and Tobago on their debut in this tournament, where they leave with a match win. Latvia, though, become just the fourth team to make it through the group stage despite losing their second match. So first time in 3 years, Madis Grasmus, Latvia are in the second round. Right, seven matches down, seven groups complete, five still to be decided. Group B takes center stage next, and we have Hong Kong, who were, well, good yesterday, as expected, to be honest with you. Their team of Man Lok Lung and Lok Yin Lee beat Belgium, and three legs here, and they will progress to talk
6: through it. De wedstrijd van deze avond brengt Slovenië aan de okkie met Pratnemer en Bosicek. En ze gaan het opnemen tegen Hongkong. Leung en Lee in het derde team in deze pool is team België. En België moet een beetje afwachten wat er hier gebeurt eigenlijk. België verloor van Hongkong gisteren met 4-2. En dan wonnen met 4-1 van de Slovenen. En dat betekent dat als je beter wint dan je verloren hebt, dan heb je altijd nog een kans. En België heeft dus nog een kans. Dan zijn ze wel afhankelijk van de Slovenen. Dan moeten de Slovenen met 4-2 of beter winnen van Hongkong. Slovenië zelf ligt er wel uit. En Hongkong heeft dus drie legs nodig. Daar komt het uiteindelijk op neer om door te gaan. Maar er is dus wel het een en ander mogelijk in deze pool. 96. Nou, de mannen van Hongkong speelden gisteren zo goed dat je je bijna niet kunt voorstellen dat ze dit niet door kunnen trekken. Het is Lee. Lok Yin Lee.
7: 57. Slovenië require 160.
6: Dit is de kopman van Slovenië. Slovenië dat heel lang er niet bij is geweest op de World Cup.
3: Ja, de eerste keer waren ze erbij in 2010.
6: En sinds die tijd niet meer. Maar ja, nu heeft Benjamin Pratnemer een tourkaart. En dan verdien je dus ook een ticket voor de World Cup.
7: Hong Kong, you require 114. Slovenia requires 69.
6: Stefano Bozicek.
3: for Slovenia.
7: 29. Hong Kong, you require 22.
3: And Lok Yin Lee is terug voor Hong Kong. Dubbel 11 wordt het niet. De man met de eeuwige handdoek in de nek.
7: No score. Slovenia require 40.
3: Pratnemer dan. Fysiotherapeut van beroep.
7: Game from the first line.
3: Zorgt ervoor dat Slovenië toch de eerste leg had.
6: Nou, wel het eerste jaar speelde de Slovenen één wedstrijd. Osman Kijamet en Sebastian Petjak waren er. Verloren van Zweden met 6-2. Zweden toen nog met Magnus Karis.
7: 59.
6: Dat was toen een heel apart systeem het eerste jaar. Want de eerste twee rondes waren knock-out. Dus een ronde laatste 24. Dus toen waren de acht toplanden zeg maar vrij. En die kwamen dan in de tweede ronde erbij. Speelden ook één rondje knock-out. Dat was het rondje overigens waar Engeland er toen uitging.
7: 59.
6: Tegen Spanje. De faamde wedstrijd. En daarna werd er ineens in poeltjes gespeeld in de kwartfinale. Dat was heel gek.
7: 95.
6: Hong Kong, you require 108. 88. Beetje snel gegooid door Man Lok Leung. Mist daardoor tops.
3: Maar gelukkig voor hem gooit Pratnemer 148 niet uit.
7: 100. Hong Kong, you require 20.
3: Dan zal Lok Yin Lee wel moet afmaken natuurlijk.
7: Game shot the second leg.
3: Doet hij ook.

0: Nou, Bossy Jack staat er een beetje beteuterd bij aan de achterkant van het podium. Nog weinig trippels gegooid. Eentje in deze hele wedstrijd. Het is Pratnemer die ze voorlopig echt in deze wedstrijd houdt. In zijn eentje. Hij moet ervoor zorgen dat Maat ook wat beter gaat spelen.
1: Ja, maar als ik ook kijk naar de stijl van Bossy Jack, denk ik ook, ja, dan kun je die pijl ook bijna niet in een trippel krijgen. Met zijn hoofd scheef en hij maakt de beweging met de arm absoluut niet af. Oh.
2: 27.
0: Nee, het lijkt een beetje luk-raak. Er zit weinig lijn in wat hij doet.
1: Meer luk dan raak, hoor.
0: Nou, Hongkong is ze ook nog niet kwijt, hè?
1: Vooral ook omdat Pratnemer echt goed staat te scoren.
2: 137. Hong Kong, you require 158.
1: Net zoals deze man Lok Leung voor Hong Kong.
2: 96. Slovenia require 44.
0: Ja, misschien is Bossy Jack wel heel goed op de dubbels.
2: 28.
0: Misschien ook niet.
2: Hong Kong, you require 62.
0: Kan Mokin Lee hier het verschil maken. En ze naar 2-1 brengen. Via tops.
2: 42.
0: Nee, doet hij niet.
2: Slovenia requires 16.
0: Oeh, klopt alleen maar. Mist de dubbel 8 wel heel ver. Via dubbel 2.
2: 14. Hong Kong, you require 20. No score. Slovenia, you require 2. No score.
0: Nou, dat gaat lekker zo.
1: Ik heb een hoop gemist in deze leg.
0: Lok Yin Lee met de break voor Hongkong. Meer opluchting dan vreugde daar.
1: Hongkong in 22 pijlen. Terwijl 8 beurten maar liefst.
0: En dan kan het verzet wel eens gebroken zijn van de Slovenen, met name van Pratnemer. Dat zie je wel vaker. Ik moet zeggen dat Lok Yin Lee ook nog niet heel erg denderend staat te spelen in deze wedstrijd voorlopig.
2: 13.
0: De man Lok Yin Lee ook een beetje kijken, zo van, wat ben je aan het doen? Kijk eens aan. Zo waren een paar trippels van Bossy Jack.
1: Goeie genade zeggen. Wat gebeurt hier allemaal? Bossy Jack die 1 trippel had gegooid tot nu toe.
2: 100.
1: En nu zelfs een beurt met 2 trippels.
2: 64.

0: blijft dit een heel merkwaardige manier vinden. Hij staat er ook zo raar bij. Het lichaam is scheef alle kanten.
1: Het zou niet de manier zijn waarop je iemand leert darten, inderdaad. Ja, 102 is gewoon een kans voor Pratnemer. Terwijl we hier toch wat last hebben van een satellietstoring, denk ik zomaar.
0: Ja, vandaar dat we het even moeten doen met dit beeld van de zaal. Ja, we kunnen niet of nauwelijks zien waar die pijlen nu terechtkomen. Misschien een beetje in de videoschermen.
1: Nou, Lee mist de dubbel 20. De Slovenen staan op dubbel 12. Bozicek mag het dan proberen en die gooit hem ook gewoon. Het is gewoon 2-2 hoor. Ja, we hebben geen geluid vanuit de zaal. Dat moeten we u helaas onthouden. Daar komt er wel weer wat aan.
0: Hongkong heeft de drie benodigde legs nog niet binnen.
1: Door Bozicek, die dat toch even de tijd nodig had om in deze wedstrijd te komen, maar er inmiddels aardig in zit. En nog altijd Lok Yin Lee, die bakt daar weinig van vandaag.
2: 83, Slovenië require 121.
0: Ja, daar is hij zelf ook niet tevreden over te zien aan de manier waarop hij zijn pijlen aan het bord drukte. Pratnemer, 121. Via de bullseye.
1: Nee, toch niet via de bullseye. Zet hem weg op dubbel 16.
0: Oké. Okay.
1: Heeft toch vertrouwen in zijn maat Bozicek. En heeft geen vertrouwen in man Lok Leung. Dat klopt. Of dat vertrouwen in zijn maat ook klopt. Daar gaan we nu achterkomen.
0: Bozicek die de break pakt in de vorige leg voor Slovenië. Moet nu de dubbel afgooien.
2: 16.
0: Maar doet dat niet.
1: Dan kan Lok Yin Lee alsnog Hongkong naar de laatste 16 gooien. Via dubbel 2. Want ook dit gaat weer niet heel erg lekker hoor.
0: Enkel 18 was natuurlijk de bedoeling om tops over te laten. Nou, Lok Yin Lee is wel de man die de beide legs voor Hongkong binnenhaalde. Maar dat doet hij deze keer niet. En zo is Hongkong er nog steeds niet. Pratnemer. Maakt er 3-2 van.
1: Slovenia. Ja, dan ga ik u toch even meenemen in hoe dat gaat als er drie teams gelijk eindigen.
0: Als Slovenië hier met 4-2 wint.
1: Ja, maar dan hebben ze allemaal 4-2 van elkaar gewonnen, toch?
0: Jazeker.
1: Zeg ik toch goed? Nee, dat zeg ik niet goed. Nee. Ik zeg het niet goed.
0: Nee, België won
1: met 4-1.
0: 4-1 voor Slovenië.
1: Nou, dus als dit 4-2 wordt, dan gaat België alsnog door.
0: En Hongkong won met 4-2 van België.
1: Ja, dan houdt België een leg solo van plus 1. Dan gaat Hongkong naar een lekzalder van 0 toe. En Slovenië naar een lekzalder van min 1. En dan gaan de Belgen dus gewoon door. Dus dit is met name een hele belangrijke leg voor de Belgen.
2: 79.
0: Heel hard zitten te juichen. Het is schreeuwen voor Hongkong.
1: Nee, voor Slovenië.
0: Voor Slovenië, sorry. Slovenië dat al uitgeschakeld was. Omdat hij maar 3 legs nodig had, maar nog steeds op 2 staat.
1: Dat is een lopje in
0: die. Die 2 pijlen miste die vorige leg.
1: Ja, beide koppels hebben in zowat alle legs van deze wedstrijd paard op het dubbel gehad. Slovenië alleen niet in de tweede leg, maar verder overal. Er staat een finish voor Hongkong, maar het is een hele hoge. Als Bosniček hier nog een flink gat in kan tikken.
0: Ja, Bosniček die inmiddels ook gewoon...
1: Nou, hij gooit toch nog een trippeltje bij.
0: Ja, zeker. Hongkong,
2: you require 167.
1: Dat is een goed begin. En een goed vervolg. Bonsai voor Hongkong. Dat zou nog eens een manier zijn geweest om het binnen te trekken.
0: Het lukt Manlok Leung niet. En dan Pratnemer. Die gaat een pijl krijgen normaal gesproken.
1: Een pijl voor België.
2: 71. Hong Kong, you require 25.
0: Wat scheelt het helemaal?
1: Dan moet Lok Yin Lee het nu gaan doen. En kiest voor de veiligheid. Voor 17 en dubbel 4.
0: Dubbel 2. Lok Yin Lee weer niet.
2: 21. Slovenië require 32.
0: Zoveel kansen heeft Hongkong al gehad. Stefano Bosniček, hij maakt het af. Slovenië wint na 2-1 achterstand. En een break achterstand met 4-2 van Hongkong. En kan ook op positieve wijze afscheid nemen van dit toernooi. En voor België is het helemaal positief. Want die zijn nu toch door naar de laatste 16. Ongelooflijk, zoveel kansen als Hongkong. Nog miste in die laatste 2 legs. 5 in totaal. België is door.
3: Nu bij Aldi het barbecue assortiment vanaf 99 cent.
4: Dat gaan we vieren!
5: Het kan ook nog nooit normaal.
3: Zo goedkoop, dat gaan we vieren. Bekijk de special en maak er zelf ook een feestje van.
6: Martin Schindler, a big win last night. Martin, an individual 120 plus average. That must feel nice to be playing so well up there.
7: Yeah, definitely. It was a good feeling to play the good up there. But I also have to say, honestly, I think I played about, I counted it, about 26 starts I have thrown in that match. So, yeah. But even though, yeah, numbers are very good, I think we both had a very good timing in that one. And, yeah, we have to keep it going.
6: Ricardo, I know you've struggled a little bit of late, but you really looked comfortable up there yesterday. How did that feel?
8: It feels very good for me to keep my game on. And, yeah, I hope for today to keep it on. And, yeah.
6: And you play New Zealand this evening. What are you expecting from them?
7: They're good. They're good couple.
6: Partnership.
7: Yeah, yeah. No, they're a good pair. They can play very good. They're both good individual players. Obviously, the situation is now as it is that we don't need to do a lot. But honestly, we just talked about it. We want to win a game, and that's what we're trying to focus on.
9: Ja,
4: dat is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
9: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
10: So I think you should go now myself.
11: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.
12: Het wereldkampioenschap darts voor landenteams.
13: Niets is onmogelijk.
12: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
9: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
12: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
9: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
12: Kijk live naar de World Cup of Darts. Via Play. De beste kijk op sport.
9: Lekker hoor.
14: Zul je ze hebben?
15: Ja, bie!
14: Af en toe kon je ook gemeen zijn, Jaap.
16: Nee, niet zo.
14: Niet zo?
15: Jij wel. Jij was echt...
16: Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
14: Goed getrainde billen wel.
15: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend.
9: Ja. Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma's.
16: Ja, waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
17: Ja, 10 years Manchester.
15: Maar
16: toen ik hoorde dat hij coach had, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
15: Dit is voor mij 100% timber.
14: En hou op, sodemieterij in mijn kroeg. Dankjewel.
18: Walk along the game's grand cathedrals, across their demanding fairways and vast screens. Retrace the steps taken over the last 130 years, and you will find the footprints of an American legacy.
19: Do you believe it?
20: It's the shot of his life.
21: He's got it.
20: Oh my!
21: U.S. Women's Open title.
18: You will find yourself right in the heart of this story.
21: What a pun!
18: A story that has seen the world's greatest talent confront sport's toughest test.
21: I'd say that's pretty good.
18: A journey that has taken humble beginnings to unimaginable heights.
21: Expect anything different?
18: A bridge that connects over a century of golf icons.
22: The older you get, the more thrilling it gets because the harder it gets.
18: Shine a light on this dream.
23: I've been dreaming of this moment since I was 10 years old.
18: It's champions.
24: And I enjoyed every minute of it.
18: It's thrills.
23: Jordan State.
25: This will be a day we'll never forget.
18: It's legacy.
26: Two of the World
18: because
26: Cup of Darts, where there has been plenty of
18: drama. You can start to imagine how far we can go.
27: We don't get this opportunity to play for a national crown very often. But you know, you have a chance to win our nation's title.
12: Via Play. De beste kijk op sport.
26: Belgium, who have come out on top, Dimitri van den Berg and Mike Dedeker, lucky to do so, but they will return tomorrow. Well, it's been some nights so far. Wins for Czechia, Spain, Norway, the Republic of Ireland, Poland and Sweden to see them top their groups. Latvia lost, but they will still progress. Trinidad and Tobago out, the history made for them. A match win on debut. Slovenia, already mentioned, beat Hong Kong, but it is Belgium who make it out of Group B. You can hear that the atmosphere is building here at the Eishporthalle. That is because next up, after averaging 102 yesterday, will Germany return as Ricardo Pietrzyczko and Martin Schindler take to the stage.
28: Martin Schindler has just got better and better. Incredible dart.
29: Clean and clinical from Shindy.
28: When he's playing well, it just gets done. The aggression. Oh, brilliant. Absolutely brilliant. What a win. What a performance.
30: Welcome back, everyone, to the 2026 Ben Victor World Cup of Darts. The last session of group stage action is brought to you by the PDC and live on Sky Sports as we're coming to you from the Eishporthalle here in Frankfurt, Germany. The next two nations are ready to take to the stage.

0: Frankfurt is er helemaal klaar voor. De tweede wedstrijd van Duitsland. Van Martin Schindler en Ricardo Pietrzyk. Die hun eerste duel met 4-0 wisten te winnen van twee mannen die je nog niet bepaald koekenbakkers kunt noemen. Paulo Nebrida en Alexis Toilo van de Filipijnen. Maar deze wedstrijd waren ze wel even koekjes aan bakken met z'n tweeën, want er kwam weinig uit. En vooral Martin Schindler was ontzettend goed voor de Duitsers. Hoewel Pietrzyk wel drie van de vier legs binnentrok. Maar Schindler verzorgde het scorende werk. In zijn eerste beurt alleen al had hij een gemiddelde stage van 155. Wat ging het allemaal over zo?
1: Ja, dat, hij startte fantastisch. En dat bracht het Duitse team ook naar een volgend level bijna, kun je zeggen. Ja, het is niet helemaal niets heel van de Filipijnen. Ja, Filipijnen wint dan vanmiddag wel van Nieuw-Zeeland. Ook met vrij ruime cijfers. En dan krijg je toch een stand in een groep. Maar het raakt niet meer zo heel erg om draait. Hè. Duitsland heeft één leg nodig. En als ze één leg winnen, zijn ze door naar de volgende ronde. Als Nieuw-Zeeland met 4-0 wint, dan kan Nieuw-Zeeland nog door naar de volgende ronde. Ja.
0: Niet helemaal deze Ben Robb. En met zijn koppelmaat Johnny Tata. Duitsland dat natuurlijk vorig jaar al de halve finale haalde met dezezelfde twee. Een halve finale die trouwens wel fors verloren werd van de latere toernooiwinnaars. Daryl Gurney en George Rock namens Noord-Ierland. 8-1 werd het voor hen. En de Duitsers in een thriller van een kwartfinale met 8-7 van Australië hadden gewonnen.
1: Ja, het ging natuurlijk allemaal om die wedstrijd daarvoor. Hè?
0: Ja, dat is het tegen Engeland, tegen Luke Humphries en Luke Littler. 8-4 voor Duitsland. Schindler en Pietrzyk.
2: 100.
0: Daar stonden de beide Lukes nog even sip te kijken. En die kleinste van de twee Lukes, die
2: 43.
0: Was ook heel snel van het podium af na die wedstrijd. Waar Humphries nog en bij de tegenstanders stond de knuffel uitgebreid. Kon Luke Littler even niet hebben.
1: Nee, ik kan me zo voorstellen dat hij morgen ook wel weer een warm onthaal krijgt hier in Frankfurt, Luke Littler.
0: Hij gaat weer in Duitsland gooien.
1: Ja, dat gebeurt al niet zo heel vaak.
0: Ben Robb, de rioollegger en loodgieter uit Auckland.
2: 40. Germany require 137.
1: Zeker tops erachteraan. Nee, dat niet, maar voorzichtig voor tops gegaan.
2: 97.
1: Nog wel in de wetenschap dat Tata niet staat te spelen alsof hij 136 gaat uitgooien. Nu kan Duitsland het zichzelf makkelijk maken hier.
0: En meteen in Nieuw-Zeeland breken in de eerste leg. En weer is het Pietrzyk die een leg binnenhaakt voor de Duitsers.
1: Ja, alsof hij de finale zojuist gehaald heeft. Maar het is de eerste leg tegen Nieuw-Zeeland. Maar ja, ze zijn wel door naar de volgende ronde, de Duitsers. Dus daar zal het met name om zijn. Het zou toch wat zijn als uit die loting zo dadelijk gewoon weer Engeland tegen Duitsland komt.
2: 45.
1: Dat kan, hè?
0: Mag ik, vraagt Johnny Tata, koppelmaat Ben Rob. Ja, jij mag.
1: Nou, sterker nog. Jij moet.
2: 60.
0: Ja, zo fantastisch als het gisteren allemaal was bij Schindler, is het dan vandaag nog niet.
2: 180.
0: Maar het is Ben Rob die de eerste 180 van de wedstrijd gooit. En Petretzko was nog steeds niet echt op gang. Petretzko nu met zijn eerste score met twee triples, dat is in ieder geval iets. Nieuw-Zeeland is eerst op een finish.
2: 121. Nieuw-Zeeland, you require.
0: Maar Duitsland op een betere finish. En krijgt ook de kans om er 2-0 van te maken.
2: 45. Germany, you require 98.
0: En weer Pikachu.
2: Germany. New Zealand at first. Game on.
0: Ja, zo zijn de rollen toch mooi verdeeld hier bij Duitsland.
2: 60.
0: Zoals ze dat bij Engeland dus ook hopen te doen. En de verstandhouding is ook uitstekend.
2: 60.
0: Ja, Pietretko stond al met het vingertje in de lucht. Dat is de eerste van de Duitsers. Van Martin Schindler.
1: Ja, en dan kom je helemaal uit Nieuw-Zeeland met z'n tweeën. Dat is toch een flinke reis. En dan, het was vanmiddag niet veel. Het is nu nog minder, heb ik het idee.
2: 18.
0: De Tretzko met veel afzwaaiers trouwens. Maar dan weet hij nog wel weer een trippeltje bij te peuren.
2: 64. Germany will require 160.
0: Duitsland nog geen lek ingeleverd dit toernooi.
2: 140. Germany require 100.
1: 60. En niet.
2: New Zealand you require 170.
1: Dan ben Rob misschien die 117 uitgooien. Op 19 en tops. Nee.
2: 57. Germany
1: require 40. Games on the third line. Ja, en zo kachelen de Duitsers rustig door. Hebben ze nog steeds geen lek verloren dit toernooi. Dan hebben de Kiwis nog geen pijl bedoel gehad in deze wedstrijd.
2: 140.
0: Maar de Kiwis die het dus tegen de Filipijnen ook maar één leg wisten te pakken. Dat wordt wel een pijnlijk toernooi voor die twee op deze manier.
2: 140.
1: Kijk eens aan, ineens blijken ze toch te kunnen darten. Twee keer 140 en een keer 125.
0: Ja, maar de Duitsers helemaal hetzelfde beeld inmiddels als gisteren. Schindler, de veel betere scorer. Pietrzko in de meeste gevallen de afmaker. Maar Nieuw-Zeeland.
2: 56.
0: Meteen voor tops. En voor een break.
2: 60. You see that you've acquired 40.
0: Dan die Tata. Ja, hij doet het.
2: New Zealand.
0: Maakt verder allemaal niks meer uit. Het is voor de welbekende statistieken. Maar in ieder geval heeft Nieuw-Zeeland weer een lekje te pakken. Duitsland is een beetje stil aan het vallen.
2: 58.
1: Ja, het is echt moeilijk om dit soort wedstrijden af te spelen. Want je weet dat je door bent, je weet dat er niks meer te halen is.
2: 180.
0: Tweede voor Nieuw-Zeeland, de eerste van Tata.
2: 59. 140. New Zealand,
1: you've got. Dat aan de bol zoi. Of toch niet? Nee, toch niet.
2: 90.
0: Dat hoeft ook niet. In Duitsland op 200.
2: New Zealand, six legs,
0: Germany the third
2: first, game on.
1: Dan zouden de Duitsers het in deze punt natuurlijk wel af moeten zien te maken.
2: 26.
0: Dat is heel weinig wat Rob gooit. De man met de bijnaam Big Rig.
2: 85.
0: Big Rick is volgens mij een grote vrachtwagen. Maar zeker. Dan net Johnny Tata zijn, die echt ook vrachtwagenchauffeur is.
1: Maar we gaan wegzetten.
0: Twee jaar geleden won Duitsland van Nieuw-Zeeland. Ook in de groep met 4-3. Toen was Schindler aan de zijde van Clemens. En Ben Rob aan de zijde van Haupai Puha. Germany require. Er zijn twee matchstarts voor Duitsland.
1: Die 98 hebben we al met twee pijlen uitgegooid natuurlijk. Dat lukt deze keer niet.
0: Het is Schindler die het afmaakt dan uiteindelijk voor Duitsland. Dat al na de eerste leg wist. Naar die break meteen dat het door zou gaan naar de laatste 16. Uiteindelijk wint Duitsland met 4-2 van Nieuw-Zeeland. En meldt zich dus eenvoudig voor de knock-out fase.
3: Kijk eens.
4: Dankjewel.
5: Oh, dat ziet er lekker uit.
6: En die biertjes ook.
5: Heb je die koplampen gezien?
4: Dat is toch een hele foute grap.
7: Maar hoezo? Zo praten we toch altijd?
4: Ja.
7: En dus? Is het grappig?
4: Gast, als dit dan jouw dochter zou zijn.
5: Hm? Niet leuk.
7: De rekening. Die is straks voor hem.
8: Vind je dat zo'n grap niet kan? Man, zeg er wat van.
9: Any words of wisdom for your partner for tonight?
10: Not yet. We just turned up. We just relaxing. We chill out for a bit. We can get on the board to practice. We, like you say, we need two legs. Job's done for the last bit, so yeah, we're looking forward to this.
9: And against Thailand tonight, what are you expecting from them?
11: They've had a warm-up this afternoon. You know, they deserve to be here, they've qualified. But we're only focused about us, so you know, we don't want to win two legs, we want to win the whole thing. So happy days.
9: Win the whole thing, still sight set on that, Johnny?
10: Yeah, 100%, we're here to win. We don't turn up for fun, we're here to win. So we're proud Welshmen, like I always say, and that's our main goal, is to win.
12: Van Monaco reist het Formule 1-circus meteen door naar Barcelona.
13: Norris gaat met hem mee, daarachter Verstappen, maar Verstappen onder druk.
12: De matadoren van de autosport kennen hier elke centimeter op hun duimpje.
13: Er mag niet ingehaald worden en daar gaat het bijna mis.
12: Wie houdt zijn hoofd koel in de Spaanse hitte?
13: En nu in de aanval, dat doet ook George Russell.
12: Kijk live naar de Grand Prix van Barcelona.
13: Bijna is voor Verstappen.
12: Viaplay, de beste kijk op sport.
14: Kees, lekker hè, we mogen weer.
15: Heerlijk.
16: Ja, ik veeg te trappelen.
14: Wanneer sta jij eigenlijk niet te trappelen?
16: Bijna nooit.
14: Nee, hè? Mannen. Jij eerst, Albert?
16: Komt ja.
15: Je ziet dat het reglement aan alle kanten rammelt.
16: Als Max het niet leuk vindt, gaat hij wat anders doen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd.
15: Nou, dat is niet waar. Want
16: jawel,
15: want nee.
16: Dan kun je precies.
14: Ik neem met even
16: alles wat.
15: Ja, doe dat maar. Maar dat is niet waar. Dus, want het probleem schuilt er onder andere ook in. Precies, we gaan er geen aan.
16: En het even over andere dingen hebben.

0: De Formule 3 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Goed, Laurens van Hoepen.
2: Ja, niet normaal.
1: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
0: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport. Het wereldkampioenschap darts voor landenteams.
3: Niets is onmogelijk.
0: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
4: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
0: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
4: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
0: Kijk live naar de World Cup of Darts. Viaplay. De beste kijk op sport.
4: Lekker hoor.
1: Wow, jongens, hoe dwars kan je gaan met zo'n motorfiets? Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
0: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Walking on Sunshine. Nou, dat deden zeker Nick Kenny en Johnny Clayton. Die dit jaar het koppel vormen voor Wales. Omdat Kerwin Price aangaf geen World Cup te willen spelen. En dan komt de volgende Welshman op de wereldranglijst in beeld. Nick Kenny dus. Die gisteren aan de zijde van Clayton tegen Litouwen speelde. Darius Labanauskas en Mindaugas Barauskas werd 4-1 voor Wales. Waar Thailand met 4-2 ging verliezen van Litouwen. Dat is al twee wedstrijden achter de kiezer heeft. En dat betekent dat Wales er bijna is, Jacques, bij de laatste 16.
1: Ja, ze zijn één plekje verwijderd van die laatste 16. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die eraan twijfelen of dat gaat lukken.
0: Dit is de 33-jarige Nick Kenny. Met de Coombran in Zuidoost-Wales, vlakbij Bristol. Dat ligt dan in Engeland. Wales gaat beginnen. Clayton gaat beginnen.
1: Ja, Sarayut gaat beginnen voor Thailand zo dadelijk. Van Mupa Sarayut.
0: Oh, ik heb staan dat die Sarayut Uamuapa heet.
1: Ja, ik zie op zijn rug Sarayut staan. Dus ik neem aan dat dat zijn achternaam is.
0: Ja. Soms zitten sporters ook gewoon in voornaam op een shirt, hè? Dat,
1: Ja, maar die zijn meestal van een iets ander kaliber dan, hè?
0: Ah, dat is waar. Dit is dan Sorawis Rodman. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat Sorawis achter op zijn shirt staat. Dat heb ik nog niet gezien.
1: Nee, daar staat Rodman.
0: Daar staat wel Rodman. Hoor.
1: Zeker.
0: Wat men niet een stukje jonger is dan zijn koppelmaat. Want Sarayut is 51 en Rodman is 25. Vrij dunne punten waar Sarayut mee gooit. Geen injectie naalde, dat nog niet, maar...
1: Weinig problemen gisteren voor Wales met Litouwen. Labanauskas speelde wel goed, maar Barauskas zeker niet. En dan is het niet bij te houden voor die twee. Dit is voorlopig een aardig begin van Thailand. En Sarayut gaat een pijl voor de break krijgen. Op dubbel 16.
0: Dat lukt net niet. Dan is het de beurt aan Nick Kenny, nummer 62 van de wereldranglijst. Die het ook niet kan uitgooien, die 111. Rodman naar dubbel 2.
2: 51.
0: Ook niet. Nou, dan de grote baas maar. De nummer 5 van de wereld, Johnny Clayton. niet de eerste keer dat Wales en Thailand tegen elkaar gooien op de World Cup. Het gebeurde ook al een keer in 2018 toen Clayton wel aan de zijde van Gerwin Price speelde. En die twee met 5-3 wonnen van Thailand. Toen gevormd door... Ja, deze namen wil ik, toch ook nog wel even genoemd. Je hebt het al gedaan, ja. Jong Gawenuntamon en Atapol Epakare.
1: Mooie namen.
0: Nick Kenny en Johnny Clayton hebben lol. Want ja, ze hadden één leg nodig en die hebben ze al.
1: Ja, je kunt het wel aan Clayton ook overlaten om de ontspanning in zo'n team te brengen. Die wil ongelooflijk graag deze World Cup winnen. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar die weet ook wel, dat ga ik niet redden als ik Nick Kenny onder druk ga zetten.
0: Ja, hij won de World Cup al een keertje samen met Gerwin Price in 2023.
1: Ah, wat hem al twee keer zelfs.
0: En in 2020 ook niet te vergeten, inderdaad.
1: Ja, als Price erbij zou zijn geweest, zouden ze ongetwijfeld tot de topfavoriet hebben gehoord. Nu een outsider.
0: Nou, laten we ook niet vergeten dat de World Cup natuurlijk ook al een keer gewonnen is door... Een Schots team dat bestond uit Peter Wright en John Henderson. Dat zou je ook niet de voorhand hebben voor.
1: Nee. Je moet met name op zo'n zondag in de juiste flow zien te komen met z'n tweeën. Maar ja, daarvoor moet je ook de zondag halen. 30. Rodman vanaf 76. Die staat tot nu toe best behoorlijk te spelen in deze wedstrijd. Wacht nu naar Tops. Een beetje geblokkeerd. Maar hij vindt nog een gaatje.
0: Ik dacht dat hij heel ver naar links was gestapt, gezien de totaal andere manier waarop die pijl naar het bord kwam. Maar hij liet hem, als bij toverslag, liet hij hem gewoon op een heel andere manier in het bord landen. Ja, ik zou even wegduiken inderdaad.
1: Kenny staat zo snel klaar, die staat ook nog eens een keertje heel ver naar rechts. En Sarajut die loopt dan terug en dan loopt hij eigenlijk tegen de arm van Kenny aan zo'n beetje. Kijk, daar gaat die Rodman weer.
0: Deze man scoort voorlopig verreweg als beste van alle vier. Hij zit boven de 100, ja, zat net boven de 122.
1: Nou, hij gooit nu 123, dus zal het er nog steeds
0: zitten. Hij zit nog steeds boven 122. Ja, ik schrok even, want ik zag het getal ineens naar 109 schieten, maar... Ik had kunnen weten dat dat niet kon kloppen, inderdaad.
1: Kenny stapt nu ook even terug. Toch even wachten, denk ik, voordat Sarajut weg is.
0: Die Kenny die voorlopig de minste van de vieren. Geen 6 pijlen voor 161, want de score van Wales moest er nog afgehaald worden. Het staat op 112.
1: 99. Wales required 112. Hij heeft een trippeltje nodig, denk Kenny. De trippels zijn schaars in deze leg voor Kenny. 45, 45, 41. 62.
0: triple C sowieso schaars voor Kenny al de hele wedstrijd. Nou ja, deze bijna drie complete leg. Dubbel 5 voor Sorawis Rodman. Nou, weer is het Clayton die het doet.
1: Nou, 7 beurten. Ik denk dat het morgen wel ietsje beter zal moeten. De Gries ook gooien. Twee partijen hierna. Dat zijn twee rasechte knock-out wedstrijden. Oostenrijk-Frankrijk. En het Noord-Amerikaanse duel tussen Amerika en Canada. En dan de loting van morgen. Tegen wie gaat Nederland morgenavond in actie komen? Want ik neem toch aan dat ze morgenavond gaan spelen. Net als Engeland, net als Schotland en net als Noord-Ierland. Ik denk dat je die wel redelijk kan invullen.
0: De vier geplaatste ploegen. In ieder geval de hoogst geplaatste ploegen die de groepsfase mochten overslaan.
1: Ja, misschien Duitsland, hè? Die zetten ze ook nog wel eens in de avond. Als Duitsland Wales loopt of zo, dan zou dat wel eens een avondwedstrijd kunnen zijn. Dan vermoed ik zomaar dat Schotland misschien naar de middag gaat. Maar goed, daar komen we later dan wel achter.
0: Nog steeds niet over bij Nick Kenny. Ook niet bij deze Starajut trouwens.
1: Nee, Rodman begint ook een beetje te landen weer. Nou, Clayton, ik blijf zijn trippeltje wel gooien. En die zegt zo in het voorbijgaan tegen Kenny: hey, zou jij ook niet eens wat gaan doen? Dubbeltje gooien bijvoorbeeld.
0: Nou, dat heeft hij bij deze gedaan. En Wales breekt Thailand. Komt 3-1 voor.
1: 140. Kijk eens aan, Wales 100% op de dubbels nog in dit toernooi. Clayton die kijkt naar het scherm en die ziet dat. Die denkt, hey, wat zijn wij goed zeg. Nou ja, na 7 legs, 7 uit 7, dat is toch best aardig.
0: Clayton, deze wedstrijd 2-2, Kenny 1-1.

0: Oh.
1: Behoorlijk kwijt.
2: Gooit 4 punten.
0: Die laatste bal uit gewoon onder van het bord. Oh. Apart. ...68 voor Wales om de wedstrijd binnen te halen. Een dubbel 18. En daar is de eerste misser voor Wales dit toernooi.
1: Nou, keurig dubbel 1 overgelaten. Maar Wales maakt het af. Thailand mag niet meer terugkomen voor die dubbel 1. Simpele overwinning voor Wales. De eerste wedstrijd is al met 4-1 gewonnen van Litouwen. En nu weer met 4-1 gewonnen van Thailand. Wales duidelijk de sterkste in deze groep.

0: Zul je ze hebben?
1: Ja, wie?
0: Af en toe kun je ook gemeen zijn, Jaap.
2: Nee, niet zo.
0: Niet zo?
1: Jij wel, jij wel. Echt,
2: ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
0: Goed getrainde billen wel.
1: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend.
2: Ja. Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma.
3: Ja, maar waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
2: Ja, 10 years Manchester.
1: Maar, ja, maar ja, op,
2: toen ik hoorde dat hij coach werd, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
1: Dit ja. is voor mij 100% Timber.
0: En hou op, sodemieterij in mijn kroeg. Ja. Dankjewel.
4: Walk along the game's grand cathedrals, across their demanding fairways and vast screens. Retrace the steps taken over the last 130 years, and you will find the footprints of an American legacy.
5: Can you believe it?
6: It's the shot of his life.
7: He's got it?
6: Oh, my!
8: U.S. Women's Open title.
4: You will find yourself right in the heart of this story.
9: What a punt!
4: A story that has seen the world's greatest talent confront sport's toughest tests.
10: That's pretty good! Whoa!
4: A journey that has taken humble beginnings to unimaginable heights.
11: Expect anything different?
4: A bridge that connects over a century of golf icons.
12: The older you get, the more thrilling it gets because the harder it gets.
4: Shine a light on this story.
13: I've been dreaming of this moment since I was 10 years old.
4: It's champions.
14: And I enjoyed every minute of it.
4: It's thrills.
15: Jordan Spieth!
16: This will be a day we'll never forget.
4: It's legacy. Because when you understand where we've been, you can start to imagine how far we can go.
17: We don't get this opportunity to play for a national crown very often. But you know, you have a chance to win our nation's title.
18: Via Play. De beste kijk op sport.
19: Ja, dat is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
20: Arend, Martijn Slot. Uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
21: So, I think you should go now myself.
22: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.

0: very much looking forward to this, set 200 years before the events of Game of Thrones. The epic series House of the Dragon is back.
1: Oostenrijk tegen Frankrijk. Voor het eerst op de PDC World Cup tegenover elkaar in een koppelwedstrijd. Nu aan de hockey Rusty Jake Rodriguez, 25 jaar koppelmaat van Mensur Suljovic, 54 jaar. En dat is Nicolas Tuilier. 40-jarige Fransman aan de zijde van de 36-jarige Thibaut Tricol. Beide ploegen wonnen hun eerste wedstrijd van China. Maar je kunt wel zeggen dat Oostenrijk dat op een veel indrukwekkende manier gedaan heeft dan Frankrijk.
2: Ja, met name mensen zoeken niet als goed, hè, zoals die de laatste jaren sowieso altijd goed is als die voor Oostenrijk speelt. Ik vind dat nog een van de leuke dingen om te doen. Ja, het is maar best wel 7 legs. Er kan van alles gebeuren. Als je over zo'n kort format speelt.
1: Ja, de winnaar van de wedstrijd meldt zich voor de laatste 16. Dat mogen duidelijk zijn, gezien zij allebei in de eerste wedstrijd wisten te winnen dus van China. Hoewel Oostenrijk dat met 4-1 deed en Frankrijk met 4-3.
2: Nou, dat is toch een belangrijk laatste lekje van de Fransen. Want anders kijk je naar een hele andere wedstrijd hier. Nu is winnen genoeg, anders moet je ook nog een bepaalde uitslag winnen.
1: Frankrijk 77 gemiddeld in de eerste wedstrijd, maar Oostenrijk tot maar liefst 97 kwam. Vooral de toekomst van Suljovic. Rusty Jake Rodriguez laat tops over voor The Gentle.
2: Uitstekende eerste lek, hè?
1: Huh?
2: Uitstekende eerste lek van de mannen.
1: Zeker. Suljovic begon de lek met een 180. En maakte hem ook af. soms gaat hij zich een beetje voor Stojovic. Voor die lage scoren.
2: Hij hoeft bij Stojovic nooit heel lang naar hem te kijken om te weten wat hij heeft gegooid ongeveer.
1: Hele vinnige bewegingen die Rusty Jake Rodriguez maakt. Een van de drie Rodriguez broers.
2: Hij heeft wat een en ander veranderd in zijn stijl, in zijn setup. Op zoek naar wat meer stabiliteit. Voorheen stonden die pijlen van Rusty in het bord zoals ze ongeveer van Gian van Veen staan. Dat is niet meer.
1: Tijd was Robbie John Rodriguez de meest toonaangevende van de drie broers. Maar nu is dat was Rusty Jake. 97. Wel toonaangevend. Hij is de nummer 129 van de wereld. 81.
2: Goal zet Tullier in ieder geval onder de 100. Dat is hoor. Van 150 naar 90. Van 90 naar 30. Van 30 niet naar 0.
1: Dan is het Tullier die 97 moet uitzien te gooien. Maar dat doet hij niet. RJR3 voor dubbel 15. Nee, dan gaan we het anders doen. Dan gaan we het helemaal anders doen. Maar zo gaat het ook. Kijk eens eventjes. Zo! Daar komt er wat uit bij die twee. Je ziet die Fransen kijken.
3: Game on.
2: Merde. Ja, twee keer al de finale gehaald ook van deze World Cup, Mensur Stojovic. Hij weet wat voor komt kijken om diep te gaan in dit toernooi. Vijf kwartfinales ook nog daarnaast. Dus Oostenrijk heeft het echt wel vaak goed gedaan op dit toernooi.
1: Oostenrijk ligt lekker op koers. Die Jake Rodriguez.
2: Niet zoveel bouncers gezien dit toernooi, moet ik eerlijk zeggen. De laatste tijd al natuurlijk veel paar die eruit kwamen vallen bij deze boorden. Maar ik heb dit weekend nog niet heel veel gezien. Dat is een goed teken.
1: 143. Dat is een flinke opdracht.
2: En ze hebben dan iets nodig, de Fransen, maar dat komt er niet, dat iets.
3: 57. Austria, you require 40.
2: De Oostenrijkers maken het voorlopig koel af iedere keer. Is er voorlopig geen veldje aan de lucht voor Mensurenko.
1: Rusty Jake nu 2-3 op zijn dubbels. Wachten de laatste twee leeks voor de Oostenrijkers.
2: Frankrijk eigenlijk nooit hele grote resultaten gehaald op de World Cup. Tot 2023. Toen haalde ze ineens de kwartfinale. Ook nog niet zo heel vaak meegedaan, moet ik eerlijk zeggen. Eigenlijk pas toen Tricol zijn tourkaart haalde. En Labre een tourkaart had. Labre was de eerste. Toen mochten de Fransen meegaan doen. Deze Nicolas Tullier, die speelt met name de Challenge Tour. En dan zou Thibaut Tricol hier een beetje boven zichzelf moeten uitstijgen eigenlijk. Hè? Als hij Frankrijk door wil laten gaan. Spelen zoals Schindler gisteren speelde voor Duitsland bijvoorbeeld.
1: Ja, boven zichzelf uitstijgen deed hij nog niet tot nu toe. Zo, ik begin nou weg te hakkelen. Maar dan wordt hij ineens een 180. De eerste van de Fransen.
3: 100.
1: In deze voorlaatste wedstrijd van de groepsfase. Hier nou nog Amerika tegen Canada. 44. Ja, het is Sujovic's scorende werk voor Oostenrijk blijft doen. Zit veel hoger in de boom wat dat betreft dan was die Jake Rodriguez. Die precies drie beurten heeft gehad met één triple daarin. Nou, Sujovic al vier van dat soort beurten, plus drie beurten met twee triples en één beurt met drie triples zelfs. Dat was de 180er die meteen in de eerste, allereerste beurt van de wedstrijd gooide. En de Fransen zijn allebei wel iets beter dan Rodriguez. Maar dat is dus uiteindelijk ook verre van genoeg. Daar is zowaar ook nog de eerste keer met twee triples van RJR3. Voor een plek bij de laatste 16.
2: Mooi begin. 19 had dubbel 14 mensen hoor. We moesten er even over nadenken. Maar uiteindelijk gaat het op die kant op.
1: Jake Rodriguez pakte wel al twee legs voor Oostenrijk.
2: 32. En de vierde leg is nog niet binnen. Tullier kan daar nog wat aan doen ook. Moet hij wel tops gooien. En dat doet hij. Kijk eens aan. De Fransen leven nog.
1: Twee legs op rij nu. Ook Tullier laat zien dat hij die dubbel kan gooien.
2: 140. Ik wilde iets te graag 180 gooien.
1: Ik voelde al op het moment dat hij de laatste pijl had weggegooid dat het hem niet ging worden. Hij begon al te lachen voordat die pijl in het pot geland was.
2: 60. 41. Ja, nu doet Rodriguez goede zaken voor zijn team. Die goal lijkt eigenlijk warm. 140. Hoor dat Anton nog leuk. Het
1: scorebord blijft even op tilt staan.
2: 140. Heel leuk van beide teams eigenlijk. Tullier moet hem hier goed wegzetten. Trippeltje erbij zou zoveel makkelijker maken, maar hij gooit er 59. Ja, je ziet het aan Tricol ook. Die had liever gehad dat Tullier op die 20 was gebleven. Dan was de 120 blijven staan. Oeh, Rodriguez, 27. Tricol. Trippeltje erin. Trippeltje erin. Maar hij mist de Mensoor. Ja, die is maar voor één speler natuurlijk geschikt in deze wedstrijd. Hier een 94 over.
1: Even overleg tussen die twee. Ja, dan gaat het toch gewoon om het 94 uitgegooid hoor.
2: Ja, gaat hij voor de bol, gaat hij voor de 18. Ja, voor de bol. Dan naar de 19. En dan dubbel 6.
1: De wedstrijd. Mensur Suljovic, waar Frankrijk de kans kreeg om 3-3 te maken. Maar Tricol kreeg het niet voor elkaar. Hij wel. Hij wel. Nicolas Tuidier.
2: Voor 3-3. Ja, 3-0 was het voor Oostenrijk. Geen veldje op de lucht. Iets minder gaan ze gooien. Ze missen een paar matchdarts ook. En ineens is het 3-3. En de Fransen geloven er misschien ook wel weer in.
1: 60. Ja, 3 matchdarts in totaal gemist. Verspreid over 2 legs.
2: Tricol begint de triple makkelijker te raken met die eerste pijl. En kijk, als die eerste pijl goed zit, dan is het echt een goede speler, Tricol.
1: zou ongelooflijk knap zijn als de Fransen dit toch voor elkaar krijgen. Sujovic was niet best begonnen. Rodriguez trekt de boel een beetje recht.
2: Oh, Dullier gaat ook ineens meedoen. Zo zwaait of achterste been nog eens een keertje extra omhoog. 100. Oh, hij krijgt hem niet op een finish, Tricol. Rodriguez wil een trippeltje hebben. Pakt een trippeltje. En dan moet Tullier voor Frankrijk weg gaan zetten. In ieder geval een trippel erbij. Om Tricol een goede kans te geven. En dat doet hij. Oh, dat is goed gedaan. Maar Mensor krijgt zijn kans. Natuurlijk krijgt Mensor zijn kans.
1: Hoogste finish van Oostenrijk tot nu toe is 40. Nu moet 114 uit.
2: Nou, wie laat je dat dan doen, hè?
1: Mensur Suljovic moet het doen.
3: 78.
1: Het zit er zo dichtbij, maar het zit er niet in. Weer een matchstart voor Oostenrijk. De vierde van de wedstrijd. En Frankrijk krijgt er twee. Thibaut Tricol. Thibaut Tricol! Ongelooflijk, wat een desillusie voor Oostenrijk. 3-0 voorgestaan en met 4-3 verliezen van Frankrijk. Het zijn Thibaut Tricol en Nicolas Tuilier. Die doorgaan naar de laatste 16.

0: Joy Buy. Voor 11 uur 's ochtends besteld, voor 11 uur 's avonds in huis. Joybuy.nl. Shop slim, score groot.
1: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij gepersonaliseerd advies bieden om te helpen uw doelen te bereiken. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland.
2: Als dagelijks stof hinderlijk wordt, dan is het tijd voor Swiffer Duster. Effectief op 100% van het stof. Het werkt als een krachtige magneet, vangt stof op en houdt het vast. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor stof is het game over. Swiffer Duster. Schoon in een handomdraai.
3: Wat tanden uniek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Een versleten opzetborstel maakt poetsen nog moeilijker. En laat miljoenen tandplakbacteriën achter. Een nieuwe Oral-B opzetborstel bereikt ook de ruimtes tussen de tanden en zorgt zo opnieuw voor 100% poetskracht. Dus controleer, vervang en kies opnieuw voor perfect schone tanden met Oral-B.
4: Gebruik Lenoir Unstoppables bij elke was. Voor een onweerstaanbaar frisse geur die de hele dag meegaat. De geurboosters van Lenoir Unstoppables. Te fris om te weerstaan. Boys?
5: Heb je ook zo genoeg van die muffe geurtjes op je kleren wanneer je ze binnendroogt? Probeer Lenoir Fresh Air. En ontdek de zonnige frisheid van buitengedroogde kleding.
6: Wat de...
5: Het is net lente in een fles. Lenoir Fresh Air. Fris, alsof het buiten gedroogd is. Wat je ogen zien. Wat je neus ruikt. Gebruik Lenoir Pots tegen onzichtbaar vuil, zodat je kleren langdurig fris ruiken. Bye bye vellen en geurtjes. Hallo, langdurige frisheid. Buiten bereik van kinderen bewaren.
7: Kunnen fris gewassen lakens nog frisser ruiken? Het is nog frisser.
8: Ja, maar echt!
7: Voor ongelooflijke frisheid die vier keer langer aanhoudt, gebruik Lenoir Wasverzachter samen met de bijpassende geurparels.
9: Mm, ah, heerlijk.
10: Mag ik ze houden?
7: Lenoir Dream Team. Voor frisheid die vier keer langer aanhoudt.
11: Ah, niet normaal.
12: Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport. Het wereldkampioenschap darts voor landenteams.
13: Niets is onmogelijk.
12: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
14: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
12: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
14: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
12: Kijk live naar de World Cup of Darts. Viaplay. De beste kijk op sport.
14: Lekker hoor.
15: Yeah, not Luke v Luke. It's Luke and Luke. The big four arrive tomorrow. England, the top seed. What could possibly go wrong? The first session gets underway at midday. And the evening session live from 6. Both live for you on Sky Sports Action. Well, we have 15 of our last 16 group Iers finished with France, top France, in dramatic fashion, coming back from 3-1 down to beat Austria to seal that top spot. Just the one match to go then, just Group G left to settle. Australia out, so it all comes down to a showdown between the USA and Canada. For the last time tonight then, let's head to comms and join Wayne Mardu and Rod Studd.
16: Plaatsing voor de laatste 16.
8: En Cameron is begonnen voor Canada. En Stowe Bunce voor de Verenigde Staten. 100. Deze twee koppels wisten allebei te winnen van Australië. Damon Hetta en Adam Leake. Die er dus uit liggen, dat mogen duidelijk zijn. 43. Amerika won met 4-3. Canada won met 4-1. Dan moet gezegd dat Australië in die wedstrijd wel heel matig was.
10: Ja.
8: Dan druk je jezelf nog zacht uit, vind ik. Australië was desastreus in die wedstrijd. Poep. Zo.
10: Dit kan wel een spannend potje worden. Deze mannen kennen elkaar heel erg goed. Want in Noord-Amerika spelen de Canadezen en de Amerikanen heel vaak tegen elkaar. Ook heel vaak in teamverband en in koppels en in van allerlei soorten toernooien. Dus dit kan wel eens een leuk potje worden.
8: Dit is Adam Cevada. 40-jarige inwoner van de plaats Parker in de staat Arizona. 42. Canada is tegenwoordig door 2,50ers. Cameron is 4,5 voor Jim Long. Hij is 56.
10: Bunce is wel een mannetje hoor.
8: Ja.
10: Peter White van Noord-Amerika.
8: De Neon Nightmare.
10: Mooie bijna.
8: 43. Dit is ook. Maar goed gebruik, ook weer een felgekleurde broek aan heeft. Al is het, kun je dit niet echt neon noemen, maar wel aanwezig. Cevada pakt de eerste leg voor de Verenigde Staten. Ja. Dat zegt het huidige Team Wales misschien ook wel. En waarschijnlijk zeggen ze dat gewoon niet. Wales is door, toch? Ik heb zoveel... Wales is door.
10: Wales is door, ja.
8: Zoveel wedstrijden en landen voorbij zien komen vanavond. Ik kan me niet alle wedstrijden meer exact herinneren wat er allemaal gebeurd is.
10: Ik heb het bijgehouden. Dus wie er in de ballenbak zitten al zijn Tsjechië, Spanje, Noorwegen, Ierland, Polen, Zweden, Letland, België, Duitsland, Wales en Frankrijk.
8: Frankrijk, ja. 3-0 achterkomen tegen Oostenrijk. En toch nog winnen. 96.
10: Grappig, hebben de Canadezen nog niet heel veel laten zien in deze wedstrijd.
8: 83. Nou, dan druk je hier nog wel heel voorzichtig uit, Jack.
10: Dat doe ik graag altijd.
8: 72.
10: Nou. Met name Long, die heeft echt nog helemaal niets laten zien.
8: Middel dadelijk ook nog wel.
10: Ja, hij is toch de toerkaarthouder hier op het podium. USA heeft
8: 158. Zes pijlen voor 158 voor een 2-0 voorsprong.
10: 4 voor Cevada. Die begint met een triple. Dus mag hij naar dubbel 16 toe na een enkele 18. Niet zoveel. Canada, you require 130. Ik zie hem op dit moment geen 134 uitgooien.
8: Nee, dat klopt ook.
11: 118. USA require 16. Game on the second leg.
8: Het is Stobuns die de break verzilvert. De break die binnengehaald werd door Cevada. In de eerste wedstrijd tegen Australië verdeelden ze dat ook eerlijk. Want dat was allebei twee legs. Twee trippels van Canada.
16: 127. Ook,
8: de eerste van Stobuns. Als je wel had er alleen. De buurt met één trippel, dan lopen de Amerikanen wel een stuk voor.
16: Dat is allemaal, hè? Geen finish voor de Amerikanen. David Cameron laat tops over.
8: Het is een mooie draai in de flight. 20. Gaan er alle drie niet in?
16: USA,
8: you're required 18.
16: Dan kan Cevada die wedstrijd min of meer in het slot gooien hier. Ze dubbel 10 gooit. Ha, doet hij gewoon. Ja, er is nog niks beslist bij 3-0, maar je kan beter 3-0 voorstaan dan 3-0 achter, denk ik. Te spelen nu, Jim Long. Het is wat laat, denk ik. Ja, je weet het nooit. Tullier Tricol kwam ook laat op gang. Hij was nog net op tijd. Je hoeft maar 4 lekkies. Uiteindelijk is het ook weer niet zo lang, hè?
8: Opnieuw in de vingers likken.
16: 75.
8: Gedaan door Stobuns. Dat is een Cameron om 109 uit te gooien voor de break. En dat doet hij. En dan meteen, althans meteen, eerst even een slokje en dan weer naar de hockey toe. Ja, zo begon het bij Oostenrijk natuurlijk ook. Oké, wij staan 3-0 voor, tegenstander pakt één lekje. En dan nog niks aan de hand, toch?
10: Nee,
8: in principe niet.
10: Nou goed, toen mocht Frankrijk de vijfde leg niet beginnen. Dat was Oostenrijk.
8: Dus dat is net even anders.
17: 96.
8: Finish komen, dus Canada. Ze spelen de tijd voor 164.
17: 84.
10: 80. Punt is een beetje pech. Scheelt wel een stuk natuurlijk, of die triple blijft 80. Zitten of niet.
8: Raymond, mijn naam Gentleman. Kan Canada niet op 3-2 brengen. En dan is het ook weer zo dat Cevada hier de Verenigde Staten naar de laatste 16 kan brengen.
10: Hij heeft eigenlijk een triple 18 nodig, maar die hoek van die pijl, dat ziet er niet makkelijk uit. Daarom kiest hij ook voor de triple 20, dat begrijp ik wel.
17: 42. Canada required 20.
8: Nieuw, David Cameron voor Canada met de finish. En dan moet het nu echt gebeuren voor de Verenigde Staten. Mocht het niet laten aankomen op een zevende laatste leg. Als die er komt, dan Canada mag worden begonnen.
10: En je maakt er wel niet zo heel vaak mee dat een 3-0 voorsprong weggegeven wordt. Maar twee keer op rij, dat is echt zeldzaam. Precies wat hij niet wilde. Ik kan het niet geloven dat hij zo slecht heeft gegooid. Wat een trippeltje met die laatste voor Savannah. En zo houden ze die voorsprong toch redelijk makkelijk vast in deze leg. De Canadezen nog geen triple hebben gegooid. Nee, de eerste.
17: One.
8: Savara moet het gaan doen vanaf 80.
17: USA require
8: 80. 80 gooide die al een keer uit.
17: 40.
8: Maar nu niet. De eerste match door. Gaat er niet in. 164. Jim Long, doe het maar even. En hij doet het niet.
17: Dan
10: is het Stolpens die het voor Amerika mag doen.
8: En Stolpens doet het ook voor de Verenigde Staten. 4-2, de overwinning voor de Amerikanen. Die dus in een rechtstreeks duel voor een plek met de laatste 16 winnen van de Canadezen. Zo hebben we onze laatste deelnemer aan de laatste 16 en kan de ballenbak het podium op worden gereden. Moet gaan bekijken hoe die loting voor de laatste 16 eruit komt te zien. Dus blijf nog even bij ons. We willen natuurlijk weten tegen wie Nederland gaat gooien. En we willen weten wie er tegen Engeland gaat gooien. We willen alle wedstrijden weten van de laatste 16. Dit zijn in ieder geval de eindstanden van de groepen. Waarbij als geplaatste landen Australië dus buiten de boot vallen. Oostenrijk, Kroatië en Finland. Over de streep uiteraard, die gaan allemaal door.
10: Ja, daar zullen dan de beste vier landen aan toegevoegd worden. Engeland als eerste geplaatst, Nederland als tweede, Noord-Ierland als derde en Schotland als vierde. En zo zal die loting aanstonds plaats gaan vinden. Ik denk niet dat ze de ballenbak hier hebben, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat het de ballenzak wordt. En, met Tsjechië, Spanje, Noorwegen, Ierland, Polen, Zweden, Letland, België, Duitsland, Wales, Frankrijk en de Verenigde Staten. Frank, ga ik aan jou vragen, wie wil je het liefste wel voor Nederland? En wie wil je het liefste niet voor Nederland?
8: Wie wil ik het liefste voor Nederland? Dat kan elk van deze ploegen worden, toch?
10: Ja.
8: Oh, dan gaat het net weg.
10: En kijk, dit zijn de nummers in de ballenbak.
8: Die wil ik het liefste voor Nederland. Nou, dan kies ik voor Frankrijk toch, denk ik.
10: Ja, en in principe zou je kunnen zeggen, hoe hoger het nummer van de bal die tegen jou speelt, hoe beter je uit bent. Want dat zijn
18: de landen waar je tegen speelt. Op darting, royalty alongside me, the three-time world champion, the Duff Maple, John Part.
8: The four seeded nations have already been placed
18: into the drawing pattern. And we are now going to draw the 12 group winners out of this bag. And we're going to fill the gaps of that drawing pattern. Firstly, we're looking for the opponents of the number one seeds, Coolen Luke Humphries and Luke the Nuke Littler, Team England. And they are going to face number 15. That is Spain, José Justicia and Cristo Reyes. Now the next team.
10: Nou, dat is een loting waarbij je denkt dat moet te doen zijn. Want nu gaan we echt een hele wedstrijd loten.
18: That is Team Wales, the two-time World Cup of Darts champion, the favorite Johnny Clayton and Nick Kenny, and they are going to face
10: in een kwartfinale tegen Engeland spelen. Als ze natuurlijk eerst deze laatste 16 winnen van
18: Number 11, that is Team USA, Stowe Bunce and Adam Savara. Next, we are looking for the opponents of number 4 seeds, Team Scotland. That is Cameron Menzies and the Flying Scotsman, Gary Anderson. And they are going to face number 16, that is Team Norway, Kåre Dekker and Kent Jørgen Sivertsen.
16: The next Schotten daar best blij mee zijn.
18: Winners out of the
16: ik
18: bank.
16: Denk dat er nog best wel veel sterke landen overblijven
18: that
16: lopen.
18: That is team number 8. We got the Republic of Ireland, William O'Connor
16: and Mickey Mansell.
18: And they are going to face...
16: Duitsland zit er nog in, België zit er nog in. Dat zijn Polen en Tsjechië.
18: That is number 9. Team Poland, Sebastian Białecki and Christoph Ratajski. Next up, we're looking for the opponents of the number 2 seeds, Team Netherlands, Gian van Veen and Mighty Michael van Gerwen. And that is number 10, Team Sweden, Oscar Lukasiak and Jeffrey de Graaf. The next team out of the bag is going to be number 5, that is the host nation, Team Germany.
16: Duitsland, dat betekent dat Nederland eventueel Duitsland tegenkomt in de kwartfinale. En Duitsland gaat spelen tegen...
18: Number 12, Team Czechia, Adam Gavlas en Karel Sedlacek.
16: Dat is wel een aardige loting hoor.
18: Next up, we're looking for the opponents of the reigning and defending World Cup of Darts champions, Team Northern Ireland, Rocky Johnson and Super Chin, Daryl Gurney. And they are going to face number 6, Team Belgium, Mike de Decker and Dimitri van den Mark.
16: Ierland tegen België.
18: So, that leaves us with two more draws out of the bank.
16: Frankrijk over. We got die
18: number 14,
16: spelen.
18: Team Latvia, Valters Melderis and Madas Rasma. And finally, number 13, we got Team France, Nicolas Tullier and Thibaut Tricol. And that concludes the round 2 draw of the 2026 Benedicta World Cup of Darts.
16: Dan met de laatste 16. En morgenavond natuurlijk vanaf 7 uur gaan we daar ook mee verder. Voor nu bedankt voor het kijken. Graag tot morgen.
15: Didn't they? Littler and Humphreys had a taste. So what can they deliver? They face Spain in the second round. The Netherlands, on paper, also look a very tough team to beat for the first time. Michael van Gerwen and Gian van Veen team up. And how about this as well? Scotland, also a new-look side. The two-time world champ, Gary Anderson, partnering up with Cameron Menzies. Anderson has, of course, won it before, but that was with Peter Wright. Wright, cast your eyes over this then. In the top half of the draw, England the top seeds. They take on Spain, Wales up against the USA, then Scotland meet Norway and the Republic of Ireland go head-to-head with Poland, the 8th versus 9th seeds there. And then in the bottom half of the draw, the Netherlands, with what looks like a really good team, taking on Sweden, have been pretty impressive so far, especially Jeffrey de Graaf. Then Germany, the host, up against Czechia. Northern Ireland meet Belgium, looking forward to that. And then Latvia take on France. Right then, let's talk about England first, who have got Spain. And I have to say, Christo Reyes has been so, so impressive so far, especially tonight.
19: Well, yeah, and he was absent for the game a while, obviously. And...

0: our first knockout game of this year's World Cup. We have the Republic of Ireland, who topped Group D after wins over Singapore and Gibraltar. And Willie O'Connor and Mickey Mansell looking pretty good together, has to be said. They take on Poland here for a spot in the quarterfinals. Poland, by the way, had never gone further than the last 16 stage. Well, Krzysztof Ratajski and Sebastian Białecki with two wins from two in their group as well, a group that also consisted of Switzerland and Portugal. So who then can be the first nation through to the quarterfinals? Let's find out. For the first time this afternoon, let's head to comms and join Laura Turner. But first, good afternoon to Stuart Pike.
1: Yeah, hello, Emma. Looking forward to it. Knockout day, Super Saturday at the dance at the World Cup. By the end of the day, eight nations.
2: Hartelijke wedstrijd gisteravond. Ja, en Polen. Iedereen zegt dat het dark horse van het toernooi is. En daar sluit ik me eigenlijk wel bij aan. Want Ratajski, je weet wat je van Ratajski krijgt. Die is altijd goed. Maar Białecki, die is echt in vorm. Dus, ja, ik durf het niet te voorspellen. Maar ja, ik vind dit een hele interessante wedstrijd. Het is in ieder geval een lekkere wedstrijd om de middag mee af te trappen.
3: Nou ja, dat is het zeker. Ja, en wat je zegt, ja, het hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Je hebt bij veel koppels een duidelijke kopman. En dan is het bij veel koppels van belang, hoe is de nummer 2? Ja, en dat is bij Polen natuurlijk top.
2: Ja, want die is echt een topvorm, de nummer 2 van Polen.
3: Ja, die staat, als we kijken naar de Development Tour, waar die, we hebben het er net over gehad, nog net op actief mag zijn. Staat die zo ver bovenaan. Białecki, dat...
2: Hij kan zijn hotel in Wolverhampton alvast gaan boeken voor de Grand Slam of Darts. Ik denk dat dat wel binnen is.
3: Want, ja, om daar heel even op door te gaan. Die staat 65ste op de wereldranglijst. En zodra hij één plekje stijgt, mag hij niet meer meedoen op de Development Tour.
2: Ja, de regel is, dat is voor de Development Tour en ook bijvoorbeeld voor de Women's Series, in geval van Beau Greaves, als je nog wel gerechtigd bent om Development Tour en Women's Series te spelen. Maar als je in de top 64 staat, dan mag het niet meer. Nou, Białecki staat nog 65ste. Dus we gaan hem waarschijnlijk nog één weekend zien op de Development Tour. Maar aan de andere kant, er zijn nog binnenkort nog wel een paar toernooien. Dus misschien staat hij daarvoor wel in de top 64. Dus we gaan het zien. Het belangrijkste is nu Ierland tegen Polen. Voor een plekje in de kwartfinale. Het format is verlengd. Het gaat erom wie er als eerste 8 legs wint.
3: 85. Ja, we hebben nou heel veel gesproken over Polen, maar over Ierland, ja, daar valt ook wat voor te zeggen. 41. Want O'Connor, ja, die zien we al langer.
2: Ja, dat is de recordhouder op het op de World Cup.
3: Alleen heeft sinds dit jaar Mickey Mansell naast zich staan.
2: Het is de 16e deelname van William O'Connor op de World Cup of Darts. Samen met Mensur Suljovic is hij de absolute koploper van dit toernooi. Meegedaan aan alle edities. Ja, en dan hier Mickey Mansell inderdaad. Voor het eerst in het shirt van Ierland. Zet hij het wel uitstekend weg. Een top sober voor O'Connor. Goede lek hoor, om mee te beginnen. Na 12 pijlen op tops.
3: Voor Polen blijft 132 staan, maar Ierland via tops. Op een 1-0 voorsprong.
2: Ja, ik had er net al even de pool van Ierland besproken. Zeker die wedstrijd van gisteravond tegen Gibraltar was zeer vermakelijk. En dan nog even de pool van Polen. Ze wonnen eerst 4-1 van Portugal. En gisteravond werd Zwitserland met 4-2 verslagen. Dat was echt zo'n shootout. Dus het ging er echt om wie die wedstrijd zou winnen, zou bij de laatste 16 staan. Zwitserland kreeg nog één bel. Marcel Wolpen miste er 112 voor 3-3. En daarna was het Polen die de wedstrijd uitgooide.
3: Maar het is inderdaad wat je zegt. Die wedstrijd gisteren tussen Ierland en Gibraltar.
2: Ja, die was top.
3: Dat was er één.
2: Ja, Gibraltar natuurlijk als lucky losers opgeroepen. Nou, eigenlijk niet eens lucky losers, want ze hebben niet eens een qualifier gespeeld. Ja, Oeganda, visa-problemen. Toen de finalisten naar Afrika gebeld. Malawi ook, kon ook het niet halen. Ja, toen hebben ze Gibraltar gebeld van... Hé jongens, jullie zijn het dichtst erbij. Jullie doen niet mee. Hebben jullie de shitties van vorig jaar nog? Toen zeiden die mannen, ja, die hebben we allebei nog. Nou, doe maar in de was. Komt u maar. En dan mag je meedoen.
3: Eigenlijk het perfecte recept voor dan een verrassende run. Maar ja, daarvoor moesten ze dan gisteren met... Volgens mij was het 4-1 of 4-0 winnen van Ierland. En dat lukte niet. Maar het maakte wel indruk.
2: Het was wel een hele vermakelijke wedstrijd, inderdaad.
3: Dit keer Polen op tops.
2: Nou, ook naar 12 darts. Zo gaat het goed in de eigen leg tot nu toe. Ierland begint met een lekker 14 darts. Polen volgt een 13.
3: Het is natuurlijk in de groepsfase zeker dat het publiek volop achter de underdog staat. En dat was bij Gibraltar weer perfect te horen. En dat is toch ook een mooi moment. 9 perfecte pijlen. Maar dan afgewisseld tussen beide teams. Maar meer dan dat werd het niet.
2: Nee, het was een interessant potje. Gisteren had ik het met collega... Koert over van ja, heel veel mensen zeggen ja, die pools, het is maar best of 7. Ja, dat klopt. Alleen je moet natuurlijk wel al die poolwedstrijden in 3 sessies er doorheen rammen natuurlijk. En er zijn ook heel veel wedstrijden waar het gewoon eigenlijk naar 2 legs weet je al wie er wint. Dus ik denk dat voor nu voorlopig best of 7 wel lang genoeg is. En nu, ze hebben nu een paar jaar geprobeerd om de knock-out fase eerste tot de 8. Nou, had in theorie wel een lekje of 2 bij kunnen. Maar ze denken van nou, we houden het gewoon zo. Het systeem werkt, het format werkt. Dus voorlopig blijft het zo. En ik denk dat sowieso al sinds een paar jaar dat we de verandering hebben dat alleen maar koppels gooien. Ik denk dat dat al het pluspunt van de World Cup of Darts is natuurlijk.
3: Ben ik het volledig mee eens. Ik ben groot fan van dit koppeltoernooi.
4: Arnhem Voorten.
2: Ierland laat 86 over. Kan Białecki daar wat aan doen? Hij vindt 1 triple. Nou, dit is een goede start van O'Connor. Gelijk de triple gevonden. Nou, die doet O'Connor knap met goedkeuring van Mickey Menzel. Weer een lekker 14 darts.
3: Ja, jij zei het al. Dit is een leuke partij om de middag mee te openen. En... ja, de mannen laten het ook direct zien.
2: De zaal zit in ieder geval ook een stuk voller dan de afgelopen sessies. Oké, s'avonds zaten er nog wel wat mensen op de tribune. Maar nu gaan we natuurlijk in de echte fase van het toernooi komen. En het is natuurlijk weekend voor alle mensen. Dus goed om te zien dat de ijssporthal in Frankfurt voor een groot deel is uitverkocht. En ik denk vanavond. Vanavond hebben we natuurlijk echt gewoon een topprogramma. Vanavond zal het wel helemaal vol zitten in Frankfurt.
3: Ja, vanavond drie van de 4 teams die instromen in deze ronde. Aangevuld met het Duitse koppel. Ik denk dat het een programma is wat aanspreekt. Voor de Duitse fans daar.
2: Polen heeft eigenlijk nog een triple nodig. Dat lukt. Goede laatste hier van Białecki.
3: Wat Ierland tot nu toe aan het doen is, is erg goed.
2: Menzel probeert hier de boer af te halen. Dat lukt dan niet. Maar laat weer 86 over. Die finisht die O'Connor in de vorige leg uitgehoorde. Ratajski mag het eerst gaan proberen. Die heeft nu 86 over. Maar geen 32.
3: Dus is dit Ierland voor een 3-1 voorsprong. Dit maakt het een stuk lastiger. maar triple nodig. En hij mag naar Tops.
2: Dat is wel echt heel knap hersteld hoor van William O'Connor. De eerste die zit bijna in de dubbel 1. Maar als je dan ziet hoe hij die triple 15 en die Tops gooit, allebei perfect in de midden. Onder indruk van O'Connor tot nu toe.
3: Ja, dat was natuurlijk ook wel een beetje het beeld wat we zagen in de poolfase. Als we de statistieken erbij pakken. Het was O'Connor die van het Ierse duo, zowel scorend als op zijn dubbels, de betere was.
2: Ja, het scheelt natuurlijk wel in een koppel de speler die als eerste begint. Dat hij over het algemeen ook wel een hoger scoringsgemiddelde heeft. Of scoringscijfers, zeg maar. Want ja, hij heeft eigenlijk altijd twee scoringsbeurten. En speler 2, die moet soms al in zijn tweede beurt het gaan wegzetten. Of al zelfs een finish gaan gooien. Dus dat is soms ook niet helemaal eerlijk gezegd. Maar O'Connor, de cijfers waren zeker goed. Scorend was het boven de 100.
4: 42.
3: Geen triple voor Ierland. Kan Polen dan iets doen om terug te breken, maar het is geen lekker begin van Bielecki.
4: 41. Republic of Ireland, 144.
3: Dus heeft Ierland de tijd. 144 gaat niet uit. Maar hoe zet hij het weg?
4: 48.
2: Nou, dat valt allemaal nog mee. Hier kan Ratajski misschien van profiteren. Oei, ja, dat valt dan ook tegen hoor van Ratajski. Krijgt hier rond misschien wel 6 darts voor deze 96. Al mag het natuurlijk gewoon in 3 of zelfs in 2. Ja, finishend is Ierland wel op orde. Eerstelijk gaat Tops uit, dan 2 keer een 86 finish van O'Connor. En Mickey Wenzel gooit nu 96 uit. Ja, daar zitten ze een scorend vermogen van bijna 100 tegenover. Ja, dan wordt het een lastig verhaal voor Polen.
3: En dan is dit de eerste maximale score van deze middagsessie.
4: 125.
3: Het zijn mindere pijlen voor Ierland. Polen alle tijd nu.
2: Ja, het is op zich geen ramp voor Ierland natuurlijk om dit lekje te laten lopen. Dit is de lek van Polen tenslotte. En Ierland heeft natuurlijk gewoon nog die break voorsprong. En ze zijn aan de wedstrijd begonnen.
4: Sick. Polen Uruguay 138.
2: Nog eentje ernaast. Dat lukt niet. Dan maakt er 62 over. Dan gaan we naar beneden inderdaad.
3: Ierland nu wel op een finish. Maar Polen op 47.
2: Ja, twee missetjes van Ratajski. We hebben al heel veel combinatiefinishes gezien van Ierland. Al is dit wel een hele hoge natuurlijk. Het is te hoog voor William O'Connor. Maar er staat nu toch wel wat druk op voor Biowetski. Deze moet uit. Ja, de druk staat er vol.
3: En dan de eerste pijlen op een dubbel voor Biowetski.
2: Hij is sterk, dit toernooi op de dubbels, Biowetski. En hij maakt gewoon geen fouten. Hij heeft eigenlijk dit toernooi nog geen fout gemaakt op de dubbels. Laatste leg voor de onderbreking. Dan wou ik zeggen, kijken wat Polen kan. Maar ja, als Ierland zo begint met de eerste 180 voor Ierland, dan wordt het misschien wel een lastig verhaal voor Polen. Het zou natuurlijk een comfortabele voorsprong zijn voor Ierland om met 5-2 die pauze in te gaan.
3: En het ziet er naar uit dat we wel die kant op gaan.
2: Ja, ze zeiden in het interview met de Engelse collega's. Natuurlijk, we weten dat we tegen een sterke tegenstander moeten. Maar wij zijn ook goed. We weten wat we moeten doen. En we gaan het ook doen. Nou, tot nu toe houden hun zich zeker aan hun woord. Want met een gemiddelde van 98 en 4 uit 6 op de dubbels is het indrukwekkend te noemen.
3: Hoeft er niet voor te gaan. Doet dat dan ook niet.
2: Hij had misschien beter voor de boel kunnen gaan met die laatste. Misschien zelfs met de boel beginnen eigenlijk. Nu is het misschien maar een finish waar je één pijl op een dubbel krijgt. Stel dat hij de boel eraf haalt, dat had een twee pijlen voor de dubbel geweest. En Biowetski denkt, dan is dit een goed moment om de druk eens op te voeren.
3: Voor een 5-2 voorsprong. Ja, en natuurlijk, zoals Ierland staat te finishen, is het 5-2. En is het tijd voor de eerste onderbreking.
5: Het is toch zo mooi. Balanceren op een vislijntje. Holy moly! Die kunnen we inlijsten.
6: Kijk live naar de World Superbike. Viaplay. De beste kijk op sport.
7: Exterio tuinmeubelen. Nu tot 70% korting op een selectie van tuinmeubelen.
8: Gaan we
9: vieren.
7: Het borrelassortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.
10: Welkom bij BBCNL, de thuisbasis voor de beste misdaadseries.
11: Just want an answer to one question.
10: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk. BBCNL, het beste van je Britse buren.
7: Exterio tuinmeubelen. Nu mid-season sale. Tot 70% korting op een selectie van tuinmeubelen. Exterio tuinmeubelen. Hoe buiten, hoe beter.
12: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen u standaard advies geven, kunnen wij u gepersonaliseerd advies en een beleggingsstrategie op maat bieden om u te helpen uw doelen te bereiken. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.

0: zoveel meer dan money. Doneer en support je club.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. De beste last minutes binnen ieder budget. Boek ze nu bij TUI. TUI. Betaalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking toch nog? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
2: Jouw trendy sandalen voor de Scapino prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.
3: Emma.
4: Je l'ai cherché.
5: Lees Gourmet. Goud van binnen.
6: You're simply the best.
7: Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovens van Miele. Eens een Miele, altijd een Miele.
8: We zagen er net nog even in de herhaling die 62 finish van O'Connor en daarna die vreugdeuitbarsting. En ja, hij heeft wel recht van spreken, want als je naar het rijtje finishes kijkt van Ierland, oké, de eerste lek was top, daarna 86, 86, 96 en daarna 62. Ze zijn foutloos in finishbeurten, 5 uit 5. Ja, scoren ziet er te goed uit. Met een break voorsprong. Polen zal aan de bak moeten, ze zullen met speciale dingen moeten komen. Want op één leg na gaat alles in 15 yards uit voor Ierland.
9: 57.
8: Ik ben onder indruk, Jeffrey.
10: Ja, ik moet zeggen, ik eigenlijk ook. Want we hebben het aan het begin heel erg gehad over Polen. Dat ze een goed koppel hebben staan met Białecki die in vorm is.
9: Maar
10: die switch van Menzel naar Ierland pakt tot nu toe prima uit.
8: Nee, zeker. Ik moet wel zeggen dat O'Connor al heel erg onder indruk is. Die gooit gewoon een gemiddelde van 105. Ja, als je natuurlijk geen dubbels mist en je gooit al die finishes uit. En je gooit tussendoor nog een paar trippels aan. Dan blijft je gemiddelde natuurlijk wel hoog.
10: Ja, want wat jij zegt, het is ook niet zo dat O'Connor geen pijlen op een dubbel heeft gehad. Want die heeft er 5 op een dubbel gehad en 4 geraakt. En dan blijft je gemiddelde natuurlijk uitstekend.
9: 177.
8: Uitstekende beurt van Radajski hier. Beurt met 3 trippels. Kijk eens hoe makkelijk weer gaat bij William O'Connor, zeg. Nou, we hebben gisteravond, na de laatste poolwedstrijd, hebben we de loting gezien natuurlijk. En zo die loting, dat is ook het schema. Dus stel dat Ierland deze wedstrijd wint, en daar heeft het wel blijk van. Want er staan 5-2 voor. Dan gaan ze spelen tegen de winnaar van Schotland en Noorwegen. Ze zitten dus aan de bovenkant van het speelschema.
10: Nou, als Polen nog iets wil, dan is dit 101.
8: Ja, die zal uit moeten. Want O'Connor staat alweer te wachten op 64. Hij gaat niet uit.
10: Ja, en als we een beetje zien wat er gebeurt deze middag.
8: Nou, schrijf hem alvast maar op. Dat denkt O'Connor ook. We begonnen met een dribbel. 2 pijlen op dubbel 8.
9: 56.
8: En dit is dan wat Polen nodig heeft. Dit is ook zo. Dit is de eigen lek van Polen. Dit had echt de genadeklap kunnen zijn hoor. Als deze 64 uit had gegaan. Białecki, ijzersterk op de dubbels dit toernooi.
10: En dat blijft zo. 5-3 en Polen kan er nog gewoon in geloven.
11: had zo anders kunnen zijn.
9: 30.
11: Helemaal als O'Connor met een 30 scoren begint in deze leg. In dit geval is het Menzel die corrigeert.
8: Ja, het is de derde keer dat beide landen elkaar tegenkomen op de World Cup. 2015 en 2017 speelden beide landen tegen elkaar. Allebei bij de laatste 32. Twee keer was Ierland te sterk. Eén keer met 5-0 en één keer met 5-3. Maar het eerste jaar, toen was Ratajski was er toen nog niet bij. En sinds dat Ratajski koppers gooit in Polen zijn de resultaten ook wel omhoog gegaan. En ik denk, ja, als Piaweski, die heeft nog zo'n lang dakleven voor zich. En Ratajski zal ook nog wel een paar jaar meegaan. Dat kan een interessante koppel blijven voor de aankomende jaren. En wie weet wat er nog mogelijk is in deze wedstrijd. Bioweski zet het even weg.
11: Want dit is de leg van Ierland. En 136 gaan niet uit. Dan is dit zometeen Polen op 30 voor 5-4.
8: Hij gaat rechtstreeks voor dubbel 15. Christoph Ratajski zegt, die ene pijl op dubbel 4, die moest erin. En hij gaat er ook in.
11: En zo is alles na die break opeens anders. En mag Polen beginnen aan deze leg om er 5-5 van te maken. Zal dan natuurlijk nog een keer moeten breken, maar... Nou, niet al te lang geleden miste Ierland nog twee pijlen om 6-2 voor te komen.
8: Ja, die 64 finish van O'Connor. Die twee pijlen op dubbel 8, die gingen er inderdaad naast.
11: Hetzelfde beeld waarbij O'Connor eerst geen triple vindt. Menzel daarna corrigeert met twee triples.
9: 68.
11: Er ligt hier nu ruimte voor Ierland.
9: One.
8: Ja, Piaweczki blijft dit goed doen. Hè. Blijft gewoon die scores met twee trippels erin op het moment dat het nodig is. En zo laat hij 112 over voor Ratajski. Kan Ierland er nog een triple bij gooien? Het antwoord is nee. Polen als eerst vanaf 112 voor 5-5. En voor Trilex op rij.
11: Dubbel 16 voor 5-5. En het is 5-5. Polen draait het helemaal om na de pauze.
8: Een 18 darter en twee 15 darters voor Polen.
9: 57.
8: En nu gaat O'Connor een beetje met het hoofd schudden. En dat hebben we heel de wedstrijd nog niet gezien. En u ziet het in beeld na deze wedstrijd. Misschien wel de meest leuke en interessante. En vooral voor allebei de landen. De laatste 16 wedstrijd. Het is echt een fantastische mogelijkheid om natuurlijk de kwartfinale te halen voor één van die landen. Letland tegen Frankrijk. Dat is de volgende wedstrijd op het programma. Maar eerst willen we natuurlijk niks missen van deze wedstrijd. Dus ja, we hadden gehoopt dat het een leuke wedstrijd zou worden. Dat het dicht bij elkaar zou liggen nou. We worden verwend.
11: Ja, en het is een lek. Die Ierland is begonnen. Maar Polen staat er beter voor na twee beurten. Dan is dit wel goed van O'Connor.
8: Kan Biowetski weer zo'n score vinden met twee triples? Naast trekt hij de ene. Maar had wel een finish over.
11: Maar eerst Ierland. 144 gaat niet uit. Kan hij wel een triple vinden? Dat lukt met de laatste.
8: Matig weggezet door Tajski. Vier en tops voor Mickey Mensel om eindelijk weer eens een lek te winnen.
12: 24.
8: En door die matige wegzetbeurt van Tajski staat er nog 117 voor Biowetski.
11: En ik wou zeggen 112 ging net uit, maar 117 lukt niet. Zet hem wel weg, maar moet dan hopen op nog meer missers van Ierland. En hij, ik wou zeggen lacht nog, maar ik weet niet of ik dit mag een lach mag noemen.
8: Nou, ik weet niet waar die reactie helemaal vandaan kwam. Misschien was het ook een beetje opluchting dat ze de slechtste lek van de wedstrijd toch binnenhaal. Het was de eerste leg die in 7 beurten ging. En 20 dat er was dit voor Ierland. Ik denk dat het meer opluchting was. En weer het Tajski. Niet heel sterk begonnen in deze leg.
11: Nee, het is Biowetski die duidelijk de betere is aan de kant van Polen. Tajski en Biowetski. Ja, er zit gewoon bijna 15 punten verschil in het gemiddelde tussen beide spelers. En het is Biowetski die ja, beter staat te spelen. 15 punten hoger in het gemiddelde.
8: Ja, wat misschien nog wel het meest verrassende is. Tajski krijgt ook nog meer scoringsbeurten dan Biowetski. Dus dat betekent dat Biowetski echt veel beter staat te gooien dan Tajski. Nu Polen. Geen finish overgelaten. En Ierland doet dat wel. Nu zal Tajski echt hem diep onder de 100 moeten zetten. Heeft eigenlijk 140 nodig. Dat lijkt 80. Het is 80 en het is 140.
11: Maar eerst Ierland 112. Krijgt geen pijl op een dubbel.
8: Het leek zo'n fijne marker, die eerste. Weer de druk bij Biowetski. Weer Biowetski die het moet doen. En eigenlijk pas de eerste keer in deze wedstrijd laat Biowetski een kans liggen.
11: Hij was 50% op zijn dubbels. En dan zouden twee pijlen genoeg kunnen zijn. Maar in dit geval is het Ierland. Tot grote vreugde van O'Connor.
8: ging drie legs na de pauze naar Polen. Nu weer twee legs op rij naar Ierland.
11: En zo is Ierland één leg verwijderd van de kwartfinale.
8: Dan zie je toch ook wat de spanning doet. Hè? O'Connor een paar beurten geleden was nog helemaal boos en teleurgesteld. En nu zit weer allemaal blij.
10: Maar dat is toch ook heerlijk aan de World Cup. Dat je, ja, er zit gewoon extra emotie bij. Je ziet de teamgenoten erachter staan waar je nog meer van terugkrijgt.
8: Ja, ik denk ook dat je dat in de lokale competitie ziet. Ik denk dat heel veel spelers het leuker vinden om koppels te gooien dan bijvoorbeeld een single te gooien. Dat je daar toch meer energie krijgt van als team bijvoorbeeld.
10: Het is in ieder geval om naar te... Het is in ieder geval om naar te kijken, vind ik koppels, ja, echt heerlijk.
8: Ja, voor één weekend in een jaar is dit echt fantastisch.
10: Ja, nou, precies dat.
8: 58. Nou, Polen heeft al eerder deze wedstrijd drie legs op rij gewonnen. Dat zullen ze nu weer moeten. Het zal alleen wel op de moeilijke manier moeten. Want ze zullen Ierland dan twee keer moeten breken in de drie legs.
11: Waaronder deze leg. En Ierland is goed bezig. Kan nu als eerste naar een finish toewerken.
8: En dan blijft het bij 60. Biowetski heeft eerst de triple al gevonden en vindt er nog een.
11: Blijft nog boven de 100, maar Ierland eerst.
8: Belangrijk moment voor het thuiskeep. Belangrijk moment voor Polen. Deze 105 zal uit moeten, anders komt er een matchstart aan voor Ierland. Ratajski mag naar dubbel 16. Hij gooide in leg 10 112 uit. Hij neemt wat extra tijd.
11: En dat was een kans. Nu is het aan Ierland. En hij krijgt twee pijlen voor dubbel 18. Moet naar dubbel 9. En dat was hem. 8-5 wint Ierland van Polen. Het leek een makkelijke wedstrijd te worden voor Ierland. Tot aan de break. Toen kwam Polen terug. Maar Ierland won daarna drie legs op rij en gaat door naar de kwartfinale.
12: ASR is trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse.
13: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen u standaard advies geven, kunnen wij u gepersonaliseerd advies en een beleggingsstrategie op maat bieden om u te helpen uw doelen te bereiken. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.

0: statiegeld is zoveel meer dan money. Lever in of doneer.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. De beste last minutes binnen ieder budget. Boek ze nu bij TUI. TUI. Betaalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking toch nog? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
2: Jouw trendy sandalen voor de Scapino prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.
3: Emma.
4: Je l'ai cherché.
5: Lees Gourmet. Goud van binnen.
6: Last Minute van Lendl. Boek nu je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
7: You're simply the best. Better than anyone.
8: Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovers van Miele. Eens een Miele, altijd een Miele.
9: Zo, ziet er goed uit hoor. Maar ziet hij het zelf allemaal wel zo scherp? Typisch geval van de een bril staat mij niet fase. Goed om eens langs te komen bij Pearl. Daar vind je samen met onze experts de bril die bij jou past. Er gaat een wereld.

0: Het is echt waanzinnig waar we naar zitten te kijken. Ja. Gooi al 64 uit, Poepo. Luat, 132. Ze hebben nog geen pijl op het dubbel gemist. 3 uit 3. Waarvan twee keer Poepo wordt het 3 uit 3 voor deze man. En 4 uit 4 voor Chinese Taipei. Nee. Ja, dat maakt het rijmpje wel af. Oh. Ja, dat is mooi bouwen. Hij maakt het wel spannend, Barry. Hij hoopt ook nog op wat bijval van het publiek. Maar die gaat hij niet krijgen. Zeker niet na wat O'Connor gedaan heeft. En laat toch nog even een finish over. Maar dit is Keen Barry vanaf 81. Moet wel naar de bullseye toe. Wow, dat is knap hoor. En zo laten beide Ieren zien dat zij onder druk kunnen presteren. Kijk eens, deze poepel. Hartstikke idee, 140, 180. Het kan niet op. Kijk ook naar het gezicht, het zure gezicht van William O'Connor in de achtergrond. Je mag er eigenlijk niet om lachen, maar het geeft toch wel een extra dimensie aan het vermaak. Het is goed dat er geen pak melk op het podium staat, dat is wel zuur geweest. En de man van deze wedstrijd mag het dan af gaan maken aan Sheng Yu. Ah, dat zou wel in stijl zijn, tweede match dart. En ook nog de derde voor Chinese Taipei. Ze flikken het nog steeds niet, maar 164, ja, het zou wel de finish der finishes zijn om ons allemaal de mond te snoeren. O'Connor. Nee. Ja, de mannen van Taiwan zijn niet zo heel erg gewend aan dit soort situaties, hè. Maar hij was wel de man van de finishes tot nu toe. 2 uit 3, Poepo. Ja, ja. Hij moet even indalen bij Lou. Zeker niet bij Poepo. Die wil aan de vreugdedans beginnen nog voordat de handen geschud zijn. Nou, nu mag er volop gedanst worden. De debutanten gaan door. En de Aziatische, nou, ploeggenoten zou je bijna kunnen zeggen, uit Hongkong onder andere vieren het feestje mee. Geweldige prestatie. Ierland ligt eruit als nummer 9 van de plaatsingslijst. En we gaan Chinese Taipei, Taiwan, terugzien in ronde 2.
1: Je ziet het hier in beeld staan.

0: between Latvia and France, or Latvia.
1: De wedstrijd die eerder werd omschreven als een van de meest interessante voor deze middag gaat tussen Letland en Frankrijk. Letland plaatste zich in een pool met Italië en Trinidad en Tobago. En ja, van die laatste verloren ze gisteravond, maar ze verloren met 4-3, pakten 3 legs en dat was genoeg om alsnog groepswinnaar te worden in pool J. Ja, in Frankrijk. Frankrijk won eerst met 4-3 van China. En moest het daarna opnemen tegen Oostenrijk. Kwamen 3-0 achter. Maar wonnen daarna 4 legs op rij. En werden zo groepswinnaar in pool I. En daardoor hebben wij nu Letland en Frankrijk tegenover elkaar. En één van deze twee landen plaatst zich voor de kwartfinale.
2: Ja, ik denk dat voor beide landen, die zullen waarschijnlijk ook de loting nog meegekregen hebben gisteravond. Die hebben natuurlijk allemaal gehoopt, alsjeblieft geen top 4 land. Ja, en als je dan elkaar loopt, dan zullen ze allebei gedacht hebben, perfecte loting en een hele mooie mogelijkheid om weer een kwartfinale te halen. Ja, en ik denk dat er best wel wat extra spanning op zal staan. Want ja, dit is natuurlijk een ultieme mogelijkheid om gewoon de zondag te halen.
1: En hebben we nou in jouw ogen een favoriet hier?
2: Nou, ik denk dat, dat Letland iets favoriet is. Want als je de kopmannen met elkaar vergelijkt, is Rasma de betere speler. Die is beter dan Tricol. Dat is ook op basis van wereldranglijst en qua ervaring. En Valters Melderis, die heeft al wat ervaring met World Cup en op Eurotours gespeeld. En voor, dit is de eerste keer dat we pas Nicolas Tourier op het podium zien. Dus Letland is in mijn ogen wellicht favoriet. Als je de twee spelers tegenover elkaar zet. Of de vier spelers tegenover elkaar zet.
1: Ja, ja. Nou, het is de derde keer dat dit Letse koppel samen meedoet aan de World Cup. Ja, wat jij zegt, Tullier doet voor het eerst mee bij Frankrijk.
2: Het is sowieso de eerste keer dat Tullier op het podium staat. Ja, dit is toch even net een andere koek natuurlijk. Nu voor een volle zaal met camera's en... Wat moet ik zeggen, gisteren in het begin van die wedstrijd tegen Oostenrijk was Thuyer er niet bij. Maar op het einde, die laatste twee legs. Hij gooide veel triples, gooide een paar beurten met twee triples wat nodig was. En hij gooide nog een belangrijke finish. Dus ook zeker Thuyer heeft zijn steentje bijgedragen om Frankrijk door te laten gaan. Tuurlijk, er was wat geluk bij nodig, want Oostenrijk miste natuurlijk 4 matchstarts. Maar Thuyer was ook zeker belangrijk in die laatste, in de eindfase van die wedstrijd.
1: Gaat dat dan misschien ook een beetje het verhaal van deze wedstrijd zijn? Van wie van de nummers 2 de betere is?
2: Ja, dat zou je zeggen van wel. Want Tricol speelt op zich best een degelijk toernooi tot nu toe.
3: 97. Grants you require 121.
2: Bullseye voor Tricol. Die zit er dan toch wel een stukje vandaan. Ja, wat ik nog wel verrassend vind, bij Frankrijk start gewoon de kopman. Bij Letland start Valters Melderis. Daar zal een gedachte achter zitten. En die gedachte zal ik proberen uit te leggen in de volgende leg. Dat is 5 over.
1: Ja, dit is de verkeerde volgorde.
2: Je moet eerst single 5 gooien, Nicolas Tullier. Nou, nu via dubbel 2. Dit zou zomaar in een willekeurige kroeg op dinsdagavond in de derde divisie een 45 finish kunnen zijn.
1: Hoe vaak zullen we deze finish op deze manier bij de PDC op het podium hebben gezien?
2: Nou, dit is denk ik de eerste keer.
1: Ik
2: vind hem herkenbaar. Laat ik het zo zeggen.
1: Dit zou bij mij in het team zou dit gewoon...
2: Ja hoor.
1: Geen uitzondering
2: zijn. Nee, zeker niet. Nou ja, de reden denk ik dat Letland zo denkt dat ze... Melder is laten beginnen. Hun denken gewoon, we gooien waarschijnlijk in 6 beurten moet alles uit. Want in 5 beurten, dat is subliem natuurlijk. Maar in koppels is 6 beurten meestal wel genoeg. Dat zagen we ook in die vorige wedstrijd. Tuurlijk werden er een paar legs in 15 yards gewonnen. Maar ook heel veel legs in 6 beurten. En als het in 6 beurten is, mag Rasma altijd die 6e beurt gooien. En die is natuurlijk veel constanter op finish. En het is veel meer onder die druk gewend. Dus ik denk... Dat hij gezegd heeft, Melder, dus jij moet gewoon alleen maar punten rammen. Zoveel mogelijk trippels gooien. En in de wicket, die 6e beurt, maak ik het af. Ik denk dat dat de gedachte erachter is.
1: Nou ja, ik hoorde het Jacques gisteravond zeggen. Dat het in de groepsfase goed uitpakte. Dus ja, we gaan zien of dat vandaag de hele partij ook het gewenste effect gaat hebben. Terwijl dit minder was. En dan is Frankrijk het team wat als eerste op een finish gaat komen.
2: Pech van die laatste van Melder is. Schiet net in de triple 5. Frankrijk kan dit een stuk beter gaan wegzetten. Kan gewoon onder de 100 komen. Mits Tricol een triple wordt.
1: Dat lukt met die laatste. Triple 19 lukt niet. Dan kan Frankrijk op 2-0 gaan komen.
2: Nou, Letland heeft 6 beurten gehad. Dit is beurt 6 van Frankrijk.
3: 30. Latvia, you require 60.
1: Nou, je hebt het net uitgelegd hoe het moest werken. Maar nu is het een melderis om er 1-1 van te maken.
2: Ja, en ik heb wel het gevoel, die eerste wedstrijd tegen Italië, dat ging allemaal nog wel. Maar dat hij het, zeker gisteren in die wedstrijd tegen Trinidad en Tobago, en je ziet het nu ook al, dat hij het vanaf dat moment heel erg spannend vindt. Tricol zegt dankjewel. 2-0 Frankrijk. Ja, het is de eerste keer voor Nicolas Thuillier dat hij meedoet aan de World Cup of Hearts. Voorheen was het natuurlijk altijd Jacques Labre. Ook voormalig tourkaarthouder van Frankrijk. Ja, nu is het deze man de beste Fransman op de Challenge Tour. Want zo wordt er dan naar gekeken. Als er maar één speler van een land geld heeft verdiend voor de echte wereldranglijst, dan wordt er naar het tweede niveau gekeken. Dat is de Challenge Tour.
1: Daar staat de beste man 40ste.
2: Ja. Maakt niet uit. Hij is de beste Fransman.
1: Ja, en Labre staat 263ste.
3: 59.
2: Ja, die is voorlopig al een beetje klaar met steeltippen. Die heeft zich weer volledig gericht op het softtippen. Kwam ik tegen.
3: 22.
2: Is ook weer naar Las Vegas geweest en naar Azië toe om weer te softtippen. Ja, daar ligt toch zijn echte zijn roots. Zie je nog best veel hoor. In delen van Frankrijk wordt toch nog wel heel veel softtip darts wordt gespeeld.
3: 26.
1: Nou, misschien betekent het wel dat we deze man Thuillier vaker gaan zien.
2: Dit is de specialiteit van het huis van Maras Rasma. Heel veel trippels onderin het bord vinden. En tot nu toe een kansloze leg van Frankrijk, zeg. 26, 59, 30, 43, 58. Jeffrey, er is nog hoop.
1: Alleen ander paspoort regelen, Marco.
3: Positief.
2: Goed hersteld. Want Thuillier. We zijn nu is de 180er. 150 voor Rasma gaat niet uit voor de break.
1: Ja, en dan heb je het net over die leg van Frankrijk. Komt er een maximale score achteraan en dan is dit 105 voor 3-0. En hij mag naar tops.
3: 65.
1: Ja, dan kan het maar zo dat je met zo'n leg alsnog wint. Maar nu Melder is.
2: Ja, Melderes heeft opdracht gekregen om te scoren. Want dan kan het dus in 6 beurten. Maar ja, hij vindt bijna geen trippels. Dus we gaan er 7 beurten over doen. Dus Melderes moet ook het finishen doen. Nou, dat lukt in deze leg. Knappe 62 finish van de hipster. Ook een goede bijnaam trouwens, hè.
3: Keema.
1: Nou, we hebben die Melder dus natuurlijk eerder dit jaar nog gezien op de Eurotour. Toen toch wel aardig verrassend won die van Karel Sedláček. En ik weet niet of je de beelden daarvan een beetje weet, maar dat vierde die met een dansje op het podium.
2: Ja, het is een mooie vent. Het is ook wel, het is echt wel zijn eigen ding. Het is letterlijk en figuurlijk echt een hipster. Zijn bijnaam past ook echt bij hem. Ik weet nog goed, in 2023 was de World Cup van de WDF was in Denemarken. En Letland deed daar ook mee. En dan is het traditiegetrouw de eerste avond van het toernooi dat alle landen worden voorgesteld. En die worden dan op en die komen dan op met een nummer. En die lopen dan allemaal netjes naast elkaar en die zwaaien dan en, met een vlag, podiumfoto. En de DJ draait dan een liedje of het nummer wat het land heeft uitgekozen. En heel Letland, dus Letland is aan de beurt en die lopen netjes. En Melder is, die stilt daar de show, die staat daar te dansen op het podium. En ja, die hebben we bijna, de beveiliger heeft hem bijna van het podium af moeten sturen. Hé vriend, het volgende land is aan de beurt. Terwijl dat tricot hier ook zijn 180 euro hoort. Het is een mooi event. En hij geniet echt van het leven. Ook op social media, hij deelt veel en dan gaat hij weer ergens in de bergen wandelen en zo. Ja, het is een mooi figuur.
1: Het is afwachten of we daar nog veel van gaan zien in deze wedstrijd. Hij houdt zich tot nu toe nog aardig rustig, als ik dit zo hoor.
2: Ja, een belangrijk moment in de wedstrijd hoor. Vorige lek gooide hij de 62 uit. Dit is een uitstekende lek, want dit is pas de vijfde beurt van Letland. Geen bolzaai voor Thibaut Tricot.
1: Ja, en die 29 scoren net vanaf 100. Dan is 71 toch lastiger dan je zou willen.
2: Hij kiest toch voor 18-18. Hij moet dan een stapje opzij om de ruimte om die dubbel groter te maken. Melder is knikt al.
1: En die knikt hem erin. En Rasman laat het ook even weten. Het staat 2-2.
2: Ja, dit is toch mooi. Kijk, als ze individueel spelen, tuurlijk, er komt emotie los. Maar dan is het toch minder. En nu gooit Rasma een 71 finish uit. Tuurlijk, het is een knappe finish. Maar de reactie met zijn koppelmaat en waarschijnlijk de mensen die mee zijn. Ja, dit is wat de World Cup maakt. Hier hou ik van.
1: Ja, maar dit is heerlijk. Dat je eerst over die schouder meekijkt. En dat je Melder is erachter ziet staan. En die knikt hem ongeveer binnen alsof er een voorzet komt zo. En dan die emotie daarna, nu weer dit. Ja, dit is heerlijk.
3: 78.
2: Ja, qua niveau is het echt wel een stuk minder wedstrijd dan natuurlijk de eerste wedstrijd deze middag. Maar ik denk qua spanning en entertainment dat deze misschien wel leuker is.
1: Ja, je ziet gewoon dat er zoveel druk op staat bij eigenlijk alle vier de heren.
2: Ja, misschien zaten ze nog beneden in de bar bij het hotel. Of ze waren op hun kamer nog even een praatje maken. Dan zitten ze die loting af te wachten. En toen hebben ze allebei tegen elkaar gezegd, hier liggen mogelijkheden.
1: Dit is
2: de kans. Dit is de kans. Want ja, zeker voor Melderis en voor Thulier. Als je de poolfase uit bent gekomen, zeg maar. Dus in deze ronde heb je 10.000 pond vriend. Oké, dat zal je nog moeten delen met je koppelmaat. Maar stel dat je deze ronde wint, heb je 20.000 pond. 10.000 te man. Ja, dat heeft Melder is natuurlijk nog nooit in zijn carrière verdiend. En toen jij ook nog nooit. Dus dat is natuurlijk voor hun een klapper waar je tegen zegt.
1: Ja, en het is gewoon Letland nog niet eerder gelukt om verder te komen dan deze ronde.
2: Ja, Frankrijk wel. Die haalde al een keer de kwartfinale. Toen was het Tricot met Jacques Labre. Weer beurt 6 voor Rasma. En Rasma doet het nu niet.
1: En dan is daar Tricol.
3: 14.
1: Maar ook Tricol slaagt er niet in. Elders doet maar even mee met het publiek. Maar het helpt hem niet. En dit is dan de spanning en de druk waar we het al over hadden. Wat doet Tullier?
2: Nou, het publiek heeft duidelijk de voorkeur gekozen voor Letland. Ja, de evenbeurten zijn van Rasma. Rasma had in het hoofd. Er moet beurt 6 moet het zijn. Nou, beurt 8 mag natuurlijk ook. En van 2-0 achterstand gaan Letland op een 3-2 voorsprong.
1: Ja, en Rasma blijft uitbundig.
2: Ja, maar dit betekent veel voor hun en voor het darten in Letland sowieso. Kijk, Rasma is natuurlijk al jaren daar de nummer 1. Doet ook nog veel voor het Letse darten. En het Letse darten, ze doen echt veel goede dingen. Ook met jeugd. 2 jaar geleden was daar het EK Jeugd wat daar georganiseerd. Fantastische organisaties en een paar hele veel goede vrijwilligers daar. En ze proberen echt met een klein clubje, proberen ze echt groot te maken. Ja, en misschien met een kwart finale voor zo'n land. Dat is natuurlijk een fantastisch resultaat wat zo'n land kan hebben. En Rasma, ja, die wil dan natuurlijk heel graag zijn steentje aan bijdragen. Kijk, een Tricol. We zijn 5 legs en een beetje onderweg. Die is nu al op van de zenuwen.
3: 45.
1: Ja, en die ziet natuurlijk ook dat zijn koppelmaat eigenlijk begint zoals die gisteren ook begon. Maar die staat 65 gemiddeld te gooien. Maar dan moet ik zeggen, nou verschilt dat ook niet heel erg bij beide teams. Want je hebt Tricol met 82 rondom en Tullier met 65. Maar je ziet vergelijkbare cijfers bij Letland.
2: Ja, dus de kopmannen zijn redelijk gelijk en de nummers 2 zijn redelijk gelijk.
1: Maar toch lijkt Letland nu onderweg naar een 4-2 voorsprong.
3: 33.
1: Ja, en als je dat zegt, dan volgt daarna een beurt zoals deze.
3: 140, Lafayette Point 32.
2: Dubbel 12, Valtes, Melder is, nee, die dan net niet. Maar ik denk dat Rasma zeer tevreden is met het resultaat. Staat gewoon een dubbel op hem te wachten.
3: 24.
1: En nu is het beurt 6. En dus is het Rasma en dus is het 4-2 voor Letland.
2: Ja, en dit is echt het idee van Maras Rasma geweest. Beurt 6 zal het moeten gebeuren en ik ben de meest ervaren man. We hebben het in de voorgaande jaren, heb ik het al vaker benoemd, van een land wat niet een absolute topspeler of topspelers heeft, die moeten er echt over nadenken. En ik denk dat Rasma tot nu toe pakt het goed uit. En ik snap de tactiek er wel achter. Tuurlijk, je zal allebei nog steeds goed moeten gooien. Ja, als je vaak in zo'n 6e beurt komt, dan heb je liever dat je meest ervaren man dat gaat doen als je nummer 2.
1: Ja, nou ja, we zien het ook terug in de cijfers. Want er zijn 3 mensen op het podium die tot nu toe 1 uit 6 op hun dubbels zijn. En er is 1 iemand die 3 uit 5 op zijn dubbels is. En dat is Maras Rasma.
3: 58.
2: Belangrijke leg voor Frankrijk dit. Zo'n lekje voor de pauze.
1: Ja, we hebben net gezien, de pauze kan heel veel doen. Maar ja, het wordt al zo vaak gezegd, er zit een groot verschil in 5-2 of 4-3 die pauze in.
2: Ja, zeker als Letland deze leg pakt, want dan mogen ze de volgende leg beginnen na de pauze.
3: 87.
1: Five. Frankrijk laat 123 staan. Wat kan Mulder eens doen voor Letland?
3: 28.
1: Ja, dat is niet heel veel. Dat had misschien wat druk weg bij Tullier. Hoeft er niet voor te gaan.
3: 87.
1: Dus is het een kwestie van druk zetten voor Asma.
3: 165. France required 36.
1: Nog één kans. En dat is genoeg. En nu zien we ook een stuk vreugde bij Frankrijk. Het staat 4-3 in de eerste pauze.
4: Goed, Laurens van Hoepen.
5: Ja, niet normaal.
4: En daar is Laurens van Hoepen. Een mooi podium voor de Nederlander.
6: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
7: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.

0: Joybuy. Voor 11 uur 's ochtends besteld, voor 11 uur 's avonds in huis. Joybuy.nl. Shop slim, score groot.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. De beste last minutes binnen ieder budget. Boek ze nu bij TUI. TUI. Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking toch nog? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: Stoppen met roken is moeilijk. Verlicht je verlangen naar roken na 30 seconden. Probeer de Nicotinel mondspray.
1: Jouw trendy sandalen voor de Scapino-prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino. You're simply the best.
2: Better than anyone. Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovens van Miele. Eens een Miele, altijd een Miele.
3: Zo, ziet er goed uit hoor. Maar ziet hij het zelf allemaal wel zo scherp? Typisch geval van de een bril staat mij niet fase. Goed om eens langs te komen bij Pearl. Daar vind je samen met onze experts de bril die bij jou past. Er gaat een wereld voor je open.
4: Ruik heerlijk. Overal. Van hier tot daar. En zelfs daar. Dove Whole Body Deodorant. Dermatologisch getest.
5: Ja, en we zien nog even de laatste pijlen van de laatste leg voor de pauze. Het was de laatste kans die Thibaut Tricol had. Maar die vloog wel in die dubbel 18. En dus staat het 4-3. Ik kan deze wedstrijd met vier zeer gespannen spelers nog alle kanten op. Terwijl Letland begint.
6: Ja, Letland natuurlijk nog wel breek voorsprong. Frankrijk zal gewoon nog twee keer moeten breken om deze wedstrijd te winnen. Maar ja, we hebben al gekke legs gezien. En iedereen denkt misschien, ja, Frankrijk is misschien wel de mindere. Maar ze krijgen wel gewoon in 6 van de 7 legs pijlen op het dubbel. Dan moet ik zeggen, Letland krijgt er ook in 5 van de 7 pijlen op de dubbel. Dus het is redelijk gelijkwaardig. Cijfers liggen dicht bij elkaar. Beide landen rond 75 gemiddeld. Ja, het is koppelwedstrijden. Gemiddelde tellen helemaal niet. Het gaat er gewoon om. Wie houdt het meest de spanning in bedwang? En wie kan als eerste 8 dubbels gooien? Voor een plekje in de kwartfinale. En dat zal toch voor beide landen boven verwachting zijn. Kijk, ik denk dat deze landen die gaan naar het toernooi toe pool overleven. Dat is sowieso het plan. En dan hopen dat je een goede loting hebt.
5: Ja.
6: Dat, met die gedachte komen ze natuurlijk naar Frankfurt toe.
5: En dan is het zover. Ja, en dan krijg je dit. Het is in ieder geval een vrij shaky begin aan beide kanten. Zo na de pauze. 140. Nu wel twee triples voor Tullier. 140. En direct het antwoord van Letland. Maar Frankrijk voor de break.
6: 80 gegooid. Dan maar voor de boel, hè. Rasma staat tenslotte op een finish. Heel even twijfelde die. Moet ik het gewoon wegzetten of moet ik voor de boel gaan?
7: 65. Grant Superquire 25.
5: Twee pijlen voor 4-4. En ja, het is 4-4. En dit is de break die nog nodig was, waar jij het zojuist over had.
6: Ja, ze moeten eigenlijk nog een keer breken. Oh nee, nee, inderdaad, Frankrijk begint. Nou, ze hebben de break inderdaad te pakken nu. Ja, we hadden net al wat gezegd voor de pauze over het darten in Letland. Dat best wel de goede kant op gaat. In Frankrijk, wat we al zeiden, er hangt best een softtipcultuur. Maar in Frankrijk, mede dankzij Thibaut Tricol, worden darten ook steeds populairder. En ook demonstratieavonden gehouden. Van die soort gala's, noem maar. Dan komen wat topspelers, entry call, die spelen dan poeltjes tegen elkaar. Mm-hmm. Maar dat zitten gewoon zalen van 4000 man. Dus dat wordt ook zeker door de PDC nauwlettend in de gaten gehouden. En als Tricol een tourcard blijft houden, dan sluit ik het niet uit dat we misschien wel over 2 jaar naar Frankrijk gaan voor een Eurotour of zo.
5: Nou ja, daar dacht ik inderdaad aan. Als je daar 4000 man krijgt op een demoavond.
6: Dan... Ja, dat is natuurlijk maar 1 avond. Ja. Hè? Maar een Eurotour is 6 sessies. Maar ja, het is zeker interessant. En ja, volgens mij wordt het ook gewoon op televisie uitgezonden in Frankrijk. Ja, en als je dan, stel dat dan ook voor dit land ook, als je dan kwart finale, ja, dat trekt natuurlijk alleen maar meer kijkers natuurlijk. En ja, dat is natuurlijk wel heel erg interessant. Bullseye voor Tuilier. En die doet dit slim. Omdat Letland onder de pavine staat. En dan toch de minst ervaren van de twee. Die blijft ook gewoon onder deze omstandigheden gewoon goed opletten waar Letland op staat. En die denkt gewoon, dan kan ik het gewoon beter wegzetten. En dat Tricol wat af kan maken hier. Geen 3 legs op rij voor Frankrijk.
5: Kan Letland iets terug doen. Via dubbel 18.
7: 42.
5: Maar weer een pijl bij de buren. Tuilier naar dubbel 2. En Frankrijk staat 5-4 voor. En zo zijn het alsnog 3 legs op rij voor de Fransen. 100. Maar even terugkomend op het Eurotour verhaal. Je krijgt dan ook bij Eurotours heb je Host Nation Qualifiers. Terwijl Tricol de volgende maximale score voor de Fransen noteert. De derde. Maar je hebt er ook Host Nation Qualifiers. Zie je in Frankrijk nu al wel 4 jongens die...
6: Nou ja, Tricol gaat dan sowieso... Stel dat er is over een paar weken een Eurotour in Frankrijk. Dan gaat Tricol natuurlijk sowieso de Host Nation Qualifier gooien. Jacques Labre, Nicolas Tuilier. Kunnen ze er nog wel 2 of 3 vinden die 80 gemiddeld gooien, toch?
5: Ja.
6: Geen probleem. Nou, volgende week gaat de Eurotour naar Slowakije voor de eerste keer. Daar gaan we ook 4 Host Nation qualifiers zien. En waarschijnlijk, de meeste mensen zullen misschien wel alle 4 niet kennen. Misschien wel 3 van de 4. Dus natuurlijk is ook een dartland in opkomst. Dus ja, daar zullen we ook onbekende spelers gaan zien. Maar het is natuurlijk wel goed dat de Eurotour naar steeds meer landen toe gaat.
5: Ja, maar dat is ook wel het leuke aan de Eurotour, toch?
6: Ja, Eurotour is the greatest tour in professional sport, Jeffy. Dat kan niet fout gaan.
7: 100.
6: Zeer benieuwd naar Bratislava volgend weekend. Eerst natuurlijk de World Cup. Eerst deze wedstrijd nog. Wie gaat er naar de kwartfinale? Een paar legs geleden in het begin van de wedstrijd dacht je Frankrijk. Toen 4 legs op rij naar Letland. Toen weer 3 naar Frankrijk. Dan wordt het wel wat tijd voor Letland om een lek te winnen.
7: 60.
5: Ja, en nou is daar dus alsnog ruimte voor Tricol om dit beter weg te zetten. Nog een triple zou natuurlijk top zijn.
7: 100. Dat betekent dat je 110.
6: 19 en tops. Voor Rasma. Voor 5-5.
7: Games on the 10.
5: En de eerste 100 plus.
7: Latvia.
5: En zo is het 5-5. En hebben we eigenlijk gewoon weer een spannende wedstrijd.
6: Ja, het is eigenlijk al heel de wedstrijd wel spannend. Oké, het gaat dan in series van 4 en 3 legs naar bepaalde landen toe. Maar ik durf het echt nog totaal niet te zeggen wie deze wedstrijd gaat winnen. Ik denk alle 4 de spelers is op het podium ook niet.
5: Ja, want het beeld is eigenlijk ook nog steeds... De topspelers van beide landen zijn nog steeds gelijkwaardig aan elkaar. En de nummers 2 eigenlijk ook. Gemiddelde van Milder is wel iets hoger dan dat van Tuilier.
6: Ja, ik denk het grootste probleem in deze wedstrijd is... Frankrijk mist gewoon te veel dubbels. Vooral Tricol is 2 uit 13. Ja, en als kopman is dat natuurlijk veel te weinig. Daar ligt echt het verschil in deze wedstrijd. Rasma is 4 uit 6 en Melder is 1 uit 7. Is niet bijzonder. Maar Tricol 2 uit 13. Oei, oei, oei. Dat moet echt beter. Dubbel 18, tweede 110, finish op rij. Ja hoor, eerst Maras Rasma, nu Valtens Melder is. Kijk, zo doen we dat. Verschillende manieren om 110 uit te gooien. Ze zijn allebei even mooi. En zo gingen de 2 legs naar Frankrijk, 4 legs naar Letland, 3 naar Frankrijk, nu weer 2 naar Letland. En 2-110, finishes op rij.
7: 60.
6: De spanning is voelbaar. Je ziet het aan alles.
5: Ja, en juist dan is het knap dat Letland precies dan in 5 beurten uit is.
7: 93.
5: Die hadden we nog niet eerder gezien deze wedstrijd.
6: We kijken eens even hier zo. Wat we straks in de volgende wedstrijd gaan zien. En wat een goede foto zeg.
5: Dit is toch...
6: Schotland gaat het natuurlijk met Gary Anderson en Cameron Menzies. En kijk eens even naar Noorwegen. Cor Dekker, 2,7 meter. Met zijn maat Sivertsen, 1,74 meter. Ja, en dan is het logisch dat deze foto geplaatst wordt natuurlijk. Schotland-Noorwegen, dat is de volgende. Eerst natuurlijk nog de ontknoping in deze wedstrijd. Nu lijken de kaarten toch weer bij Letland te liggen. Flinke voorsprong in deze leg. En daar is Tricol weer. Oeh, dat is pech. Die komt er echt uit. Dat was echt 180. Beetje pech via de flight.
5: Maar er is echt een extra versnelling gevonden in deze partij.
6: Ja, Rasma is gewoon in 3 legs gewoon bijna 10 punten omhoog gegaan in gemiddelde. Gooit alleen maar beurten met 2 triples. En zo'n 110 finish helpt natuurlijk ook mee. Staat heel de wedstrijd op een gemiddelde van 4,85. Zit inmiddels ruim boven de 90. Scorend gemiddelde van Rasma ook. Bijna 103. Nu tops voor 7,5.
5: Voor 3 legs op rij. En zo is Letland 1 leg verwijderd van de kwartfinale.
6: Het zou voor de eerste keer zijn dat Letland in de kwartfinale staat.
7: 85.
6: En dan mogen ze het op gaan nemen morgenmiddag tegen de winnaar van Noord-Ierland en België.
7: 40.
5: Het blokje in het schema met de titelverdedigers.
7: 135.
5: Maar we hebben net 3 legs op rij gehad voor Frankrijk. Daarna 3 legs op rij voor Letland.
7: 56.
6: Ja, als Frankrijk dat nog een keer doet, dan is het gewoon 8-7 voor hun. Eerst maar eens deze leg bekijken. Ze zijn in ieder geval goed begonnen.
7: 48.
5: Het is dan toch minder wat Tullier doet.
6: Nou, Letland nog op gepaste afstand. Door deze 140 eigenlijk nog niks aan de hand voor Frankrijk. En dan is dit uitstekend gedaan door Tricol. Laat 50 over.
5: Die zit er nog net in, maar er staat 120 voor Letland. Eerst Thulier om in de wedstrijd te blijven. Maar dat lukt niet.
6: En dan hier de kans voor Maros Rasma om Letland voor de eerste keer in de historie naar de kwartfinale te gooien op de World Cup of Darts. Gooi de 110 uit. Nu moet 120. Maar nog geen tops.
7: 60.
5: En dus kan het nog steeds voor Frankrijk. En het lukt. En hij lacht. Want Frankrijk zit er nog in.
6: Dat is toch knap, hè? Om die paar fluiters stil te krijgen. Melderis deed dat wel respectvol. Die zei tegen het publiek, jongens, niet doen, niet fluiten. Goed dat Tricol hem uitgooide.
5: Het is nu 3 uit 15.
7: 55.
5: Ja, op dubbels.
6: Het was wel de belangrijkste dit.
5: Dit nog een trippel met die laatste, maar het is een vrij wankel begin aan beide kanten. En ook hier een trippel met de laatste. Hoe gaat iedereen met de druk om?
6: Dit is goed van Tricol. Dit is uitstekend van Thibaut Tricol. Het is 180er nummer 3 voor hem. De vierde in totaal van Frankrijk. In de leg dat het moet. Ze moeten hier Letland breken. Ja, deze wedstrijd heeft eigenlijk alles in zich. Voor een 7-7. Deze wedstrijd verdient het ook. De spanning verdient het ook. En eigenlijk willen we allemaal een 15 en laatste leg zien.
5: Het is aan Thulier om dit goed weg te zetten.
7: 99.
5: Tricol mag zo gaan gooien vanaf 80 voor 7-7.
6: Ja, ze krijgen 6 paren ervoor. Het is echt een dramalek van Letland. In de lek waar het moest gebeuren. Tops voor Tricol. En het staat 7-7.
5: En je zag hem vlak voordat hij die dubbel gooide. Dat het was van, poeh, dat ging maar net goed. Want die tweede pijl zat bijna in die triple 20. Maar het staat 7-7.
6: Er stond 2-0 voor Frankrijk, 4-2 Letland. Toen weer 5-4 voor Frankrijk. Toen kwam Letland in één keer met fantastische 3 legs. Op een 7-5 voorsprong. Nu 7-7. Zeg het maar.
5: Rasma zweept het publiek op.
6: Oh, Melderis, wat goed. IJzersterk begin.
5: Wat een moment om opeens die triples weer te vinden.
7: 81.
5: Thulier vindt er eentje. Ja, en Rasma gaat vertrouwd naar beneden.
6: 4 triples. In de eerste 2 beurten van Letland.
5: Ook Tricol vindt er 2. Maar het initiatief ligt bij Letland. Kan Melderis nog een keer zo'n score gooien? Geen finish voor Letland.
6: Boer met de laatste. Oh, en dat lukt zelfs niet. Zes darts hier voor Letland. Dan is dit een hele belangrijke laatste trip, hoor. En dan krijgt Melder, is als hij binnen de vlakken blijft, in ieder geval één pijl voor de wedstrijd. Wat kan Tricol?
5: 60. Die laat 125 staan. Ja, en dit is Melder is. Hier is 2 uit 9 op zijn dubbels. Jij zegt, als hij binnen de vlakken blijft, gaat hij een pijl krijgen.
6: Het is zijn belangrijkste moment in zijn carrière. Er komt nog geen wedstrijdpijl aan.
7: 54.
5: Ja. En dan is het aan Frankrijk. Die hebben nog geen finishes van boven de 100 gegooid. Matelier mist ook vrij ruim. En dat is dan toch de spanning.
6: En dan de tactiek van Letland. Van tevoren besproken. Beurt 6 moet Rasma moeten doen. Dit is beurt 6. Gaat het dan ook gebeuren? Via dubbel 14 flikt Letland het. En gaan zij voor het eerst in de historie naar de kwartfinale. Het was een slechte wedstrijd, maar wat was die mooi. Uiteindelijk is het Letland die de beste was. We gaan Manas Rasma en Valters Melderis morgen terugzien. En blij dat ze zijn. Ik denk dat ze het zelf niet kunnen geloven.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. De beste last minutes binnen ieder budget. Boek ze nu bij TUI. TUI. Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking toch nog? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijs.

0: meer dan money. Lever in voor een schone buurt.
1: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen u standaard advies geven, kunnen wij u gepersonaliseerd advies en een beleggingsstrategie op maat bieden om u te helpen uw doelen te bereiken. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.

0: De eerste van de vier toplanden die in de laatste 16 instroomt, komt in actie. Schotland met Gary Anderson en Cameron Menzies. En zij nemen het op tegen Noorwegen. En het opvallende duo door de lengte van beide heren, Cor Dekker en Kent Göran Sivertsen. Zij plaatsten zich vanuit Pool L door twee wedstrijden, ja, nog net met 4-3 te winnen van Finland en met 4-3 te winnen van Hongarije. En ik zit net eens naar de statistieken te kijken van de beide heren. En wat opvalt is dat Sivertsen toch wel het verschil maakt op de dubbels. Want 6 van de 8 legs die Noorwegen wist te winnen, die werden uitgegooid door Sivertsen met 43% op de dubbels. Nou, ziet dat er prima uit. Maar Marco, hoeveel kans geef jij de Nooren tegen dit Schotland?
1: Ja, als je gewoon de vier spelers tegenover elkaar zet, dan zou je zeggen heel weinig. En aan het interview te zien, dan hebben Gary Anderson en Cameron Menzies er wel echt zin in. En ja, we hebben natuurlijk wel vooraf aan deze wedstrijd hebben we natuurlijk gezien dat Singapore bijvoorbeeld van Schotland won. Maar nee, ik denk niet dat Noorwegen voor zo'nzelfde stunt kan zorgen. Nu is dat format nog langer. En dat, ja, dat is natuurlijk eigenlijk altijd in het voordeel van de toplanden. Cor Dekker zal echt minimaal 100 gemiddeld moeten gooien. En hij zal hopen dat Sivertsen eigenlijk ja, dat hij ook gewoon rond de 80, 85 gemiddeld gooit. Ja, we, deze mannen, ja, als Menzies en Anderson het allebei op hun heupen zetten, zeker scorend, dan heb je ook zomaar kans dat dit gewoon richting 8-1, 8-2 kan gaan.
0: Ja, want jij zegt er moet 185 gemiddeld opkomen. Ik zit naar die gemiddeldes te kijken van de Noren tot nu toe. Cor Dekker 88 en die Sivertsen net onder de 70.
1: Ja, er zullen we allebei minimaal 10, 12 punten bij moeten. Want ik denk wel dat Schotland hier met de missie is.
0: Ik ben sowieso wel benieuwd hoe zo'n koppel dan werkt. Want het zijn natuurlijk totaal verschillende types bij Schotland.
1: Ja, heel veel mensen zijn daar wel bang over. Maar ik denk dat dat wel mee gaat vallen bij Cameron Menzies. Jij bedoelt natuurlijk dat Anderson die gaat gewoon pijlen gooien. En dat Menzies natuurlijk een beetje de lunatic is van de twee. Maar Menzies heeft in zijn vroegere WDF-carrière echt jarenlang voor Schotland gespeeld. En als je als Schot met de grote Gary Anderson mag spelen, ik denk dat je dan dat gaat vanzelf, denk ik. En ja, een betere leermeester kan je natuurlijk niet hebben.
0: We gaan zien wat Cor Dekker kan doen vanaf 118. Vindt de triple 20 niet. En dan kan Schotland direct gaan breken.
1: Gelijk voor een break. En dit is gelijk in 14 knots. De eerste leg naar Gary Anderson en Cameron Menzies. Het is een fijn begin als je dan zo koud in het toernooi komt. Want je hebt natuurlijk nog geen poolfase gespeeld. En je begint dan gelijk met een 14 knot.
0: Noorwegen weet wel direct wat ze tegenkrijgen vandaag. Ik denk dat ze daar ook wel rekening mee hadden gehouden. Maar ja, wat jij zegt, als deze twee het allebei op hun heupen hebben.
1: Ja, en het is ook wel gewoon weer goed om te zien dat Gary Anderson weer op een podium staat. Hè? Want het is alweer een tijdje geleden dat we hem gezien hebben. De European Darts Grand Prix was zijn laatste toernooi. Dat was in Sindelfingen met de Eurotour. Daar verloor hij gelijk in zijn eerste ronde met 6-3 van Nico Springer. Het is toch twee maanden geleden dat we Anderson op een podium gezien hebben. Menzies, laatste tijd natuurlijk goed in vorm. Pas geleden zijn eerste halve finale gehaald bij de Eurotour. Ja, eigenlijk heeft iedereen het, natuurlijk, iedereen heeft het over Engeland. Heel veel hebben het over Nederland, logisch. Schotland wordt eigenlijk door niemand genoemd.
0: En dat is eigenlijk best raar als je deze namen hier ziet staan. En het begin is in ieder geval goed.
1: Ja, ze staan weer naar 12 pijlen op 66. En dan gaan we weer naar triple 10. En dan moet het nu via Tops En dat is twee keer een 66 finish op rij van Gary Anderson. God, dat is lekker hè, als je cameraman bent.
2: Ja, wat...
1: Vier beurten gegooid, twee keer 100 en twee keer 140. En voor de rest hoef je niks te doen.
2: Maar zo staat hij er ook bij. En dat zag je bij die eerste dubbel die Anderson gooide. Stond hij er al bij van zo. Ja, dit is lekker. En nu gewoon weer hetzelfde.
1: Van Kordekker, beurt met twee trippels. De eerste van Noorwegen in deze wedstrijd.
2: Eens kijken of Schotland dit beter weg kan gaan zetten. Niet voor de 18, hij zit hem weg op de Big Fish. Maar eerst Kordekker. En die mag naar tops.
1: Net geen 160 finish voor Kordekker. Gary Anderson. Ook geen 170. En dan komt nu een moment aan voor Sivertsen. Zo goed op de dubbels, heel dit toernooi. Nu tegen de grote mannen. Dat is toch net wat anders. Die kwam van de nummering af. Flinke misser. Oh, oh, oh, wat is dit goed van Schotland zeg. Eerst keer twee keer 66 van Gary Anderson. En nu een 78 finish van Cameron Menzies in tweede darts. Kijk, en hier zie je dus dat Gary Anderson gebrand is op dit toernooi. Je ziet het aan zijn reactie. Gary Anderson heeft er zin in. En als Gary Anderson er zin in heeft, bergjagen dan maar.
2: Ik denk dat er na deze wedstrijd, als dit zich zo doorzet, dat net iets meer mensen Schotland gaan noemen. Oh, dit is al erg goed tot nu toe.
1: Nog geen bel op een dubbel gemist. Het is boven de 100 gemiddeld. Scorend bijna 110.
2: Na 9 pijlen staat er 121 bij Schotland.
1: Triple 15, dat lukt niet.
3: 89.
1: Dan staat er weer keurig na 12 pijlen een dubbel over. God, wat is dit goed zeg van Schotland zo in de eerste 4 legs. Nog steeds 100% op de dubbels. 14, 15, 17 en 13 darts van Schotland. Gemiddelde van bijna 102.
2: Als jij de loting ziet en je ziet dat je tegen Schotland moet, dan hou je er rekening mee dat dit kan gebeuren. Maar dat het dan ook gebeurt.
1: Ja, ik denk na die 78 finish, die reactie van Gary Anderson, dat... Ja, dat... Dan zie je dus, hij is hier met één doel naartoe gekomen. Hij wil hier gewoon die beker op komen halen samen met Cameron Menzies. En tuurlijk, Gary Anderson heeft alles gewonnen in zijn leven. Maar toch, als hij een Schots shirt aantrekt, dan kan er net wat anders ontstaan. Dat is voor sommige landen betekent dat net wat extra's. We zijn natuurlijk de nummer 4 geplaatst.
3: Ja,
1: ik zou je zeggen, het kan een leuke halve finale zijn. Engeland-Schotland. Maar laten we niet te ver op de zaken vooruit lopen.
2: Nee, als ze doorgaan, ja, daar hebben we het al over gehad. Dan staat Ierland te wachten. En ik zeg nog als, want ik wil niet te veel op de zaken vooruit lopen, maar...
1: De bovenkant van het speelschema is wel echt heftig, hoor. Engeland zal eerst nog langs Spanje moeten. Nou, ik zie Wales, Verenigde Staten. Nou, kleten is natuurlijk wel goed. Dan krijg je op papier, krijg je misschien wel Engeland, Wales en Schotland, Ierland in de kwartfinales.
2: Het gaat een mogelijk leuke dag worden morgen.
1: Ja, dat wordt sowieso een leuke middag. Dat kan ik u nu al vertellen.
2: En Schotland staat alweer op een finish in de leg van Noorwegen. Ja, 100 plus hebben we nog niet gezien.
1: Nee, ja, ze komen niet op 100 plus, want omdat ze zo goed scoren, blijft het 100%. Tuurlijk blijft het 100%. Weer een 15-darter van Schotland. Maar het lijkt me dan toch een heerlijk gevoel als je Cameron Menzies bent. Dat je gewoon elke leg maar twee beurten hoeft te gooien. En als je hem dan één keer moet uitgooien, dat je hem dan ook uitgooit. Gary Anderson foutloos en Menzies eigenlijk ook foutloos. Een arme, arme Noorwegen. Vorig jaar speelde Schotland natuurlijk ook in de laatste 16. Toen kregen ze met 8-0 op de broek van Team Nederland. Dit jaar hebben ze zonder intenties te denken, nou, vorig jaar 8-0 verloren, gaan we dit jaar maar proberen om gewoon 8-0 te winnen. En wat zijn ze goed op weg, zeg. Nog steeds boven de 100 gemiddeld.
2: Ja, Gary Anderson. Nog altijd 107 gemiddeld.
1: Ja, kijk, Menzies, die zet het even weg.
2: En Team Noorwegen staat erbij en kan er eigenlijk alleen maar naar kijken.
1: Voor 6 uit 6, Gary Anderson. Het is wel gewoon uit. En zo staat het 6-0. Ze hebben 6 legs gespeeld. Er is 1 leg in 6 beurten gewonnen. Voor de rest gewoon alles in 5.
2: Nou, dit is eigenlijk het niveau waar je op hoopt. We krijgen het wel allemaal deze middag.
1: Het is echt...
2: We beginnen
1: echt
2: met,
1: heel goed.
2: Met een uitstekende wedstrijd. Daarna een soort knotsgekke wedstrijd die naar een laatste leg toe gaat, waarbij het niveau niet al te hoog is. En dan nu krijgen we dit.
1: Ja, en nu hoop je natuurlijk dat het klikt bij Schotland, dat we misschien wel mooie dingen zien. Maar het gaat vanaf gewoon beurt 1. Gaat het als een raket. Menzies gooit uitstekend mee. Is dan dit misschien toch nog een lekje voor Noorwegen? Zo voor de pauze. Of denkt Gary Anderson daar anders over?
2: Gary Anderson lijkt daar inderdaad anders over te denken. En laat 121 staan zometeen.
1: Ja, het is pas, hoe gek het ook klinkt, de eerste 180 van de wedstrijd. We hebben zoveel 140 scorers en 100 scorers gezien.
2: Ja, Noorwegen blijft nog boven de 100. 121 gaat niet uit, maar misschien mag Anderson nog terugkomen. Eerst Cor Dekker. En die mag naar dubbel 12. 89. Zo kan het Schotland zijn die een 7-0 voorsprong pakt richting de pauze. En het is 7-0. En we gaan echt pauzeren. En dat kan dus betekenen dat Noorwegen misschien wel voor één lekje terug moet gaan komen op het podium zo. Of kunnen ze nog iets gaan doen?
3: Zul je ze hebben?
4: Moest kijken. Ze maken geen ruzie.
3: Dat gaan we vieren!
5: Hij kan hier zijn ei bakken.
6: Het barbecue assortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. De beste last minutes binnen ieder budget. Boek ze nu bij TUI. TUI. Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking toch nog? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme

0: Stoppen met roken is moeilijk. Verlicht je verlangen naar roken na 30 seconden. Probeer de nicotinel mondspray.
1: U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
2: You're simply the best. Better than anyone.
3: Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovens van Miele. Eens een Miele, altijd een Miele.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
5: Als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse helpen we om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek de ultieme Avondvierdaagse checklist en bij welke producten je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Een baanbrekende anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
7: Hansaplast pleisterspray. Eenvoudig aan te brengen en beweegt mee als een tweede huid. Drie ingrediënten vormen een 100% onzichtbare bescherming. Hansaplast beschermt als een tweede huid.
8: Hier nog beelden van die 110 finish van Gary Anderson. En hier nog die 64 finish voor 7-0. Gary Anderson is on fire. Hij gewoon een gemiddelde, een individueel gemiddelde van 104 en een beetje. En een scorend gemiddelde van 116. En vooral na die 78 finish van Cameron Menzies zag je dan alles vooral de reactie van Gary Anderson. Hij wil dit toernooi. Hij wil natuurlijk minimaal de finale halen. Dat levert een Grand Slam of the Arts ticket op. Maar hij wil natuurlijk gewoon samen met Cameron Menzies die beker winnen voor Schotland. Ze zijn in ieder geval goed op weg. Want het staat 7-0 voor Noorwegen. Hier de eerdere uitslagen van de middag. En dan gaan we straks nog naar Wales tegen USA. Eerst nog even kijken. Wordt het één lekje of wordt het er nog meer? We gaan het zien. Het vervolg van de wedstrijd.
9: En ja, het is Schotland die ook nog die achtste leg mag gaan beginnen. Maar het is tot nu toe een gekke middag. Maar zo gek.
8: Nee, dit wordt gewoon 8-0 of 8-1 hoor. Maar Jeffrey, dat durf ik wel mijn geld op in te zetten. Het is jammer, vooral in die derde leg. Daar had Noorwegen 4 pijlen op de dubbel. 8-0 voelt altijd wat hard aan. Ja, de Schotten weten het maar al te goed hoe het voelt. Want vorig jaar kreeg Schotland zelf met 8-0 op de broek. Toen was het Gary Anderson en Peter Wright. Maar 8-0 voelt altijd wat hard, hè. Eigenlijk verdient altijd iedereen wel een lekje. Dan zullen ze wel een dubbel moeten gooien. Of überhaupt op een dubbel moeten komen.
9: Ja, het is nu... Een lek die Schotland is begonnen, maar Noorwegen start prima. Met 100, daarna 140. En wat kan Cort Dekker nu?
10: 59.
9: Helaas geen triple. En ja, dan kan je dit invullen.
8: Het is voor de wedstrijd. Gary Anderson om het in stijl te doen. En nog maar een lekje in 15 darts af te tikken.
10: 99.
8: Dat dan net niet.
9: Ja, en dan weet je eigenlijk dat dit moet. Triple nodig. En hij mag naar dubbel 12.
8: Voor de wedstrijd Cameron Menzies. 4-9, dubbel 8. En het is Schotland die met 8-0 Noorwegen naar huis stuurt. Voor Noorwegen was het een mooi toernooi. Ze kwamen de pool door, maar uiteindelijk was Schotland, het geplaatste land, toch een maatje te groot. Schotland komt net niet aan een 100-plus gemiddelde. Maar wat waren ze goed, zeg. En iedereen heeft het over Engeland. Iedereen heeft het over Nederland. Maar ik denk dat we een nieuwe titelfavoriet erbij hebben. Gary Anderson en Cameron Menzies. Ze zijn er klaar voor.
11: ASR is trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse.

0: statiegeld is zoveel meer dan money. Lever in of doneer.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel. De beste last minutes binnen ieder budget. Boek ze nu bij TUI. TUI. Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking toch nog? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: De laatste partij van deze middagsessie. Die gaat tussen Wales en de Verenigde Staten. Beide landen kwamen eerst uit in de poolfase, waarbij Wales won in een pool met Litouwen en Thailand. Wales won van beide landen met 4-1. Ja, en de Verenigde Staten, dat mag toch een verrassing genoemd worden. Zij zaten in pool G, samen met Canada en Australië. En de Amerikanen wonnen met 4-3 van Australië en later met 4-2 van Canada. En zo is het de Verenigde Staten die tegenover de verliezend finalist van vorig jaar staat. Alleen Marco, dit is wel een net ander koppel dan dat wij voorgaande jaren hebben gezien.
1: Ja, het is natuurlijk wel een naderlating voor Wales en ook voor Johnny Clayton dat Kervin Price heeft afgezegd en dat Nick Kenny hier staat. Als je naar de cijfers van de eerste twee wedstrijden kijkt van deze vier spelers, springt er eigenlijk één ding. Ja, dat springt eruit. Dat is Nick Kenny, gewoon de minste is van de vier. Nick Kenny, zijn overal gemiddelde in de twee poolwedstrijden, was 75. Hij doet één ding goed. Dat is het finishen. Dus als Nick Kenny een kans krijgt, dan is het uit. En voor de rest, het lijkt dat Nick Kenny misschien wel iets te veel zijn best wil doen en niet Johnny Clayton en Wills wil teleurstellen. Het zijn natuurlijk hele grote schoenen om te vullen van Kervin Price. Hij weet zelf ook, ik ben geen Kervin Price, heeft hij ook in een interview gezegd. Maar hij zal zelf ook weten, het zal vandaag beter moeten. Want, oké, Verenigde Staten, het is degelijk, het is goed. Het is niet fantastisch, maar het zijn wel twee heel gelijkwaardige spelers. Dus Nick Kenny zal echt een tandje bij moeten zetten om van Amerika te kunnen winnen, denk ik.
0: Ja, dat is al wat je zegt, aardig wat druk liggen bij Nick Kenny. Maar ja, die finishes, dat is... We zaten de toernooistatistieken te bekijken. Maar wat Wales aan het doen is geweest in die poolfase. 10 pijlen op de dubbel gehad. 8 raak. Waarbij Nick Kenny 3 uit 4 gooide. Ja, Clayton 5 uit 6.
1: Ja, daar is Wales echt ijzersterk in dit toernooi. Ja, als het dan deze wedstrijd ook nog een beetje qua scorend een beetje meegaat, dan verwacht ik wel dat Wales de favoriet is. Ja, voor de Verenigde Staten. Die zullen ook met enorm veel zelfvertrouwen natuurlijk eerst door die pool. Het was natuurlijk een loodzware pool. Het zijn 3 teams die heel dicht bij elkaar lagen. Gisteren in de shootout wonnen ze van Canada. Laat op de avond. Ja, benieuwd of dat ze nu in een lange vorm tegen Wales nog een keer kunnen.
0: Nou, ik moet ook zeggen, de Amerikanen, als we toch die toernooistatistieken bespreken, die deden eigenlijk ook al goed op de dubbels. Dat beide mannen zaten ongeveer rond de 50%. In het geval van Bunce nog iets hoger. Bunce was 4 uit 7 op zijn dubbels. Cevada 4 uit 8.
1: Ja, het ziet er gewoon heel verzorgd uit wat ze doen. Het is niet spectaculair. Er zitten heel weinig 180ers of beurten met 3 trippels bij. Maar het is gewoon heel degelijk. Het is gewoon bijna allemaal een 6 beurt uit.
0: Eerst aan Nick Kenny 130 met de Verenigde Staten op 144. En hij mag naar de bullseye.
2: 92. USA Uruguay 144.
0: Adam Cevada. 144 gaat niet uit.
2: 58.
0: Dus is nu de beurt aan Johnny Clayton.
1: Voor 6 en dubbel 16. Als Clayton op dubbel 16 staat, dan is het normaal gesproken al wel raak. Wales 1-0 voor.
2: Take.
1: Ja, Nick Kenny, ook in zijn WDF-tijd jarenlang voor Team Wales gespeeld. 3 keer de Europa Cup gespeeld, 1 keer de World Cup. Ook in de jeugd een paar keer meegedaan. Met zelfs nog een keer singlekampioen bij de Europa Cup. Dus hij is echt wel gewend om in het team, om in het shirt van Wales te spelen. Terwijl dat hier Clayton de eerste 180e van de wedstrijd gooit. En ja, voor mensen uit Wales, en we zagen het ook van Schotland, Ierland, Engeland, het zijn toch landen die voelen dan net wat extra, denk ik, als wat landen aan deze kant hebben. Ze vinden het extra speciaal om gewoon voor hun land uit te komen. En dat is niet, we zien veel fans uit Wales, of in ieder geval voor Wales in Frankfurt. Aardig wat vlaggen gezien.
0: Het is Johnny Clayton op 121. Die gaat dit keer niet uit. Dus Zavada naar tops.
1: Ja, het hele toernooi zei al, was die 50% op zijn dubbels. Gaat er gewoon vrolijk mee verder. Mooie finish van Adam Zavada.
0: 100. Dat is de tweede van de wedstrijd. 127. Niet meteen een perfect antwoord van Buns, maar weet 2 trippels te vinden. Six.
2: Six. 57.

0: Belangrijke laatste hier voor Nick Kenny. Die na bijna 3 gespeelde legs nog niet het niveau heeft meegenomen.
1: Maar hetzelfde geldt een beetje voor deze man.
0: Ja, Kenny en Savan allebei nog onder de 70 gemiddeld. Clayton is gewoon op afspraak. Die zit rond de 100.
1: 69. Je zet dit goed weg. Maar Buns 144. En die mag naar dubbel 12.
0: Speltje gaat er net onder. Nou, dubbels was Kenny goed in de pool. En hij blijft uitstekend op de dubbels. Ja, als je dan de mindere bent van de twee, maar je blijft wel constant dit soort dingen doen. Af en toe een triple meegooien en je dubbels gewoon uitgooien. Ja, dan blijft het gewoon een heel lastig verhaal voor de tegenstander.
2: 46.
0: En dan ben je eigenlijk wel gewoon goede nummer 2. Tuurlijk, het zijn niet veel beurten met 2 triples. Maar dat doet deze man wel.
1: Dit is de eerste keer dat Cevada 2 triples weet te vinden. Wat je al zei, Marco, het zijn vrij gelijkwaardige types. Cevada en Buns. Al heeft Cevada op de CDC-tour, de Amerikaanse tour, tot nu toe de beste resultaten gehad. In mei begon die tour weer en de eerste 2 toernooien schreef Cevada direct op zijn naam. In de eerste speelde hij de finale tegen zijn koppelmaat op dit toernooi, die Stoop Buns.
0: Beetje raar gedaan van Cevada. Want waarschijnlijk in gedachte dat hij nu 170 overliet. Ik denk dat hij verkeerd gerekend heeft of verkeerd gekeken heeft.
1: Dit is ook wel een pijnlijke misser voor Nick Kenny.
2: 15.
1: Ja, en dit wordt eigenlijk alleen nog maar pijnlijker.
0: Ja, dit helpt allemaal niet echt. Ja, wel voor Wils natuurlijk.
1: Ja, en als Clayton ziet dat iedereen even wat minder aanpakt, denkt hij,

0: Nou, wat we al zeiden, bijna geen beurten met twee trippels. Dit was pas de eerste, zeker geen beurten met drie trippels. Elke beurt een trippeltje mee. Ja, voor het, deze wedstrijd 50% door de dubbels. Dan kan je er lang aan blijven hangen. Alles dit wel lekker voor Wales natuurlijk. Het is zijn eerste 180er. Je ziet dan Kenny helemaal opgepompt terugkomen en kleed en lachen. Ja jongen, goed gedaan.
1: Komt wel goed.
0: Komt allemaal goed, vriend. Wanneer Kenny ook ooit met de World Cup goud won in het team event. Ja, is Clayton natuurlijk. Hier zo twee keer de winnaar van dit toernooi geweest. 2020 en 2023 was Wales de beste. De beelden van 2023 hebben we natuurlijk nog net gezien. Ja, ook weer een rare keuze. 78 over, dan voor triple 14 willen gaan voor dubbel 18. Als je dan een single 14 gooit, dan blijft er 64 over. Dat kan je misschien toch een pijl schelen op een dubbel. Oké, hij zet het nu goed weg. Maar op lange termijn zijn het gewoon niet de meest verstandige shots. Dit is wel de trip nog even opvoeren.
1: Oh ja, het is Johnny Clayton en het is dubbel 16. Zo kan Clayton nog steeds zeggen, rustig maar, het komt goed. 58. Nou, we zien het hier. 3 uit 6, maar Johnny Clayton is 3 uit 4 op zijn dubbels.
0: Inmiddels heeft Savannah het niveau opgekrikt. Dan staat hij nu 90 gemiddeld te gooien.
1: Hier ligt kans voor Wales om in te stappen in deze leg. De Verenigde Staten laten 140 staan. Kenny weet een triple te vinden en dus 141 over te laten.
0: Deze zou zeer doen bij de Verenigde Staten als Johnny Clayton deze 141 uitgooit. Hij gaat naar dubbel 12. En Johnny Clayton laat even zien waarom dat hij de nummer 5 van de wereld is. Dankzij deze prachtige 141 finish. En deze zal wel even aankomen bij Team Verenigde Staten.
2: Maar dit is waar we het eerder over hebben gehad. Dit is zo heerlijk aan die World Cup. Dat je dat shot ernaast ziet van Nick Kenny. Hoe die reageert op die finish.
1: Dit is prima van Bunts. Wales is misschien wel onderweg naar een 5-2 voorsprong. Waarmee we zo de pauze ingaan.
0: Belangrijk laatste pijltje.

0: Nick Kenny. Nick Kenny die inmiddels ook boven de 80 gemiddeld is gaan gooien. Ja, die 141 finish van Clayton Zeggen in leg 6. Volgende status stond op 55 te wachten. Kan er nog een 100 plus aan volgen?
1: Het kan via tops. Maar die lukt dan net niet.
0: Dan zal team USA eigenlijk dit moeten doen om in de wedstrijd om wat te doen. Maar dat lukt niet. Dan is het weer Kenny die het mag gaan doen. Kenny zo goed op de dubbels.
1: En zo is het 5-2 voor Wales. En Nick Kenny, ja, die doet wat hij moet doen als nummer 2. Maar Johnny Clayton, die trekt de kar.
2: ASR is trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse.

0: Stoppen met roken is moeilijk. Verlicht je verlangen naar roken na 30 seconden. Probeer de nicotinel mondspray.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
2: Een baanbrekende anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
3: Hansaplast pleisterspray. Eenvoudig aan te brengen en beweegt mee als een tweede huid. Gemaakt van ethylcellulose, glycerine en castorolie. Droogt snel en zorgt voor een 100% onzichtbare bescherming. Hansaplast. Beschermt als een tweede huid.
4: Als dagelijks stof hinderlijk wordt, dan is het tijd voor Swiffer Duster. Effectief op 100% van het stof. Het werkt als een krachtige magneet, vangt stof op en houdt het vast. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor stof is het game over. Swiffer Duster. Schoon in een handomdraai. Wat tanden uniek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Een versleten opzetborstel maakt poetsen nog moeilijker. En laat miljoenen tandplakbacteriën achter. Een nieuwe Oral-B opzetborstel bereikt ook de ruimtes tussen de tanden. En zorgt zo opnieuw voor 100% poetskracht. Dus controleer, vervang en kies opnieuw voor perfect schone tanden met Oral-B.
5: Gebruik Lenoir Unstoppables bij elke was. Voor een onweerstaanbaar frisse geur die de hele dag meegaat. De geurboosters van Lenoir Unstoppables. Te fris om te weerstaan. Boys?
6: Heb je ook zo genoeg van die muffe geurtjes op je kleren wanneer je ze binnendroogt? Probeer Lenoir Fresh Air. En ontdek de zonnige frisheid van buitengedroogde kleding.
7: Wat de...
6: Het is net lente in een fles. Lenoir Fresh Air. Fris, alsof het buiten gedroogd is. Wat je ogen zien. Wat je neus ruikt. Gebruik Lenoir Pots tegen onzichtbaar vuil, zodat je kleren langdurig fris ruiken. Bye bye vellen en geurtjes. Hallo, langdurige frisheid. Buiten bereik van kinderen bewaren.
8: Daryl hit the winning dart for us to win, and I ran to one side of the stage and you ran to the other side of the stage, and obviously it was probably a bit of disbelief for the two of us that we'd won the World Cup for Northern Ireland.
9: Here I have got probably just another one of us playing against Germany again, you missing a finish and then me clearing up as usual, but
8: apart from the two bellies hanging out from the two of us, that was it was a great moment. The camera done us dirty there, but obviously lifting the trophy for the first time for our wee country, it was special. And to be in such a final along with Wales, when you just see how much it meant to us, the two of us, screaming at the top of our lungs and crying like big babies the whole way through.
9: It all came down to us lifting that trophy for our country and getting the star on the back of our shirt for the first ever time Northern Ireland in any sport has ever done it. So we are proud as anything.
8: Yeah. Definitely.
10: Well, the defending champions are in town tonight.
11: We zijn weer terug na de pauze als we nog even in beeld de sessie van vanavond zien. Noord-Ierland tegen België. Duitsland tegen Tsjechië, Engeland tegen Spanje en ja, Nederland tegen Zweden. Vanavond komt eindelijk Nederland in actie.
12: Ja, nou hebben we vanmiddag tot nu toe een prachtige sessie, maar vanavond dat gaat er ook eentje worden. De World Cup of Darts, de ronde van de laatste 16, stelt in ieder geval niet teleur. Wie ook niet teleurstelt is Johnny Clayton. Die heeft het verschil in deze wedstrijd gemaakt in leg 6 dankzij die 141 finish. Wat een finish was dat zeg. Amerika stond te wachten op 55. En Clayton liet even iets magisch zien.
11: Liet even zien wie, waarom hij de kopman van Wales is. Terwijl Stow Buns deze leg goed is begonnen. Want dat hebben we net gezien. Hij was de enige die in de pauze op het podium bleef. En heeft de hele pauze gewoon staan doorgooien.
12: Ja, het is niet verplicht om het podium af te gaan in de pauze. Meestal gebeurt het wel altijd dat ze toch even naar het podium afgaan. Nog even een slokje drinken, even sanitaire stop. Je kan er ook gewoon voor kiezen om op het podium te blijven staan. 17. Ja, het heeft één beurt gewerkt. Nu weer een beurt van helemaal niks. Voor Stoband.
11: En dan moet Cevada het maar doen. Die dus wel naar achter ging. Die geeft het een prima vervolg. Ja, je zei het van tevoren al. Het zijn twee vergelijkbare spelers. Zitten nu ook na 7 legs. Op een vergelijkbaar gemiddelde. Terwijl we de 4e maximale score zien van Wales.
12: Nou, het is ook de tweede van Nick Kenny. Nick Kenny gaat nou echt meedoen hoor met Johnny Clayton. 86. Denk je, Amerika heeft wat voorsprong door die 180er. Mag Johnny Clayton gewoon gaan aanleggen voor 80. En doet het ook in 2 darts. Oei, oei, oei, wat is Johnny Clayton goed zeg. En wat is dit fijn voor Nick Kenny. Die voelt gewoon aan alles. Oké, ik heb 180 gehoord. Was misschien meer dan ik van tevoren verwacht had. Ja, dan zie je Clayton naar die hockey gaan. Zoveel zelfvertrouwen, ook door die Premier League natuurlijk. Het gaat gewoon allemaal uit. Alles gaat uit bij Johnny Clayton.
11: Ja, en we hebben het eerder over het schema gehad en wat voor lekkere wedstrijden hieruit voort kunnen komen. Maar om het nog maar even een keer te benoemen. De winnaar van deze wedstrijd gaat het opnemen tegen de winnaar van Engeland-Spanje. Dan kun je dus morgen deze Johnny Clayton zien. Mogelijk tegen Luke en Luke.
12: Ja, het, top. Oh, kijk je toch ook wel uit naar Engeland-Spanje. Dat is ook wel een potje waar ik naar uitkijk hoor. Rijden ze in een bloedvorm.
11: Ja, we hebben vorig jaar gezien dat je niet zomaar uit moet gaan dat Luke en Luke maar gaan winnen.
12: Ja, ik denk toch wel dat ze met een andere mindset dit jaar op het podium staan dan wat ze vorig jaar op het podium staan. Om dat allemaal vanavond te zien natuurlijk. Eerst nog even deze eindfase van deze wedstrijd natuurlijk. Wales, een briljante 6-2 voorsprong.
11: Dit is keurig wat Cevada doet. Inmiddels zijn de gemiddeldes van de Amerikanen wat uit elkaar. Want Cevada gaat richting de 95 gemiddeld.
12: Voor een break. Dubbel 10 voor Stow Buns. Oei, en dan worden er weer 3 pijlen op de dubbel gemist. Zo'n 4 legs op rij. Wales kan dat ook. Leg 5 op rij worden. 2 keer dubbel 19 lukt net niet.
13: 56.
12: Top 7.
11: En Cevada is nog altijd foutloos op de dubbels. En zo doet de Verenigde Staten iets terug.
13: Seventy-five.
12: weer een goede score van Nick Kenny. Beurt met twee triples.
11: Sevada zoekt een triple, vindt hij niet. Dan kan Wills direct iets terug gaan doen als Nick Kenny dit goed wegzet. En die heeft al een triple gevonden.
12: Ja, en die zit perfect, zo hoog in de triple. Triple 13 met de laatste. Wel geprobeerd, niet gelukt, maar weer een beurt met twee triples. Het zijn wel twee goede beurten hoor van Kenny, 125 en 126. Dan is dit allemaal mooi van Stowe Bunce. Maar normaal gesproken is dit een koud kunstje voor Johnny Clayton. Twee darts op tops. En twee missers van Johnny Clayton.
11: Ja, en dan is die 140 van Stowe Bunce opeens een hele fijne. Want dit zijn twee pijlen voor Zavada. Die kan toch ook missen. Hij is niet de enige, want ook Nick Kenny krijgt het niet voor elkaar om die dubbel te gooien. Stowe Bunce kan het uiteindelijk wel. Nog net. Maar ja, het staat wel gewoon 6-4.
12: Nou, je moet ook niet vragen hoe die pijl met angst en beven erin ging. Hoi, hoi, hoi. Maar Amerika leeft nog. Dat is natuurlijk nog steeds wel die comfortabele voorsprong.
11: Ook geen triples voor Nick Kenny. Die wel altijd boven de 80 gemiddeld zit, maar nog altijd wel de minste van de vier is.
12: Stowe Bunce loopt er een beetje verslagen bij op het podium. Terwijl het valt toch allemaal wel mee. Er valt nog best wel redelijk wat triples mee. Hij lijkt niet helemaal happy. Wat kan Clayton overlaten? Komt hij onder de 100? Het antwoord is nee. Dan blijft er nog een pittige finish staan voor Kenny.
11: Een punt. Scoorde net twee triples van af. 188. Lukt niet. Laat 100 staan. Naar de bullseye.
12: En een beltje gemist. En dan zal Willem Zavada deze echt uit moeten gooien. Om zich volledig weer terug in de wedstrijd te vechten. En drie legs op rij te winnen. Het huis het buigt. Nog één peltje voor Zavada. Nee!
11: Het was een mooie kans geweest. Maar twee pijlen voor Clayton.
13: 15.
11: Maar Clayton begint zijn dubbels te missen. Om op 6-5 te komen.
12: Ja, de vorige leg miste Wills 5 pijlen op de dubbel. Deze leg inmiddels 3.
11: Maar het is weer Stowe Bunce met die laatste. En het staat 6-5. En de Verenigde Staten mag deze leg beginnen.
12: Het is ongelooflijk, hè. Wills speelde zo goed. Ze worden alles bijna in 5 beurt uit. Ze waren 6 uit 10 op de dubbels. Nu zijn ze 6 uit 18 op de dubbels. De laatste 8 pijlen allemaal ernaast. Het is niet zo dat Amerika in één keer fantastisch staat te gooien. Want ze winnen een lek in 6 beurten. En 2 in 7. Wils had het hier gewoon al af moeten maken natuurlijk. Zoveel missers op de dubbel. Nu gelooft de Amerikaan misschien wel helemaal weer in.
11: Ja, we hebben dit beeld natuurlijk eerder gezien bij de eerste wedstrijd van deze middagsessie. Toen stond het er ook zo voor bij tijdens de break. Toen leek Polen terug te komen, maar lukte niet om de wedstrijd helemaal om te draaien. Geen triple voor Cevada. Laat 150 over voor Bunts. Kan Kenny iets beters overlaten voor Clayton. Hij zet hem er iets onder.
12: Weer een belangrijke laatste van Stobens.
11: En weer 141 voor Clayton.
12: Hij deed het in leg 6. Kan het dan ook nog een keer in leg 12? Johnny Clayton, twee keer 141 finish voor de Ferret. Wauw, wauw, wauw. In een periode in de wedstrijd dat het echt een stuk minder gaat met Wils. Dat de dubbels voor geen meter gaan. En Nick Kenny kijkt van wat is deze man goed. In leg 6, 141. En in leg 12, boom, gewoon nog een keer. En Wils, nog één leg nodig voor een plek in de kwartfinale.
11: En dan is dit een heel lekker begin. En misschien is dit wel precies wat Wils nodig had. Terwijl Bunts 171 er tegenover zet.
12: Twee keer 140 van Wills. En zijn vader haakt af. Hij als enige geen triples. Oh, Johnny Clayton, wat ben je goed. 141 finish en daarna twee scorende beurten van 140. In leg 13. En dan mag Kenny voor de wedstrijd gaan gooien van 81.
11: Hey, Kenny is 1 uit 7 op zijn dubbels. Hij kijkt even. En ziet de Verenigde Staten op 154 staan. En dus is het een pijl op de bullseye.
13: 48.
11: Maar dat lukt niet.
12: Dat is 1. Dat is net geen 2. En dan is dit misschien wel de laatste kans van Adam Cevada en Team Amerika.
11: En dan natuurlijk naar dubbel 16. En natuurlijk is dubbel 16 en raak. Het was 5-2 bij de rust. En de Verenigde Staten leek terug te gaan komen. Maar nog een 141 finish voor Johnny Clayton was het einde. En het werd 8-5 voor Wills. En die zien we dus morgen terug.

0: channels, across their demanding fairways and vast screens. Retrace the steps taken over the last 130 years, and you will find the footprints of an American legacy.
1: Do you believe it?
2: It's the shot of his life.
1: He's got it.
2: Oh, my.
3: U.S. Women's Open title.
0: You will find yourself right in the heart of this story.
2: What a punt.
0: A story that has seen the world's greatest talent confront sport's toughest tests.
2: That's pretty good.
0: Journey that has taken humble beginnings to unimaginable heights.
2: Expect anything different?
0: A bridge that connects over a century of golf icons.
4: The older you get, the more thrilling it gets because the harder it gets.
0: Shine a light on this dream.
5: I've been dreaming of this moment since I was 10 years old.
0: It's champions.
6: And I enjoyed every minute of it.
0: It's thrills.
7: Jordan Spieth.
8: This will be a day we'll never forget.
0: It's legacy. Because when you understand where we've been, you can start to imagine how far we can go.
9: We don't get this opportunity to play for a national crown very often. But, you know, you have a chance to win our nation's title.
10: Via Play. De beste kijk op sport. Het wereldkampioenschap darts voor landenteams.
11: Niets is onmogelijk.
10: 40 landen in een dubbelspeltoernooi.
12: Oeh, dit gaat helemaal de mist in.
10: Met natuurlijk het Nederlands topteam Michael van Gerwen en Gian van Veen.
12: Ja, rustig maar jongens. Nu komt de reactie.
10: Kijk live naar de World Cup of Darts. Via Play. De beste kijk op sport.
12: Lekker hoor.
13: Hier nog even de uitslagen van deze toch wel hele mooie dartmiddag hoor, bij de laatste 16 van de World Cup of Darts. We begonnen deze middag met Ierland tegen Polen in een hele spannende wedstrijd. Was het uiteindelijk Ierland die met 8-5 won. Daarna zagen we een hele nerveuze, maar toch ook wel spannende en een leuke wedstrijd tussen Letland en Frankrijk. En dat werd 8-7 voor Maras Rasma en Valtes Melderis. Dus hun gaan we ook terugzien in de kwartfinale. Daarna zagen we een masterclass van Gary Anderson met nieuwe partner Cameron Menzies. Hun wonnen 8-0 van Cor Dekker en zijn kleine vriend Sivertsen uit Noorwegen. Arme, arme Noorwegen en arme Cor Dekker. Maar tegen dit Schotland was niks te doen. En die laatste wedstrijd, die hebben we net gezien, de uitslag. 8-5 was het voor Wales. Dankzij twee fantastische 141 finishes van Johnny Clayton is uiteindelijk Wils die morgenmiddag zijn opwachting mag maken. En dan kijk even naar het programma van vanavond. Dit is een programma om je vingers bij af te likken. We beginnen met de titelverdedigers Noord-Ierland. Gaat het opnemen tegen België, Dimitri van den Berg en Mike de Dekker. Gisteren kwamen ze met geluk door, team België. Maar vandaag mogen ze het gaan proberen om de kwartfinale te bereiken. Daarna de Host Nations, oftewel Duitsland, gaan het opnemen tegen Tsjechië. Gevaarlijk koppel hoor. Karel Sedláček en Adam Gavlas. Het kan een hele interessante wedstrijd worden. En daarna begint het echte hoofdgerecht. Engeland tegen Spanje. Luke en Luke. Gaat het dit jaar dan wel lukken? Ze hebben wel een lastige wedstrijd met een man in vorm, Christo Reyes, en zijn koppelmaat José Justicia. En dan natuurlijk om rond de klok van een uur of 10. Dat is de wedstrijd waar we allemaal naar uitkijken. Michael van Gerwen, Gian van Veen. Voor het eerst gaan zij een koppel vormen voor team Nederland. Zij gaan het opnemen tegen team Zweden. Tegen Jeffy de Graaf en Oscar Likasiak. Dit is een programma, daar wil je bij zijn. Het is vanaf 7 uur. Dames en heren, nog niet weggaan. Want Johnny Clayton en Nick Kenny hebben net een interview gehad met de Engelse collega's. Ze zijn nu heel hard aan het rennen door de ijsporthallen naar Arjan van der Giesaert. Dus we zullen nog heel even op het interview. Johnny Clayton en Nick Kenny hebben de weg door de ijsporthallen gevonden en hebben zich gemeld bij de Fedder. Arjan van der Giezen.
1: Well, Johnny, Nick, congratulations. An 8-5 win over the United States. It's good. It's always good. But 2-1-41 finishes, Johnny. What's going on with you? What did you have for breakfast?
6: I needed three. I'd had 3-1-41s then, but yeah. The Weetabix wouldn't have touched then there. But no, genuinely, you know, we were 6-2 up, I think it was, Nick, was it? Yeah, going on the break. And I was thinking, you know, just a few more legs and we're done. But the USA came back at us big time. Yeah, we missed a few shots at double. You know, we didn't click when we come back onto stage, but that's darts. That's the game of darts. But in the end, we got our way through. The 1-4-1s helped. I could see in Nick's eyes going, oh, I'll give him a shot, yeah. So I took the shots.
1: What's it like for you, Nick, to play for Wales and to play with Johnny? A lot of pressure?
7: Yeah, maybe a little bit, but it's absolutely amazing to play with Johnny. He keeps me so relaxed all the time. We have laugh after laugh. You know, we had a good practice together earlier. You know, we're just enjoying it, but we also want to do a job as well. So at the end of the day, you know, we've come through a good game. We probably should have won a bit better, but at the end of the day, it's all about the W.
1: Because I can imagine that playing for Wales makes you extremely proud. Of course it is. You're playing for your country. But it also builds up the pressure that maybe you want to do a little bit too much of your best shot you can do.
7: Yeah, sometimes you just want to... I know if I play well, we can win this, basically. So I want to start playing like I really can, and then you can look out, basically. So hopefully tomorrow, you know, play like I can, and me and Johnny show the world, you know, there's a third player in Wales.
1: Yeah, exactly. What's it like for you, Johnny, to play with Nick? It's a bit different. No Gezi, but Nick is there, and he's playing with you. So far, so good.
6: Yeah, it's an honour to play with Nick. Do you know what I mean? We're great mates. Sorry for language. it's a great honour, like I say. We're good mates. We're good friends. On the board, we're good friends off the board. We've played with each other in the BDO system years ago, so I know all about this man, and I know what this man can do, you know? It's like, okay, like you said, Gezi's pulled out. No worries. I got a proud Welshman here, and I know this man will give everything, the same as I will do. We're not clicking on full throttle yet. We will do, and look out when we do.
7: Time to shine.
1: Exactly. So next to through to the next round... England or Spain? I would say, if I was from Wales, I would say England. But I don't know. What about you, Nick?
7: We don't really care, do we?
6: No, not really. We're through. So we're in, so we don't care. Whoever comes against us, well...
1: Yeah, but to beat the English?
6: Ooh. Oh, that'd be good, wouldn't it?
1: Wales, England, that'd be good, wouldn't it?
6: But no, honestly, it's whoever wins that game. You know, it's England are fresh on stage. Spain have had a practice. Crystal Reyes is fantastic. So, you know, England can have a tough match. Is it first or second game tonight? So I tell you one thing, me and Nick will be ready for them tomorrow.
1: Gonna see you then. Congratulations. Cheers,
7: thank
1: guys.
7: You. Thank you, pal. Dioch.
13: Mooie woorden van twee zelfverzekerde en trotse Welshmen. Johnny Clayton en Nick Kenny. Ze gaan het morgen opnemen tegen Engeland en Spanje. We hebben een fantastische middag gehad met mooie wedstrijden. En vanavond vanaf 7 uur wordt het nog veel mooier. Namens Jeffy Noek en mezelf. Eet smakelijk voor nu en graag tot 7 uur.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kettikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kettikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kettikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. Uit onderzoek van NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 1 file op de A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Haps en Boksmeer is de vertraging 10 minuten. Daar is een rijstrook dicht. Het wegdek is daar beschadigd.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De Gelderse gemeente Montferland vraagt alle inwoners van het centrum van Didam om hun voortuinen leeg te maken vanwege een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum morgenavond. De maatregel geldt voor de demonstratie, waarbij ook PVV-leider Wilders zal spreken. Bewoners wordt gevraagd om losse spullen zoals fietsen, bloempotten en tuinmeubilair tijdelijk weg te halen. De gemeente neemt extra veiligheidsmaatregelen. Het centrum van Didam wordt morgenavond deels afgesloten voor alle verkeer. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. En de Arubaanse minister-president Eman heeft gezegd dat hij op 1 januari stopt als regeringsleider. Volgens hem is het tijd om het leiderschap over te dragen aan een nieuwe generatie. Emans aankondiging zorgt voor verrassende reacties op Aruba, ook bij coalitiepartner Futuro. De premier is al 25 jaar actief in de Arubaanse politiek en geldt als een invloedrijke bestuurder. Als mogelijke opvolger is minister Sicilia genoemd. Hij wordt naar verwachting later dit jaar ook de nieuwe partijleider van de AVP. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT 1 en op VRT Max.
1: Achter elke wissel, elk sein en elk spoor zit iemand van dit team. Let's go!
2: Word jij onze nieuwste aanwinst? Score een job op infrabel.be/jobs.
3: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks en laat Arnoud Houben je gids zijn.
4: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
3: Download VRT Potwalks via je App Store en beleef Dendermonde stap voor stap.
5: Alles stopt.
6: De Bruyne, kruisen, goal!
5: Als King Kev start.
6: En De Bruyne!
5: Volg België tegen Iran in het WK voetbal zondag bij Sportza en op VRT1.
7: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.

Senegal, mensen. Sloeg de wereld met verstomming. Wij schrijven 2002 en ze verslaan regerend wereldkampioen Frankrijk in Seoul. Kent u ze nog? Papa Bouba Diop, El Hadji Diouf, Kalilou Fadiga, de sterren van dat team. Kunnen ze vandaag opnieuw stunten tegen misschien een nog groter sterrenensemble dan 24 jaar geleden? Mbappé, Doué, Dembélé, Olysee. La France contre le Sénégal, partie 2.

0: jawel, jawel. Het is dinsdag 16 juni, nog altijd. Dag 6 van het WK. Welkom Gert, welkom Hendrik, welkom Dennis. Ja, Gert, onze geliefkoosde correspondent van het WK 2002. We hebben er net beelden van gezien. Wat kregen jullie mee van de stunt van Senegal tegen Frankrijk?
1: Als je daar zelf, vooral met jezelf bezig bent, met je eigen bezig bent, is dat wel moeilijk om dat nog...
0: Jullie kijken weinig.
1: Je keek wel natuurlijk, maar ja, je zit toch ergens in je eigen tunnel. Zo, het is nu niet dat je...
0: En er was weinig te zien
1: blij,
0: in de tunnel.
1: ...blij wordt van iemand anders of van een stunt. Maar ik weet het wel nog, omdat de Khalifa Diga, oud ploegmaat, bij Senegal speelde natuurlijk. Dus dat was wel iets en die zie ik nog regelmatig. Dus,
0: Nog eens even terug naar die 30ste minuut. Het was dus de 31ste mei 2002. Ja, er zijn hier Senegalese supporters, dus we moeten die mensen blij maken. Alleen al om die naam nog eens te kunnen uitspreken. Papa Bouba Diop. Met een goal voor de eeuwigheid. Man is helaas overleden in 2020 na een slepende ziekte. 42 jaar amper. En je hebt het al gezegd, Gert. Fadiga stond tussen de lijnen. Een heel opmerkelijke kerel. Je hebt er van alles mee meegemaakt met Kalilou Fadiga.
1: Met Kali? Ja, veel. Ja.
0: Zullen we nog eens terug gaan naar Parijs? Champions League. We duiken het nachtleven in.
1: Champions League in Parijs.
0: Met Kalilou Fadiga. Ja, je speelt niet. We zullen misschien de...
1: Ik weet niet wat je nu op doet.
0: Nee? Commentaaropdracht vermoed ik. Heb je nooit met hem...
1: Ik weet niet wat je op doet. Ik denk niet dat er ooit iets speciaals gebeurd is. Dat is altijd leuk om met de Kali samen in Parijs te zijn. Maar ik denk nu niet dat...
0: Ja, maar dat is toch een figuur in Parijs. Dat is de deuren figuur, gaan daar toch
1: en niet alleen in Parijs. De Kali, dat is nu echt waar. Kalilou Fadiga, overal wat hij in de wereld uit een vliegtuig stapt, wordt hij herkend. Voilà, ja. Iedereen kent je over heel de planeet.
0: Ja, het was ook dus alleen maar dat wat ik wou vragen.
1: Ik dacht al, daar is iets gebeurd.
0: Je moet niet altijd denken dat ik dubbelzinnige vragen stel.
1: Sorry.
0: Ja, heren, onder het motto, we spelen een spel vanavond. Jullie hebben uiteraard ook die wedstrijd als jonge gasten gezien. Dennis, waar zat jij op dat ogenblik?
2: Ik denk dat het de laatste uur was in middelbaar. Voilà. Eerste of tweede middelbaar.
0: Dus dat staat op het geheugen gegrift. Wie kan de Franse ploeg van die match tegen Senegal nog opsommen? Ieder om de beurt, een naam de verliezer valt af.
2: Oh,
0: Dennis, jij mag beginnen.
2: Ja, Barthes.
0: Barthes klopt.
3: Lizarazu
0: klopt.
3: Trezeguet.
0: Jap klopt. In de elf, in de basis elf. Dennis, is terug aan jou.
2: Desailly.
0: Ja.
3: Petit.
0: Ja, sterk jongens. Ai Gert.
3: Henri,
0: jawel. Wie gaat er als eerste afvallen? Er zijn nog vijf spelers over.
2: Als ik het fout heb, krijg ik dan nog herkansing of niet?
0: Nee, herkansingen worden niet gegeven. Dit is een streng programma.
2: Wacht, wie had jij gezegd?
0: Hij heeft Petit gezegd, denk ik. Nee.
2: Djorkaeff?
0: Ja. Djorkaeff, jawel. Nog vier, jongens.
2: Plezant.
0: Ja, leuk, hè?
3: Pires.
0: Pires, helaas. Nee, was een goede gok, maar die zat op de bank.
3: Deschamps?
0: Nee, geen Deschamps. Die was volgens mij al uit de ploeg. Dennis Odoi is de winnaar, dames en heren.
4: Je mag nog verder aanvullen.
5: Je mag het dan.
0: Natuurlijk, ja. Als jij het juist hebt... Nee, Zidane was geblesseerd. Speelde niet.
2: Dugarry
0: ook niet. Wiltor. Thuram.
2: Tuurlijk.
0: Leboeuf.
2: Leboeuf.
0: En Patrick Vieira. Nou, waren nu toch geen kleine namen. Maar goed, ja, oké. Het was een stunt van je welste toen in Zuid-Korea van Senegal. En daar kennen jullie natuurlijk ook alles van af en toe te stunten voor je land. Bijvoorbeeld Ghana op Zuid-Afrika op de WK. Een stunt van je welste ook voor dat land. Kwartfinale op het WK. Is dat dan iets dat voor de eeuwigheid wordt doorverteld?
2: Ik denk het wel, ja. Dat is het beste resultaat dat behaald is geweest. Dus alle spelers van die ploeg die zijn wel gewoon, zoals gezegd was, Fadiga misschien in Ghana, overal waar dat die komen.
0: Helden.
2: Zullen die altijd daaraan herinnerd worden?
0: Overal gaan de deuren open. Dennis, het is uiteraard een heel mooi moment. Gisteren was een iets minder mooi moment voor de Rode Duivels. We hoeven natuurlijk ook niet te dramatiseren, maar een 1-1 was niet onmiddellijk datgene waarvoor we aan die openingswedstrijd begonnen. Ik wil van jullie even weten hoeveel punten jullie geven op die wedstrijd. Hier ligt een papiertje, er ligt een stift. Je moet dat opschrijven.
2: Ja, gewoon een punt op 10.
0: Een punt op 10. Op de wedstrijd. Jullie hebben ze nu gisteren gezien. Op 10 voor de match. We gaan niet individueel beginnen. Dat gaat ons
2: voor de
0: match
2: van de Belgen. Waarom moeten we dat?
0: Voor de match van de Belgen. Ja, dat is een goede nuance.
2: Prestatie van de Belgen,
0: Gert. Punten op 10. Je mag het aan de camera tonen. Ja, je moet dat niet dubbel plooien. Maar gewoon.
2: Ja, ik ga wel.
0: Noteer.
2: Waarom zeggen we dat niet gewoon?
0: Nee, omdat het leuker is om dat visueel te tonen.
2: Okay.
0: We zijn tv aan het maken. We hebben een audiovisueel product.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Oké, goed. Een 6,5 voor Dennis, een 6 voor Hendrik en een 6. Ja, dat is erover, maar dat is geen grote stoef. We gaan er zo meteen op terugkomen, maar eerst gaan we terugkijken. Seattle, 9:00 gisteravond is het startpunt. De 3 uur daarna zijn door Niels Dumortier gebald in 2 minuten.
6: We zijn er klaar voor. Laat de bal maar rollen. Eerste doelpoging in deze wedstrijd is er één van de Rode Duivels. Foei zich. De Egyptenaren voorlopig zeer gedisciplineerd in het verdedigen. Ruimte voor Ashour en doelpunt. Zoveel ruimte voor Ashour en die trapt die bal onhoudbaar. Opletten met Zico, trapt en redding Courtois. Mocht zomaar aanleggen, ze zijn gewoon scherper in de duels. Doku! Lopen houdt Garcia vast aan zijn basis 11. Tegen de paal! Diemans neemt over. Scheelt niet te veel. De hoop van de natie rust op zijn kamerbrede schouders. Romelu Lukaku. Gejuich en boegeroep zo waar.

0: percentage om stil van te worden. Echt, ferm gedaan van Niels. In alle geval, jullie punten, 6,5, 6, 6. Dus is de logische vraag, wat konden jullie gisteren absoluut niet begrijpen bij de Rode Duivels? Dennis?
1: Niet begrijpen? Dat is niks dat ik niet begreep.
0: Nee, ja, goed, niet begrijpen.
2: Ja, ja, tuurlijk.
0: Ja, je bent natuurlijk afgestudeerd aan de hogeschool.
2: Nee, maar ik
0: voetbal.
2: Het is voetbal, hè.
0: Als in wat was er absoluut niet goed genoeg dan? Om een 7, 8 of 9 te krijgen.
2: Het niveau in het algemeen. Ik denk dat gewoon met de ploeg die we hebben, dat ze gewoon een hoger niveau kunnen behalen. En ik denk dat ze dat zelf ook weten. Ja, okay.
0: Dus het was
2: 6,5. Ik heb een interview gehoord van Kevin gisteren. Hij zei, tweede helft was solide. En ik denk dat daar...
0: Daar staat hij 6,5 voor.
2: Alles, ja,
0: een solide 6,5.
2: Ja.
0: Oké, okay, dat is goed. Hendrik, wat vond jij niet goed genoeg?
3: Ja, dat het vooral in balbezit heel slecht was. Ik denk dat de eerste helft dat ze heel veel moeite hadden met de agressieve druk van Egypte. Het kort dekken, het agressief doordekken van Egypte. En dat... Ja, vooral met name Onana het heel moeilijk had met de inspeelpases. En dan ja, tweede helft met het inbrengen van Raskin, dat er wel iemand was die iets meer schwung bracht met de bal aan de voet. En ja, dat we dan toch gelukkig die 1-1 maken. Maar ik denk dat vooral in balbezit niet goed genoeg was met Onana.
0: Oké. Okay. Gert, je had vraagtekens bij het functioneren van de aanvallers.
4: Ja, ik zal eerst beginnen met het positieve. Ik vind wel, je zit in een situatie die niet aangenaam is, want je speelt geen goede eerste helft. En de mannen zijn inderdaad, zoals Hendrik zegt, veel agressiever. Je hebt het moeilijk om in die match te komen, om iets te creëren. Dat je daar uit die situatie je toch nog kunt uitwerken. En op een gegeven moment was het rustroulette, want hetzelfde geld pakte de 2-0, de derde had ook nog gekund.
0: Maar goed, is bewonderenswaardig.
4: Je kunt uiteindelijk ook nog winnen, dus dat is zeker positief geweest. En ze zijn beter geëindigd dan ze begonnen zijn. Dat is ook zeer positief. Ik denk dat de strategie van de Egyptenaren iets duidelijker was in de zin van wij beginnen en wij gaan er volop. Dat is iets gemakkelijker als dat je daaraan begint. Zoals de Belgen had ik de indruk zo een beetje tussen de twee. Van we willen wel, maar we willen ook nog niet te veel risico nemen, want het is de eerste match en we schatten ja, Egypte in. Als
0: dat is toch nog een andere nuance. Er volop gaan wil niet zeggen risico's nemen.
4: Nee, maar dat is... Dat
0: in duel er volop iets, gaan is geen risico
4: nemen. Zij waren duidelijk in hun strategie. Dat was duidelijk te zien. Van, je hebt bijvoorbeeld Japan duidelijk in de strategie. Wij trekken ons terug tegen Nederland en wij spelen op de counter. Dat was 100% duidelijk. Dat vond ik bij de Belgen een beetje zo wat hinken op twee gedachten. Hmm. Dat maakt het altijd wat moeilijker om in die match te komen. En wat ik vond, de contradictie is geweest dat waar we altijd vraagtekens bij hadden, de centrale verdediging, dat die nu keigoed was. Die twee gasten hebben fantastisch gedaan. Dat waren de beste, wat mij betreft. En het probleem zat eerder nu voorin, waar het wat mij betreft wat onduidelijk was in de vrijheid dat je kreeg, of dat spelers zich toe-eigenden om een beetje overal te gaan lopen.
0: Je hebt het meer bepaald over Doku en over Trossard.
4: Dit gebeurt 6 minuten na de rust. Hè. Je moet zien, hij vraagt hier, eigenlijk, hij is hier communicatie aan het zoeken met de bank om te vragen, is dat oké dat ik hier zo wat blijf, hier zo wat centraal, hier zo wat. Kijk, ik doe nog eens teken en dan doet hem teken naar de bank, 9, op positie 9. Is dat oké dat ik hier speel? We zijn minuut 51 en 50 seconden, dus dat is 6 minuten na de rust. Dat is de camera die op dat moment op een trainer gericht staat, op Rudy Garcia, en die zegt van, op 9, ja, het is goed voor mij. Allee, dat ik denk van ja, dat is toch wel raar, Ruben, dat je 6 minuten na de rust naar de bank, naar een trainer tegen doen, is het goed dat ik nu hier op 9 was speel. Dat vond ik zeer raar. En als je dan kijkt hoe dat heel die eerste helft verlopen is met de positiewissels en met Trossard die heel veel weg is van zijn rechterkant, heel vaak op die kant ook bij Doku zat, het laatste kwartier van het derde kwartier dus op rechts... helemaal op links is gaan spelen en Doku dan op rechts. Dat vind ik wel raar. Trossard, dit was terug goed. Op het einde van de match, als Lukaku is ingekomen, dan is ze meer op rechts blijven spelen in de combinatie met Meunier. En de twee beste acties van hem in heel die match waren van op de rechterkant. Hier vertrekt hij ook zowat vanuit halfruimte op rechts en dan centraal komen in de beweging op het moment dat er ruimte is. Daar heb ik geen probleem mee. Dat is zelfs heel goed gedaan, want dat creëerde een overtal op dat moment in samenspel met Doku hier en met De Bruyne. Maar dat is allemaal in de aanval, in de beweging voorwaarts. Komt hij terug aan de bal en hier haalt Lukaku nog een kans uit, wordt afgeblokt uiteindelijk. En die aanval wordt dan afgeslagen en daarna gaat het terug naar uw plaats, waar dat je vandaan komt. Terug een beetje naar de rechterkant. Hier begrijpt hem, oké, de aanval is afgelopen. Ik ga me terug begeven naar mijn rechterkant. Maar ik vond heel de eerste helft vooral, ja, dat dat te veel allemaal bij elkaar was. Te veel weg van zijn rechterkant. Waardoor dat spelers te veel in mekaars vaarwater komen. En dan ga ik nog één ding zeggen en dan stop ik ermee. Ja, dit is de heatmap van Trossard. Dat is de heatmap van onze rechtsbuiten.
0: Die meer op links voilà, staat dan dat hij
4: dus
0: op
4: rechts. Dus ja, daar, als je dat laat zien aan iemand die de match niet gezien heeft en je vraagt van welke speler is deze heatmap, die gaat niet zeggen dat is van de rechtsbuiten geweest. Hè. Dus dat is ergens. En ja, dan Gert, vraag ik mij af, wat is de...
3: Dat, je weet ja. ook dat Leandro gewoon van nature een 10 is. Liever op die linkerkant speelt of centraal komt, dus dat hij automatisch zich het meest comfortabel voelt als hij centraal kan komen.
0: Ja, de vraag is natuurlijk alleen, wat heeft het team op dat moment het meest nodig?
3: Dat klopt ook, maar ik denk als we zeker naar de eerste helft kijken, dat het ontbrak aan creativiteit. Ik denk dan dat er iemand als Leandro Trossard die dan het heft in handen neemt en een beetje creatief probeert te zijn en een andere positie neemt, kan je alleen maar aanmoedigen, denk ik. Goed dat we dan de rechtse flank een beetje verloren laten, klopt. Maar als je dan een profiel hebt, gelijk Meunier, die wel die rechtse flank kan doen, heb je net die actie gezien, dan kan je wel wat creëren.
4: Ik heb er ook geen probleem mee dat hij weggaat van die flank en ruimte gaat zoeken in het midden. En desnoods nog met een overload op de linkerkant. Maar het gaat mij gewoon
0: globaal bekijken.
4: Zou hij, ja. Ik vind dat ja, toch iets beperkter zou moeten zijn. Of toch wat meer afgeleid zou moeten zijn. Ik heb nu de indruk, en vooral die actie van Doku bevestigt dat eigenlijk, om vlak na de rust tegen te doen aan de bank van, is het goed dat ik hier nu even blijf? Ja, dat ik had niet wel goed genoeg afgesproken
0: in de eerste helft vond ik het wel ook logisch dat hij misschien van die positie is weg, want hij zat op zich wel in de zak van die rechtsbak. Ik bedoel, en de dubbele dekking en wie daar allemaal
4: Doku
0: nog bij komt. Doku, ja.
4: Ja.
0: Het kwam er heel weinig uit.
4: Ja, maar ik denk dat Doku vooral weggaat omdat Trossard daar aankomt. Mm. Dat hij zegt, ik zal dan naar rechts gaan spelen.
0: Ah, ja, dat
4: is dan de braafste verandert dan van kant. En dat wil ik nog zeggen ook over Doku. Als je de sterkte van Doku...
0: Dennis, ben je nog mee?
5: Ik ben absoluut mee.
4: De kracht van Doku, Ruben, is in 1-op-1. Als je nu wilt dat uw linkerwing 1-op-1 komt, en ploegen rekenen daar al op en stellen zich daarop in om vaak een dubbele dekking te hebben. Maar als je dan met heel uw ploeg ook nog eens naar die kant verhuist, in aanvallend opzicht, ja, dan gaat hem zeker geen 1 tegen 1 komen.
0: Dan komt alles bij elkaar.
4: Om iemand af te zonderen 1 tegen 1, moet je juist op de andere kant opbouwen en dan verleggen. En dan gaat iemand kunnen afzonderen 1 tegen 1. Maar niet als je al van in het begin met iedereen naar die kant ligt op te schuiven natuurlijk.
0: Hendrik, ik zie zo'n klein monkelachje bij jou. Zo.
3: Gert Verheyen heeft duidelijk een pro-license, dat is heel duidelijk.
4: Nee, dat is ook geen kritiek. Hè. Ik wil gewoon, dat zijn bedenkingen die
0: dus
4: ik had.
0: Analyse, Gert.
4: En de reden waarom dat ik zo begin te denken ben, is vooral die actie van Doku, waar hij contact zoekt in minuut 51 met de bank. Ik vond dat zeer raar.
0: Allee, vooruit. Toeval of niet, Leandro Trossard, waarvan spraken, kwam vandaag langs bij Tess Elst in het basiskamp alsof het ervoor gedaan was. En ze had het er uiteraard ook over in haar gesprek.
6: Ja, match persoonlijk, hoe kijk je daarop terug?
7: Ik denk in het algemeen dat ik wel tevreden ben van mijn eigen wedstrijd. Het is natuurlijk jammer dat ik ook geen stempel heb kunnen drukken met een goal of assist. Maar in het algemeen ben ik wel tevreden en ik hoop dat nog beter te kunnen doen naar de volgende wedstrijd toe.
6: Ja, je bent op rechts begonnen, dan ook gewisseld met Doku van positie. Zijn dat dingen die in de match bijgestuurd worden of voelen jullie dat automatisch aan?
7: Nee, deze keer was de coach die ons van flank wou laten veranderen. Maar ik denk dat al meerdere keren gebeurd is als hij aanvoelt dat het een tactische keuze is om iets anders te proberen, ja, dan doen we dat gewoon.
6: Een van onze analisten in Brussel, Gert Vrijen, die vroeg zich af, ja, ook als je op rechts stond, ging je wel redelijk veel naar binnen zelf die bal zoeken. Is dat ja, uit eigen initiatief dat je dan denkt van ja, daar word ik meer in het spel betrokken?
7: Een beetje van beide. Ik denk de coach had ook al op voorhand gezegd, omdat zij ook overal man op man speelde om mijn verdediger mee te trekken, om zo naar het middenveld te komen en ruimte te creëren voor anderen om daarin te lopen. En dan uiteindelijk is het ook wel een beetje mijn eigen spel om overal wat te zwerven en dan kom ik het beste tot mijn recht. Ik denk in de eerste helft dat we daar niet zoveel van profiteerden, maar in de tweede helft denk ik wel dat we zo ook wel wat kansen creëren.
0: Voilà, en daarmee gaan we het thema Leandro Trossard en de Duivels toch even weer laten rusten. De volgende match van de Duivels is voor zondag. Maar de voorbije nachten en uren is er opnieuw heel wat gebeurd op het WK voetbal. We nemen u met heel veel plezier mee. Kaapverdië mensen zorgden gisteren voor de stunt van het toernooi. Tot dusver door Europees kampioen Spanje op 0-0 te houden. Een grote uitblinker was de 40-jarige doelman Vuzinha.
5: Pedri trapt, maar geen probleem voor Vuzinha. En daar is hij weer, Vuzinha. Ferran Torres en overgeduwd door Vuzinha. En Vuzinha, we zijn een held aan het creëren. Josimar Díaz Vuzinha.
0: Zijn, het leverde hem naast de man op de match trofee ook een paar miljoen Instagram-volgers extra op. Van 20.000 naar meer dan 5 miljoen op 90 minuten tijd. Ook in Praia, de hoofdstad van Kaapverdië, waren ze door het dolle heen en werd iedereen betrokken bij het feestgedruis. En daarmee bedoel ik ook echt iedereen. Geiten en al. Kijk eens. Heerlijk. Ook bij de Uruguayanen, die dankzij een late gelijkmaker van Araujo een punt uit de brand sleepten tegen Saudi-Arabië, staat er duidelijk geen minimumleeftijd op vieren. Met de pamper naar het stadion. Jong geleerd, oud gedaan. Het ging de afgelopen dagen vaak over Iraniërs die de VS niet binnen mogen. Maar wie binnenkort ongetwijfeld Iran niet meer binnen mag, is Elijah Just. De nieuwe Zeelandse spits die twee keer scoorde in het 2-2 gelijkspel tegen Iran. Al heeft hij er ongetwijfeld ook één nieuwe fan bij.
8: He's a massive guy. This big, powerful guy.
9: He is the biggest human being I think I've ever seen.
0: Dat laatste was een grapje van de firma. Dat was niet echt, voor alle duidelijkheid. Wat onthouden we nog van de activiteit van de voorbije uren? Een doelpunt en een assist van Rezaian. Ex-Oostende, ex-pupil van een zekere Gert Verheijen.
1: Oh, ik heb maar een maand gehad.
0: Pupilletje.
1: Dus die moest eigenlijk weg bij KVO. Maar die trainde dan nog een maand mee. In afwachting voor zijn vertrek. Maar dit is wel sterk. Die gast is al 36 jaar ondertussen. En als je ziet wat hem fysiek nog brengt, dat is echt wel heel sterk. Dat is een gast waar je moeilijk iets tegen kon zeggen, want hij snapte het allemaal niet zo goed. En hij was ook veel en veel te hevig.
0: Hij was een beetje prettig gestoord.
1: Ja, hij is prettig gestoord. We shotten van 30 meter naar de goal. Ook al zei iedereen van,
0: doet dat niet.
1: Of geef hem een pas. Hij shotten van overal. Maar hij heeft wel een goede voorzet. En zijn vrije trappen en zijn corners waren fantastisch goed in die match. Ik vond heel Iran trouwens, en heel die match ook, ja, Nieuw-Zeeland. Ja, we moeten toch niet doen alsof het helemaal niks is, want die waren alle twee zeer enthousiast, die ploegen.
0: Ja, probeer je ons nu angst aan te jagen? Of?
1: Je moet daar toch het nodige respect voor hebben. Als iemand dat kan brengen qua energie, vind ik wel. Okay. Niet qua kwaliteit, maar qua energie was dat wel goed. Ja.
0: Dat is zo. Mannen, we gaan ons opmaken voor de hoofdgerecht van de avond. Le plat principal tussen Frankrijk en Senegal. En daarvoor trekken wij vanuit Manhattan de Hudson-rivier over naar de Meadowlands, waar Bruce Springsteen thuis is. We gaan naar New Jersey.

0: tennis, Hendrik. Simpele vraag. Hoe groot is de kans dat de stunt van 2002 zich nog eens herhaalt?
1: Goh.
0: Tegen dit Frankrijk.
2: Ja, niet zo groot, denk ik. Maar ik zou echt niet verbaasd zijn dat het wel een gelijkspel zou zijn of zo.
0: Oké.
3: Okay. Moet je daar een punt op geven, zoals daarnet?
0: Nee, nee. Jij mag altijd punten geven. Als je liever schrijft dan praat, dan mag dat ook.
3: Nee, absoluut niet. Maar ik denk dat Frankrijk het wel over de streep sowieso gaat trekken. Maar ik denk dat het wel geen gemakkelijke wedstrijd zal worden voor de Fransen. Omdat Senegal fysiek heel impressionant is en goed blok. Gaan op de counter spelen, zoals Japan deed tegen Nederland. En ik denk dat het de Fransen niet gemakkelijk zal gemaakt worden.
0: Het volk heeft ook gesproken. 91% heeft gezegd dat Frankrijk, of denkt dat Frankrijk zal winnen. 7% nog een gelijkspel. En 2% denkt dat Senegal kan winnen. Dat is wel heel weinig natuurlijk.
2: Ja, maar oké. Ik denk dat het logisch is dat iedereen denkt dat Frankrijk kan winnen. Zeker met de offensieve wil die ze hebben. En de geschiedenis. Maar ja, Senegal is, zoals Hendrik zei, geen te onderschatte ploeg.
0: Nee, het is een prachtig land met prachtige mensen. Ik heb het over Senegal, Frankrijk ook, hè, maar Senegal. Dat brengt mij onlosmakelijk bij iemand hier in de studio, bij Sabel Diatta. Goedenavond. Sabel, neem de microfoon maar. Gaan jullie stunten vanavond?
4: Goedenavond.
0: Ja, ben jij bij die 2% die gelooft in een stunt?
4: Nee, zeker niet.
0: Jij denkt ook dat ze eraan gaan tegen Frankrijk? Oei, oké, dat is meteen de sfeer bedrukt. Dan moeten we op plan B overschakelen. Jullie hebben de Afrika Cup bijna gewonnen. Dat was een heel apart verhaal. Tegen Marokko, voor de groene tafel, uiteindelijk die wedstrijd verloren. Zijn de Senegalezen uit op revanche?
4: Helemaal niet. Maar wij gaan spelen zoals in de Afrikaanse Cup. Dus wij zijn de Afrikaanse kampioen en we gaan spelen zoals Afrikaner kampioenen.
0: Oh, wacht. Je zegt wij zijn de Afrikaanse kampioen, dus jullie voelen zich nog altijd de...
4: Altijd.
0: Ah ja, oké.
4: Okay. Een kampioenschap, we doen dat op het terrein.
0: Maar dat vroeg mij wel af.
2: Je kunt je toch geen niet-Afrika-kampioenaar voelen?
0: Als je de wedstrijd
2: omdat de rechter beslist dat dat niet zo is.
0: Nee, stel jullie verliezen een wedstrijd voor de groene tafel. Voelen jullie zich dan nog altijd winnaar als jullie in het verliezende kamp zitten?
2: Diegene die wint op het veld is gewoon de winnaar.
0: Is de winnaar.
4: Ah.
0: Hendrik.
4: Ah.
0: Voor de mensen thuis die dat gemist hebben, wie kan het verhaal nog even bondig samenvatten van wat daar gebeurd is? De finale van de Afrika Cup?
2: Senegal dat veld verlaat omdat ze niet eens zijn met de beslissing van de scheidsrechter. Dan uiteindelijk toch...
0: Ze kwamen terug op het veld?
2: Komen terug. Penalty wordt gemist. Uiteindelijk halen zij het dan.
0: En... Maar door het feit dat ze van het veld zijn gestapt, heeft men beslist dat mag je niet op eigen initiatief doen.
2: Ja, achteraf. Hè, is dat dan? Ja, dat is gerechtelijke procedures. En
0: die is nog niet afgelopen trouwens. Nee, voilà. Nog voor het TAS moet dat
2: Maar oké, wat maakt het uit?
0: De Senegalezen zijn Afrikaans kampioen. hebben wij hier blijkbaar gemerkt. Even terug naar Sabel. Ik vind een prachtige naam trouwens. Sabelle. Je bent supporter van het Senegalese voetbal natuurlijk. Maar die vrouw is ook achtvoudig kampioen van haar land. Heren, in wat is Sabel achtvoudig kampioen van haar land? Gert, Dennis, Hendrik. De tijd loopt. Ik ga genadeloos weg.
2: Is het een sport?
0: Het is absoluut een sport.
2: Ja, oké, maar ja.
0: Nee, dan mag ik het niet opschrijven, mocht ik het gewoon zeggen. Wat denk je, Gok je gewoon, jongens.
3: Ja, ik denk aan atleten ergens.
0: Snel wandelen. Snel wandelen.
2: Speerwerpen.
0: Sabel, je mag het zelf zeggen. In wat ben jij achtvoudig kampioen van je land?
4: Fietsen.
2: Vissen?
4: Fietsen.
2: Wat?
4: Wielrenster.
2: Sorry. Ik heb echt
0: Vissen.
4: Wielrenster.
0: Fietsen.
4: Okay, ik ben een wielrenster.
0: Deze mevrouw en jullie hadden het kunnen weten.
2: Oké, okay,
0: Dennis.
2: Maar, ik zou wielrennen dan als ik zou fietsen denken.
0: Okay. Ja, sorry, daarmee denk ik fietsen. Het is niet erg. Het is allemaal oké. Okay. We gaan het met de mantel der liefde bedekken. Maar jullie hadden het kunnen weten, want zij is dus Belgisch en Senegalees recordhoudster op de 1000 meter met staande start. En dat was te zien in de Droomfabriek.
2: De Droomfabriek?
0: In de recente editie van de Droomfabriek.
2: Ah, de baan. Dat is niet de originele.
0: Oh. Hoe snel heb je moeten rijden, Sabel, om dat record te pakken? Hoeveel kilometer per uur was dat ongeveer?
4: Wat je had gedaan? Dus in minuut 43.
0: 1:43 op de 1000 meter. Ja, dan dat gaat al een stukje boven de 30.
4: Maar ik was niet getraind, niks. Ik zeg maar zo ingesmeten in de trein.
0: Dus je gaat voor een nieuwe recordpoging, ik begrijp het al.
2: Met opwarming.
0: Met opwarming, ja. Fijn, goed. Ik ga je bevorderen tot chef sfeer vanavond. Dus wij rekenen op heel veel sfeer vanuit die hoek. En we moeten het over het voetbal natuurlijk ook hebben. Mannen, is er ooit al een ploeg met zoveel offensieve wilde als Frankrijk naar een WK gegaan, Hendrik?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dit ongezien is. Mbappé, Doué, Dembélé, Olysee. Ja, speelden ook 3 van de 4, als ik me niet vergis, mee in de Champions League finale. Dus dat zegt al genoeg. Ik denk misschien Brazilië Prime.
0: Ja, dat misschien Ronaldo, Rivaldo,
3: inderdaad,
0: die mannen.
3: Dat de ploeg is die er het dichtst bij komt.
0: Ja, Gert, jij kan het weten. Je hebt er tegen gespeeld tegen die man.
1: Ja, dat waren er ook veel. En veel goeie.
0: Ja.
1: Maar dit is ook niet alleen van voor. Ruben, die kunnen 2 ploegen zetten.
0: Straf.
1: Ja, die dat het kwartfinale spelen. Ja. Week, ja.
0: En dan de vraag, want we gaan de opstelling erbij nemen natuurlijk. Zijn die sterren ook complementair?
1: Ik denk dat de moeilijkheid is van een trainer. Hè. Hoe kies je daaruit en hoe zorg je daar een beetje voor het evenwicht? Maar goed, er moet gekozen worden. En uiteindelijk, het is zonder Cherki. Dat is toch wel, dat is misschien het meest opvallende. Maar goed, die andere 4 zijn ook niet mis natuurlijk. Dus Olise, Mbappé, Dembélé en Doué zijn de gelukkige vanavond. En dan daarachter Tchouaméni, Rabiot op middenveld. En achteraan Koundé, Saliba, Upamecano en Theo Hernandez. Ja, dat is een fantastisch elftal natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: Maar ze hebben ook al in vorige WK's en EK's ook dikwijls matchen gespeeld. Ook met heel veel talent, waar je dan toch een beetje op je honger bleef zitten. Dus misschien dat Senegal daar toch op de een of andere manier kan dan profiteren.
0: Wie van jullie had er Cherki in de basis gezet? Voetbalromantici, die hadden dat wel gewenst natuurlijk.
2: Ja, maar ik denk niet dat ik het gedaan heb. Ik denk puur qua evenwicht voor uw ploeg. En het is ook gewoon iemand die je wel kunt inbrengen en die dan wel de wedstrijd kan veranderen.
0: Ja. Is er op een of andere manier een vergelijking te maken, Hendrik, met wat Gert daarnet zei gisteren? Dus België, Egypte. Egypte relatief weinig te verliezen, er vol in. Denk je dat Frankrijk ook wat in de positie staat van topfavoriet in deze wedstrijd zijn? Eerste wedstrijd op een WK, wat afwachten, misschien net iets te veel afwachten?
3: Nee, ik denk dat het wel iets anders is. Ik denk dat er bij Frankrijk de verwachtingen wel veel hoger nog liggen dan bij ons in België. Ik zat ook Senegal sowieso hoger in dan Egypte. Dus op dat punt denk ik niet dat je echt de vergelijking kunt maken. Nee.
0: Dat hoeft niet. Je mocht ook niet akkoord zijn met hetgeen dat ik zeg. Dus het lijkt alsof je bijna wou excuseren. In elk geval de meest besproken Fransman, Cherki, moeten we toch even erbij halen. Net voor ze naar de VS vertrokken, ik weet niet of jullie dat beeld gezien hebben, werd de Franse selectie nog uitgezwaaid door een groep notabelen. Daar hoort een groepsfoto bij en Cherki die wil zich een beetje kleiner maken om de minister van Sport goed op de foto te krijgen. En dat levert dus een heel grappig beeld op. En dat leidt dan weer tot een aantal memes op het internet. En ook op training bij de Fransen werd er achteraf hartelijk om gelachen. Ja, hij is wel een beetje de kop van Jut geworden. Stof, hè? Voilà. Ja, dat gaat zo, hè. Beetje onderbroek en
2: clown, hè? Nee? Dit is nog van die filmpjes dat hij tijdens de wedstrijd op de grond ligt en dan zo doet alsof hij gaat slapen en zo. Ja. Tijdens de wedstrijd. Dus, ja.
0: Zeg, we moeten het ook even over Olysee hebben. Je hebt daar tegen gespeeld. Ik weet niet of jij je dat nog herinnert.
2: Ah, ik weet niet. Is dat die Reading?
0: Ja.
2: Of ja, goed. Reading of Crystal Palace?
0: Nee, nee, Reading, ja.
2: Okay.
0: 11 minuten op het veld gestaan als invaller, ja. En Fulham.
2: Wat was de score?
0: Gewoon 1-4 gewonnen. Okay. Ja. Dus Reading, dan Crystal Palace, Bayern. Dat is ook geen traditioneel carrièrepad, hè?
2: Nee, maar ik denk dat Company daar wel voor iets tussen zit natuurlijk. Die kent natuurlijk de talentenvijver in Engeland. Ik denk ook met Sancho, die dan heel succesvol was geweest in Dortmund. Dat ze in Duitsland ook wel gezien hebben dat er spelers zijn vanuit Engeland die goed kunnen doen in de Bundesliga. En ook dat Engelsen meer geneigd zijn nu om Engeland zelf te verlaten. Ja. En ergens anders hun geluk te gaan zoeken.
0: Ja, de man heeft een Frans-Algerijnse moeder, heeft een Nigeriaanse vader, speelt dus voor Frankrijk, maar werd geboren en groeide op in Engeland. En het is geen spraakwaterval. Ooit scoorde hij een wereldgoal voor Crystal Palace. En dit was zijn interview na de wedstrijd.
5: Just talk us through it.
6: Through what? The goal. I think Wolf passed me the ball. Shot, scored.
5: Nice and brief, but it was a moment that captured the game, that won the game. And what's the feeling like when the ball does hit the back of the net?
6: It was a good feeling.
5: Do you feel you deserved it overall?
6: Yeah.
0: je zal maar interviewer zijn. Ja, fijn. Opmerkelijk feitje nog over Olise heeft geen enkel sponsorcontract. Zelfs niet met een schoenenmerk. Dat is op zich verfrissend in deze tijden. En nog één detail dat we moeten meegeven. Weten jullie hoe lang de Senegalezen al in Amerika zitten? De Fransen zijn 6 dagen daar nu.
2: Ik ga gokken zo vanaf 20 mei of zoiets.
0: Hoeveel dagen is dat dan? Moet ik dat hier ook nog snel uitrekenen?
2: Ik weet niet, 24 of zo? 24. Ik 3 weken, gok ik.
0: 24.
3: Een maand.
0: Een maand, dat is nog meer, 30.
7: Ja, ik zou denken 2 weken of zo.
0: Ja, het was er ergens tussen. 20 dagen zitten die er al. Dat is heel goed gegokt om allerlei oefenwedstrijden te spelen.
2: Je bent wel goed bezig, hè?
0: Om de kas een beetje te spelen. Ja. Jij staat aan de leiding in de tussenstand van de quiz. In elk geval, ze zijn er al heel lang. Maar ik denk dan, als je daar nu nog 20 dagen moet zitten...
1: Fijn, ze zeggen altijd voor het urenschil dat je eigenlijk een uur per dag moet rekenen. Hè. Dus,
0: ja, maar het is geen 20 uur.
1: Ik weet het ook, maar 6 is in dat opzicht kort om toe te komen.
0: Dat is waar, dat hebben de Fransen dus gedaan. Wij gaan kijken naar de eerste helft met z'n allen. En het commentaar is uiteraard van Philip Joos.
8: Bijna 3 uur in New York, 9 uur bij u thuis in België. Welkom in het stadion dat ook de finale zal huisvesten. Het stadion waarin Kylian Mbappé aan zijn 3e wereldbeker begint. Hij is de grote ster in Amerika. Zijn beeltenis siert Times Square, dat wil iets zeggen. New York nog altijd basketbalgek na de zege van de New York Knicks. Maar Mbappé is zowat de enige die daar op een bepaalde manier toch een beetje intussen de aandacht van kan afleiden. Stadion tot de nok toegevuld. Geen dak, veel zon. Mensen zitten hier al 2 uur te wachten op de entree van de spelers in volle zon. De FIFA deelt zelfs petjes uit gratis aan de commentatoren. Stelt u zich dat even voor. De heer Infantino die iets gratis weggeeft. Het bestaat. Het is een vreemde keuze voor een finale. Als het hier ooit zou regenen, dan weet ik niet eens of de mensen van de media hun werk kunnen doen. Want dan regent alle apparatuur uiteraard ook nat. En lijkt me dat gevaarlijk. Maar zwart, kijken naar deze zonovergoten partij. Tussen jongens die elkaar goed kennen. Zoals Theo Hernandez en Kalidou Koulibaly. Uit de Serie A, maar intussen ook bij Al Hilal samen aan de slag. De scheidsrechter is Alireza Fagani, geboren in Iran. En dat moet toch ook vreemd zijn voor hem. Hij is inmiddels Australiër geworden. Geëmigreerd in 2019, maar als u ziet en weet hoe zijn land hier behandeld wordt. De nationale voetbalploeg van Iran. Om dan nog maar te zwijgen van wat er gebeurt in Iran zelf. Al is dat een bijzonder ingewikkeld verhaal. Enfin, ook hij zal met mixed feelings zitten. De Franse en de Senegalese vlag. Senegal was tot 1960 een kolonie van Frankrijk. Die zege in 2002, op het WK toen in Seoul, de 0-1. Die was dus om meer dan één reden zeer en zeer bijzonder. Spelers komen het veld op langs links. En Didier Deschamps heeft dus wel degelijk gekozen voor een aanvallend kwartet. Het is en het blijft een beetje bizar dat nu hij die keuze maakt, er vooral in de Franse kranten wordt opgeroepen tot meer voorzichtigheid. Want Frankrijk heeft al 5 wedstrijden op een rij de 0 niet meer gehouden. En onder meer in L'Équipe vinden ze dat je WK's wint door geen goals binnen te krijgen, meer dan door er te maken. Dan zijn ze de les vergeten van het EK, waarin Frankrijk met een stroef voetballend middenveld er niet in slaagde om de weelde in stelling te brengen en eruit ging tegen Spanje. Dus deze keuze van Deschamps, laten we die maar toejuichen. Mbappé diep, Olise in zijn rug. Dembélé op rechts en Doué op links. En Senegal is, laten we dat inderdaad maar stellen, Afrikaans kampioen op de groene grasmat. Er is ook nog zoiets als een groene tafel. En er is ook nog zoiets als beroep. Maar veel Marokkaanse fans vinden dat eigenlijk ook. Om niet te spreken van de spelers. Klaar voor de hymnes. Altijd even nadenken welke de eerste zal zijn. We beginnen met de Marseillaise.

meegezongen op de tribunes van het Met Stadium hier in New Jersey, New York. Tijd voor Le Lion Rouge, de Rode Leeuw, het volkslied van de Senegalezen.

Een prachtig en zeer goed elftal. Twee goals binnengekregen in de Afrika Cup. Zich gekwalificeerd zonder één nederlaag voor Congo. Dat later op dit WK nog in actie komt. Het is overigens toch zeer opvallend. Dat het lijkt alsof we al een eeuwigheid aan het voetballen zijn in Amerika. En dat we nu pas Frankrijk aan het werk zien. En dit Senegal, dat er nog altijd ploegen zijn die nog niet in actie zijn gekomen. Op dit maxi-WK in een maxi-land met maxi-stadions. Maar waar de eerste artikelen al verschenen. Na de zege van Duitsland. Met de 7-1. Verstonden die toch. Na Spanje-Kaapverdië. Kaapverdië dat, en dat zegt alles over die partij, één fout moest maken in de hele wedstrijd om Spanje op 0-0 te halen. Eén overtreding, het was wel meteen een gele kaart. En dat met Oyarzabal voor het eerst in de geschiedenis van het WK een voetballer had die in het eerste half uur van een wedstrijd geen bal raakte. De diepe spits. Spanje zit overigens aan 2500 passes zonder een doelpunt op een wereldbeker. Laatste goal was die tegen Japan in Qatar in de groepsfase. De Fransen groeten hun publiek. De vlag wordt opgerold. En scheidsrechter Fagani, ook hij begint aan zijn derde wereldbeker. Floot de wedstrijd om de derde plaats in 2018 tussen België en Engeland. Floot daar ook de Frankrijk-Argentinië. Die heel Frankrijk zich zal blijven herinneren als die van het doelpunt van Pavard. Argentinië ging eruit. Frankrijk won met 4-3. Dat was de achtste finale toen van de latere wereldkampioen. Nog even de namen. Met dus Theo Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé, Rabiot, Tchouaméni. En dan Doué, Dembélé, Olise en Mbappé. Zeven van deze jongens begonnen aan de finale tegen Argentinië in Qatar. 3 jaar, 5 maanden en 30 dagen geleden. En het is een beetje toeval dat ze dan hun eerste wedstrijd van het volgende WK spelen in het stadion waar eventueel ook de finale zal doorgaan. Bekende jongens zoals Diata Koulibaly uit de Belgische competitie. Ex-Club Brugge, ex-Racing Genk. Koulibaly de aanvoerder met zijn 103 caps. Al heeft Mané er meer. Maar oké, wel vaker wordt een verdediger die eer gegeven. Beide ploegen nog even bij elkaar. Dan zijn we zo stilaan klaar met de plichtplegingen. En kan intussen misschien wel de echt grote favoriet na wat er Spanje overkwam aan het WK beginnen. Nou, heeft die Olise toch op rechts gezet. Dat lijkt me ook het slimste. En Désiré Doué. Links, Dembélé in de rug van Mbappé. Dan heeft Didier Deschamps daar een paar wijzigingen doorgevoerd, tactisch dan. Maar Olise moet je eigenlijk op die flank laten toveren. Wat hij gewoon al een heel jaar doet bij Bayern. Al 2 jaar. En eigenlijk ook al bij Crystal Palace. Toen met net iets minder gigasucces. Een PSG-aftrap. Waarom ook niet? Tchouaméni speelt wel bij Real. Maar Luis Enrique heeft die mode erin gepompt. Marseille deed het al heel veel vroeger ook wel al eens. Eerste balbezit voor Senegal. Theo Hernandez. Met Koulibaly die ingrijpt. Koundé levert in zomaar bij Mané. Oppippertje. Hij, een man die
zeer veel van zijn centen investeert in Senegal. In ziekenhuizen, in scholen. Is alleen al daarom razend populair in zijn land. Crispin Diatta. Een beetje ruimte voor Gay. Goed tikje richting Camara. Tikje was van Jackson. Mané. En Juve die heeft een erg goede voorzet. Daar was Senegal al een eerste keer. Bal van op links van de man van West Ham United. Gedegradeerd uit de Premier League. Hij had 3 assists in zijn eerste 5 matchen daar. En dat waren dit soort ballen. Theo Hernandez. Bovenop zijn kruin.

was friendly fire, maar wel omdat er eerst geduwd werd. Tchouaméni die op de tenen ging staan van zijn keeper. William Saliba met rugpijn en vooral links in de defensie bij Arsenal. Staat hij rechts? Tchouaméni vraagt. Even Hernandez naar binnen om Doué vrij te lopen. Koundé. Wiens eerste baltoets op deze wereldbeker dus niet van de fraaiste was. Camara even als diepste proberen druk te zetten. Papegué van Villarreal. Man van de goal in de Afrika Cup. De enige in de finale. Goed tikje van Dambélé. En daar is Mbappé. Kreeg hem op zijn rug. En er lag ruimte. Koulibaly. Lastig dit. Dus Rabiot. Zat vrij hoog. Anderzijds, Mané is vrij laag. En dat gaat Rabiot toch even uitleggen. Beetje paniekerig weggewerkt. En grip voor de beslissing van de ref. Goeie bal van Rabiot. Uitstekende bal. Eigenlijk is het enige wat Mbappé wil proberen, die bal meenemen. Andere keuze was geweest, zorgen dat hij hem niet raakte. En dan was hij wat meer moeten uitwijken naar de flank. En hij wou droit au but. De leuze van Olympique Marseille. Koundé. En Rabiot. Heeft dus een nieuwe coach, net als Mike Maignan. Ruben Amorim. Verguisd in Manchester. Mag het gaan proberen bij Milan. Nadat ze eerst eigenlijk Ralf Rangnick wouden, de coach van Oostenrijk. In een soort superviserende rol, maar het duurde Rangnick te lang. En hij wou Ibrahimovic uit de club. Want Ibra is niet de fijnste mensen om mee samen te werken. Vinden veel coaches. Kijken wat dat geeft met Amor. Doué. Dambélé en Mbappé dicht bij elkaar. Schijnbeweging Dambélé. Goed begeleid door Niakate, speler van Lyon. Sarde, ex-voetballer van RWDM, heel even zit op de bank. Diatta. Kaatsen. En dan Gay. Maar Theo Hernandez steekt er een voetje tussen. Doué. Dat was niet de bedoeling. Hernandez. Idrissa Gay zit echt altijd overal. Hij is al 36, maar een geweldige stofzuiger. Dat vonden ze ook bij PSG. Ze hebben hem daar gehaald. Hij heeft er 3 jaar gevoetbald onder Tuchel en Pochettino. In de tijd van Messi, Neymar en Mbappé. Hij moest voor het evenwicht zorgen. Ik had hem maar aanstaan met die drie voor. Mendy. Daar is hij, Gay. En Diatta. Even raken, Gay. Jackson, hakje. En daar, Pape Gay. Maar Upamecano is terug. Gay, toch maar trappen. Upamecano staat pal. En wint het duel. Sterk van Dayot Upamecano. En nodig ook, want het lag open. Doué. Geen overtreding. Goed van de scheidsrechter. Diatta speelde de bal. Camara. Driehoekjes van Senegal. Opnieuw Gay en Rabiot. Ja, dat leek toch eerst wel een overtreding. Dan laat hij dit ook gaan. Kijk, dat is de goede maat. En dit was niet de goede maat. En dan zie je meegerist

er weer half door. Pape Gay van Villarreal. Oké, dit valt te verdedigen. Chouamini, zeer slordig en dan zeer wild. En het ene is even erg als het andere. Leek me net buitenspel hier. Voilà, vlag ook de lucht. Even wachten. Maar Senegal zit uitstekend in de partij. Kleine 8 minuten aan het voetballen. Frankrijk speelt zijn volgende wedstrijd in Philadelphia tegen Irak. En dan in Boston tegen Noorwegen. Senegal dus tegen de Noren hier in New York. En dan vliegen ze naar Canada. Naar Toronto. Voor hun laatste groepsmatch tegen de Irakezen dus. Upamecano. Heeft nog geen enkel seizoen bij Bayern 30 competitiematchen afgehaspeld. Dus op spaarstand. Nu Olysee helemaal centraal. Mignon. Het was ook Upamecano. Theo Hernandez heeft al 5 betere passes gegeven dan zijn aantal in de WK-finale. Dat oversteeg de 2 niet. Een van de spelers die daar gewoon echt dramatisch was. In Lusail, in Qatar. Diouf. Veel balverlies bij Frankrijk in die openingsfase. Mané. De Senegalezen maken erg vaak de juiste keuze. Koulibaly. Gay, bekend van de Colan. Even bondscoach Papé Thiaw. En er wordt me verteld dat dit een quarterback was. Van de New York Giants, een van de 2 ploegen die hier spelen. De New York Jets. Zijn de andere Manning. Geen onbekende naam, denk ik. Diouf met de inworp. Dat is lekker voetballen voor Senegal. Frankrijk zit er niet meteen echt kort op. Dit valt dan mee, maar dit soort meevallers creëer je ook door goed te staan. Camara. Bij Monaco. Ze hebben eigenlijk 3 centrale middenvelders lopen. Niet echt een nummer 10. Camara zal die rol waarschijnlijk het meest invullen. Al is Pape Gay al een paar keer diep gegaan. Hij is meer de lopende man. Goeie bal toe, Theo Hernandez. Dembélé. Olise. En Upamecano. Maar maakt niet echt vaart. Koulibaly. Aan het anticiperen op een eventuele pass richting Mbappé. Doué. Désiré Doué. Weinig jongens hebben hun naam minder gestolen dan hij. Daar is Mbappé. Maar de controle laat hem in de steek. Toch al 2 keer dat ze hem vinden. En hier moet hij meer mee doen. Olise. Diouf knalt weg. En een voorzichtig Alele Bleu stijgt op. Van op de zonovergoten tribunes.
Dembélé en Kylian Mbappé. Technisch foutje. Had hij het echt geweten dat het zou gebeuren? Had hij nog kunnen vertrekken? Douay speelt Rabiot erg goed vrij. Theo Hernandez zit voor Rabiot, maar in een rechte lijn was niet aan te spelen. En dan dit. Ja, Rabiot geeft dat even aan. Voetbal is een spel van hoeken maken. Dit was een rechte lijn. Mendy. Juve. Bal is binnengebleven. Mané. Net te zacht. Naar Frankrijk. Bijna in verlegenheid gebracht. Met Saliba die helemaal naar die flank mee was. Koulibaly levert in. Niet aan zijn beste minuten bezig. En nu een Mbappé te hard de paas van Dembélé. Hier kon Kylian Mbappé niks aan doen. Maar hij ligt op de loer. En dat is het goede nieuws. Voor de Fransen. Ze bellen naar verluid elke dag met elkaar. Dat is wel grappig. Spelen van Real en van PSG. Echt maatjes dus. Doei. Iedereen met tieners in huis weet dat de bellen weer in opmars is. Doei. Oké. En dan nog even de extra tik. Doei doet het snel. Echte beenveeg. Dembélé probeerde iets te creëren. Senegal even te veel op een zakdoek. Jackson niet. Frankrijk is gegroeid in de wedstrijd. Begin was slapjes. Inmiddels zuiverder aan de bal. 5,26 graden, akkoord. Dat lijkt mee te vallen, maar het is wel een snelkookpan dit stadion. Tchouaméni. Zou het zijn als we Frankrijk-Uruguay kregen in dit toernooi? Tchouaméni tegen Valverde. Dan durft Florentino Perez niet kijken. Of belt Mourinho even vooraf. De man die Real Madrid met transfers naar zijn hand aan het proberen zetten is. Mbappé voor de eerste keer in een combinatie betrokken. Niet als beoogde eindterminal. Koundé. Met hem loopt het vaak spaak. Heeft voor het eerst eigenlijk ook echt concurrentie van Malo Gusto. Een van de jongens die bij Chelsea wel op een degelijk seizoen mag terugblikken. Tevreden dat na zijn interventie geen van de spitsen aanstalten maakt om die bal op te pikken. Openingskwartier hebben we achter de rug. Olise naar binnen. Tchouaméni. Je mag hem iets sneller aanspelen in principe. Technisch zo goed dat het niet uitmaakt dat er een paar mensen in zijn buurt staan. Jackson. Kan je zijn seizoen bij Bayern teleurstellend noemen? Eigenlijk niet als Harry Kane je concurrent is. Heeft best nog wel wat gescoord.
de viool speel je sowieso. Olise voor het eerst met dreiging van op zijn flank. Koundé overlapt. Doué. Hernandez. Mbappé. Dembélé maakt zich aanspeelbaar en kan trappen. Ook Niakate. Senegal die is gestopt met voetbal. Dus te wijten aan een beter Frankrijk. Theo Hernandez komt daar goed uit. Gueye wint het duel van Doué. Dan heeft de andere Gueye wel wat tijd nodig. Mané is een rustpunt. Niet meer de razende rakker van bij Liverpool. Maar meer een wat meer bezadigde echte nummer 10 geworden. Dit is een uitstekende pas. En de voorzet die eraan komt en moet beter. Ismail Assar. Matige bal van Maignan. Nog net opgelost. En twee ballen op het veld. Dus nog even op herhaling. Toppas van Papé Gueye. En Sar. Alles mag behalve dit. En hij weet het. Eigenlijk de opvolger van Olise bij Crystal Palace. 9 goals in de Premier League, 9 in de Conference League. Dus qua doelpuntenproductie. Uitstekend. Minder fijn besnaard, minder assist. Dat natuurlijk ook. In het stadion. Dat is meestal een bewijs dat het op het veld net iets te traag gaat. Koundé, geen buitenspel. Ja, kom niet. Sadio Mané. Eerste hoekschop Frankrijk. Senegalezen in de eigen 16. Met een beetje geluk. Doeltrap voor Edouard Mendy. Jackson mee terug. Nu was iemand weggelukken aan de eerste paal, maar hij was alert de spits.

0: Mendy. Wedstrijd 2 hier. Oeh, Mané. Camara was klaar om Jackson aan te spelen. Maar Mané werd op de bal geduwd. Jammer. Voor Senegal. En eigenlijk een overtreding waar je, als je de hele situatie in oogschouw zou nemen, geel voor zou mogen geven. Want die pas was niet zo moeilijk te trappen. En Jackson was vertrokken. Maar een ref heeft natuurlijk niet het kopzicht dat wij hier hebben. Mendy. Mané nog meters buitenspel. Koundé. Weg is weg. Koulibaly. Het is niet meer de supergrote Koulibaly van bij Genk en Napoli. Klein gelukje. En dan slordig het balverlies. En de Fransen voor een tweede keer goed in de tekken. En hier komen ze met Rabiot. Dat was Nicolas Jackson die nu op zijn donder krijgt. Crépin Diatta. Voorkomt een voorzet ten koste van een corner. Fransen hebben die al genomen. Kylian Mbappé. Doué. De crochet. En Gay. En nu gaan ze lopen. Upamecano. Gooit zijn gewicht in de strijd. Heeft hij meer en meer moeten doen bij Bayern München natuurlijk. Haarscherp verdedigen. Op het randje van buitenspel. Vaak 1 tegen 1. Diouf. Blij dat hij hem met links kon aannemen. Veel positiewissels dus bij Frankrijk. Met Olysee, met Dembélé. Mendy. Poeh. Als het lukt, oké, kom je er meteen al voetballend uit. Maar toch een kleine hartverzakking bij de helft van de bevolking van Dakar. Gay. Flankwissel richting Diatta. En dit soort dingen fluiten niet. Dat is de maatstaf die hij waarschijnlijk de hele wedstrijd zal hanteren. De Australiër. Koundé. Theo Hernandez die diep ging. Dat is even schrikken voor de defensie van Senegal. Tchouaméni. Mbappé. Bal te ver van de voet. Nee, hij zit niet in de wedstrijd. En Jackson mag gaan lopen. Jackson tegen Upamecano. Nicolas Jackson wil eigenlijk naar die rechter. Doet het dan toch met links. Paal en via Mignon buiten. Corner voor Senegal. En bijna de 1-0. Balverlies Kylian Mbappé. Slordig zoals zijn wedstrijd tot dusver verloopt. En dan Jackson zoals je moet gebruiken. Als hij kan gaan lopen. En Upamecano zie je denken. Ach, links dat mag. Zolang ik hem maar niet zijn rechtervoet geef. Maar het schot is uitstekend. En Mignon met de rechterhak. Ja, die kan er net zo goed in gaan. Onwaarschijnlijk dit. Als hij erin zou gegaan zijn, zou je zeggen, oké, dikke pech voor de keeper. Nu hij in corner belandt, ben je geneigd hem een grote gelukszak te noemen. Hoekschop 2 voor de Senegalezen. Ingooi voor Senegal. Oh nee, totaal niet. De lijnrechter is mis. Nou, we gaan drinken. En hij heeft het ook beseft. Alireza Fagani. Dat we straks hernemen met een ingooi voor Senegal. Toch boeiend deze wedstrijd. Want Frankrijk nog niet roestvrij. En zoekend naar positie. Daar leeg de Hudson. En dit is dat megalomane stadion. Nou ja, even een Real Madrid-tikje op de borst. Want hij zit in een impasse op dit moment. Mbappé. Mbappé Thiao mag tevreden zijn. Zijn team het dichtst bij een doelpunt geweest. Die erg goede aanval in het begin ook al. Over links met de voorzet van Juve. En Jackson die dus de paal raakt. Nog eens vanuit dit standpunt. Saliba kon bijsluiten. Dan had Upamecano misschien wel net iets meer nog ook die andere voet mogen verdedigen. Hij gaat terug naar Chelsea. Zijn uitleenbeurt is voorbij. En ook daar deed hij het eigenlijk niet slecht. De eerste seizoen 15 Premier League goals. Het is zo'n speler waar aan de absolute top altijd wel wat over getwijfeld zal worden. Niet de meest balvaste spits. Trainers willen graag balvaste jongens overal op het veld. En toch even een conclave van Didier Deschamps. Eerste keer bondscoach, 15 augustus 2012. Een anonieme 0-0 tegen Uruguay. Een oefenwedstrijd in de haven of all places. En dat was de dag dat de Rode Duivels in de Heizel Nederland klopte met 4-2. De ommekeer voor de nationale ploeg. Met goals van Benteke, Dries Mertens, Lukaku en Vertonghen. De definitieve bevestiging dat we helemaal zouden gaan meetellen. Oranje, toen gecoacht door Louis van Gaal. Enfin, het tweede kwart. Daar moet Mbappé zich dan maar op concentreren. Hij is gek van NBA. Grote fan van Kevin Durant, naar verluidt. Die mist ook wel eens een kwast. Maar het moet beter. Want het narratief dat hem inmiddels achtervolgt... is dat je met hem geen prijzen kan pakken. Wat mij betreft ridicul is, maar oké. Het komt ervan als je PSG verlaat en die plots twee keer op grandioze wijze de Champions League wint. Het is uiteraard niet gezegd dat het met hem niet zou gebeurd zijn. Niakate mag ver gooien. En heeft daar nauwelijks een aanloop voor nodig. Indrukwekkend. Mbappé. Balverlies Camara. En dan het kleine foutje. Dembélé zat daar goed tussen. Lukte hem niet hoog genoeg op. En dan het been te hoog. Juve ertussen. Jackson. Ja, dat vindt Upamecano wel prettig. Maar Jackson na Koundé. Die de bal laat liggen. Sar komt niet echt tot een schot. Ook geen corner. Doeltrap Frankrijk gegeven. De Fransen kregen op hun donder tijdens de drankpauze. Ai, ai. Kylian Mbappé. Het lijkt echt helemaal nergens op. Alles loopt fout. Diatta. Gay in de tackle. Ingooi Senegal. Mensen een minuut of zeven heeft laten indrukken door de Fransen. zonder te plooien. Zeker niet. Maar eigenlijk tot dusver de betere ploeg in de wedstrijd is. De enige ploeg die voor gevaar lijkt te kunnen en zullen zorgen. Daar gaat Jackson weer. Lastige spits hoor. Upamecano. Ja, zodra Jackson met zijn rug naar doel staat, verliest hij veel van zijn kwaliteit. En dan hapt Dayo Upamecano zeker. En dat kan hij erg goed. En als je er achteraan moet in de ruimte, dan zit je in de problemen. Hernandez. Gecoacht door Simone Inzaghi bij Al Hilal. Zijn tweede geworden. Achter het Al Nasser van Sadio Mané. En van Cristiano Ronaldo. En van João Félix. En van Kingsley Coman. Gecoacht door de fulltime gek Jorge Jesus. Okay, hij is wel kampioen geworden. Tchouaméni. Frankrijk wandelt. En al wandelend lukt voetballen anno 2026 niet meer. En Mbappé is voor alle duidelijkheid niet de enige. Zie je maar, het begin van een wereldbeker is niet makkelijk voor veel landen. Daarom was het zo jammer voor Nederland dat ze het weggooiden zelf. Terwijl die 75 minuten lang een van de betere wedstrijden van de in principe goede landen hadden op zitten. Diata, dat is ver. Upamecano. Ingooi Senegal. PSG wervelt het door elkaar vooraan. Hier houden ze geregeld toch wat meer hun positie. En vooral staan ze ver uit elkaar. Diata, weer die uitstekende controle. Sar, die pas is te ver. Voor Camara. 10 jongens overigens bij Senegal geboren in Frankrijk. Deschamps is een trouwe luitenant, Guy Stéphane. Geen bal tussen de palen, wel één op de paal. Die Jürgen Rilling door het Met Stadium. Koundé. Koulibaly. Deed de deur dicht. Oké, balverlies. En Doué. Upamecano, goede bal. Koundé. Randje buitenspel ook. Senegal kan weer gaan voetballen. Met Mané. Ah, de startsnelheid is wat minder geworden. Rabiot. Dacht Dembélé vrij te spelen. Maar in zijn blinde hoek lukte dat niet. Er is sprake van dat hij naar Napoli zou trekken. Als Allegri daar eindelijk coach mag worden. heel gedoe. Er is bij Milan eigenlijk niemand bevoegd op dit moment na de paleisrevolutie om de coach te ontslaan. Terwijl die eigenlijk al ontslagen is en weg wil. Doué laat Diatta gewoon iedere keer vertrekken. Ik moet blij zijn dat hij even op de bal bleef staan. Net niet Dembélé. Gay. Omdat hij aan het anticiperen was op balbezit van Gay. Dat er eigenlijk niet meteen kwam. Meer dan 1,90 meter. En hij durft te treiteren met de bal aan de voet. Papé Gay. Daar is hij weer. Dit is geen goede pas. Senegal wil niet in het mes lopen. Frankrijk heeft de messen in het hotel laten liggen in Boston. Sadio Mané. Hoe zou hij gekeken hebben naar de wedstrijd van Mo Salah? Grote vrienden waren het niet bij Liverpool. Een van de betere, Theo Hernandez bij Frankrijk. Diatta, weer weg bij Doué. Crépin Diatta. En dan Sar, net te ver aangespeeld. Saliba kan sluiten. Net iets te slordig, dit paasje. Maar Diatta, ja, bij Club Brugge was hij een aanvallende winger. Het feit dat je die op de rechtsachter gebruikt, ook al is hij bij Monaco geen basisspeler meer. Maar het wil wel iets zeggen natuurlijk. Je produceert wel voetbal dankzij hem. Gay. Rabiot is het beu. Arsène Wenger. Fijne man, zolang hij maar niet aan buitenspelregels begint te morrelen. Daar gaat hij weer. Ismaïla Sarr. Snijdt naar binnen. Sarr. Mané, aangetikt door Saliba. Schotje van Mané. Niks zegt de scheidsrechter. Frankrijk mag proberen te counteren. En Olise met zijn eerste wereldactie van de wedstrijd. Meegeven met Koundé. Olise wordt opgehouden. Koundé, Mbappé haakt af. Krijgt hem net niet goed aangespeeld. Balverlies Senegal nu. En dan gaat hij kijken naar de overzijde. En is dat eigenlijk niet nodig. Er was zeker contact. Hij kiest voor het schot. Oké. Een fout was het absoluut. Bal voor deel geven mag. Het is geen hoofdblessure. Dus ik begrijp ook Olysee wel even. Dat hij niet super tevreden was. Mignon aan het praten met Jules Koundé. Ver zijn doel uit. Om wat cohesie in dat Franse elftal te krijgen. Want de haan kraait niet. De haan slaapt nog. En Kylian Mbappé op één goal van Olivier Giroud. En wat zijn 99e interland is. zoals hij nu staat te voetballen, zal die 57ste er niet te snel komen. Al is hij natuurlijk het type speler dat dat soort uitspraak meteen kan logisch straffen met één flits. Giroud overigens, 137 caps, 57 goals dus. En een laadbloeier, hij was 25 toen hij voor het eerst voor Frankrijk uitkwam. Mbappé is een vroegbloeier. Dembélé aangetikt. Ref geeft opnieuw het balvoordeel. Doué. Mbappé. Senegal sterk. En dit is... leek me wel een overtreding. Oeh, hij krijgt ze tegen. Hens gemaakt dan. Het is zo streng. Kregen een flinke porgay. Raak je met de hand? Ja, daar. En omdat je het fluitsignaal niet meekreeg, dacht hij op te staan en voor te voetballen. Het is stroperig wat Frankrijk op de mat legt. Senegal weer met zijn elven nu. Ismaïla Sarr. Weer tussen de lijnen. Misschien dan eens van op vrije trap. Met Olise en Ousmane Dembélé. Doué komt nog even naar binnen gelopen. Het wordt Dembélé. Koulibaly. Zo krijgt hij ze graag. Mbappé. Mbappé. Alle Amerikanen meteen wild. Met die 10 die herkennen ze. Ook al is hij vrij onherkenbaar. De eerste keer dat hij van op links komt. De positie waarin hij bij Frankrijk altijd speelde zolang Giroud meedeed. De verstandhouding tussen die twee was groot. De gouden bal met de voorzet. Koulibaly verwerkt hij zo goed en zo kwaad als hij kan. Eerder kwaad dan goed. Frankrijk met de corner. Goeie schijnbeweging Dembélé. Dan is het toch nog redelijk bewust wat de aanvoerder van Senegal doet. Eerste zone Saliba, maar Mendy. Iemand die naar voren spurt. Ook Olise, een beetje bleke versie van de Bayern Olise voorlopig. Het is maar wedstrijd, hè. De Fransen beginnen maar beter goed aan het toernooi. Als dat niet lukt, krijg je er een Netflix-documentaire over. Panekano, alert. Rabiot. Truitjes van Senegal. Ze zullen meer uitgevrongen kunnen worden dan die van de Fransen. Er komen 6 minuten bij. Maar nee, snelle ingooi. Niakate, Diouf. Oh, misverstandje. En die had eigenlijk kunnen en moeten komen. Nieuwe ingooi. Hij excuseert zich de doelman. En kan Frankrijk het nu eens vastzetten daar achterin bij Senegal. Ja, Niakate, die kan ver. Dat was de man van net. Even vanuit de rug. Kleine lendenslag en hij krijgt hem terug. Tchouaméni. hij kan zijn stempel niet drukken. Gay. Mané haakt af. Paas was slordig, te hard. En nu Rabiot, nu de counter. Meegeven met Mbappé die even moet inhouden. En Dembélé deelt in de malaise. Koos voor Doué. Saliba. Want achterin trekken ze wel hun streng. Laatste twee WK's scoorde Frankrijk 30 keer. Bij 18 van die doelpunten was Mbappé betrokken. Of een goal of een assist. Bij 2 de gouden bal. Ousmane Dembélé. 2. Niet vergeten dat hij in de WK-finale in minuut 41 naar de kant werd gehaald. Deschamps kon het geklungel echt niet meer aanzien toen. We wilden een soort voorbeeld stellen. Zon even weg boven New York. Doe mee. Sorry, maar te ver. Goeie bal van Saliba. Theo Hernandez. Mbappé is het voorrecht kwijt om boos te mogen zijn op een ploegmakker voor een mindere pas. Nee, dit is een van de matigste eerste helften van dit WK. Senegal heeft zeker vrij lange tijd de schijn wel kunnen ophouden. Maar zeker Frankrijk haalt een uiterst belabberd niveau. Dembélé, Olise. Nu dan. Voorzet. Te ver. Waait over alles en iedereen heen. Truitjes zijn top. Dat wel. Het was Koundé dus. Dembélé. De steun nodig van Olise Upamecano. Opnieuw Jules Koundé. Niemand voor zich. De hele helft leeg de braak. Niet slecht van Koundé. Om eindelijk eens een soort versnelling in te steken. Fantastisch van Gay. Die paas onderschepte. Niakate. Camara. Juf nog eens. Lang geleden dat hij nog eens zo hoog kwam. Goed van Mané. Mané de voorzet en de goal. Nee, hij legt er hem over. Ismail Assar. Op de valreep een reuzenkans voor Senegal. Dat altijd had moeten leiden na een eerste helft waarin Frankrijk gewoon niet kwam opdagen. De allerslechtste versie van zichzelf toonde. Mané slim even inhouden. Bal voor. En dan, ja, hij stuit een beetje. Akkoord, maar dat schot drukken. Die Trion daar gewoon in het net duwen. Was niet zo moeilijk. Ismail Assar laat 0-1 liggen. Nadat eerder ook al Nicholas Jackson de paal raakte. En Maignan met heel veel geluk die bal in corner duwde. Zonder dat hij het zelf besefte met de hak. Frankrijk druipt links af. Senegal stapt rechts met de borst vooruit naar binnen. Maar het staat 0-0. En ja, Amerikanen die hun kinderen willen bekeren tot soccer, die zetten nu de tv uit. Maar die hebben niet de studio die wij hebben. En niet de voetbalcultuur die wij hebben. En wij weten dat die tweede helft beter wordt. Toch van jullie.
1: Ja, het is te hopen dat hij beter wordt, want de jury is vrij streng, moet ik zeggen. Heren, punten op 10 voor deze eerste helft.
2: Ik heb nog 7.
1: 5, 6,5 en 7.
2: Ja, Gertis. Ik heb toch 8 voor Senegal en 6 voor Fransen.
1: Oké. Okay.
2: Maakt 7.
1: Gert is het nieuwste in de score. We gaan er zo meteen over doorpraten in de studio.

0: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra.
1: Kidnet komt naar je toe met Toy Story 5.
2: Hallo, ik ben Lillipet. Laten we spelen.
3: Uitsterven? Niet opnieuw, hè.
4: Hey, Woody!
2: Bonnie heeft hulp nodig van iemand die uit deze eeuw komt. Vaarwel, speelgoed. Kom op, bummetje.
1: Kom meegenieten van Toy Story 5 op woensdag 17 juni in Kinepolis, Antwerpen. Win je tickets op vrtmax.be/doe mee.
5: De Baloise Belgian Tour zorgt vanaf woensdag opnieuw voor hoogspanning in het peloton en in de huiskamers. Van Vlaanderen tot Wallonië, 5 dagen lang draait alles op de koers. Wie volgt Baroncini op en pakt de eindzege in Hoeilaart? Volg de Baloise Belgian Tour vanaf woensdag live bij Sportza en op VRT1.

0: Dankjewel, Philip Jos. Philip Jos zei op minuut 20 het volgende. Een Mexican wave in het stadion, meestal het teken dat het niet dat is op het veld. We vatten nog heel even samen voor zij die de eerste helft toch niet zouden gezien hebben. Minuut 25, eerste grote kans voor Senegal. Het kwam allemaal van Senegal. Jackson, die kan na balverlies op Mbappé afspurten. Hier is dat balverlies. Op de linkerflank gaat hij dan door. En dan is het snel met verticaal voetbal. Stormt op Maignan af. Heel even nog een verdediger op zijn weg. En dan uiteindelijk knal op de paal. Meteen iedereen wakker geschud. Links vol. En dan komt het eigenlijk voor Frankrijk nog heel goed uit dat het via de hakken buiten gaat. Dit was een eerste keer door het oog van de naald. Op het half uur geen beterschap. Jackson ontfutseld. Sar wordt bediend. Saliba is erbij, maar dan krijgt hij zijn schot niet tussen het kader. En dan wat we net nog gezien hebben natuurlijk. 45 minuten plus. De grootste kans van de wedstrijd, al was die op de paal ook geen verkeerde natuurlijk. Dit had nummer 2 zelfs kunnen zijn. Sar jaagt hem helaas over. En dan moet ik toch ook een klein beetje zeggen, dan toch het verhaal van België tegen Egypte. Want de grote favoriet, tandenloos en de kleine, ja...
1: Kleinere.
0: De kleinere ploeg met heel veel drive. Heel
2: wel een goede ploeg, hè? Het is inderdaad kleiner dan Frankrijk, maar het is wel een
0: Frankrijk is misschien ook wat hoger in de schatten dan België.
1: Nee, absoluut. Maar ik denk dat misschien in dat opzicht is het een beetje een gelijkaardige wedstrijd. Dat we meer verwachten van de favoriet. En dat de underdog tussen aanhalingstekens gewoon een heel goede spel op de mat brengt.
0: Ja, en ja, ze zetten niet alleen hoog een goed blok, ze zetten ook laag een goed blok. Ze kunnen daarin variëren.
1: Ja, Senegal, ze zijn een heel gestructureerde ploeg en fysiek sterk. En in het begin van de wedstrijd hadden ze dat hoog blok. En ik vond ze daar heel, heel goed staan, heel georganiseerd. Met twee, één spits altijd terugzet, de andere die dan weer een beetje inzakt op die zes. En Frankrijk vond er weinig antwoord op in het begin. Daarna gingen ze uitzakken met Tchouaméni, een beetje om die 3-2 uit te spelen. Maar zelfs in het stuk waar dat Frankrijk iets dominanter was aan de bal, dan kunnen ze ook gewoon in een lager blok compact staan. Dan staan ze allemaal iets dichter bij elkaar. En zelfs de ruimtes daar, om dan de ruimtes te winnen voor Frankrijk was helemaal niet simpel. Ik denk dat ze Senegal liever iets hoger staan, maar als ze op hun eigen helft moeten staan, zoals we hier zien, is er heel weinig ruimte voor Frankrijk om openingen te winnen.
0: Ja, en begin er dan maar eens aan. En als die bal dan ontfutseld wordt, dan twijfelen ze niet te lang, Gert. Dan is het redelijk snel naar voren.
2: Nee, kenmerkend voor hun spel is inderdaad dat het altijd vooruit gaat. Of dat het nu via hun eigen opbouw is, hier van achteruit. Maar dat zijn allemaal passes die vooruit gaan, die verticaal gaan. Even terugleggen, weer naar de buitenkant. En de voorzet gaat snel komen. Dus daar worden geen passes gegeven om maar passes te geven. Dat is niet trillen met uw balbezit. Dat is echt vooruit. Hier van de keeper al. Bal vooruit. De zijkant. Diatta nog eens vooruit. Dus ja, dat maakt dat je gewoon altijd dynamisch bent. En dat je altijd een tegenstander in de problemen kunt brengen. En ze hebben het ook vaak geprobeerd dat het wel onzuiver was. Maar dat maakt niet uit. De intentie is altijd daar om vooruit te willen spelen. En om verticaal te willen spelen. Deze is een fantastische bal. In één tijd al gezien op voorhand. Sar, jammer met de voorzet. Hè. Twee kansen deze voorzet. Dat is nogthans een hele goede speler, vind ik. Maar ja, vandaag heeft hij wat pech.
0: Ja. Ja, jullie hebben het misschien al door. Ik hou nogal van cijfers en van gokjes over cijfers en zo. Enig idee wat het aantal expected goals van Frankrijk is? Na deze eerste helft.
2: 0,04 of zoiets.
1: Ik heb echt geen idee, XG en zo, ik hou daar allemaal geen rekening mee, dus ik heb geen idee wat weinig kans is.
0: Ja, je moet lachen omdat het er gewoon bonk op is.
2: Is dat?
0: 0,04. Heeft iemand tel dat hij niet
2: had? Nee, het is echt een gok. Ik heb geen hoogte, dus het is de pure gok. Nee.
0: Onmiddellijk naar de krantenwinkel, het lotto-papiertje gaan invullen. Ja, dat heeft voor een stuk ook met de onmondigheid voorin te maken. We kijken dan wel altijd naar Mbappé, Hendrik, ja, het is natuurlijk de belangrijkste figuur.
3: Nee, absoluut. Nee, absoluut, maar het was heel opvallend, Het hoge aantal technische fouten bij de Fransen was enorm hoog. En Mbappé was daar, jammer genoeg voor de Fransen, de exponent van. Hè. Hier ook, als Mbappé de bal hier goed meeneemt, dan komt hij gewoon 1-op-1 met de doelman. En dat is ook het verhaal van Frankrijk van de eerste helft. Als je dan tegen een Senegal speelt dat in deze momenten laag blok verdedigt en je hebt dan al die technische fouten, ja, dat moet allemaal juist zitten om iets te kunnen creëren. En je merkt gewoon bij de Fransen dat het vandaag, of zeker in die eerste helft, niet goed genoeg is. En ja, iedereen kijkt bij Frankrijk naar Mbappé zoals wij of tegenstanders allemaal naar Lukaku kijken. En als een sterspeler dan vandaag een duidelijk mindere dag heeft, ja, dan wordt het heel moeilijk voor de Frankrijk.
0: En toch, het is het verhaal van bijna elk groot toernooi. Bedroevend spel bij de Fransen vaak. En toch halen ze altijd ergens een resultaat uit de brand. Staat ook nog altijd 0-0, hè?
2: Ja, maar dat kan straks ook nog gebeuren, hè? Zeker.
0: Ja. Enfin, onzuiverheden genoeg. Vraag mij inderdaad af of de Senegalezen niet de angst hebben dat ze de weinige kansen die je op dit niveau krijgt, dat die nog niet verzilverd zijn.
1: Ja, dat gaat het eindresultaat bepalen, denk ik. Hè. Ja. Dan gaan ze natuurlijk terugkijken van daar hadden we beter moeten doen. Maar ze kunnen bouwen op deze eerste helft. Niet alleen voor deze wedstrijd, maar ook gewoon voor de komende wedstrijden.
0: Ja, jij wilt nog even over Diatta hebben.
1: Toch iemand die wij kennen als een voorspeler, maar die op die rechtsachter met Senegal gewoon heel goed doet. Doué heel vaak gepasseerd, vaak langs de binnenkant. En één keer dat hij zijn man voorbij kan, dan komen er bepaalde openingen, omdat er dan iemand anders moet uitstappen, ook met Doué. Het is natuurlijk iemand die liever aanvalt dan verdedigt. En je ziet, het is van te moeten, maar niet echt van te willen. En Diatta doet dat heel goed. Ik denk ook bij de beelden van Gert zag je dat twee keer van bij Diatta begint. En ja, dan krijg je al iets gecreëerd. Je komt ook hoger op het veld, waardoor de verdediging van Frankrijk wat moet zakken. En ook al is het niet altijd even juist, wordt er een bal buiten gespeeld of zo. Je kunt als Senegal zijn weer opschuiven op het veld en hoger voetballen.
0: Ja, jullie zitten er van alles te vertellen in die green room. En soms denken jullie misschien, hij is niet aan het meeluisteren, maar ik luister altijd mee. Ik heb bijvoorbeeld van jou genoteerd, Hendrik. Veel minder opbouw van achteruit op dit toernooi.
3: Ja, absoluut. Ik weet dat er andere collega-analisten daar soms wel een keer heel ziek van worden met het opbouwen van achteruit.
0: Zoals daar zijn.
3: Zoals bijvoorbeeld iemand als Wesley Sonke. Okay. Die vindt dat een doelman vooral ballen moet pakken en niet moet voetballen van achteruit. En dat is zijn goed recht, maar ik denk dat het internationaal voetbal duidelijk meeluistert naar Wesley Sonke. Want de doelman neemt eigenlijk over het algemeen heel weinig risico dit toernooi.
0: Ja, het is waar. Jij dacht, hè, de openingswedstrijd heeft
2: Zuid-Afrika deed dat wel.
0: Een slecht voorbeeld
2: twee
0: gesteld.
2: Keer, ik liep twee keer tegen de lam daarmee.
0: Ja.
2: Maar dat kan altijd te maken hebben als je nationaal ploeg is die speelt ten opzichte van club elftallen. De trainingstijd dat je maar krijgt, het aantal trainingen, dat je daardoor
0: meer. Ja, natuurlijk. Dat die automatisch
1: belangen.
0: Belangen ook. Ja, je hebt niet zoveel kansen op herkansing natuurlijk als het ergens fout zou zijn. Mannen, vannacht drie wedstrijden, naar wie kijken jullie het meest uit? Noorwegen met Haaland of Argentinië met Messi?
2: De twee, wat mij betreft.
0: Ja, jij gaat de nacht door?
2: Een goede nacht. Nee, ik kijk als morgens opnieuw. Maar, nee, zo zot ben ik niet. Maar ik ga ze wel alle twee kijken. Ik ben wel naar alle twee benieuwd.
0: Ja, Argentinië om 3:00 vannacht en Noorwegen om middernacht. Zou eventueel...
2: Nee. Slapen moeten s'nachts.
0: Slapen moeten s'nachts.
2: Ken jij niet.
0: En in je bed. Dat is echt waar. Dat is gewoon de waarheid. Ja. Hebben jullie een voorkeur, mannen? Argentinië of Noorwegen?
1: Ik ben heel benieuwd naar Noorwegen op dit toernooi.

zeker. Daar komt Mbappé en hij trapt hem er netjes in. Twee keer 15 minuten. Maar wel daar weer een auto van Jol. Hulpen dan aan, kan er helemaal niet meer gaan. Valt hij? Mbappé 3-3. Kylian Mbappé. Hier Colomani. De bal voor de titel. Nee, de parade van Martinez. Tchouaméni. Daarnaast. De bal voor de wereldtitel voor Argentinië.

0: Dat had dus de tweede wereldtitel voor Mbappé kunnen zijn. Dat is het niet geworden. Ik ga een vervelende vraag stellen. Mogen we zeggen dat hij op dit moment nog niet tot de allergrootste voetballers uit de geschiedenis behoort? Met zijn palmares. Of met zijn gebrek aan palmares?
1: Boah, nee. Hij is
0: één keer wereldkampioen, dus 7 keer kampioen van Frankrijk. Geen Champions League en geen Spaanse.
1: Nee, die Champions League, dat is vervelend natuurlijk. En dan vertrokken bij PSG en dan net 2 keren wel. Ja, dat is allemaal van die vervelende dingen. Maar dat werd van Kane ook gezegd, tot hij naar Bayern ging. Dat hij geen prijs kon pakken bij Tottenham. En,
2: ja. Op dit moment nog niet, maar hij heeft nog tijd.
0: Zeg, nog één ding over die bal tegen de paal. Jij moest onmiddellijk aan een beeld van Theo Kusters denken.
1: Ja, ik vroeg aan Hendrik of hij het ooit had meegemaakt. Want dat is wel heel sneu van de kipper. Een bal tegen de paal en dan tegen een eigen lichaam en binnen even.
0: Maar dat was nog veel straffer. Die kreeg je via zijn gezicht terug binnen. Anderlecht KV Mechelen. Alsjeblieft.
1: Ja, dat is het bekendste voorbeeld van hoeveel pech dat je kunt hebben.
0: Voilà. En ondertussen komen ze daar in New York alweer het veld op. Met Didier Deschamps onder andere. En dit beeld levert uiteraard nog een glimlach op in de studio. Maar wij gaan luisteren naar Philippe Joos in de tweede helft van Frankrijk-Senegal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
4: Dat was overigens wat de eerste keer dat de VRT een cameraploeg, de toenmalige BRT nog denk ik, een cameraploeg achter een doel plaatste. En meteen een gouden beeld. Vrijschop Frankie Verkuijker. Paal. En dan binnen via de angle van Theo Kusters. Geen wissels bij het begin van de tweede periode. En Manu Koné moet nog over het veld slenteren. Samen met Cherki. De scheidsrechter is daar met de armbeweging van jongens van het veld. We willen beginnen voetballen. Ook wel logisch dat Cherki daarbij is. Die was nog aan het zwaaien naar wat mensen op de tribune. Kan Frankrijk het geweer van schouder veranderen? In elk geval kan Senegal aftrappen. Zoals PSG, met een ex-PSG'er die het deed. Gay, al deden ze het in zijn periode nog niet. Tchouaméni. Jackson blijven liggen. En dan de tweede fout gefloten, die op Olise. Saliba. Nou, die zal zelden of nooit een bal inspelen met zijn linker. Dat is hij niet gewend. En dat is één van de vele redenen waarom Frankrijk traag voetbalt nu. Er zat wat diepgang in die paas van Upamecano. Altijd kijken wat er meteen na zo'n rust gebeurt. Dan volgen ze de consignes die in de kleedkamer zijn gegeven nog getrouw op. Het moet in elk geval de bedoeling zijn om er toch een beetje tempo in te krijgen. Met Rabiot. Dembélé.

0: als hij erin slaagt dezelfde speler te worden als die van bij PSG. Dan gaat Frankrijk hoog eindigen. Doué, goede bal van Upamecano. Doué, Mbappé zet zich breed. Doué, krult hem naast. Kansje Frankrijk. Met een goede diepe bal. Upamecano niet aangevallen en dan goed naar binnen gelopen. Lastig voor de defensie. Om hem daar op te pikken. Gay. Met Mané. Senegal won twee keer de Afrika Cup in 2021. En nu dus. Laten we er nog maar even van uitgaan. Upamecano. Slim van Jackson. Maar dan heeft hij de fout begaan, vindt de scheidsrechter. Het is echt geen buitenspel. Er gebeuren wel andere dingen op een veld. Zeker gezien wat hij in de eerste helft allemaal liet passeren. Nu zit een bizar fluitsignaal. Ruimte bij Theo Hernandez. Koulibaly er naartoe. Zijn ploegmakker dus. En ze haken half in elkaar. Niet slecht opgelost. Saliba. Doué. Hij heeft Parcola zitten natuurlijk. Op de bank. Marcus Thuram. Mateta. En natuurlijk, ja, Cherki. Warren Zaïre-Emery. Fantastisch seizoen bij PSG. En betere voeten dan Tchouaméni en Rabiot bij elkaar. Maar de finale van de Champions League mocht hij plots niet spelen. Blijf beneden. Nee, nu toch de lucht in. Vrij trap Senegal. Het lijkt. Beste man daar. Zeer nipt. Overigens, in Napoli is de invalbeurt van Lukaku. Ook met argusogen bekeken. En gaan er stemmen op om hem nu toch te proberen houden. Lisse laat de bal van zijn schoen glippen. Zeker met een nieuwe coach. Die eventueel met twee spitsen zou willen gaan spelen. Zou Napoli wel eens van gedachten kunnen veranderen. De strijd bij El Begraven. Conte doet dat nooit. Maar die is weg. Niakate. Gay. Flankwissel richting Diatta. Sar glipt voorbij Doué. En dan geen overtreding van Rabiot. Doué kan counteren. Olise is mee. De vier tenoren op vier verdedigers van Senegal af. Mbappé. Ha. Goed verdedigd door Koulibaly. Die is gegroeid in de wedstrijd. Tikken naar Jackson. Jackson en de goede tackle van Saliba. Pas net te veel in het vaarwater. Was overigens Ismail Assar. Die diep ging. Jackson is nog iets sneller. Mbappé. Oké, dat was niet de ideale bal. Maar als je een dag lijkt te zitten waarin zelfs ideale ballen van je weglippen. Ja, dan gaat het nu zeker niet lukken om iets goed te maken. Hij houdt van New York. Dat is hier tijdens de tournee in maart nog te zien. Op een step. Dat mag nog in New York. Een elektrische. Koundé. Balverlies. Mané. Olise. Meegeven. Of zelf. En niet scoren. Want Mendy zit er goed tussen. Die bal leek er nog in te vallen. Senegalese woest op de scheidsrechter. Sadio Mané. Nou, lijkt me inderdaad geen overtreding. Krijgt hem lastig aangespeeld. Met een stuit. En dan een Olise moment. De versnelling. En dan lift hij hem niet, dan trapt hij. De eerste grote kans voor Frankrijk is eindelijk een feit. Opnieuw de hoekschop. Opnieuw Olise achter de bal. De vierde keer van op rechts. Mendy graag simpel deze bal plukken. En hij blijft een totem, absoluut. Blijft een speler waar een heel land achter staat. Maar het vet is wel een klein beetje van de soep bij Sadio Mané. En het was al zo eigenlijk toen hij naar Bayern München trok. Want daar allerminst de impact die een Luis Diaz wel heeft. Hij had ook het nadeel dat hij niet onder Kompany mocht spelen. Doelman redding. Zorgt er eigenlijk voor dat die bal niet onder hem kan. En ja, dan moet je dan toch ook nog voldoende proberen op te richten. Druk van Frankrijk. Eindelijk. Olise, de rest volgt niet. En dan komen er grote gaten. Jackson links. Hier is hij, Jackson. Nu wou hij wel naar zijn rechter. Weer Sar. Die infiltreerde. Die heeft die misser op zijn geweten. Akkoord. Net voor rust. En dat is hem niet echt aan te zien. Olise. Mbappé had dat anders begrepen. Weer Senegal. Mané liep naar binnen nu. En Hadjouf. Camara is een beetje onzichtbaar, de Monegask. Diatta is dat allerminst. En deze paas is goed. Net niet Jackson. Sar met de bijna assist. Ja, die kans van Olise, maar inmiddels Senegal alweer twee keer goed komen dreigen. En er ontstaan grote gaten op het middenveld bij Frankrijk. Daar waar de voetballer Didier Deschamps de boel bij elkaar hield. En wees maar zeker dat de coach dit met leden ogen aanziet. En aan Kanté of Kone denkt. Als die vier dit maar brengen, verliezen ze het recht op een gezamenlijke basisplek. Olise, die is wel wakker. En Mbappé! Nee! Mendy! Kylian Mbappé met zijn eerste kans. Nog niet na Giroud. Mané. Theo Hernandez. Olise. Gaf hem perfect mee. Mbappé links. Doué. Daar is Mbappé. Daar raak je niet doorheen. Wel de eerste corner van op de linkerflank. is fel verdedigd natuurlijk alsnog. Van Diatta is echt wel nog lastig. En deze nam hij lang niet slecht mee, want meer naar het midden, ja, dan had Diatta die bal echt wel weggetackeld. Mendy, tweede goede save. Kort genomen deze keer. Hernandez. Zwakke voorzet. Doué levert in. Senegal net iets te recht toe recht aan nu. Oeh, hij zegt nee. Heeft hij corner? Hij wijst naar de cornervlag, maar dit is... Ja, dit is toch een zuivere strafschop. Kylian Mbappé met de versnelling. Hier is een moment. En Mané, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Raakt hij de bal? Nee, toch? Nee, hij heeft geen bal. Olise wandelt al naar de cornervlag. En de VAR komt niet tussen. De VAR komt niet tussen. Ergens is er een reglement. Als je nog geen bal goed hebt geraakt, kan je geen penalty krijgen. Maar dit was klasse. Dit was de echte Mbappé vanop. Die rare, zonevreemde periode. Ja, ze zijn toch nog aan het checken. De scheidsrechter heeft al 3 keer teken gedaan. Richting de cornervlag wordt hier nu toch nog door Sandro Scherer, een Zwitser, op zijn plichten gewezen. Ja, de bal heeft Mané absoluut niet. Wild en roekeloos was het ook. Dan gaat het erom of Mbappé zich liet vallen of niet. Dat leek me toch ook niet echt het geval. Oké, hij maait hem geen enkelbreuk. Hij gaat kijken. Oef. Hoe moet dit zo lang duren? Olise is al zwanger van een penalty. Die heeft de bal onder zijn truitje gestopt. En die 0 tegen 0 zou wel eens snel kunnen veranderen. In 1-0. Is er contact? Ja, met dat andere been. Hij raakt hem ook met zijn... Het linkerbeen van Mbappé raakt hij ook. De rechter enkel misschien net niet, maar... Oké. Benieuwd. We gaan luisteren. Wat mij betreft penalty.
1: De attacker initiëert de contact. En de final decision is goal kick.
0: Wat Alireza Fagani betreft. Geen. Goalkick. Dat was niet te horen hier in het stadion. Toch controversieel, hoor. Kijk daar. Hij raakt hem toch met de heup op de voet, terwijl Mbappé er voorbij wil lopen. Ja. Hij raakt hem inderdaad niet op die rechter. Daar zit hij er 2 centimeter vandaan. Maar de andere voet van Kylian Mbappé. Het is niet dat hij hem wil laten raken. Hij sleepte echt niet. Integendeel, hij wou er voorbij. Wat dan weer wel klopt als je geen penalty geeft. Dan geef je ook geen corner. En hier gaan we even... aan bewegingsleer doen. Het zit Mbappé echt niet mee. Ja. Kom even naar onze VAR kijken, vraagt Didier Deschamps. De Fransen waren al aan het juichen. Supporters en spelers eigenlijk. Toen de ref naar de VAR werd geroepen. En de VAR was dus ook van oordeel. Als je de flagrante foutregel in ogenschouw neemt, dan moet je dat ook altijd met een korrel zout nemen. Maar was toch van oordeel dat er iets aan de hand was, want er was besloten om geen penalty te geven. Als je dan een ref roept, denk je ergens wel dat er een penalty zou zijn.

0: Wat deden wij met Reutlisberger? Geen Zwitserse kaas meer eten. Dit is zijn gezichtspunt. Een domme tackle voor zo'n slimme speler. Van Sadio Mané. Frustratie ook omwille van al een aantal keer. Dat hij vond dat hij onder de voet werd gelopen. De fout niet meekreeg. Maar dan gaan tackelen op die manier. Upamecano, Maignan. Upamecano krijgt het cadeautje terug. En ze voetballen eruit. Koundé houdt binnen. Bal is binnengebleven. Olise mooi weggedraaid. Van Gay. Olise is los. Mbappé, schitterende paas. En oh, hij grist hem net niet mee. Wat een actie van Olise. Gezwind zwenken. Schitterend dit moment. En dan vertrekt de sneltrein. Wordt hij perfect diep gestuurd. En komt hij dan niet uit met zijn passen. Wat kan er nog allemaal in een bingo gebeuren als spits? Dan mag dit ook, denkt Theo. Gooi ik er ook maar even mijn heup in. Moest vertrekken na 5 seizoenen Milan. Omdat hij het uit had gehangen in die wedstrijd tegen Feyenoord. Milan eigenlijk eigenhandig uit de Champions League had gevoetbald door oerdom rood te pakken op de middencirkel. Het is niet dat de kwaliteit er sindsdien zwaar op vooruit is gegaan in San Siro. Aan de rood-zwarte kant. Oké, Frankrijk heeft een ander vaatje gevonden om uit te tappen. Dat is toch inmiddels duidelijk. Doué, schitterende actie. En dan Hernandez die absoluut zijn linker wil gebruiken. Opgesloten. Door onder meer Crepin en Diatta. Doué opnieuw. Oh, ze hebben de echte Fransen gevonden. De dubbelgangers zijn in de kleedkamer gebleven. Olise. Nou ja. Hij is los. En hij is mooi om naar te kijken. Mbappé! Superpaas Olise. Frankrijk 1-0 voor Kylian Mbappé. De slechtste man op het veld in de eerste helft. Nu al met een paar keer levensgevaarlijk doelgevaar. En dit is plots een connectie die er in de eerste helft totaal niet was. Er was nul connectie tussen de Fransen, tussen die vier kleppers. En nu plots Olise. En Mbappé, prachtig afgewerkt hoor. Hij staat naast Olivier Giroud. Hier vertrekt hij van Koulibaly. Geen buitenspel, een scheermespaas. En een subtiele afwerking. De heupzwaai. Je moet er even op wachten. Je moet hem juist raken. Niet overtrappen ook. Eigenlijk begeleiden in doel. Klein beetje die hoek maken. En ach, het is mooier dan een penalty. Dat dan weer wel. Olise. Je doet Mbappé tekort als je het percentage van Olise qua aandeel groter maakt in dit doelpunt dan dat van hem. Daar is hij. Maar dat het niet te onderschatten is, die millimeterpaas buitenspel van Jackson. Buitenspel. Laat hem maar trappen. Hij trapt hem fantastisch binnen, maar het is buitenspel. Niet dat Maignan dat graag heeft. Dat hij die schitterend binnenknalt. Maar de herhaling zal de lijnrechter gelijk geven. Nou vertrekt hij. Daar komt de paas. Goed gelopen, maar net te gretig. En goed getrapt. Wauw. drinken met de 1-0 voorsprong voor de Fransen. Een boegeroep voor de scheidsrechter in bepaalde delen van het stadion toen hij vol in beeld kwam. Michael Olise. Hij spreekt naar verluid ook steeds beter Frans. Want dat deed hij dus eigenlijk niet. Geboren in Hammersmith, Londen. Jeugd Arsenal, heel even. Jeugd Chelsea, 7 jaar. City pikte hem op. En na 1 jaar vonden ze bij City, nee, niet goed genoeg. En dan ging hij maar naar Reading. Maar die in zijn laatste jaar in het championship 7 goals maakte, 12 assists trapte. En toen had Crystal Palace genoeg gezien. En £60 miljoen betaalde Bayern München. Ja, dat is een koopje. Voor iemand die dit seizoen 15 keer scoorde, 21 assists trapte in de Bundesliga en in de Champions League 5 goals maakt, 7 beslissende passes. Dat was met het blote oog te zien. Toch als je in de nok van het stadion zit, kijk naar de lijnrechter, schot en meteen de vlag de lucht in. Zo hoort het. Wat heeft Senegal nog? Je moet die lijn zien hoor. Die paaslijn. Oké, ze staan niet perfect. De lijn is er wel degelijk. En er zijn weinig spelers die die bal geven. De Bruyne. Maar deed het ook min of meer andersom. Meer van op de rechterflank met zijn rechter. De New York Knicks zijn in het stadion en worden luidkeels toegejuicht. Mbappé kijkt ook even naar het grote scherm. Daar zitten de jongens. Die in New York, ja, nog altijd in vreugde onderdompelen. Voor het eerst sinds 1973 NBA-kampioen. Zij wouden heel erg graag gaan kijken naar de 6e wedstrijd die vanavond zou gespeeld worden in Madison Square Garden, na deze partij dus. Maar Didier Deschamps had al nee gezegd voor Blake dat er geen 6e wedstrijd kwam. Want dat ze in San Antonio gingen winnen. Ik zie Bridges, ik zie Ananobi, ik zie geen Brunson. De MVP. Weer voetballen met Olise, de MVP van deze wedstrijd. Tot dusver. Ja, dan mag je dit proberen. Uit de draai. Deschamps zal tijdens de rust toch wel de juiste snaren hebben betokkeld. Of wat dan met woede is. Of net met stilte. En dat zullen we later misschien wel nog te weten komen. Maar het verschil tussen het ontiegelijk zwakke Frankrijk van de eerste helft en de ploeg die nu al 20 minuten aan het voetballen is. Het was niet meteen het geval. Wel meteen wat dieper. Wat meer risico in de passen. Corner Senegal. Dat nog altijd. Puur op basis van de wedstrijd tot minuut 72. Geen achterstand verdiend. Als je die eerste helft mee in rekenschap neemt. Scheidsrechter laat nog even van zich horen. El Hadji Malik Diouf. Daar is een corner. Hard, te hard. Overigens opvallend. Nog geen wissels. En dat deden de Senegalese ook niet. Hier zitten ze. De champs. Dat deden ze ook niet in die wedstrijd in Seoul. 90 minuten zonder wissel. Bruno Metsu was toen coach. Fransman. Rabiot. Doué. Doué. Mendy. Het is inmiddels een recital aan het worden. En als je 34 bent, dan mag je wel eens stretchen. Dan wijkt nog een klein beetje af. Vervelend. En de Frenchies laten zich horen. Allez les bleus. Terwijl Senegal klaar staat om twee wissels door te voeren. Ibrahim Mbaye en Habib Diarra. Mbaye, een van de jongeren van PSG. Diarra, ploegmakker van Noah Sadiki bij Sunderland. Maar Frankrijk. Mbappé. Achterloos. En Koundé is nooit goed als hij achterloos is. Die heeft zijn volle concentratie nodig. Counter Senegal. Mané. Mané dus. Jackson, tikje niet goed genoeg. Berekend op een veel snellere Sadio Mané. Wie gaat eraf? Bij de Senegalezen. De man die miste, jammerlijk miste, net voor rust. Ismaïla Sarr. En ook ja, de onzichtbare Camara. In zijn plaats dus Diarra. Ex-Strasbourg. Hij is 18. Niakate, Koulibaly. Eerste keer een bal. Bijna er doorheen. Klassieke beweging van een buitenspeler die twee mensen op zich krijgt. Mbappé. Dan maar vanuit stilstand. Voorbij Koulibaly. Eén sneller. Goede terugkeer van Diarra. En vrije trap Senegal.
1: De total attendance.
0: 80.545 mensen aanwezig. Er is een vijftal niks. En die Amerikanen, die denken alleen maar aan die goal. Die zijn echt die eerste helft meteen vergeten. Balverlies van Diarra. Goed geroofd door Rabiot en dan Mbappé onder het gras gestopt. Wedstrijd zonder gele kaart. Olise stuurt Ousmane Dembélé weg. Het begint erop te lijken dat dit toch de hiërarchie wordt. Gouden bal of niet? Dembélé even geraakt. Mbaye. Kappen. Snel is hij. Tackle van Tchouaméni was op de bal. Nodig ook. Anders geheid geel. Hij ex-Monegasque, waar hij eigenlijk volledig tot ontplooiing kwam onder Philippe Clément. En Valverde verweet hem dus dat hij de snitch van de kleedkamer was, de mol. De man die alles doorbriefde aan de pers. Het lijkt inmiddels absoluut niet het geval te zijn. Maar het kwaad, de dubbele vechtpartij was wel geschied. Juf, met ruimte. Voorzet is een goeie. Nicholas Jackson. Hij heeft een geweldige bal. En gaat Juf. Beetje Frankie Verkouteren-achtig. Net geen buitenspel. Zeer moeilijk om dit goed te doen. De knoersel. Dan kan hij alle kanten uit. Met dat lichaamsdeel. De wissel. Dembélé naar de kant. In zijn plaats Bradley Barcola. Er zal wat mentaal oplapwerk nodig zijn bij Ousmane Dembélé. Want die weet ook dat hij wel in de sleur van die eerste helft is blijven zitten. Diarra. Slecht. Barcola, eerste actie. Hij die op het EK inviel in München tegen Spanje. En naar Frankrijk plots wel weer wat gevaarlijk maakte. Veel dreigen. Verlegenheid gebracht. Balverlies. Het is simpel nu. Van Pape Gay. Molise. Kreeg een tik van Gay. En een flinke. Barcola met balverlies. Diarra. Molise wel weer overeind. Juf. Hij lijkt wat meer energie te steken in het verdedigen dan voor de rust. Het zal niet met de stilte gepaard zijn gegaan, denk ik. Als Deschamps hem daarop wees. Gay. Juf. Gay. Geraakt Senegal nog eens rond de 16 van Frankrijk. Moeilijk, zo lijkt. Rabiot. Scheidsrechter liep even in de weg. En hier is Barcola. Barcola, jawel. 2-0 Frankrijk. Dieptepaas van Rabiot. Uitstekend. Barcola naar binnen. Mbappé naar buiten. En de Senegalezen alle windstreken kwijt. Dit is het echte Frankrijk. Dat zijn ware gelaat toont. Na een onverklaarbare eerste helft. Je moet het ook maar kunnen, dit. Een ploeg die goed in de match zat, dan toch plots helemaal kapot spelen. En kans op kans creëren. Hoed af, chapeau. Bradley Barcola. En de enige die nu denkt, merde, niet shit, maar merde, dat is Dembélé. Slim van Mbappé, gewoon even wegblijven. Het oppippertje. Gezien zijn. Na Saibari ook Bradley Barcola. Nu Brigitte Bardot er toch niet meer is. Hij de nieuwe BB van Frankrijk. En dit is Dede. En Dede denkt, ik blijf hier. Ik kom hier terug op 19 juli. En als ze groepswinnaar zijn, of vroeger ook.
2: heel rare aan het schema. De groepswinnaar speelt hier een 16e finale. Dan is er ook nog een 8e finale op 5 juli. En dan komen we 14 dagen niet meer in New York. Tot de dag van de finale.

0: En dan toch de bevestiging. Frankrijk zal mooi zijn of zal niet zijn. Laat dat de les van deze Frankrijk-Senegal zijn. Niet een derde defensieve middenvelder erin pompen, nee. Je moet die vier het vertrouwen geven. Altijd zal er toch wel iemand het licht aan doen. Dieng en Diaye er nog in. Papeké en Jackson naar de kant. Diaye van Everton. Goeie speler. Maar ook niet altijd. Soms echt wel een beetje lijzig. Groot geworden bij Marseille. Bamba Dieng speelt bij Lorient. Maignan is de nieuwe spits. Hernandez, Olise. Barcola, 7 mijlslaars. Barcola voorbij Koulibaly. En Olise zoeken. Stottert even met de bal. Mbappé houdt hem laag. Geen probleem voor Mendy. Frankrijk heeft de bal al opnieuw. Dieng was er niet bij op de Afrika Cup. Scoorde wel 10 keer dit seizoen voor Lorient. Niet slecht bij de nummer 9 in Frankrijk. Doué. Goed binnengevraagd. Oh, Koundé, die bal moet je altijd geven. Kijk ook naar Upamecano, echt ontgoocheld. Er was zelfs geen risico mee gemoeid. En dan ben je aan het opbouwen. Heb je er een paar Senegalezen uitgevoetbald. Nu staan ze weer met z'n allen achter de bal. Oké, het is 2-0. De wedstrijd gespeeld. Olise is ermee aan het lachen. Ook met zijn vooracties. Alsof je op een toneelopleiding zit. En de leraar hem zegt, maak het groter. We gaan het wat kleiner maken met Cherki. Voor Doué. Altijd een lust voor het oog, Ryan Cherki. Geen kampioen geworden met City. En wel af en toe geweldige dingen laten zien in de titelstrijd. Spannend gehouden met dat fenomenale doelpunt tegen Arsenal. Dat uiteindelijk toch te sterk bleek. Het is goed, kijk, Koundé. Hij kan het dus wel. Olise. Barcola. Olise. Mooi. En Barcola. Dan moet je wel weer... Nadat je dat hupje hebt gemaakt. De versnelling na de landing inzetten. Crispin Diatta was niet van plan om mee te werken. De wisselcarousel met Pathé Cisse nog. Voor Idrissa Gueye. Cisse, als u naar de finale van de Conference League heeft gekeken. Was de speler van Rayo Vallecano die daar 3 keer... op redelijk opvallende wijze uitgleed en bijna een doelpunt gaf aan Crystal Palace. Cherki. Eens kijken of hij Deschamps kan overtuigen. Want het is een speler. Maar Deschamps, mocht hij zelf nog voetballer zijn, zo ongeveer elke dag op training op zou inbulken. De vuist van William Saliba. Want eind goed, al goed. Schitterende bal van Rabiot. Akkola met zijn eerste op een WK. Twee doelpunten waarvan zowel de assist als het doelpunt zelf wedijveren in schoonheid. In pure klasse. Mané naar Koundé en dus corner Senegal. Meegegeven met Upamecano. Hier is Sissis. Niakate loopt er ook nog tussen. Diata, uitstekende eerste helft. Doelpunten akkoord. Niet echt aan zijn kant gevallen. Wel even zijn man, maar Barcola, als die vertrekt, zouden er wel meer zijn die hem overgeven. Het hangt van afspraken af, maar nee, subtiel. En Ndiaye. Diouf. Oh, mooi bruggetje, Diarra. Diouf. En Ndiaye. Frankrijk verdedigt ook scherper. Molise. Inhouden, meegeven met Cherki. Mbappé zit ver, Barcola ook. Wie komt als eerste? Cherki, geven ze hem de ruimte? Balverlies. Nu de mee opgerukte Molise aanspelen. Mané. Sisse. Mbaye. Begon voortvarend, is inmiddels al 10 minuten niet meer aan de bal geweest. Geen man overboord voor Senegal natuurlijk. Maar het is wel een zeer moeilijke groep. Mbaye, zomaar in de voeten van Olise. Die dus in de belangstelling zou staan van Real Madrid. Ja, zo kunnen we het ook. Voorzittersverkiezingen winnen met een belofte van een absolute krak waar je 150 miljoen voor wil neertellen. Bij Bayern zeggen ze niet te koop. En hij lijkt me dermate timide in het leven dat hij niet meteen de man is die dan Stennis gaat maken en absoluut een Galactico wil worden. Dat is hij op het veld. Dat is hij met zijn voeten. Misschien nog niet in het hoofd. Gareth Bale aanwezig. Met zoontje. Daar ben ik vrij zeker van. Prachtig beeld. Voetbal te nog in de States. Deel. Beslist nog een MLS Cup. Maar ik weet niet meer voor wie. Ik dacht voor LA, maar ik kan me vergissen. Waar is de grootste dichtheid aan golfterreinen? Daar. Tegen Theo Hernandez aan. Die op het vorige WK als bankzitter begon voor zijn broer. Die scheurde zijn kruisband na een tiental minuten in de wedstrijd tegen Australië. Cherki vergeet Mbappé. Doet het te laat. Alles lag open. Nog 4 minuten. Dan is de ouverture van Frankrijk voorbij. En toch geslaagd. En misschien wel op de meest dankbare wijze voor een coach. Een snert eerste helft. En een bewijs dat het wel kan in die tweede. Al is dit veel ruimte. Voor een Ndiaye. En een Mbaye. Een Mbaye. Wow, geweldige dribbel. Een Mbaye scoort. Maignan niet foutloos, niet feilloos. De dribbel op Theo Hernandez. Subliem. 18 jaar. En daarom zit je dus bij de elite van PSG. En dit verdient Senegal ook absoluut. En pas nu toch nog maar op. De ruimte was plots groot. Theo Hernandez moet naar de Liesdokter. En hoe mooi scoren op een WK als Senegalees tegen Frankrijk. Ibrahim Mbaye. Geboren dans les Yvelines. Dus in de buurt van Parijs. In trap. Balverlies van Cherki. Lag aan de basis. Olise. Scheidsrechter laat betijen. Mbappé. Mbappé. Voorbij Giroud en hoe? Nee, steek gewoon een 2 in de lucht. 2 goals en je tweede helft. Niet 1 vinger. Die zijn we met z'n allen vergeten. Kylian Mbappé. Zet orde op zaken. Kon Mendy daar iets mee doen? Olise wilde een fluitsignaal. Scheidsrechter liet betijen en Mbappé. Dat is even naar de bank van. Zie je wel. Le vrai Kylian Mbappé est arrivé. Het is zelfs geen assist van Olise, denk ik. Laatste tik was van een Senegalees. En Mendy. Je mag hem toch uit de doel slaan. Mooie trap hoor, daar niet van. Beetje binnenkant, binnenkant wreef. En bij Nike halen ze opgelucht adem. Ah, schitterend beeld. Je had er geen dollar op durven te verwedden. Voor de rust. Een enorme metamorfose. Kafka in New York. Kylian Mbappé. 2 keer op het scorebord. En op zoek naar het record van Miroslav Klose. Hij heeft Pelé, Messi en Just Fontaine nu achter zich gelaten. 14 goals, net als Gerd Müller in een wereldbeker. Ronaldo, de Braziliaan, 15. En dus Klose, 16. En laten we eerlijk zijn. Het wordt tijd dat Miro Klose, met alle respect voor Smans carrière, maar dat die van die eerste plaats wordt gestoten. Laat er even bij liggen nu. Mbaye wil nog wel. De scheidsrechter zal zo meteen wel afluiten. Van Mecano, Cherki, Olise. Stop motion, dat is het voetbal van Michael Olise. Krijg je die bal in zijn gelaat? Haakt af. Senegalese tik. En Frans Buskruid. Overigens, ben ik benieuwd wat Mbappé doet. Stel dat Frankrijk de wereldbeker pakt als de heer Trump die uitreikt. Want dat heeft hij inmiddels bekomen naar het schijnt van de FIFA dat hij dat mag doen. Net zoals in de 2K voor clubs. We gaan nog even voetballen. Hij kreeg de vraag of hij ooit president van Frankrijk zou willen worden. Zijn antwoord was nee, ik ben al gehaat genoeg. Geliefd. Zeker ook. Cherki. Ja, hallo. Een bye. De voorzet. En de goal. Die zit erin. Nee, van hierboven leek het wel het geval. Nee, hij kijkt op zijn horloge. Het was grabbelen in de ton voor Mike Maignan. Tchouameni, maar begon bij Cherki. Oh nee, hij houdt hem op de lijn. Van de lijn. En dan is het nu echt over en out. Na een geweldige slotfase nog. Na een geweldige tweede helft ook van Les Bleus. Frankrijk loopt geen blauwtje, nee. Kylian Mbappé met twee goals. Barcola viel goed in. Mooi met Mbaye, die ook zijn doelpunt beet heeft. Zijn maiden goal op een wereldbeker. Mogen er nog volgen voor de 18-jarige. En een statement van de Fransen dan toch. Na een uitermate zwakke eerste helft, waarin ze altijd op achterstand hadden moeten staan. Eerst nog geen penalty gekregen. Maar dat is inmiddels een fait divers. Dankzij wat hij en vooral ook Michael Olise in elkaar boksten. De vedetten zijn gearriveerd. New York heeft genoten. De Knicks zijn niet meer alleen in town. Het is aan jullie in die andere stad, in Brussel.
1: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.
2: Amai, we moeten er nog even van bekomen. Kennen jullie het legendarische televisieprogramma Wie van de Drie nog?
3: Wie van de Drie?
2: Zegt het jullie nog wat?
4: Absoluut niks.
2: Dat draaide om één vraag op het einde. Kan de echte Huppel de Pup nu opstaan? Kunnen de echte Fransen eindelijk opstaan? Ze hebben een soort vaatje gevonden om uit te tappen dat ze in de eerste helft niet gevonden hadden, Gert.
4: Nee, zeker. Ze hebben kwaliteit gebracht. Hè. En dan zie je tot wat ze in staat zijn. Een hele goede tweede helft natuurlijk. En dat lag

0: kan dat niet ontwijken. Sorry. Allee, ja.
1: Ja, want de scheidsrechter
0: ook een 100% penalty.
1: De scheidsrechter zegt de attacker initiated contact.
0: Ja.
1: Maar oké, okay, is gewoon, ja, hij loopt gewoon. En ja, oké, okay, dan is er contact, maar het is niet dat Mbappé het contact opzocht met
0: nee, hij probeert het nog te ontwijken, ja, maar dat lukt net niet.
2: Zo eensgezind jullie waren over het feit dat dit penalty was, zo eensgezind waren jullie ook over het idee, hij gaat hem toch niet fluiten, Hendrik?
3: Ja. Nee, dat klopt. Onze Australische vriend was zeker van zijn stuk. Maar ik ben wel fan van scheidsrechters die zich niet direct laten overroelen door de VAR. Vaak heb je het gevoel, zeker in de Belgische competitie, dat als een scheidsrechter naar de VAR geroepen wordt, dat de VAR dan bij het langste eind heeft. En in dit geval niet. En dat vind ik wel iets positiefs.
2: Dus jij twijfelt wel nog aan de fase?
3: Ik twijfel er deels aan. Maar ik ben vooral blij met een scheidsrechter die zich niet zomaar laten overroelen door een VAR.
2: Hij liet wel voetballen.
3: Ja, dat zeker en vast.
2: Los van de penalty.
0: Het is toch een verbazingwekkende beslissing. Dat is toch, iedereen is toch verbaasd dat dit geen penalty is. Dus dat, en dat is ook wel een beetje eigen aan een WK, waar je toch altijd van die figuren tegenkomt die dat dan plotseling toch iets heel raars beslissen.
2: Als ik het goed opgezocht heb, heeft die man ook de kleine finale van België tegen Engeland geleid.
0: Is dat?
2: In Rusland 2018. Maar goed, dat staat er nu compleet los van. De vraag werd een aantal keer gesteld, onder andere door Philippe. Wat heeft Didier Deschamps nu in de rust tegen die mannen gezegd? Welke snaar heeft hij geraakt? En het duurde denk ik geen 5 minuten, Gert, voorleer je zei, hey, die Olysee die is centraal gaan spelen.
0: Ze hebben een positiewissel gedaan, met Olysee op 10 te zetten en met Dembélé naar de rechterkant te zetten. Dat zal zeker geholpen hebben, maar het is altijd van de twee kanten. Hè. Het is één die tactische omzetting. Je kunt zeggen, het is maar iets kleins, dat is zeker waar. Maar Olysee was de man die de ploeg bij de hand pakte. De tweede helft en was alles bepalend met hier een stier en een fantastische pas op Mbappé. Dus daar nog geen goal. Maar wat hij allemaal deed, deze aanname, wegdraaien door dat centrum. Nog eens tussendoor, dat is fenomenaal gewoon. Dus hij was voor mij de beste man op het veld. En
2: deze map is zijn tweede helft.
0: Niet zijn eigen idee, dit was de trainer die toch tijdens de rust gezegd heeft van Olysee op 10 en Dembélé.
2: Ja, we hebben hem geen gebaren zien doen.
0: Hij heeft niet gevraagd of dat oké was om hier een beetje te spelen.
2: Nee,
0: maar het was wel fantastisch goed. En het,
2: absoluut.
0: Is toch,
2: en het heeft het verschil gemaakt.
0: Absoluut, ja. Ja. Dus het is altijd dubbel. Hè. Het is natuurlijk de trainer die omzetting maakt. Maar het zijn natuurlijk altijd spelers die dat het moeten doen. En er was wel wat meer ruimte ook. Dat verandert de match ook wel een beetje van gedaante.
2: Nu zijn de mannen, hè. De mannen die het beslist hebben.
0: Maar wat een speler, Ruben. Dat is niet normaal.
2: Laat ons de doelpunten er maar even bij nemen. Hè. Mbappé, Hendrik, je hebt het gezegd, moeilijk in de eerste helft. Kwam niet in zijn spel, slordig, onzorgvuldig. Maar ja, hij legt er wel binnen.
3: Ja, hij legt er wel binnen. Maar ik vind het altijd mooi als een speler die knop kan omdraaien. Hè. Het is zeker niet gemakkelijk op het allerhoogste niveau. Maar wat hij vandaag doet...
2: Wat een bal ook.
3: Ja, is belangrijk. Maar ik denk ook dat hij... Ik denk wel indirect dat hij met dat record in zijn hoofd zit. Hè. Want als ik het goed heb, zit hij maar één doelpunt nu na het scoren van deze van het record van Giroud. En vier van het... Het aller tijdenrecord op het WK. Dus ik denk...
2: Ik kan niet zeggen dat de goal al half gemaakt is, want het was toch nog niet evident. Maar die assist, die maakt hem ook wel voor de helft.
0: Ja, als je twee linies... De derde, hè, die zo tussendoor stak. Hè. Dat is fenomenaal.
2: Ja. Dennis, wat dacht je bij de 2-0? Match gespeeld, uiteraard. Enfin, denk je dan toch op dat ogenblik?
4: Ik denk ook omdat vooral Senegal niet echt veel meer bracht. Maar oké, met 1-0 weet je natuurlijk nooit. En hier een prachtige bal van Rabiot. Hier zien we eigenlijk een positiewissel tussen Barcola en Mbappé. En prachtig afgemaakt door Barcola. Maar ik denk ook dat we dat een beetje bedoelen bij de Belgen. Er kunnen positiewissels plaatsvinden, maar die moeten dynamisch zijn. En daardoor gaat Koulibaly ook twijfelen. Omdat het is, zoals Philippe denk ik ook zei, Barcola loopt naar binnen. En de back weet niet of hij moet blijven volgen of dat hij overgeeft. En hij beslist om te laten lopen. En Koulibaly kan er niet meer op reageren. Ook zeker met Barcola met zijn snelheid. Dan wordt het moeilijk om hem af te stoppen. Maar... Perfect afgewerkt.
2: Ik hoorde Hendrik in de eerste helft zeggen, het was bij een gemiste kans, maar ik weet niet meer precies wie het was. Als een doelman zover uit zijn doel komt, heb je maar één optie als spits. Dan moet je hem stiften.
3: Ja, klopt. Mendy pakte uit met een prachtige vijfpuntsblok. Dat is een techniek om in één op één fase uit te komen op doel. En dan heb je als aanvaller vaak maar één mogelijkheid om de

0: keeper te omspelen. Dat is met een kleine chipbal. En Mbappé slaagt daar niet in. En dan Barcola bij het tweede doelpunt. Zullen we straks op de beelden wel zien, slaagt daar wel in. Dus hier gaan we zien dat Olise 1 op 1 komt. En dan heb je de vijfpuntsblok van Mendy. Jezelf heel groot maken. En hier zei ik inderdaad van je moet hem chippen. Want dat is eigenlijk het enige zwakke punt dat je daar hebt als doelman. En dan gaan we hier nog een goede redding zien van de Mendy. Geen volledig vijfpuntsblok. Maar ook weer goed kort op de aanvaller zitten. Die aanvaller geen ruimte geven. En dan gaan we bij het tweede doelpunt straks van Barcola zien.
1: Ja, die doet dat dan.
0: Die doet wel zoals het moet, maar dat is ook doorgesproken. Hè, als je weet, en je gaat zien, hap, kleine chip erover. Dat is doorgesproken, dat is tactische analyse, dat is doorgesproken. Die Mendy doet dat vijfpuntsblok, chip, mik op het hoofd. En dat is het enige zwakke punt bij het vijfpuntsblok.
1: En over dat vijfpuntsblok dan gesproken, dat is wel de optie die je als doelman moet kiezen op zo'n moment?
0: Ja, 99% van de tijd zeker. En vast is dat de juiste techniek om toe te passen. Maar het is geen allesomvattende oplossing. En er zijn altijd zwakke punten.
1: Dat is zo, we hebben het gezien. Dolle slotfase. Ik denk dat hier bijna tot hartverzakkingen nog geleid heeft in de studio. Ik ga toch even kijken of iedereen nog oké is. Min of meer. Dennis, ze vielen plots als rijpe appels uit de boom, de doelpunt.
2: Ja, inderdaad. Deze kregen wij nog mee. De anderen waren onderweg. Ik denk wel niet de beste keeper hier. Ik ben natuurlijk niet de specialist in het keepen.
3: Ik denk
2: dat iedereen het eens is. Dat, ja, en ja, dat hij gewoon beter moet doen. Beter moet wegboksen of blokken, of wat dan ook.
1: Of blijven staan.
2: Dat is natuurlijk gewoon jammer.
1: Dat was uitgebeeld door Didier Deschamps.
2: Ja, deze hebben we gemist. We kwamen terug van de green room.
1: Dan zie je ze nu voor de eerste keer. Voor
2: ja, maar ik heb de herhaling gezien, was ook niet. Mendy had er precies wel een vuist, maar boks er een beetje naast.
0: Ja, het doet me een beetje denken aan niet volledig natuurlijk, maar de actie van Courtois, dat hij ook de bal niet kon klemmen. Ik weet niet of het aan de bal ligt, dat er weer een of andere gekke zwabber op zit, lijkt me niet. Dus ook niet super gekiept.
1: Ja, dit is geen doelpunt meer, maar vooral de duidelijkheid, het had er bijna eentje kunnen zijn, om maar te zeggen dat het een dolle slotfase was, Gert.
3: Maar uiteindelijk, als je de conclusie maakt, dan moet je stellen, Frankrijk was echt wel terug goed in tweede helft. Dat is echt wel een goede tweede helft, maar tegelijkertijd is dat ook weer heel klinisch afgewerkt. Hè. Dat is,
1: we hebben het gezegd bij de rust.
3: En het marcheert een beetje, dan is het direct. Ja. En er niks niet meer te vertellen.
1: Een dodelijke ploeg.
2: Als je groeit in een toernooi, dan is het beter om te groeien met een overwinning. Zo, België kan nog altijd groeien in een toernooi. Maar ja, oké, met een gelijkspel zijn er toch altijd vraagtekens. Nu heeft Frankrijk gewoon echt iets om op verder te bouwen.
1: Ja, en zitten in de zetel. En het was geen makkelijke tegenstander. En je wint er dan uiteindelijk wel van. Interview is binnengelopen met Kylian Mbappé.
4: Kylian, c'est magique de démarrer cette Coupe du Monde par un doublé. Ça y est, les Bleus sont lancés.
5: Je pense pas qu'on soit totalement lancé, mais c'est toujours important de bien commencer les compétitions. Ça donne un peu plus de tranquillité, même si on n'est jamais tranquille dans une Coupe du Monde. Mais on a vu les autres équipes, c'est compliqué de commencer par une victoire. Toutes les équipes savent que la Coupe du Monde, c'est unique. Donc tout le monde veut gagner, donner une bonne image de son pays. Donc on a vu qu'aujourd'hui, c'était pas un match évident, mais on sait qu'à tout moment, on peut marquer et faire la différence. Donc ça aide.
4: Vous n'avez pas été ménagé cette saison, notamment par la presse. Ce soir, c'est un petit peu une revanche personnelle. J'imagine qu'il y a un soulagement.
5: Non, il n'y a pas de revanche. Si je commence à jouer pour tous les gens qui me critiquent et les faire taire, je pense que je devrais jouer jusqu'à 80 ans. Donc, non, je joue pour marquer l'histoire de mon pays et de faire en sorte que mon équipe soit en finale et gagne la Coupe du Monde. Le reste, ça fera toujours partie de mon personnage et de ma carrière en tant que joueur.
4: Et soulagement quand même.
5: Non, c'est qu'un premier match de poule. Je pense que les gens doivent s'enflammer ou critiquer. Nous, on doit toujours rester très froid, très stoïque dans ce qu'on doit faire parce qu'on sait que tout va très vite dans une Coupe du Monde. Et on a déjà le match contre l'Irak dans 6 jours où on doit gagner pour se qualifier.
4: Merci beaucoup, Kylian. Encore bravo pour la victoire.
1: Ja, Kylian Mbappé, kort vertalen, nog niet helemaal gelanceerd, zegt hij, maar dit is wel goed begonnen, dit geeft rust. Dennis zei het dan net al is het nooit echt rustig op een wereldbeker. We hebben dat gezien met de andere ploegen, iedereen wil graag die openingswedstrijd winnen, maar iedereen wil ook vooral een goed beeld van zijn land tonen. Daarom is het allemaal op het scherp van de snee, werd hem ook gevraagd, ja, is dit nu een revanche? Voor de kritiek die je hebt gekregen, wel nee, zei hij, was een goede quote, by the way, dan moet ik tot mijn 80ste spelen. Als ik alleenkel maar voor criticasters moet spelen. Ik speel eigenlijk voor mijn land en voor de geschiedenis van mijn land. En over 6 dagen volgt al Irak. Dat is de bondige samenvatting van wat Mbappé te vertellen had. Ik heb ondertussen ook nog een bericht binnengekregen van Wesley Sonck.
3: Wat zeg
1: Hendrik, ja. Omdat je zei dat hij een, wat was het, een helderziende was zeker, hè?
0: Ik weet eigenlijk zelfs niet meer wat ik exact gezegd
6: heb. In verband met het uitvoetballen.
1: In het uitvoetballen, ja, dat hij helderziende was.
3: Dank je wel.
7: Ploeg uitvoetballen.
1: Ja, zeg tegen Hendrik maar dat ik vooruitziende ben. Geen cadeaus weggeven. In de laatste bijeenkomst van opleider waren de statistieken genadeloos voor centraal inspelen en balverlies. En dus kansen afdwingen of doelpunten tegenkrijgen.
0: Wie ben ik om Wesley Sonck-Thees?
1: Ja, wie zijn wij? Wie zijn wij? Maar goed, hij luisterde mee.
0: Ja, maar ik verwacht niks anders van Wesley Sonck, dat hij alle analisten opvolgt.
6: Heb je nog sms'en dat je wilt voorlezen?
1: Wat zou je willen? Wat zou je willen, Gert? Zal even eens doorscrollen.
6: Eender wat, iets plezant.
1: Iets plezant. Pieter Bonen stuurt mij hier nog iets door. Nee, dat is een statistiek, dat is niet plezant.
6: Dat is niet interessant.
1: De statistiek is niet plezant. De rest houden we voor straks natuurlijk. Dolle wedstrijd. Ze zijn goed begonnen, Frankrijk. Maar wat Mbappé zegt, is wel waar. Spanje loopt in de val, dat is wel de grootste verrassing natuurlijk. België niet echt in de val gelopen, maar goed, niet 100% lekker begonnen. Er zijn nog maar 3 groepswedstrijden, dus het is zo ongelooflijk belangrijk.
7: Je moet het altijd doen en je moet het altijd laten zien, dat is ook wel. Soms loopt het niet vanaf het begin zoals je het zou het willen. En het is ook niet altijd slechte wil, hè, om nog eens terug te komen op België ook. Hè, de eerste helft, de agressiviteit van Egypte en dan België. En dan is dat zo precies of ze doen niet genoeg of ze zijn niet scherp genoeg. Maar dat is geen slechte wil, hè. Dikwijls, dat is zelfs. Soms komt het niet van in het begin en dan moet er iets gebeuren in een match waardoor dat je wat vertrouwen pakt en dat je dan wel vertrokken bent. Maar,
1: ja, het blijven ook allemaal mensen. Hè.
7: Ja, tuurlijk.
1: Dat is het. Hè. We hebben altijd een idee van dat zou het normale niveau
7: moeten
1: zijn.
7: En de anderen kunnen ook iets, hè, Ruben. Dat wordt rap vergeten dikwijls. Hè. Gekeken naar je FIFA-ranking en dan denk je, 50ste. Oh. Maar ja, we kunnen ook shotten. Hè,
1: dat is zo. Even de match van vannacht er nog bij pakken, jongens. Middernacht dus, Irak-Noorwegen. Gert kruipt al in zijn bed. Dat zal voor morgen vroeg zijn. Argentinië-Algerije, Messi in actie. Haaland is ook in actie om 3 uur. En om 6 uur morgen vroeg ben je dan wel al wakker, Gert? Of?
6: Hoe laat zeg je?
1: 6 uur morgen vroeg.
7: Nee.
1: Oostenrijk-Jordanië, dat is misschien ook niet de affiche om wakker voor.
7: Die ga ik laten vallen, denk ik.
2: Wel een bedkrat, ja.
1: Ik ben nog niet onmiddellijk van plan om te gaan slapen. Maar goed, ik zal jou een sms sturen om te zien of jij nog wakker bent wanneer ik ga slapen. Heb jij al matchen s'nachts gezien, Dennis? Of
2: nee.
1: Sla je dat ook over? Ga je de Belgen, ga je die dan, want die spelen in derde groepswedstrijd om 5 uur 's morgens, ga je daar wel voor opstaan?
2: Die zal ik kijken en die van Ghana waarschijnlijk ook.
1: Ja, maar that's it.
2: That's it.
1: Nachtrust is superbelangrijk natuurlijk. Wat is jullie volgende opdracht hier in de studio? Gert,
7: ik ben nu 2 dagen thuis. Maar ik durf niet zeggen wat het is. Maar
1: Hendrik?
0: Ik heb geen idee.
1: Geen idee, oké. Okay. Ja, jij kan niet, want jij vertrekt binnenkort naar de States, Dennis.
2: Ik vertrek vrijdag, ja. Dus ik ga...
1: Matchjes kijken?
2: België, Iran. Ga ik kijken.
1: Ja, dus...
2: Ik ben benieuwd, ja. Ik hoop op een goede wedstrijd natuurlijk.
1: Hoe lang blijf je dan?
2: 5 dagen. Dus niet super lang.
1: Voor 1 match? Of ga je er nog andere kijken?
2: Nee, 1 wedstrijd. Ik was aan het twijfelen om misschien Ghana nog te blijven tot dan, maar dat wordt moeilijk.
1: Als ze ver in het toernooi geraken. Je weet nooit, kan je nog
2: teruggaan. Dat is de groepsfase ook nog.
1: Dus daar, nog hoeveel dagen over. Heren, we gaan het hier neerleggen. We hebben alles geanalyseerd, alles gezegd. Eigenlijk heel blij dat die tweede helft er toch nog gekomen is. Want het was toch een beetje een draakje, hè, die eerste helft. Vooral van Frankrijk dan.
7: Oké, maar uiteindelijk nog wel goede voetbal gezien ook, hè, Ruben?
1: In de tweede helft zeker. Dat zal wel zijn. Heren, dank jullie wel voor de komst naar de studio. We zien elkaar een van de komende dagen wel terug. U bedankt voor het kijken. Heel veel nachtelijke activiteit, dus 3 wedstrijden komende nacht. En ander is het voor morgen vroeg, net zoals Gert. Bye bye.

Senegal heeft er 0. En dan is Noorwegen de favoriet vanavond om naast Frankrijk mee aan de leiding te komen. Pas op de laatste speeldag in groep I komen ze elkaar tegen. En wat een van de mooiere affiches is van die hele groepsfase. Op het gigantische scherm kunnen ze het allemaal meevolgen. In een stadion dat toch alweer goed is volgelopen. Niet helemaal, denk ik, maar veel lege zitjes zijn er niet meer. In een stadion dat plaats biedt aan 65.000 mensen. Iedereen heeft zowat zijn plaats ingenomen, zodat we ons kunnen opmaken voor de nationale volksliederen. Helemaal in de verte, voorbij dat bos, kan u met wat geluk de skyline van Boston zien, die nu net niet in beeld komt. De vuurtoren ziet u wel, kenmerkend voor dit stadion. Om te beginnen, het volkslied van Irak, Mautini, sinds 2004 aangenomen als officieel volkslied.

Dat is de bondscoach Graeme Arnold. Ooit nog bij Club Luik en Charleroi begin jaren 90. Als speler wel te verstaan. Kongezangen uit Noorwegen, geïnspireerd op God Save the King.

houden van dit land. Zingen de Noor, waar u wellicht wel een paar koppen hebt herkend. Spelers die in grote competities spelen. Of ex-Jupiler Pro League, zoals met Sander Berge het geval is. Dat is aan de kant van Irak natuurlijk een pak minder. Nogal wat spelers die in de eigen competitie spelen in Irak. Enkele in kleinere Europese competities. Tsjechië, Polen. Eentje in Oezbekistan ook bij Tashkent. Dus qua niveauverschil kan het wel tellen. Maar de ogen zijn toch vooral gericht op de man met rug nummer 9 bij Noorwegen. Dit is het decor waar één wedstrijd al gespeeld is. Enkele dagen geleden won Schotland hier met 1-0 van Haiti in wat een van de zwakste wedstrijden was van het hele wereldkampioenschap tot nog toe. In het holst van de nacht in België. In Noorwegen weten ze met hun aandacht geen blijf voor het Noorse nationale elftal. Ze zijn het niet gewend. Noorwegen op een groot toernooi. 3 keer eerder op een WK. De laatste keer dus 1998. Maar ooit 1 keer op een Europees kampioenschap. Je zou kunnen zeggen een van de landen die het meest underperformed van de Europese op dat vlak. Maar nu zijn ze er weer bij. Staan er grote schermen in Oslo, in het nationale stadion Ullevaal. En op andere plekken in de stad. Martin Ødegaard heeft een landstitel in zijn achterzak zitten. En is met groot vertrouwen naar de States afgereisd. Pierre Atjo is de scheidsrechter uit Gabon. Was al 2 keer actief op de Afrika Cup. Het is zijn eerste wereldkampioenschap en wordt bijgestaan door deze heren. Uit Mexico, Marokko en Engeland. En hopelijk doen ze het goed en wordt er niet geflatterd. Zoals daar straks bij die penalty in Frankrijk-Senegal. Die al volgens zowat iedereen toch één was. De elf van Irak. Met als sterspeler misschien wel rug nummer 18, Ayman Hussein. 33 doelpunten voor de Iraakse nationale ploeg. En een man met een stevig levensverhaal. Heeft nogal wat meegemaakt door de verschillende conflicten in Irak. En zo zouden ze het dan moeten doen in een 4-4-2. Bij Noorwegen. Ook een viermansverdediging. Al durft het al een keertje opschuiven met Rierson die hogerop gaat staan. Aursnes, Sander Berge, ex-Racing Genk en Ødegaard op het middenveld. En voorin kennen we nog Moussa, Le Brugge, Haaland uiteraard, dat moet ik niet meer uitleggen. En Alexander Sørloth heeft ook nog een verleden in België bij AA Gent. Nog even de huddle. En dan gaan we met een klein beetje vertraging, niet al te veel denk ik, aan deze wedstrijd beginnen. Graham Arnold. Toch ook een bijzonder moment voor hem. Was er al een keer bij als bondscoach op een wereldkampioenschap. Met Australië 4 jaar geleden in Qatar. Voor Stalen Solbakken ligt dat helemaal anders. Wel als speler maakte hij het mee in 1998. Ook nog het Europees kampioenschap in 2000 in België en Nederland. Maar als coach is dit een absoluut hoogtepunt voor hem. Erling Braut Haaland werd in de spelerstunnel nog wat lastig gevallen door jongetjes. Die om beurten Haaland, Haaland, Haaland riepen en vragen wilden stellen. En hij probeerde zo vriendelijk mogelijk te blijven. Maar tegelijkertijd ook zijn focus te vinden voor deze wedstrijd. Want er wordt veel van hem verwacht. Dit is op zijn PSG's. De bal buiten trappen van bij de aftrap. En dan druk zetten op de man die gaat inwerpen. En de man die gaat inwerpen is Müller Wolfen. Die al met Sørloth voorin. En dan Al-Amari die ver vooruit trapt tot in de handen van de doelman van Noorwegen. Dat is een ervaren man, 35 jaar, 72 caps. Ørjan Nyland. Speler van Sevilla waar hij niet bepaald eerste keuze was in het afgelopen seizoen.
Maar de anderen hebben een pak minder ervaring. De reservedoelmannen Tangvik, nog nooit gespeeld voor Noorwegen. Selvik, een keer of 6-7. Wat zijn de wissels op de toekomst? Lange bal van de doelman van Irak. Dat is Jalal Hassan. Ook hij 35, net zoals zijn overbuur. Maar wel al flink wat meer A-caps op de teller. 103. Hegem moet meteen weer in het duel gaan, omdat hij nogal wild vooruit had getrapt. Maar iedereen gaat onder de bal door. En zo kan Noorwegen van achteren rustig beginnen opvoetballen of uitvoetballen met Nieland. En met zijn twee centrale verdedigers daar, Hegem, Ayer. Of gewoon lang trappen, dat kan ook natuurlijk naar Riersson. Ødegaard kreeg een flinke por in de rug. Maar comedie spelen gaat er zachtjes aan uit met die nieuwe regel die verzorgd moet worden. Moet even langs de kant. Wat merk je toch dat spelers al een keer vaker even op de tanden bijten. Daar is Haaland de eerste keer. Kan de rechthoek in, maar de bal te ver voor zich uitgeduwd. Eerste actie van Erling Haaland. Die met de ogen dicht scoorde in de kwalificaties. 16 keer. Geen enkele penalty daarbij. Miste er wel eentje een penalty, anders was hij op 17 gekomen. En een man met ongelooflijke statistieken voor Noorwegen. 55 doelpunten in 50 wedstrijden. Daar ziet u het. En wordt van Toski. Nogal wat spelers geboren in Europa. Doordat de families uitweken tijdens meerdere conflicten. Golfoorlog onder meer. Velen komen uit Zweden. Eentje uit Noorwegen in de selectie ook, daar geboren. Duitsland ook. En dat is een eerste hoekschop, denk ik, voor Noorwegen. Met Sørloth, die zich kon doorzetten op de rechterflank. Even Doski ertussen. Hij is zo'n voorbeeld, geboren in Hannover in Duitsland. Maar toch niet als laatste bij de bal. Doeltrap voor de aanvoerder, voor Hassan. Hegem hing daar in de nek van zijn tegenstrever. En zo kan Irak een eerste keer wat opschuiven. Met Al Amari, linksvoetige middenvelder, geboren in Zweden. Hoogrover. En die bal is nog niet helemaal weg, want Hashim zat er nog even bij. En gekopt ook nog door Ayman Hussein. De gevaarlijkste man met zijn 33 doelpunten voor Irak. En een held van de natie, want hij maakte de beslissende goal in de allerlaatste kwalificatiewedstrijd voor Irak tegen Bolivia. Sørloth sterk met de rug naar doel. Meller Wolfe. Dat is Hegem. Zo zijn alle verdedigers een keer aan de bal geweest, met nu ook Riersson. Redelijk hard voor Sørloth. Hashim stapt uit en laat zich makkelijk vallen. Slim vallen ook wel. Hij deed inderdaad niet zoveel, maar dat weet je nu eenmaal dat een verdediger dat daar zal doen op die positie wanneer hij wat in de problemen aan het komen is. Het lichtste contact, even dat handje op de rug, volstaat dan voor Akam Hashim om zich te laten vallen. En Stale Solbakken maakte zich meteen een eerste keer druk op de spelleiding.

Opgekopt door Aursmus. En daar is Haaland stevig en sterk. Aursmus voor doel. Daar komt zijn bal. Maar te dicht bij het doel gegeven door alle Haaland beter. Eerste kansje voor de Noren. Aursmus was centraal gaan staan. Wachtend op die bal van Haaland. Maar dat kon nog wat beter. In een zonnig Boston waar het een graad of 5, 26 is. Dit is Doski. Goed gevoetbald van Irak. De paas in de diepte is niet geweldig voor Al-Hamadi. Doski opnieuw inwerpen op zijn linkerflank. Hij speelt voor Viktoria Plzeň in Tsjechië. Een van de weinigen met een club in Europa. Hier is hij opnieuw. Doski. Scoorde in de voorlaatste oefenwedstrijd het gelijkspel tegen Spanje. 1-1. Waar sommigen toch even van schrokken dat Irak dat kon. Spanje op een gelijkspel houden. Kijk, Kaapverdië kon het ook een paar dagen geleden. Ayer komt voor zijn man ingooien opnieuw voor Irak. En Ali Yassim doet dat. Veel te laag die voorzet. Opnieuw Ayer. En zo voltrekt het spel zich toch voornamelijk over de linkerflank bij de Irakezen. Reageert hij sneller dan Tassin. Maar die bal moest hij meer achteruit trekken. 45er zoeken. Haaland. Opwarmingsballetje was het voor Jalal Hassan. Ja, ze zijn lastig. Zet de druk op de man in balbezit. En het uitvoetballen verloopt voorlopig met horten en stoten bij de Noren. Die de allerkortste weg namen naar dit WK. Perfect rapport. 8 wedstrijden op een rij gewonnen. 37 keer gescoord. Italië 2 keer ingeblikt. 3-0, 1-4. Een gemiddelde van 4 doelpunten per wedstrijd ongeveer. Er zat ook een 11-1 tussen. Tegen Moldavië, waarin Haaland 5 keer scoorde. En ook dit is een gevolg van de goede druk die Irak zet. Die bal de tribunes in van Müller-Wolfe. Is de vraag natuurlijk altijd, hoe lang kunnen ze dat volhouden? Aursmus. Daar moet Noorwegen wat rust in balbezit zoeken met Bergen. Ødegaard, tikje opzij. Moussa eventjes, maar niet lang genoeg. Toch weer Aursmus naar Rierson. De aanname. Maar niet voorbij Doski. En daar leken we niet zoveel aan de hand. Eerste bal en dan op de teentje staan. Dat kan pijn doen. Maar geen overtreding. Hij had het niet door, denk ik, dat de camera op hem gericht was.

Eudegaard. En dat is weer een voorzet in de handen van doelman Jalal. Nochtans met de zon in de ogen. Lange bal en veel ruimte voor Alhamadi die niet meteen werd opgepikt. Hussein Dandoski. En dan de slordigheid van Alhamadi. Ook Eudegaard niet geweldig. Balverlies na balverlies. Bayesh. Nog niet vaak gezien met rug nummer 8. Aanvallende middenvelder op papier. En de bal in de box daar weggekopt door Ayer. En daar is Alhamadi met het eerste schot voor Irak. Dat er nog ver over gaat. Alhamadi. 24 jaar, speelt in de Engelse derde klasse bij Luton Town. Maar ze zijn vervelend voor Noorwegen. Erg vervelend. Snijden alle paslijnen af, zetten goed druk en komen hier nu tot een eerste mogelijkheid. Geen open doelkans, maar toch een kansje. Rierson nu met de pas richting Haaland, die niet goed uitpakt. Moeizaam uitvoetballen bij Irak. Eudegaard meteen met verovering op het middenveld. Uitvoetballen met Bergen nu. Kijk eens, meteen twee man erop weer. En hier ook, ze blijven doorjagen en zitten ertussen. Nou ja, Graham Arnold heeft zijn mannen goed opgepept. En klaargestoomd. De laatste oefengalop verloren ze nog van Venezuela met 0-2. Marokko speelde in die laatste gelijk tegen Noorwegen, 1-1. En Noorwegen speelt nu gewoon met dezelfde elf als in die laatste oefenwedstrijd tegen de Marokkanen. Doelpunt van Eudegaard toen. Zet meteen de druk op Rierson. En Ayer moet lang trappen. Nee, Noorwegen is niet op zijn gemak in balbezit. Tassin. Dat is de man die in Oezbekistan speelt bij Paktakor Tashkent. Makkelijk, ook deze bal gaat weer helemaal verloren. Ze weten waar ze druk moeten zetten. En hij raakt duidelijk in paniek. Christopher Ayer. Dan zijn man met Premier League kilometers op de teller bij Brentford. Landskampioenschappen bij Celtic ook, een stuk of drie. Weet niet meteen waar naartoe. Dat is Nusa, maar dat pakt ook niet geweldig uit. Nu misschien de tackle om. Dat was Bergen. En Acho stond er dichtbij. Fluit meteen.
voor de overtreding van deze Zaid Tassin. En omdat Andy de Bree op de redactie het zo vriendelijk vraagt, de man van Paktakor Tashkent in Oezbekistan. Nusa. In een 1 tegen 1 met zijn rechtstreekse belager Ali Hussein. Maar er kwam een tweede man in steun. Nu misschien met Reijersson wel wat mogelijkheden. Maar Toski is scherp aan het verdedigen. En heeft de inworp mee. Zij kunnen tevreden zijn voorlopig. Goede start van Irak. Meer dan degelijk. En zijn naam wordt gescandeerd van Merkaz Doski. Bayesh. Het is niet omdat ze goed druk zetten dat ze daarom zelf makkelijk rondvoetballen. Dat is zeker niet het geval. Ze doen het rustig aan. Speelden overigens nooit eerder tegen elkaar, Noorwegen en Irak. Wat niet zo verwonderlijk is, Irak speelde maar één keer een wereldkampioenschap in 86. Drie keer verloren. Drie keer met het kleinste verschil van Mexico, van Paraguay en van België. Met 2-1. Doelpunten van Schifo en Klaassen. Dat is Nusa. Nu wel een keertje los. Nusa zoekt en kijkt naar het centrum, maar krijgt de bal daar niet. Nog bijna Surlot daar even. En Bergen. Maar niemand die echt kan afdrukken. Ze zijn de Atlantische Oceaan overgroeid. Zo lijkt het wel, deze Noren. Iedereen op een kluitgrond. Die kleine Doski zie je amper staan tussen de anderen. Draaiende bal van Arsnes, gekopt door Haaland. Maar hij hing helemaal onder die bal. En zo kan je niet knikken. Het zit er voorlopig niet mee. De détente. Maar dan zie je dat die bal nog een beetje boven zijn hoofd blijft hangen. En dat is moeilijk koppen. Onder de ogen van de vader Alfie. Hij is aanwezig in Boston. Zelf ook international geweest, Alfie. Op het WK 98 was het, als ik me niet vergis, onder meer. Het kan ook 94 geweest zijn.

Aan sfeer geen gebrek. Aan balbezit ook niet voor Noorwegen. Maar het spel verloopt te traag aan beide kanten. En dan moet het met een lange bal van Rierson naar Haaland. Niet goed genoeg tot in de handen van Jalal. Het kan niet bekoren voorlopig het spel van Noorwegen. Sterk van Ayer. En dan Bergen voor de rust op het middenveld. Moussa nog eens tegen zijn twee tegenstrevers, want hij komt er altijd twee tegen als hij daarvan op links wil vertrekken. En dat wil zeggen dat ze heel veel kilometers bestrijken, want Haaland laten ze in het centrum vast ook niet alleen staan. Maar er was wel een overtreding nodig van Zaïd. In 94 was het WK van Alfie Haaland inderdaad. Laat zelf de vriendelijke redacteur weten. Een vrije trap met Rierson. Overleg tussen de grote mannen. Allebei 1,95 meter groot ongeveer. Haaland en Sørloth. Ayer doet er nog een paar centimeter bij. Bergen is een grote. Op dat vlak hebben ze meer te bieden dan Irak. Al zijn het zeker ook geen ukkies van 1,70 meter. Tot nu ook weer niet vlak voor de hydration break. Deze vrije trap met Rierson. Is dit dan het moment dat het echt een keer gevaarlijk kan worden? Daar is de sweep. Sørloth kopt en in de handen van Jalal. Kansje voor Noorwegen. Daar moeten we het voorlopig mee doen na een kwart wedstrijd. Bergen met Zaïd in de rug. Dit was stevig van Ali Hussein. Nog een keer Zaïd met Bayesh. Stevige duels. Niet over de schreef, zeker niet. En dit is dan het moment voor Pierre Guillain Acho om even de klok stil te zetten en iedereen te laten drinken. En een eerste helft met amper doelgevaar. Bijna niks. Eén bal tussen de palen van Noorwegen. Dat was dat koepeltje van Sørloth. Geen van Irak. Wel een keer erover. Al-Hamadi. Verder over. Maar het moet allemaal nog losbarsten. Het hoofd van Haaland al een beetje rood aangelopen door de hitte in Boston. Graham Arnold daar. Achteraan in beeld, in overleg. Vroeger had hij een donkere snor in zijn dagen bij Club Luik en Charleroi. Kijk, daar doen ze het met ijsvesten bij Noorwegen. Elk land heeft zo'n beetje zijn eigen manier om de afkoeling te zoeken tijdens die hydration break.

Say hey, Graham Arnold. Zelf 56 caps voor Australië. 19 doelpunten. Bij meerdere van zijn ploegen vlot de weg naar het doel gevonden bij Club Luik. 23 keer en 60 wedstrijden. Hij had een erg strenge vader. Die nooit iets goed zei over de doelpunten. Zo zei hij ooit in een interview, Graham Arnold. Maar wel alle slechte dingen uit de wedstrijden haalde. Noosa met het broekje wat om de dij omhoog getrokken. Van club naar Leipzig getrokken. Maar zich nog niet echt kunnen doorzetten hier. In de kwalificaties wel in beide wedstrijden tegen Italië gescoord. In de 3-0 en in de 1-4. En daar gaan we weer.

Met de vrije trap voor Amir Al-Amari. Het heeft er alle schijn van dat hij die ver vooruit gaat trappen. Want Hashim is mee. Tassin is ook mee. Daar komt het luchtprojectiel. Rierson haalt weg. En Tassin dan met een heel opportunistische poging. Sommigen hebben hun voornaam op hun shirt. De anderen hun achternaam. Hij is Zaid T. En je hebt dan ook nog Zaid I. Ismail met rug nummer 24 in het middenveld. Sarlos tussen twee man door. Ja, goede bal voor Bergen. En Nusa moet even wachten. Bal in de rug gespeeld. Meller Wolven gaat mee. Daar zit wat in. Daar is Haaland. En daar is zijn allereerste WK-doelpunt. Goeie aanval. De eerste echt goede aanval van Noorwegen. Combinatie van rechts achteraan naar links voorin. En zo Irak helemaal uit verband gespeeld. Haaland met zijn doelpunt. Nummer 56 voor Noorwegen. De eerste Noorse WK-goal sinds 1998 is een feit. Toen tegen Brazilië. Door André Flo en Ketel Rekdal met de doelpunten. De opvolger is Haaland. En daar bovenaan in beeld met die grijze vest, wit t-shirt was, dacht ik, vader Alfie. Goed werk van Nusa. Probeert het niet zelf. Geeft mee op de flank en komt hij goed tussen die twee man door, hoor. Vertrekt uit de rug van Hashim. Al-Yamari ziet het gebeuren en komt te laat. Heeft zijn centrale verdediger niet meer kunnen verwittigen. En kan deze altijd scorende man ook niet afstoppen. Erling Braut Haaland. In het stadion dus waar Diego Maradona zijn laatste WK-doelpunt maakte in zijn carrière. En zijn laatste cap op een WK speelde. Of wedstrijd. Op het half uur is het dan toch gelukt. Eerste goede aanval, eerste goede kans en binnen. En is dat dan toeval dat dat vlak na die hydration break was? Heeft dat wat veranderd aan de concentratie bij de Irakezen? Hamadi. Haaland geeft mee, Sørloth nog een keer en Tassin kan terugkeren met een tackle. Die laatste baltoets was er te veel aan bij Alexander Sørloth. Maar plots is er scherpte. De teller voor Haaland staat dus op 1 en iets in mij zegt dat er nog vele zullen volgen in zijn carrière. Hij is nog maar 25. Meller-Wolfen met een voorzet afgeblokt. Hoekschop, eerst in de wedstrijd voor Noorwegen. De cameraman vindt hem altijd weer te vinden.

Vijf spelers zijn er al met twee doelpunten. Just, Ayari, Balogun, Havertz en Mbappé. Hoekschop met Rierson. Maar Acho heeft nog wat gezien. Neemt er zijn tijd voor om alles uit te leggen. De Gabonees. Ja, het is niet makkelijk natuurlijk als ze allemaal zo dicht bij elkaar staan. Nu ook nog tegen Ayer een verhaaltje. Heeft ze allemaal in de gaten, maar laat dan toch gewoon trappen. Fluit voor een overtreding als ze wat doen. Zo simpel is het toch. Krijgen we hem nog, die bal van Rierson. Daar komt hij. En een halve vuist was dat van Jalal. En een overtreding, kijk. Zo kan het ook. Gewoon fluiten. In plaats van al dat gepraat. Wie er dan precies wat misdeed, is me niet helemaal duidelijk. Hegem werd voor de voeten gelopen door Meller Wolfe. En Berger lost het dan rustig op het middenveld. Intussen natuurlijk tonnen aan ervaring. De 28-jarige Sander Berger. Destijds bij Genk vertrokken voor 25 miljoen euro. Zowat naar Sheffield United. Aangekocht voor 1 miljoen of 2. Dus redelijk wat winst opgemaakt aan de Mijnterrels. Dan bij Sheffield United. Mooie en minder mooie jaren gekend. Een degradatie, een promotie. Bij Burnley ook nog een keer een degradatie. En nu zit hij bij Fulham en staat hij. Zo konden we vandaag lezen in de belangstelling van Manchester United. Ruimte op rechts voor Ali Hussein. Durft hij recht op zijn man afgaan? Nee, dat doet hij niet. Eerst naar Bayes. Gekopt door Rierson. En Sørloth doet nuttig werk daar. Als hij dat duel verloor, was er misschien een kans gevolgd, maar hij won het. Nog met een sprintje. Dat is blind. En snel omschakelen nu met Haaland, met Sørloth nog eens opzij. Het schot van Ødegaard gaat er een paar meter naast. Daar de bal verliezen kan dodelijk zijn. Maar Ødegaard raakt die bal redelijk verkeerd.
Met de handen in de zakken. Met de handen in de heupen. Generatiegenoten zou je kunnen zeggen. Een jaar of vier verschil tussen Arnold. 4 jaar ouder dan Solbakken. Bajes kon de bal niet binnenhouden. Een man die flink wat kritiek had de afgelopen maanden op spelers die plots genaturaliseerd werden. Gevraagd werden om voor Irak te spelen. Om de selectie te verstevigen, te versterken. Spelers die vooral in Scandinavië zijn opgegroeid met Irakese roots. De diaspora. En hij vond dat ze... Als ze kwamen toch maar niet met hun hart voor de ploeg speelden. Maar natuurlijk was dat ook omdat hij voor een stuk zijn plek dreigde kwijt te raken. Ibrahim Bajes. Yassim, dat is goed gedaan. Alamari met de voorzet naar de tweede paal. Alhamidi, goal. Jawel. Het is Hussein, excuseer. Ayman Hussein. De held van het volk al in de kwalificaties. Nu ook tijdens het WK. Goeie kopbal hoor, bij de tweede paal. Hij troeft die veel grotere centrale verdedigers af. Al-Amari naar Hussein en de stand is weer gelijk. Door het dolle heen zijn ze. De eerste WK-goal voor Irak sinds 1986. Toen Radi tegen de Belgen. Goed werk van Yassim. Dit is slim gedaan. De Nooren laten zich echt ringeloren daar. En kijk, tussen drie man mag hij zomaar binnenkopen. Dit mag natuurlijk niet gebeuren. Hekken kijkt, komt te laat. Müller-Wolfen is kleiner en springt niet. Bergen staat daar ook nog ergens te lanterfanten. Nee, nee. Zo verdedig je niet. En een mooi moment voor Graham Arnold. Ayman Hussein. Met een geschiedenis, een levensverhaal waar niemand jaloers op kan zijn. Zijn pa vermoord door Al-Qaeda. Zijn broer gekidnapt door IS. En spoorloos het huis plat gebombardeerd in de regio waar hij woonde. Geregeld aan stoppen gedacht met voetballen door al die ellende. Maar zijn moeder wou er niet van weten. En nu dit mogen meemaken op een WK. Mooi moment. Eigenlijk de twee gedroomde doelpuntenmakers in deze wedstrijd. Haaland en Hussein staan allebei op het scorebord. Zag Sörloth staan. Maar de bal was net te laag. Onderschept door Tachseen. Daar is hij al opnieuw. Antonio Nusa. Goede tackle van Ali Hussein. En ze spelen echt voor elkaar. Aanmoedigingen, applaus voor elkaar. Teamgeest. Doelpunt nummer 34 voor Hussein in het shirt van Irak. Een speler die bij Al-Karma speelt in de eigen competitie in Irak. Maar Al-Jawiya de kampioen is en er geen bekerwinnaar is. Want de bekercompetitie werd
geannuleerd omdat hij een overlap had met het WK-voetbal. Rierson laat zich vallen en zegt: dit is toch een vrije trap. Maar het is niet omdat je op je knieën gaat zitten dat het altijd een overtreding is natuurlijk. Een beetje weinig. De knie was er wel degelijk, maar is het een por? Wellicht heel lichtjes wel. Oh, dat is kort en dat is een doelpunt. Daar is hij al opnieuw. Hij komt op 2, Erling Haaland. Vreselijk moment voor die ervaren Jalal. En Noorwegen opnieuw op voorsprong. Er zijn nu 6 spelers met 2 doelpunten op het WK voetbal. En Haaland is erbij. En Mbappé is erbij. Grootheden in het Europese voetbal staan daar nu mee bovenaan in de zeer voorlopige topschutterstand. Maar wat een baalmoment voor Jalal. 43 minuten ver, 2 keer Haaland. Tassin speelt terug. Ja, dat moet die doelman gewoon beter doen. Hij moet naar die bal toe bewegen. En wacht af. En trapt hem dan nog eens pal tegen de knie. De pas was misschien aan de korte kant, maar hij had er altijd kunnen bijkomen als hij vooruit was gelopen, Tassin of Jalal. Vreugde bij Solbakken, vreugde bij Erling Haaland. Hij was erbij en zal het nooit vergeten.

0: En nu met wat meer concentratie verdedigen, zou ik zeggen, wat de Nooren betreft. Want de gelijkmaker was aan de zwakke kant. Dat is Bergen. Zoals we hem kennen, het ziet er soms een beetje sloom uit bij hem. Maar het zal het niet zijn als je zijn aantal wedstrijden in de Premier League intussen telt. Het zijn er wel wat. Rierson is te kort, te zacht. Zaitan. Ja, goede combinatie met Hamadi. Sörloth, hand in de rug, goed weggedraaid van Toski. En dan in de voeten van Zaid gespeeld. We doen er 5 minuten bij deze eerste helft. Zijn. Hij durft nu niet terugspelen naar zijn doelman na wat zo net gebeurde. Maar het was toch vooral het afwachten van die man. Dat tot het kwaad leidde. Een hongerige leeuw als Haaland. Wou harder bijten in de bal dan de leeuw van Mesopotamië. Hij wordt gelinkt aan Real Madrid. Zou het. Voor een monsterbedrag. Een vrije trap met Hashim. En Hegem en Ayman Hussein hebben het daar met elkaar aan de stok gekregen. Gewonnen door Hussein. Al-Hamadi buitenom. Bal in de box. Bijna Hussein. En Bergen kan nog wegwerken. Goeie pas dit naar Al-Amari. Zo net de assist gegeven. Dit is wel moeilijker. Toski in één tijd. Kopbal weer van Al-Hamadi. Goal. Nee, naast. Oh, naast getrapt. En ze willen een penalty. Bayesh wil een penalty. Is zeker van zijn stuk. Moeilijk te zien hier. Hier kunnen we wat wijzer worden. Ik denk het niet. Als ik het zo zie. Nee, het is toch wat ik niet hoor, beste vriend. Hoe kan je zo overtuigd zijn van je stuk als het 100% zeker niet de arm is? Hoekschop wel voor Irak uiteraard, maar... Nee. Inswinger van Al-Amari. Ver naar de tweede paal. Tassin kan koppen, maar doet dat achterwaarts in het duel met Sörloth. Allebei sterk in het duel. Van hier roeien ze door naar New York voor de wedstrijd tegen Senegal. Daarna roeien ze weer terug naar Boston voor het treffen met Frankrijk. De Nooren. Langs welke waterwegen dat kan, zoekt u best zelf even op in de atlas of op het internet. Müller-Wolf gaf de assist bij de 0-1. Even Nusa. En dan de inworp naar Sander Bergen. Zo zit die toegevoegde tijd er al bijna op. Dan naar Ødegaard nog. En Nusa met de dribbel. Oh, probeerde wat leuks. Maar de bal bleef daar wat hangen onder Said. Daar is hij nog een keer. Duel verloren nu door Nusa. En misschien nog een kans daar voor Hamadi. Hij is vertrokken en scoort niet. Zo nog de kans op de gelijkmaker vlak voor de pauze voor Al-Hamadi. Schitterende pas in de rug van Ayer gegeven. Niet van de snelste. En dan keert hij nog terug met zijn tackle. Nog net een hoekschop. De toegevoegde tijd zit er al op, maar dit mag nog. Indraaiend. Ja, daar was Tassin weer, maar weer achteruit gekopt. Amari nu met zijn mindere rechter. Nog niet helemaal weg. Knal nog. Oh, het net trilt, maar de bal gaat er niet in. En de cameraman dacht van wel. Wat een uithaal. Hashim nog met een ongelofelijke knal. En wat scheelt het? Wat scheelt het? En zo gaan we dan toch rusten met een voorsprong voor Noorwegen. Hashim probeerde het nog net niet erin. Snoeihard. Maar dus één doelpunt voor Irak. Die kopbal van Ayman Hussein. En twee voor Erling Haaland. Daar is hij, Erling Haaland. Eentje erin gegleden. En eentje doorjagen op de doelman. Zo Noorwegen. Niet geruststellend. Maar toch met een redelijk goed gevoel, denk ik. Rusten. Voilà. Daar is hij nog een keer. Hij zal het straks mogen uitleggen. Erling Haaland was voor de wedstrijd al populair bij de jonkies in de catacombe. Hij zal ze nu, denk ik, niet meer kunnen ontwijken. Wij gaan even rusten samen met de spelers. Over een kwartiertje zijn we weer voor de tweede helft van Irak-Noorwegen. Tot zo.
1: Tja, Red Bull geeft je vleugels. En deuren.
2: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.

0: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
1: Welkom terug. Dit is het Foxborough Stadium, Gillette Stadium eigenlijk, met sponsornaam erbij voor de tweede helft van Irak-Noorwegen. Noorwegen met een krappe voorsprong de rust in. De wedstrijd is allesbehalve gespeeld. Interessante wedstrijd ook, want Irak komt erg goed voor de dag. We begrijpen al wat beter hoe ze hebben kunnen gelijkspelen tegen Spanje een week of twee geleden in een oefenduel. Hoewel ze het een paar dagen ervoor heel moeilijk hadden tegen Andorra en maar met 1-0 konden winnen. Het kan dus een beetje alle kanten uit met die Irakezen, maar vandaag doen ze het goed. Maken het Noorwegen erg lastig. Zetten erg goed druk op de bal en zijn er aanvallend eigenlijk vaak beter uitgekomen dan Noorwegen. 1 doelpunt gemaakt, maar nog een keer kans voor Hamadi, voor Bayesh. De knal van Hashim helemaal op het einde die erover ging. 2-2 was eigenlijk geen verkeerde ruststand.

1990, toen de Nooren er voor het laatst bij waren. Toen was hij nog niet geboren. Wat er ook van zij, Noorwegen zal beter moeten verdedigen in die tweede helft. Want ze werden al te makkelijk in de rug gepakt een paar keer. Verdedigen de slap op een voorzet of twee ook. En dat tegen toch op het papier de zwakste tegenstrever in de groep met nog Senegal. En met Frankrijk in die volgorde. Goeie passeerbeweging van Bayesh. Afgeschermd nu door Aursnes. Moussa ook. Ah, hij komt er wel door. Maar dat is dan te veel. Soms moet je gewoon een keer durven de bal voor doel brengen. Haaland de eerste keer in de tweede helft. Met wat geponk. Elke dag groeit toch een beetje het WK-gevoel. Nu ook de grote mannen beginnen te scoren. Kylian Mbappé, Erling Haaland. Nu Harry Kane nog. Dat is voor een van de volgende dagen. Doski met de lange bal. En Ali Hussein is doorgelopen. Het is offside. In Malmö geboren in Zweden, deze Hussein Ali. Hij speelt tegenwoordig na een rondje Heerenveen in Friesland voor Pogonstetten. Ik spreek het ongetwijfeld verkeerd uit. In Polen. Een stadje met heel veel medeklinkers en maar een klinker of twee, alleszins. Veel C's en Z'en. Sørloth wordt gezocht en wordt gevonden. Daar is Rierson. Hij is snel, dat weten we, maar niet snel genoeg om deze bal binnen te houden. Of toch, er wordt gewoon doorgevoetbald. Verwarrend allemaal. Daar is hier toch echt wel helemaal over op het einde. Met wat vertraging werd het ook vastgesteld. Iedereen houdt de adem in wanneer Jalal bij de bal komt na zijn gepruts in de eerste helft. Sterk van Hussein met de borstkast, net niet goed genoeg, maar stevig toch wij daar in dat duel komt gevlogen.

Ødegaard probeert het spel weer op gang te brengen. Speelt een redelijk anonieme wedstrijd. Hegem, dat is moeilijk voor Ierson. Balverlies. Ali Hussein. Maar twee Nooren erbij. Drie zelfs als het even tegen zit. En zo gaat het ook niet lukken. Wel nog de inworp, want Hegem zat er even tussen. Irak dus nog nooit een punt gepakt op een WK. Dat zou een primeur zijn. Ze hebben voor de gelegenheid wel een prima

optrekken waar ze verblijven. Greenbrier County Resort, zoek het maar een keer op. Een paleis is er niks tegen, er is zelfs een atoombunker. Een plaats waar vroeger vele grote namen hebben geslapen, zoals Eisenhower. Het is daar niet mis. Aanval met Sørloth. Zoekt Doski op en hij loopt hem in de weg. Het uitvoetballen van die twee centrale verdedigers is over het algemeen redelijk moeizaam gebleken in de eerste helft. Dat zullen de scouts van Senegal en Frankrijk ook al wel gezien hebben. Bayesh naar Hussein Ali. Zaid Ismail. Noorwegen wat meer een blok nu. Waardoor Hashim achteruit moet. Ayer weer in de fout. Echt niet voor het eerst. Beetje druk en hij is het kwijt. Goeie aanname van Bayesh. En Zaid Ismail heeft gezien dat er op links een beetje ruimte is voor Doski. Komt zelf nu goed storen. Eén man voorbij en de overtreding of niet? Ik dacht van wel, van Ayer. Niet gefloten door Acho. Doski is blijven liggen, bal in de box, daar is Hussein nog een keer. Deze gaat ernaast, minder goed dan in de eerste helft. Maar hij is present, zorgt constant voor dreiging, sterk in de duels. Ook nu weer kiest hij slim positie, veel bewegelijker dan Heggem, die aan de grond genageld staat. Ze maken gewoon dezelfde fout als bij die treffer eerder in de match. Ze kijken naar de bal, kijken naar de man, maar vallen niet aan. Goeie uitrap richting Rierson. Ødegaard doet dat slim, zat helemaal vast bij de zijlijn. Dan wel een overtreding, vindt Acho. Op Antonio Nusa. Lag in balans met Skjelderup voor een basisplaats. Duidelijk tegen het onderbeen. Voorlopig geen kaarten in deze match. Zo houdt ze op zak, maar we kijken naar deze vrije trap dus met Rierson bij de bal. De tweede helft is nog niet echt losgebarst. Maar het duurde in de eerste ook al een minuutje of 20.

bal te laag, weggehaald door Doski. Haier. Sørloth zoekt nog naar de bal in de rug van Hashim. En kruipt nu slim voor Doski in. Nou ja, beetje te laks van Doski. Monkelachje. Dat is wel gewoon een inworp voor de andere natuurlijk. En dat voor de neus van de lijnrechter, bijzonder. Sørloth in de box. Goeie combinatie, Ødegaard Reiersson. Het hoofd van Haaland wordt gezorgd. Gezocht, beter gaat eronder door. Nusa nog met een passeerbeweging kan weer voorzetten. En een hoekschop, denk ik. Of wordt het een ingooi? Hashim kon alleszins nog net wegtrappen. Dat was nog een keer een Nusaatje. Buitenom. Even inhouden, nog een keer buitenom. Korte versnelling. Zoals we hem kennen van in zijn tijd. Ook de Belgische velden. Voornamelijk Brugge dan. Hoekschop met Reiersson weer. Bijzonder toernooi, zeker voor hem ook, met een Amerikaanse vader. Julian Reiersson. En ik snap het wel dat Haaland het beu is, want het is werkelijk bij elke stilstaande fase dat de heer Acho het weer altijd even moet ophouden en dingen wil uitleggen. Laat die bal toch gewoon komen, man. Reiersson met de bal. Veel volk. Haaland eronder door. Een counter of niet. Nusa moet opletten. Doet dat prima. Een goede tackle op Reiersson nu. Baez probeert een dribbel. Raakt er niet voorbij. En deze Yassini, wat bleekjes is in de tweede helft, heeft wat tegen de ademsappel gekregen. Kwam niet meer echt uit de verf in de tweede periode. Zo hebben we al een hydration break voor de hydration break. Een prelude. Stond ooit in de belangstelling van agent Ali Yassim. Maar zijn visum was twee keer niet in orde, al dan niet bewust. Toen hij mocht gaan testen in de Artevelde stad. En het kwam er niet van, die transfer. Marco Fargi, geboren in Noorwegen, gaat invallen. Speelt er niet meer, zit bij Venezia. Maar hij promoveert uit de Serie B. In Noorwegen speelde hij wel eerder bij Strøm Godset. Het is eerst een andere wissel. Of een foutje op het bord. Zaid Ismail eruit. En Zidan Iqbal komt erin. En Fargi voor Al Hamadi. Ander type. Ik bal mee op het middenveld, dus Zidane. Ik moet u niet vertellen naar wie hij genoemd is. Hij is de eerste speler ooit op een wereldkampioenschap met Pakistanse roots. Was hij zelf tot zijn verbazing. Hij vertelde het allemaal aan de BBC. Zidane Iqbal, geboren in Manchester. Dan een hele poos bij Man U gespeeld, maar niet zozeer in het eerste elftal. Eén minuutje mocht hij een keer invallen in de Premier League.
of in de Champions League beter, tegen Young Boys Bern. En dan op zoek gegaan naar meer speelgelegenheid bij Utrecht in Nederland. Irak komt er ondanks de achterstand niet echt meer uit. Veel gegeven in de eerste helft, veel druk gezet. Voorzet Rierson nu. Hashim kan nog wegwerken. En gaat dat nog een tweede keer doen. Voilà. Een harde vooruit. Counter misschien wel met Bayesh, waarom ook niet. Ze zitten wel een beetje aan de buitenkant nog met Hussein. Bayesh loopt door via een verdediger over de zijlijn. Dat was Müller Wolfe die even was overgestoken. Ver of toch niet, het blijft kort van Fari. De lange aanloop was niet nodig. Half uur nog. Wat heeft Irak nog? Wat heeft Graham Arnold nog in zijn ideeëntrommel zitten? Het is een beetje fletser geworden bij de Irakezen als je het vergelijkt met die eerste helft toen ze zo scherp waren. Maar het is misschien wel wat ik zei in het begin van de wedstrijd. Redelijk warm, veel druk gezet, veel gelopen, veel energie meteen. Prijs gegeven. En hoe dieper in de wedstrijd je komt, hoe meer zich dat kan wreken. En dan gaan ze nog een keer vloeken wanneer ze terugkijken naar die kansen uit de eerste helft die ze niet hebben afgemaakt. En natuurlijk ook die ultra-dwaze tegengoal, die 1-2. Dat is Zidane, die bal op het middenveld. Kleine, vinnige jongen. En ruimte voor Ali Hussein. Opnieuw Zidane. Farhi. Doski, hij kan voorzetten met zijn linker. Doet dat ver naar de tweede paal. Iedereen eronder door en op het dak van het doel getrapt. Dat was niet kwaad. Hussein Ali, geïnfiltreerd als rechtsachter. En uit het oog verloren. Nou, hij kan erin vallen hoor, bij de tweede paal. Het was niet precies genoeg ook. Vreselijk moeilijk natuurlijk om dat te doen zo in één tijd. Het is alleen de beste gegeven. En met een lucky shot kan het ook wel een keer. Maar zeker niet kwaad geprobeerd door die rechtsachter. Leuke slalom, maar raakt er niet echt verder mee op het terrein. Geen terreinwinst voor Iqbal. Maar strooit wel met de passes sinds zijn invalbeurt. Wil echt zelf het spel maken, de spelmaker zijn. Nu de voorzet bij de eerste paal. Was daar Hussein weer. Farhi op de achterlijn en erover. Rierson liet zich iets te makkelijk aftroeven, tikje gevoeld. Maar in die ballen voor doel is Hussein echt wel een kwelduivel. Drie tegelijk, zegt Solbakken, er moet wat veranderen. Noorwegen heeft wel rustige controle, is mijn indruk, maar hij voelt dat er wat anders op mag. Ik zag onder meer Bob klaarstaan. Christian Torstvedt, ex-Racing Genk.

Goed gedaan dit van Möller-Wolfen. En zo kan je heel veel meters pakken. Nusa is mee. Hoekschop voor Noorwegen. Vervelende kramp. Ook daar zit je mee natuurlijk. Als je de verzorgers laat komen, moet je mee naar de zijkant. De Vikings komen er weer aan. Komen er ook aan mee uit de defensie om te koppen. Maar Riersen houdt het kort. Laag dan. Gezet. Tassé. Wolfen even op de andere flank. Met Fargi in duel. Nou, Moussa moest opletten. Doet het prima. Onder druk van Bayesh. Kan hij rustig terugspelen tot bij zijn doelman, tot bij Arjen Nieland. Nog niet in actie gekomen in de tweede helft, maar hetzelfde kan je zeggen van zijn overbuur, van Jalal Hassan. En we spelen toch al dik 20 minuten in die tweede periode. Druk zetten doet Noorwegen niet. Nu gaat toch Arsens wat uitstappen. Haaland ook een keer. Kiezen hun moment. Aanvankelijk goed gevoetbald, maar de tik gaat naar niemands land. Riersson met Sorlot. De wisselspelers staan nog altijd klaar. Bij de zijlijn al een hele poos. Ik zou zeggen, doe het meteen tijdens de hydration break. Geen extra tijdverlies. Lijkt me prima. En daar is nu ook Ali Yassim blijven liggen voor de tweede kerel. De man die zo net last kreeg aan ademsappel. En er was ook wat ijs in zijn nek. En vraagt nu om te wisselen. Het is genoeg geweest. Gevolg van die eerdere tik die hij kreeg. Derde wissel die eraan komt. Daar ziet u dat. Beetje van de elleboog van Nusa. Krijgt hij in de nek. En we gaan drinken. Het is inderdaad het moment. We zijn drie kwart ver in deze wedstrijd in Boston. De tweede is voorlopig niet zo goed als de eerste helft. Minder spektakel. Noorwegen probeert rustig te controleren. Geeft weinig weg. Verdedigend staat het allemaal een pak beter dan in de eerste periode. Zal Solbakken hier nu ook wel beamen. En kansen zijn er niet meer geweest. Wie komt erop voor Ali Yassim? He's the man. Maar geen kansen voorlopig in de tweede helft. Daar is Bob al, Dorstvet. Maar wie gaat eraf?
Hoe fris zit Irak nog? Ze hadden maar liefst 15 wedstrijden nodig om tot op de wereldbeker te raken. Bijna dubbele van Noorwegen. 8 kwalificatiewedstrijden, Irak 15. De langst mogelijke weg via de intercontinentale play-off tegen Bolivia. Eind maart 2-1. Met doelpunten van Al Hamadi en Ayman Hussein. Dat was de road to the World Cup. En Noorwegen dus een pak makkelijker. Al moesten ze in de voorbereiding ook nog wel een niet-officiële oefenwedstrijd schrappen tegen Schotland, waar de Schotten allerminst blij mee waren, omdat het heel laat werd geannuleerd. Waren de Schotten die annuleerden en de Noren waren er niet blij mee. Dat was de juiste volgorde. Solbakken was behoorlijk boos, maar het is alweer vergeten. De Schotten deden dat omdat ze met een paar blessures zaten. Gilmore al uitgevallen in de voorbereiding. Østigard komt er ook op. Een verdediger. Maar we hebben de bordjes nog niet gezien van degene die naar de kant gaan. En we krijgen een heel opvallende statistiek doorgestuurd van een collega bij Online die zegt: Haaland heeft vandaag evenveel doelpunten gemaakt als geslaagde passes verstuurd in deze wedstrijd. Die passes gaat nadien zich niemand meer kunnen herinneren. De doelpunten uiteraard wel. Daar komen de wissels. Nusa eruit. Skjelderup erin, als ik het goed gezien heb. Andreas Skjelderup van Benfica. Aursnes. Door Torstvedt vervangen. Het zijn er zelfs 4 in één keer. En Sørloth en Møller-Wolfe. Nou. En Østigard en Oscar Bob inderdaad. Het is bijna niet te volgen. 6 wissels in één keer. Ahmed Kassem heb ik nog genoteerd. Speelt bij Nashville. En Mustafa Sadon komt achterin te staan. Op de plaats van Hussein Ali, die inderdaad al veel had gelopen op die rechterflank. Voilà, we kunnen weer. Drankpauze achter de rug, een wissel of 6 achter de rug. Laat het tempo nu alsjeblieft maar weer wat in de wedstrijd komen voor dat slotkwartier. Wat moois om mee af te sluiten nog. Wat weerwerk van de Irakezen. De eerste keer met een heel verre op het hoofd van Doski. Meteen opgevangen door Oscar Bob. En dit is even Østergaard. Of Ødegaard, Peter. Bob rechts, Skjelderup links. Østergaard linksachter. En Torstvedt mee op het middenveld. Die intussen een hele weg heeft afgelegd sinds zijn vertrek bij Racing Genk via Sassuolo. Gedegradeerd, gepromoveerd. Goede en minder goede tijden. En zijn pa speelde nog op 2K in 94. Erik Torstvedt. Dus ze zijn nu met z'n tweeën in de familie.
Christian jarenlang naar de verhalen van Pa moeten luisteren. Nu kan het andersom. Bob achteruit. Schot uit de linker daar. Van Torstvedt. Beste kans hoor. Voor Christian Torstvedt. En Tuski met een goed blok nog. Hoekschop voor Noorwegen. Een kwartier nog. En door sommigen wel de groep dus doods wordt omschreven met Frankrijk en Senegal ook nog voorlopig. Frankrijk aan de leiding. Een beetje meer gemaakt dan Noorwegen nog. Maar wel evenveel punten. In de volgende ronde komen ze een land tegen uit groep E. De eerste en de tweede uit de groep. En dat is de kop van Østigard. Dat is niet de allergrootste, maar wel een heel kobbelsterke speler, Leo Østigard van Genova. Is maar iets meer dan 1,82 meter. Maar heeft een patent op kobbeldoelpunten. Het is niet zijn eerste balcontact, maar meer dan 5 zullen het er ook niet geweest zijn. Pas ingevallen. En meteen zijn knikker er tegen. 3-1 wedstrijd gespeeld. Want het licht gaat vrees ik uit bij Irak nu. Mooi moment voor Leo Østigard. Zijn tweede internationale doelpunt. Kijk eens, ik weet los te frikken van die andere invaller van Sadon. Veel dynamischer. Goeie detente, perfecte timing. Maar echt uit het boekje hoor. Echt uit het boekje. En iedereen komt te laat. Mooie slow motion. 3-1 Noorwegen. Nu ook qua doelpunten naast Frankrijk in de stand. En er kan nog meer, wie weet. Maakte er een keer eentje in een oefenwedstrijd tegen Ierland. Leo Østigard nu op het wereldkampioenschap. Toch net wat anders. Daar staan ze allemaal, de doelpuntenmakers. Bajes nog vervangen. Door nog een Ali. Die in de Emiraten speelt, maar wel al vaak heeft gescoord voor de Irakese nationale ploeg. 27 keer. Mohammed Ali, Mimi voor de vrienden. Haaland met de overtreding. Nu de winst binnen is, kan hij misschien beginnen nadenken over dat volgende doel. Een derde doelpuntje maken, waarom ook niet? Erling Haaland, maar minder in beeld in de tweede helft. Niet echt aanspeelbaar geweest in de box. Ook niet veel in het spel betrokken. Eigenlijk heeft hij niet zo'n heel goede wedstrijd gespeeld voor het overige. De kans die hij afwerkt was niet moeilijk. En de tweede, tja, dat was... Bekijkt u de beelden maar een keer. Zoek maar op onze website of in de Sporza-app. Geblunder van de bovenste plank. Voor het eerst maakt Noorwegen 3 doelpunten in 1 WK-wedstrijd. Is in 38, 94 en 98 niet gebeurd.
af te wachten. Heggem via zijn tegenstrever over de zijlijn. En dan staat bij Noorwegen nog een wisselspeler klaar. Dat is Patrick Berg. Ødegaard mag rusten. Een man met een opvallende theorie, die Patrick Berg. Had wat zitten nadenken van op de bank, terwijl hij in een oefenwedstrijd tegen Marokko de scheidsrechter zag aftellen bij de inworp 5-4-3-2-1. En dacht, als we die inworp nu hoog op het terrein krijgen en we laten nu een keer bewust die seconde verstrijken, waardoor de tegenstrever moet ingooien en we daar meteen volop druk kunnen opzetten. Dus meteen iets gevonden om de nieuwe regels wat te omzeilen. Maar ik heb het ze nog niet zien doen in deze match. Maar het is niet zo dom natuurlijk als je voelt dat je ergens in een positie staat waar de inworp wat lastig is, dat je er moeilijk zal uitraken. En je weet dat je tegenstrever moeite heeft met uitvoetballen, is het wel link. Controle nu bij Noorwegen. Op één kopbal na van Hussein niks meer weggegeven in de tweede helft. Het niveauverschil kwam bovendrijven. Wat geconcentreerder gespeeld. Die aanvankelijke WK-stress weten af te schudden. Rierson met de vrije trap. Ver naar de tweede paal. En daar was Østigard nog een keer. Het kan niet elke keer prijs zijn. Ja, nog eens een bal voor Haaland. Knallen maar. Waarom ook niet? Tegen de doelman aan en afleggen was beter geweest. Want Berge was daar. En nog een tweede man daarbij de volgende paal. Dat was Skjelderup. Hier had hij misschien een keer niet voor eigen succes moeten gaan. Maar kijk, als je voelt dat je een derde WK-goal in één match kan maken. Rierson laat zich nog een keer vallen. Niet voor het eerst vandaag, maar Acho zegt, kijk, sta je recht of niet? Als je recht staat, zal het allemaal zo erg niet geweest zijn. Hij zit even in de klem. Maar Acho deed het prima. De korte terugspeelbal van Zidane. En ja, het was ook niet zo makkelijk, zie ik nu, om tot bij Skjelderup te raken. Maar zeker mogelijk. En hij stond niet helemaal lekker ingedraaid om deze af te werken. Moest nog een boogje maken om de bal. Wat het hele proces wat vertraagde en bemoeilijkte Erling Haaland. Wat ik daar straks niet helemaal afmaakte. 1 en 2 uit deze groep komen uit tegen 1 en 2 uit groep E. De groep met Duitsland, Ivoorkust. Dus als dat even kan, toch maar de groep winnen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan met Frankrijk in groep I. Haaland sterk in het duel daar. Afleggen wat minder voor Skjelderup. Fargy. Dat is tegen Rierson aan. En Oscar Pop wil nog wel de man van Fulham. Maar net te ver voor hem. Naar het centrum, naar Zidane Iqbal. Daar zit Sander Berge tussen.
Skelde roept even en Haaland wordt tegengehouden. Dat wordt dan de eerste gele kaart. Terecht voor Tassin. Zaid T. Zaid I is intussen vervangen. Voor Poep, daar is doelman Jallo en hij heeft hem uiteindelijk toch nog. Goeie tik naar Haaland. Skelderoep zet nog wat druk. Jallo, bovertjes. Maar het komt dan nog half goed tot op het middenveld er weer een andere tussen zit. Dorstvedt. Östigard. Op een wolk. Had hij durven denken dat hij als invaller even zou scoren op een wereldkampioenschap. Nieland. Zag Patrick Berg staan. Ruimte voor Bob. Ja, het vat is leeg nu hoor, bij Irak. Nog eens Bob op de lijn, niet erover. Rierson. Hens Kelderup heeft nog niet echt wat kunnen laten zien sinds hij is ingevallen voor Antonio Nusa. Noorwegen monopoliseert de bal nu. In het slot van de match voelt dat Irak het niet meer belopen krijgt. En zo staan Frankrijk en Noorwegen zij aan zij, broederlijk aan de leiding. Het heeft toch niet al te veel zin om dan naar alle andere parameters te beginnen kijken. Na het aantal gemaakte doelpunten en dergelijke. Laat ons maar eerst die tweede wedstrijd afwachten. En dan het onderlinge treffen. Voorlopig alles gelijk. Östigard doet dat heel rustig. Mooi ook van Dorstvedt op het middenveld. Hoe hij die bal weet vrij te maken. Berg eventjes, gegoochel op het middenveld. En Bergen. Nog altijd in balbezit. Het zit altijd een beetje mee bij de Noren. Maar het lukt wel.

richting Haaland nog. Voor de neus weggesnoept door Hashim. De wedstrijd is zachtjes doodgebloed nu. Met de 3-1 van Østigard is het venijn er helemaal uit. Dat was een flinke duw op Rierson, maar scheidsrechter Acho denkt... Ja, jij laat je de hele tijd vallen, beste vriend. En kijk, elke keer staat hij even snel weer op. Julian Rierson. Goeie bal dit voor Skjelderup. Zit in de rug van Saron. En dan. Ja, het duurt allemaal te lang bij Skjelderup. Komt er toch nog door. Ja, en dan Tosvet. Dat was nog leuker geweest om baanpa Erik te vertellen. Ik heb gescoord op een WK, maar het scheelt niet veel. Zoek de korte hoek. Hard was het zeker genoeg, maar net niet goed genoeg geplaatst. Niet zeker dat de doelman er nog zou geraakt zijn als hij hard in die korte hoek ging. Rierson nu toch echt met wat pijn. Maar zal het moeten volhouden, want de wissels zijn allemaal opgebruikt door Stalle Solbakken. Die veel lof krijgt, de Noorse bondscoach. Goeie people manager wordt gezegd. Strikt, maar wel met aandacht voor de kleine persoonlijke dingen. En dit is dan wel een speler die echt geblesseerd is. Ayman Hussein. Voor in de ribben is zijn deel. Klampt zich vast aan de enkel van Pierre Acho. Maar kijk, ze willen er niet van weten, van die verzorging. Kijk, bergen in rug en buik, Tosvet, allebei een beetje samen. Er lopen een paar stervende zwanen bij, want ook Rierson... Zijn loopstijl is niet meer die van een frisse hinde. Gezwind over een hekje springen is er niet meer bij. Maar het moet ook niet meer. Even een paar dagen goed rusten en dan naar New York voor de Noren. Vanuit een basecamp in West Virginia. Waar hij rak in de eerste helft echt wel kon prikken, is dat in de tweede helft maar één keer meer gelukt. Met een kopbal van Hussein die ernaast ging. Verdedigend stond het een pak beter bij Noorwegen. Meer concentratie. Wat compacter achterin. Dan horen denk je, prima jongens, doe maar daar op dat deel van het veld. Laat de bal maar wat rondgaan. Maar ze staan wel klaar als ze wat hoger opkomen. Als ze de vijandelijke linie willen infiltreren. Dat is een overtreding van Rierson, inderdaad. En Acho heeft er dan een
best oké wedstrijd opzitten. Behalve dan dat hij soms wat te veel bezig was met gepraat en gedoe. Maar goed, alleszins geen dingen die de wedstrijd hebben beïnvloed. Of de uiteindelijke score hebben beïnvloed. Doski nog met een lange voorzet. En dat is een overtreding. Op. Skelderup. Wat te wild van deze man. Ja, dat zag er bebloed uit. Heb ik dat goed gezien of was het rood van het shirt? Kan gezichtsbedrog geweest zijn. Flink kwak tegen de wang bij Skelderup. Zal rood van het shirt geweest zijn. En daar werd Haaland dan weer vastgehouden, vindt Nacho. En zitten we in de laatste minuut. Graham Arnold kan fier zijn op wat zijn mannen in de eerste helft hebben laten zien. Maar natuurlijk Senegal, Frankrijk. Om uit deze groep te raken, als je in deze match al niks pakt, wordt een huzarenstuk voor de Irakezen, vrees ik. Wel wat positieve dingen mee te nemen voor de Australiër. En Haaland neemt vooral zijn 2 doelpunten mee. En 3 punten. De laatste minuut met nog een vrije trap voor Rierson. Brengt hij zelfs niet meer voor doel. Berg doet het nu toch uiteindelijk. Daar is Haaland. Kopt en de bal valt er nog in. Ja, toch wel. Thorstvedt mist de eerste kans. En op de een of de andere manier frommelt hij deze nog in doel 4-1. Noorwegen op 1 in de groep. Christian Thorstvedt, ex-Racing Genk, met een doelpunt op de wereldbeker. Al die Noren zijn niet voor niks naar Boston gereisd. Dit was goed gedaan door Ayer. Haaland kopt de bal weer het pak in. Nou, Thorstvedt dan zeker. Beetje de arm gebruikt wel, bovenarm daar Ayer. Het is een own goal van Hussein. Geen Thorstvedt. Maar ik vermoed dat ze wel nog even naar die controle gaan kijken van Ayer. Op de FIFA-computer staat nog Thorstvedt. Daar ook, maar nee, het was wel de borstkas van Hussein, leek me goed. Dat wordt nog wel allemaal bekeken. En het doelpunt is gewoon ook goedgekeurd. Niks aan de hand. Hoog aan de arm. En einde wedstrijd nu gefloten door Pierre Acho. Inderdaad. Doet het rustig. En meteen gaan de camera's naar Erling Braut Haaland. Een pak valt van de schouders. Applaus van pa Alfie. Want zijn zoon heeft er 2 gemaakt. En het waren de belangrijke. In het begin van de wedstrijd. Daar bovenaan zag je nog 4-1. Christian Thorstvedt. En tussendoor scoorde ook Østigard nog Ayman Hussein in de eerste helft. Noorwegen 1 helft, verdedigend afgezien. Maar in de tweede helft wil laten zien dat ze dat allemaal compacter en beter konden aanpakken. En met fris gemoed en goed gemoed naar de moeilijke wedstrijden kunnen toe. Reizen naar Senegal, naar Frankrijk. En naar wie weet nog veel meer tijdens dit wereldkampioenschap. Bedankt voor het kijken. Er komt straks vannacht nog meer voetbal aan met een eerste wedstrijd van de wereldkampioen, onder meer van Argentinië. Graag tot een volgende keer. Tot binnenkort bij Sportzaal.